0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Tobit. Hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 18. En Tobit schreef het volgende danklied. Gezegend is God die leeft door de eeuwen heen, en gezegend is zijn koninkrijk, want hij beproeft en toont erbarmen. Hij voert naar het dodenrijk en haalt er weer uit. Niemand ontkomt aan zijn hand. Dank hem, Israëlieten, in het aangezicht van de volken, want hij heeft ons onder hen verspreid. Verkondig onder hen zijn grootheid, laat al wat leeft uw loflied horen, want hij is onze Heer en God, onze Vader in alle eeuwigheid. Hij beproeft ons vanwege onze ongerechtigheden, maar hij zal zich weer over ons erbarmen en ons verzamelen uit alle volken waaronder u verspreid bent. Als u zich tot hem bekeert van ganser harte en met volle overgave en in oprechtheid voor hem handelt, dan zal hij zich naar u keren en zijn gelaat niet voor u verbergen. Geef acht op hetgeen hij met u doet en prijs hem met luide stem. Loof de Heer van de gerechtigheid en verhef de koning der eeuwen. In het land waar ik als balling leef, prijs ik hem, verkondig ik zijn kracht en grootheid aan een volk van zondaars. Bekeer u, zondaars, doe wat recht is in zijn ogen. Wie weet, vindt hij genoegen in u en betoont hij u zijn erbarmen. Mijn God verhef ik, mijn ziel verheft de koning van de hemelen en jubelt om zijn grootheid. Mogen alle vol dankbaarheid in Jeruzalem zeggen: Jeruzalem, heilige stad, God beproeft u om wat uw kinderen hebben gedaan, maar zal zich weer ontfermen over de zonen van de rechtvaardigen. Dank de Heer op waardige wijze. Zegen de koning der eeuwen, opdat u met vreugde zijn tent ziet herrijzen en hij in u de ballingen verblijdt en de ongelukkigen zijn liefde toont van generatie op generatie in eeuwigheid. Vele volken zullen van verre komen om de naam van de God de Heer te eren, met geschenken beladen, geschenken voor de koning van de hemelen. Generatie op generatie zal u uitbundige vreugde verschaffen. Vervloek iedereen die u haat, in eeuwigheid is iedereen die u lief heeft gezegend. Verheug u en jubel over de zonen van de rechtvaardigen, want ze zullen verzameld worden en de Heer van de rechtvaardigen loven, de gelukkigen die u lief hebben. Ze zullen zich over uw voorspoed verheugen. Zalig zijn zij die hebben getreurd over al de beproevingen, want ze zullen zich over u verblijden, als ze al uw glorie aanschouwen en verheugen zullen ze zich in eeuwigheid. Mijn ziel, loof God de grote koning, want Jeruzalem zal worden herbouwd met safier en smaragd, uw muren met edelstenen, torens en kantelen met zuiver goud. Jeruzalems pleinen zullen met mozaïeken van beryl, karbonkel en ofiergesteente worden ingelegd. In al zijn straten klinkt het Alleluia en zingt men de lofzang: geloofd is God die u groot gemaakt heeft voor eeuwig.

gebed. Hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 15. Daarmee eindigde Tobit zijn lofzang. Hij was 58 jaar toen hij blind werd. 8 jaar later kon hij weer zien. Hij gaf aalmoezen en bleef God de Heer vrezen en loven. Toen hij zeer oud geworden was, riep hij zijn zoon en zijn zonen en zei tegen hem: "Mijn kind, je ziet dat ik oud ben en op het punt sta te sterven. Neem je zonen en vertrek naar Medië, mijn kind. Want ik geloof in hetgeen de profeet Jona over Nineveh gezegd heeft. Het zal verwoest worden, maar in Medië zal het voorlopig rustig zijn. Bovendien zullen onze volksgenoten in Juda worden verspreid vanuit dat mooie land. Jeruzalem zal worden ontvolkt en het huis van God zal worden verwoest en een tijd lang verlaten blijven liggen. Maar God zal zich weer over de ballingen ontfermen en hen naar het land terugbrengen. Dan zullen zij de tempel, al is het in een andere vorm, herbouwen. En die zal blijven bestaan totdat de tijden van de wereld vervuld zijn. Daarna zullen ze uit de ballingschap terugkeren en Jeruzalem waardig herbouwen. En het huis van God aldaar zal in volle glans worden opgericht voor alle generaties tot in eeuwigheid, zoals de profeten voorspeld hebben. En alle volken zullen zich bekeren om in waarheid God de Heer te vrezen, en ze zullen hun afgoden begraven, en alle volken zullen de Heer loven. Ook door zijn eigen volk zal God geprezen worden, en de Heer zal zijn volk verheffen, en iedereen die door trouw en rechtvaardigheid zijn liefde voor God de Heer toont, zal zich verheugen. Welnu dan, kind, vertrek uit Nineveh, want alles wat de profeet Jona gezegd heeft, zal zeker gebeuren. Onderhoud de leer en de geboden, beoefen de liefdadigheid en wees rechtvaardig, opdat het je goed zal gaan. Zorg dat ik waardig begraven word en leg je moeder aan mijn zijde. Blijf daarna niet langer in Nineveh. Kind, denk aan wat Aman zijn voogd Achiacharus aandeed, hoe hij hem van het licht in de duisternis bracht en hoe hij het hem vergolden heeft. Achiacharus werd gered, maar die ander kreeg zijn verdiende loon en daalde af in de duisternis. Ook Manasse, die aalmoezen gaf, werd gered uit de dodelijke strik die Aman voor hen gespannen had. Maar Aman kwam in de strik en vond zo zijn einde. Zie dus, kinderen, wat je met aalmoezen kunt bereiken en hoe gerechtigheid redding brengt. Na deze woorden gaf hij liggend op zijn bed de geest. Hij was 158 jaar oud. Tobias bezorgde hem een eervolle begrafenis. Toen Anna gestorven was, begroef Tobias haar naast zijn vader. Daarna vertrok hij met zijn vrouw en zijn zonen naar Ecbatana, naar zijn schoonvader Raguel. Hij bereikte een eerbiedwaardige ouderdom. Zijn schoonouders begroef hij met alle eerbetoon en hij erfde hun bezit, zoals hij ook dat van zijn vader Tobit gekregen had. Hij stierf op de leeftijd van 127 jaar in Ecbatana in Medië. Nog voor zijn dood vernam hij dat Nineveh was gevallen en dat de inwoners door Nebukadnezar en Ahasveros in ballingschap waren weggevoerd. En voor zijn dood verheugde hij zich over Nineveh.

0: Judith. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 16.
1: In het 12e regeringsjaar van Nebukadnezar, die in de grote stad Nineve heerste als koning van Assur, omgaf Arpaksat, die in Ecbatana heerste als koning van Medië. Deze stad met een ringmuur van gehouwen stenen. 3 el breed en 6 el lang. De muur trok hij op tot een hoogte van 70 el, bij een breedte van 50 el. Met torens flankeerde hij haar poorten, 100 el hoog, en aan de fundering 60 el breed. De poorten maakte hij 70 el hoog en 40 el breed, met het oog op het uitrukken van zijn keurtroepen en de parades van zijn voetvolk. In die tijd bond Nebukadnezar de strijd aan met koning Arpaksat in de grote vlakte in het gebied van Ragau. Aan zijn zijde schaarden zich alle bewoners van het bergland, evenals allen die woonden aan de Eufraat, de Tigris en de Hydaspes, en in de vlakte waarover Arioch, de koning van Elam, heerste. Vele volken sloten zich aaneen om tegen de Sheleudieten te vechten. Nebukadnezar, de koning van Assur, stuurde boden naar Perzië, naar het westen, Cilicië en Damascus, de Libanon en de Anti-Libanon, en naar de kuststreken, naar de bewoners van de Karmel en van Gilead, naar Opper-Galilea en de grote vlakte van Estrelon, naar Samaria en omliggende steden, naar de Overjordaanse, evenals naar Jeruzalem, Batane, Gelus, Kades en de Beek van Egypte, naar Tafnes, Ramesses en heel de landstreek Gosen, zelfs verder dan Tanis en Memphis, heel Egypte door, tot aan de Ethiopische grens. Maar alle bewoners van heel de aarde weigerden gehoor te geven aan de oproep van Nebukadnezar, de koning van Assur, om met hem ten strijde te trekken. Zo weinig ontzag hadden ze voor hem. Ze waren overtuigd dat hij alleen stond. Zijn gezanten moesten onverrichter zaken en met schande overladen terugkeren. Toen ontstak Nebukadnezar in woede tegen al die landen. Hij zwoer bij zijn troon en zijn koningschap zich te zullen wreken op Cilicië, Damascus en Syrië en alle bewoners van Moab en Ammon en heel Judea en Egypte tot het gebied van de twee zeeën met het zwaard uit te roeien. In zijn 17e regeringsjaar bracht hij zijn troepenmacht tegen koning Arpaksat in het veld. In de strijd kreeg Nebukadnezar de overhand en hij dwong heel het leger van Arpaksat met ruiterij en strijdwagens tot de terugtocht. Hij maakte zich meester van zijn steden en stootte door tot Ecbatana. Hij bezette de torens, plunderde de straten en liet de schoonheid van de stad in schande verkeren. In het bergland van Ragau kreeg hij Arpaksat in handen. Hij doorboorde hem met werpspiesen en maakte zo voorgoed een einde aan zijn rijk. Daarna ging hij met heel zijn leger, een onafzienbare troepenmacht, terug naar Nineve, waar hij en zijn leger 120 dagen lang feest vierden en het er goed van namen.

Judith. Hoofdstuk 2. Versen 1 tot en met 28. In zijn 18e regeringsjaar, op de 22e dag van de eerste maand, nam Nebukadnezar, de koning van Assur, in zijn paleis het besluit om wraak te nemen op heel de aarde, zoals hij gezworen had. Hij riep al zijn ministers en rijksgroten bijeen, bracht hen op de hoogte van zijn geheim besluit en kondigde plechtig al het kwaad aan waarmee hij de aarde wilde straffen. Zij spraken zich uit voor de ondergang van iedereen die geen gehoor had gegeven aan zijn oproep. Nu zijn besluit vaststond, ontbood Nebukadnezar, de koning van Assur, Holofernes, de opperbevelhebber van zijn leger, die na hem de hoogste waardigheid bekleedde. En hij zei hem: "Dit zegt de grote koning, de heer van heel de aarde. Trek erop uit, met manschappen van beproefde kracht, voetknechten in de hoeveelheid van 120.000, naast 12.000 paarden en ruiters. U moet uitrukken tegen alle landen in het westen, want zij hebben geen gehoor gegeven aan mijn oproep. Beveel hun aarde en water aan te bieden, want in mijn woede storm ik op hen af en bedek ik heel het aardoppervlak met de voeten van mijn soldaten, aan wie ik ze uitlever om te plunderen. Dan vullen hun gevallenen, de dalen en de beken en de rivieren raken boordevol lijken. De krijgsgevangenen zal ik wegvoeren naar de uiteinden van de aarde. Trek erop uit en begin met heel hun gebied te bezetten. Geven ze zich aan u over, spaar ze dan voor de dag waarop ik mij op hen kom wreken. Maar de opstandigen mag u niet ontzien. Lever ze uit aan dood en plundering in het onderworpen gebied. Zo waar ik leef en bij de macht van mijn koningschap, dit is mijn besluit. En ik zal het uitvoeren ook. En wat u betreft, geen van de orders van uw heer mag u overtreden. Maar moet u zich strikt houden aan wat ik u bevolen heb. Zonder aarzelen zult u het uitvoeren." Holofernes ging weg en ontbood alle vorsten, veldheren en oversten van het leger van Assur. Hij koos zorgvuldig 120.000 weerbare mannen uit, zoals zijn heer hem had opgedragen, evenals 12.000 bereden boogschutters, en stelde hen op in formaties die voor een oorlog gebruikelijk zijn. Hij nam een zeer groot aantal kamelen, ezels en muilezels mee om de uitrusting te vervoeren, evenals talloze schapen, runderen en geiten, proviant, volop voedsel voor alle manschappen en bovendien veel goud en zilver uit het koninklijk paleis. Toen rukte hij uit, aan het hoofd van heel zijn leger, om alle landen in het westen onder de voet te lopen met zijn wagens en ruiters en keurkorpsen van voetvolk, en zo koning Nebukadnezar de weg voor te bereiden. Een grote massa lieden van allerlei slag, talrijk als een zwerm sprinkhanen, en als het zand van de aarde, ging met hen mee. Het waren er zoveel dat men ze niet kon tellen. Vanuit Nineve trokken zij 3 dagmarsen in de richting van de vlakte van Bektilet. Op enige afstand van Bektilet sloegen ze hun kamp op, bij de berg in het noorden van Opper Sicilicia. Vanaf daar trok hij met heel zijn leger, zijn voetvolk, ruiters en wagens, het bergland in. Hij verwoestte Put en Lut, plunderde alle Rassieten en de Ismaëlieten aan de rand van de woestijn ten zuiden van Gilion. Hij bereikte de Eufraat, trok door Mesopotamië en ontmantelde alle vestingsteden langs de Abrona tot aan de zee. Daarna bezette hij het gebied van Cilicië, waar hij iedereen die hem tegenstand bood versloeg. En hij drong door tot in de zuidelijke gebieden van Jafet
grenzend aan Arabië. Hij omsingelde de Midjanieten, stak hun kampementen in brand en roofde hun schaapskooien leeg. In de tijd van de tarweoogst zakte hij af naar de vlakte van Damascus, waar hij alle akkers platbrandde, het kleinvee en de runderen afslachtte, de steden plunderde, de velden onder de voet liep en alle jonge mannen met het zwaard doodde. Angst en beven voor Holofernes overviel de kustbewoners in Sidon en Tyrus, de bevolking van Soer en Okina en alle bewoners van Jamnia. Ook de inwoners van Azotus en Askelon raakten in paniek.

Judith. Hoofdstuk 3. Versen 1 tot en met 10. Daarom stuurden zij boden om hem gunstig te stemmen. Zij zeiden: wij zijn de dienaren van de grote koning Nebukadnezar. Wij zijn onderworpen aan u. Beschik over ons, zoals het u goeddunkt. Onze nederzettingen en heel ons gebied, al onze graanvelden, ons kleinvee en onze runderen, en al de kooien bij onze tenten zijn onderworpen aan u. Doe ermee wat u wilt. Onze steden en hun inwoners zullen u dienen. Kom en houd er uw intocht, op de wijze die u aanstaat. Met deze boodschap kwamen de mannen bij Holofernes. Hij ging met zijn leger naar het kustgebied, legde een garnizoen in alle versterkte steden en lijfde het puik van de mannen in bij de hulptroepen. De bewoners van de steden en van het land eromheen zorgden voor een feestelijke ontvangst, met kransen, dans en tamboerijngerinkel. Hij verwoestte al hun heiligdommen en velde hun heilige bomen. Hij had de opdracht om alle inheemse goden te vernietigen, want alle volken moesten alleen Nebukadnezar aanbidden en elke taal en stam moest hem als god aanroepen. Zo naderde hij de vlakte van Esdraelon, niet ver van Dothan, aan de voet van de grote bergketen van Judea. Hij sloeg zijn legerplaats op tussen Gebe en Skytopolis. Een maand lang bleef hij daar, om heel de uitrusting van zijn leger in orde te brengen.

Judith. Hoofdstuk 4. Versen 1 tot en met 15. De Israëlieten in Judea hoorden hoe Holofernes, de opperbevelhebber van Nebukadnezar, de koning van Assur, tegen de volken was opgetreden. En hoe hij al hun heiligdommen geplunderd had en aan vernietiging had overgeleverd. Ze werden door een zeer grote angst voor hem bevangen en een hevige verontrusting over Jeruzalem en de tempel van de Heer, hun God, maakte zich van hen meester. Nog niet lang teruggekeerd uit het ballingschap had het Joodse volk zich ternauwernood weer in het land gevestigd. Het tempelvaatwerk, het brandofferaltaar en de tempel waren pas sinds kort opnieuw gewijd. Daarom stuurden ze boden naar het gebied van Samaria, Kona, Bet-Horon, Belmaïn en Jericho, evenals naar Goba, Esora en het dal van Salem. Men liet de toppen van de hoge bergen bezetten, ommuurde de dorpen in het bergland en legde met het oog op de oorlog grote voedselvoorraden aan. De velden waren pas geoogst. Joachim, die op dat ogenblik in Jeruzalem hogepriester was, richtte een schrijven aan de inwoners van Betulia en Betomestaim, dat aan de rand van de vlakte van Esdraelon ligt, tegenover de vlakte van Dothan. Hij droeg hen op om de bergpassen te bezetten, omdat die de toegang tot Judea vormden. En het was betrekkelijk gemakkelijk de vijand de doorgang te beletten, omdat de pas zo nauw was dat er ten hoogste 2 man tegelijk door konden. De Israëlieten gaven gehoor aan de bevelen van de hoge priester Joachim en van de raad der oudsten van heel het volk Israël die in Jeruzalem zetelden.

altaar omhulden ze met een boetekleed. Als uit één mond riepen ze onvermoeid de God van Israël aan, dat hij zou voorkomen, dat hun kleine kinderen werden geroofd, hun vrouwen werden buitgemaakt, hun erfsteden verwoest, en het heiligdom zou worden uitgeleverd aan de ontwijding en de spot en hoon van de volken. De Heer luisterde naar hun gebed en zag hun nood. In heel Judea vastte het volk dagenlang, evenals in Jeruzalem, voor het heiligdom van de Almachtige Heer. De hoge priester, Joachim, alle priesters die dienst deden in de tempel en al degenen die belast waren met de zorg voor de eredienst, hadden hun lendenen met een boetekleed omgord en droegen het dagelijkse brandoffer op, evenals de gelofte offers en de vrijwillige gaven van het volk. Ze hadden hun hoofddeksel met as bestrooid en ze riepen uit alle macht de Heer aan, dat hij genadig op het hele huis van Israël zou neerzien.

Judith. Hoofdstuk 5. Versen 1 tot en met 24. Men meldde aan Holofernes, de opperbevelhebber van het leger van Assur, dat de Israëlieten zich uitrusten voor de oorlog. Ze hadden de passen afgesloten, versterkingen gebouwd, op alle hoge bergtoppen en hindernissen opgeworpen in de vlakten. Holofernes werd wit van woede. Hij ontbood alle aanvoerders van Moab, de generaals van Amon en alle satrapen van het kustgebied. Mannen van Kanaan, zei hij, vertel me eens, wat is dat voor een volk dat in dit bergland leeft? In wat voor steden wonen ze? Hoe groot is hun leger? Hoe machtig en sterk zijn ze? Wie regeert over hen als koning? En wie voert hun leger aan? En waarom hebben ze geweigerd mij tegemoet te komen, in tegenstelling tot de andere bewoners van het westen? Daarop gaf Achior, de bevelhebber van de Ammonieten, hem het volgende antwoord. Luister, heer, naar het woord uit de mond van uw dienaar. Ik zal u de waarheid vertellen over dat volk, dat niet ver van hier in de bergen woont. Geen leugen zal over de lippen van uw dienaar komen. Dat volk stamt af van de Chaldeeën, omdat zij weigerden de goden van hun vaderen, die in het land van de Chaldeeën leefden, te vereren, hebben zij destijds in Mesopotamië gewoond. Ze waren afgeweken van de weg van hun voorouders en aanbaden de God van de hemel, de enige God die zij erkenden. Daarom verdreven de Chaldeeën hen uit het rijk van hun goden en moesten ze vluchten naar Mesopotamië, waar ze zich lange tijd ophielden. Toen gaf hun God hun het bevel om hun verblijfplaats te verlaten en naar Kanaan te trekken. Daar vestigden zij zich en ze verwierven veel goud en zilver en een onafzienbare veestapel. Vervolgens zakten ze af naar Egypte, want het land Kanaan ging gebukt onder hongersnood. Ze bleven daar wonen zolang ze er voedsel vonden en groeiden eruit tot een groot volk dat niet te tellen was. Daarom nam de koning van Egypte maatregelen tegen hen en maakte hun het leven moeilijk door ze zware arbeid te laten verrichten in de steenbakkerijen en ze tot slaven te vernederen. Ze riepen hun God aan en deze sloeg heel Egypte met onherstelbare rampen, zodat de Egyptenaren hen wegjoegen. God legde voor hen de Rode Zee droog en leidde hen naar de Sinai en Kades, Barnea. Ze verdreven de woestijnbewoners en vestigden zich in het land van de Amorieten. Ze waren sterk genoeg om alle Gesbonieten uit te roeien. Na de Jordaan te zijn overgetrokken, namen ze heel het bergland in bezit. Kanaanieten, Perzizieten en Jebusieten, Sichemieten en alle Girgassieten joegen ze voor zich uit en ze vestigden zich daar voor lange tijd. Zolang ze niet zondigden in de ogen van hun God, was het geluk aan hun zijde. Want de God die met hen is, haat ongerechtigheid. Maar toen ze afweken van de weg die hij hun had voorgeschreven, gingen ze door tal van oorlogen hun ondergang tegemoet en werden ze in ballingschap weggevoerd naar een vreemd land. De tempel van hun God werd met de grond gelijk gemaakt en hun steden vielen in handen van hun vijanden. Nu zijn ze echter, na zich tot hun God bekeerd te hebben, teruggekomen uit de streken waarover zij verspreid waren. Ze hebben bezit genomen van Jeruzalem, waar hun tempel staat, en waar zich weer gevestigd in het bergland dat verlaten was. Welaan dan, machtige Heer, als dat volk een misstap begaan heeft en het zich tegenover zijn God heeft schuldig gemaakt, en het voor ons vaststaat dat er bij hen een misstap heeft plaatsgevonden, laten we dan tegen hen optrekken en we zullen hen verslaan. Maar als er onder hun volk geen ongerechtigheid is, laat mijn heer dan voorbijtrekken uit vrees
dat hun Heer hen dekt met zijn schild en dat hun God hen beschermt. Anders zouden wij te schande komen te staan voor heel de aarde. Toen Achior uitgesproken was, begon al het volk dat rondom de tent stond te morren. De officieren van Holofernes en de bewoners van het kustgebied en van Moab zeiden dat men Achior moest doden. Wij laten ons toch geen schrik aanjagen door de Israëlieten. Dat volk is niet krachtig en sterk genoeg voor een echte veldslag. Laten we daarom uitrukken. Voor uw legermacht zullen ze een prooi zijn, gebieder Holofernes.

En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 3 uur geworden. Het uur van de goddelijke barmhartigheid. Het uur waarop Jezus Christus zijn leven voor ons heeft gegeven op het kruis. Bidden wij samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid voor al uw intenties. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon,
onze Heer Jezus Christus voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. En zo, dierbare luisteraars, mochten wij samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid bidden. We danken u van ganser harte voor uw gebed en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw om 3 uur afstemt op Radio Maria om samen met ons dit gebedsmoment mee te maken.
Van harte dank en graag tot een volgende keer.

We gaan verder met de geestelijke oefeningen geschreven door paus Johannes de 23e voor de wijding tot het diaconaat van 9 tot 18 december 1903. En we waren gekomen aan puntje 12. Alle moeilijkheden die ik bij het betreden van de weg van de smaad en de vernedering meen te ontmoeten, verdwijnen als bij toverslag bij de grote lessen die mijn goddelijke meester mij in zijn smadelijk lijden geeft. Dit is echt waar en ik ben er absoluut zeker van. De oplossing van alle moeilijkheden is Christus, de gekruisigde. De eerwaarde pater Claude de la Colombière was ten zeerste bewogen bij het beschouwen van de onverschrokkenheid, de moed en de gelatenheid waarmee de Christus standvastig het uur van zijn smaad afwachtte en deze met goddelijke geestdrift tegemoet trad. En geheel van streek en niet in staat een woord uit te brengen, voel ik een onuitsprekelijke vertroosting in het denkbeeld dit tot iedere prijs ook zelf te willen proberen en mij te willen onderdompelen in de zee van vernederingen, verzekerd er zo in te zullen slagen mijzelf met de genade van God te overwinnen. Al naar gelang zich aan mij tijdens mijn leven op het seminarie kleinere en tijdens mijn leven als priester grotere mogelijkheden tot vernedering en zelfverloochening zullen voordoen, zal ik de raad van mijn geestelijk leidsman volgen door deze te zien als staties van de kruisweg bij wier aanblik ieder offer voor mij gemakkelijk wordt. Intussen hernieuw ik, en ik zal niet moe worden dit te doen, bij de heldere schijn van de voorbeelden van Jezus mijn krachtig voornemen nederig te zijn, nederig en veracht. Jezus werd verraden door de kus van een leerling die juist van tafel was opgestaan. Hij werd verloochend door een ander die zijn bijzondere welwillendheid genoot. Hij werd door een ieder verlaten en toch antwoordt hij slechts met de woorden van een vriend en met liefdevolle blikken vol vergiffenis. En ook ik zal er dus wel voor oppassen een teken van misnoegen te tonen bij onverschilligheid of gebrek aan dankbaarheid of respect van de kant van de personen die ik reeds enige weldaden bewezen heb. Jezus, belasterd als misleider, uitgemaakt voor onwetend, daar men zijn leer vervalst had, overgeleverd aan de spot en hoon van allen, zwijgt nederig. Hij beschaamt zijn lasteraars niet. Hij laat zich slaan, in het gezicht spuwen, geeselen, als dwaas behandelen en hij verliest zijn kalmte nooit en verbreekt zijn stilzwijgen niet. En ook ik zal het goed vinden dat men van mij zegt wat men wil, dat men mij achterstelt, dat men mijn daden en woorden misverstaat, zonder van mijn kant uitleg te geven, zonder verontschuldigingen te zoeken. En ik zal blijmoedig ook de verwijten in ontvangst nemen die mijn superieuren mij mochten maken, zonder één woord te zeggen. Jezus aan het kruis, ondergedompeld in een onmetelijke zee van smart en smaad, uit geen klacht, maar koestert gevoelens van medelijden en vergiffenis voor zijn vijanden. En ook ik zal in de beproevingen van de Heer, die de Heer mij eventueel zal zenden, proberen niets terug te zeggen en mij ook niet tegenover mijn vrienden te uiten. Mocht ik vernederd worden, speciaal door het slechte resultaat van mijn studie, dan zal ik het hoofd buigen zonder enige vleierij van iemand af te bedelen,
Mijn beschaming in vrede en vreugde dragen, zonder mij ergens beangstigd over te maken. Alsof het een geschenk, een vriendelijk woord, een liefkozing betrof die Jezus mij gegeven had. Onder alle omstandigheden kan ik op niets anders roemen dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus. 13. Op deze voorlaatste avond van mijn retraite heb ik gemediteerd over het lijden van Jezus Christus. Ik voel me vervuld van een overvloedige vrede. In de refter werd bij het avondmaal voorgelezen uit het leven van de eerbiedwaardige Claude de la Colombière. Het ging juist over de genadewerking die hem trof tijdens de retraite toen hij al in Londen was. Op dat moment vooral heb ik als een brandend verlangen gevoeld dat ik mezelf met alle geweld moet geven om tot een ware heiligheid te komen. Daarom juist moet ik de weg gaan van de nederigheid en de zelfverloochening ten overstaan van God en evenmens. Ook ondervond ik een hevige impuls om me als leerling en als prefect met nieuwe en nog inniger ijver te wijden aan alle afzonderlijke godsdienstoefeningen en aan de vervulling van al mijn andere plichten. Op deze basis wilde ik mijn hele geestelijk leven hernieuwen. Ik ben ten zeerste bevreesd dat, als deze eerste indruk voorbij is, ik weer terug zal vallen in de toestand van eerst. En daarom zal ik nooit ophouden de goede Jezus te bidden, dat hij nooit zal aflaten mij te doen volharden in dezelfde gevoelens die ik vandaag ondervind. Mogen hij steeds geduld met mij hebben en mij onder alle omstandigheden steunen. Helaas, ik voorzie dat ik terug zal vallen, maar ik wil dit niet. O Jezus, ik wil het absoluut niet. O hart van Jezus, help mij. Ik ben een rampzalig mens, maar ik bemin u. Ik bemin u. Ik bemin u. Iedere keer dat ik hoor spreken over het heilig hart van Jezus of over het heilig sacrament, ondervind ik een onzichtbaar gevoel van vreugde. Ik voel een golf van dierbare herinneringen, van zoete aanhankelijkheid, van blijde hoop zich van mij, arme meester te maken, die mij van vreugde doet opspringen en mijn hart vervult van lieflijke tederheid. Het is een liefdevol roepen van Jezus die mij helemaal daar wenst waar de bron is van al het goede, bij zijn heilig hart dat op mysterieuze wijze klopt achter de eucharistische gedaante. De devotie tot het heilig hart heeft mij mijn leven lang bezield. Mijn goede oude oom Saverio heeft mij, toen ik nauwelijks als pasgeborene aan de doopvont gedoopt was, in het kerkje van mijn dorp aan het heilig hart gewijd, opdat ik onder zijn beschermelingen zou opgroeien tot een goed christen. Van de eerste gebeden die ik vernam op de knieën van deze goede man, herinner ik mij nog het mooie schietgebedje dat ik tegenwoordig nog zo graag herhaal. Zoethart van Jezus, maak dat ik u steeds meer bemin. Ik herinner mij ook dat het feest van het Heilig Hart dat ieder jaar in mijn parochie op de vierde zondag van september gevierd werd, door alle het feest van Oom Saverio genoemd werd. En hij bereidde er zich met grote ijver op voor, terwijl hij mij aanspoorde hetzelfde te doen, op de wijze die bij mijn leeftijd paste. Het was de bedoeling van mijn ouders en mijn oom dat ik, evenals zij, slechts één goede boer zou worden. Het Heilig Hart echter wenste mij te midden van zijn uitverkorenen. En het bediende zich van de goede ziel van mijn overleden pastoor Rebuzzini, die ook een speciale devotie tot het Heilig Hart had,
voor wiens triomf hij in zijn jeugd gedurende stormachtige tijden zoveel deed. Ik kan het jaar 1895 niet vergeten, het jaar waarin ik de tonsuur ontving en waarin het Eucharistisch Congres in Milaan plaatsvond, dat mij het vele aantrekkelijke leerde van de devotie tot het Allerheiligste Sacrament. Ik vergeet de korte voordrachten niet, die voor de seminaristen in het seminarie gehouden werden, nog de avondbezoeken aan mijn arme kerk te Sotto il Monte, gedurende de laatste herfstvakantie. En dan de veelvuldige toewijdingen aan het Heilig Hart van Jezus, de moeizame voorbereiding voor de redevoering die ik nooit heb gehouden, de lectuur van zoveel boeken en geschriften met betrekking tot mijn geliefde devotie. Met groot genoegen herinner ik mij deze kleine dingen, ofschoon zij erg gebrekkig waren. Zij waren voor mij de steunpunten waarlangs het Heilig Hart mij regelrecht door mijn moeilijkheden heen naar grotere genade leidde hier in Rome. En de bron van die genade is zeker nog niet uitgeput. Alles wat in betrekking staat tot het Heilig Hart van Jezus wordt mij nu dubbel vertrouwd en dierbaar. Het schijnt mij toe dat mijn leven bestemd is om zich af te spelen in het stralende licht van het tabernakel en dat het in het hart van Jezus de oplossing moet vinden van al mijn moeilijkheden. Het lijkt mij toe dat ik bereid zou zijn mijn bloed te geven voor de triomf van het Heilig Hart. Mijn vurigste wens is iets te kunnen doen voor dit dierbare voorwerp van mijn liefde. De gedachte aan mijn trots, aan mijn ongelooflijke eigenliefde, aan mijn grote ellende, ontstelt mij soms, brengt mij van streek en ik verlies de moed. Ik vind echter onmiddellijk reden tot troost in de woorden die Jezus zei tot de zalige Margaretha. Ik heb u uitverkoren om de wonderen van mijn hart te openbaren, omdat gij een zee van onwetendheid en ellende zijt. Ach, ik wil het hart van Jezus dienen, nu en altijd. Ik wil dat mijn devotie tot het Heilig Hart, verborgen in het sacrament van de liefde, de graadmeter is van mijn geestelijke groei. De slotsom van mijn conclusies van deze heilige oefeningen bestond in het voornemen alles te doen wat ik tot nu toe heb opgeschreven, in innige verbondenheid met het Heilig Hart van Jezus in het sacrament. Zo zal de gedachte aan de tegenwoordigheid van God en aan de geest van aanbidding in al mijn daden Jezus, God en mens werkelijk tegenwoordig in de Allerheiligste Eucharistie tot onmiddellijk doel hebben. De geest van opoffering, vernedering en verachting van mijn gehele wezen in de ogen van de wereld zal verlicht, gesteund en gesterkt worden door de voortdurende gedachte aan de vernederde en gekrenkte Jezus in het Allerheiligste Sacrament. Ik zal er behagen in scheppen, mij te vernederen en te verloochenen, tezamen met het goddelijke hart, zo gesmaad door de mensen. En wanneer de wereld voor mij slechts geringschatting en minachting heeft, zal het mijn grootste vreugde zijn, slechts in dit hart, dat de bron van alle vertroosting is, verkwikking te zoeken en te vinden. Ik vestig de aandacht van mijn geest en van mijn wil speciaal op twee handelingen die iedere dag terugkeren. De heilige communie en het altaarbezoek in de namiddag. Zonder nog te spreken over het voortdurende verlangen waarmee ik regelmatig zal trachten het Heilig Hart van God te treffen, zoals de heilige Aloysius deed. Ik zal mij voornemen geen rust te kennen, alvorens ik kan zeggen dat ik inderdaad opgegaan ben
in het hart van Jezus. O goddelijk hart, ik weet niet anders te doen dan te beloven en zo de liefde te tonen die ik thans voor u meen te gevoelen, hoewel ik niet gerust ben over de uitvoering van mijn voornemens. Ach, duld niet dat ik op een goede dag bij het herlezen van deze gedachte hierin mijn veroordeling zal zien.

15. Bij deze heilige oefeningen heeft de goede God mij iets meer de sluier van mijn ellende en mijn trots opgelicht. En hij heeft mij zeer krachtig aangespoord om op doeltreffende en radicale wijze mijn waarachtige heiliging te bewerkstelligen, terwijl de Heilige Geest zich gereed houdt om bij de heilige wijding van het diaconaat de bovennatuurlijke heiliging van mijn ziel tot stand te brengen. Indien ik op schrift andere, nog meer gedetailleerde voornemens zou opnoemen, zou ik slechts in herhalingen vallen, hetgeen weinig of geen voordeel zou opleveren. God tegenwoordig weten, nederig zijn, vurige liefde jegens Jezus koesteren, dat is alles. Doe dit en gij zult leven. Ik besluit mijn retraite aan de voeten van de Maagd Maria, evenals ik deze onder haar bescherming op gelukkige wijze begon. Dit jaar is een feestjaar, jaar van triomf van Maria en tevens het laatste jaar van mijn theologische studies, het jaar van mijn priesterwijding. Welk een gelukkige samenloop van omstandigheden voor mij. Alleen al bij de gedachte hieraan loopt mijn hart over van pure vreugde. De tijd is kort. Er blijft dus niets anders over dan ons voor te bereiden door de tijd goed te besteden en onophoudelijk het goede te doen. O Jezus, o Maria, help mij dat dit jaar echt mijn jaar van heil mag worden. We beginnen een nieuw hoofdstuk, 1904, het jaar van de priesterwijding, feest van de Heilige Familie, 24 januari 1904. Vandaag heb ik mijn gedachten laten gaan over mijn gedrag gedurende deze maand, hetgeen nodig was om mijn geestestoestand te onderzoeken. Te vertellen is er wel iets, maar erg weinig. Eigenlijk ben ik nog altijd een zondaar en slechts heel langzaam vindt er enige verbetering in mij plaats. Vooral met mijn eigen liefde heb ik veel te stellen gehad in verband met de weinig gelukkige resultaten van mijn studie. Het is een ware vernedering, dat moet ik toegeven. In de beoefening van de ware nederigheid en van de verachting van mijzelf sta ik nog maar aan het begin. Het is een rusteloos spoeden naar een onbekend doel. Het is het vullen van een bodemloos vat. De gebeden zeg ik nogal haastig en met horten en stoten op, zonder de vereiste rust en kalmte van geest. Ik ben achtelozer geworden wat de versterving betreft en zeer zwak bij de geringste aanleiding. Terwijl ik mij voorneem ieder ogenblikje te benutten, verlies ik uren zonder iets tot stand te brengen. Ik ben minder gereserveerd in het spreken, in het uiten van mijzelf en ook een beetje bij het kritiseren. In het algemeen moet ik een intensiever en deugdzamer leven leiden, heb bij alles grotere geestelijke bezieling nodig, benevens een grote standvastigheid wat mijn karakter en mijn voornemens betreft. Wijzer door mijn eigen ondervinding keer ik tot mijn werk terug. De heilige meditatie moet op de eerste plaats komen. Als ik hiermee maar terdege bezig ben in deze kostbare tijd, is het voldoende. Als het opgegeven onderwerp weinig aantrekkelijk is, kan ik het lijden van Christus overdenken of mijn zielstoestand, terwijl ik openlijk mijn schuld belijd. Ik kan denken aan mijn liefde voor Jezus en aan praktische voornemens voor de gehele dag. Ik heb het ernstige en vaste voornemen om op school zo weinig mogelijk te praten. Hoeveel mooie altaarbloemen zal ik op deze wijze Jezus iedere dag niet kunnen schenken?
In de conversatie zal ik zeer terughoudend zijn bij hetgeen ik zeg en de wijze waarop ik dit doe. Ik zal oppassen geen kwaad van iemand te spreken, ook niet indirect. Ik zal steeds een bepaalde, maar niet overdreven waardigheid in acht nemen en een zeer grote bescheidenheid als ik over de superieuren spreek. Heel belangrijk is het ook mij ervoor te hoeden uitvoerig te spreken over dingen die mezelf betreffen en niet alles tegenover iedereen te zeggen wat ik in mijn hart voel. Mijn uiterste zorg moet ik van iedere minuut gebruik maken om mij aan de studie te wijden, met uitsluiting van iedere lectuur die met de stof niets te maken heeft. Hierin wil ik zeer streng zijn, als moest ik iedere avond, voordat ik slapen ga, rekenschap aan Jezus geven van de dingen die ik geleerd heb en van de tijd die ik verloren heb laten gaan. In het algemeen moet ik een hechte en liefdevolle verbondenheid met het Heilig Hart en met de maagdelijke moeder betrachten door middel van schietgebeden, gedachten en verlangens. Ik zal mij minder laten afleiden door de eigenliefde die mij maar tijd doet verliezen, terwijl ik altijd met alle geestkracht die in mij is, acht zal slaan op hetgeen ik bezig ben te doen, zonder mij om iets anders te bekommeren. Op U, Heer Jezus, heb ik mijn hoop gesteld.

Recollecties van de Goede Week, 28 tot 30 maart 1904. Om niet altijd dezelfde klachten en dezelfde dingen telkens weer te herhalen, beperk ik er mij toe het speciale karakter van deze paar dagen van retraite weer te geven. Wat tenslotte gebeurd is, is gebeurd. Mij rest slechts de schaamte over mijn trouweloosheden in het verleden en de eeuwige dankbaarheid voor de bijzondere gunsten waarmede de goede God mij heeft overladen. De gezegende dag van mijn priesterwijding nadert en nu reeds voel ik daarover een onzegbare vreugde. Op de vooravond van deze plechtige gebeurtenis in mijn leven voel ik de plicht mijn krachten te verdubbelen om mij er zo waardig mogelijk op voor te bereiden, omdat de sacramentele genade zich slechts eenmaal over ons uitstort. Naarmate men meer ontvankelijk is, ontvangt men meer. Ik zal er dus voor zorgen deze laatste maanden in grote geestesinkeer door te brengen, terwijl ik iedere gedachte, iedere daad daarheen zal richten waar Jezus op mij wacht. Ten einde mijn geloofsijver altijd fris, zuiver en in al zijn prilheid te bewaren, roep ik alle dierbare, vrome oefeningen uit de eerste jaren van mijn leven als seminarist in mijn herinnering op. In mijn verlangen opnieuw die jonge priesterstudent te worden, in het betrachten van de eenvoudige, nooit aflatende vroomheid van die jaren. Voor zover mijn nieuwe bezigheden mij dit zullen toestaan, zal ik mij met graagte toeleggen om deze wel kleine, maar toch dierbare devoties tot mijn geliefde beschermheilige, de drie jongelingen Aloysius, Stanislaus en Johannes Bergmans. Tot de heilige Philippus Nerius, de heilige Franciscus van Sales, de heilige Alphonsus van Liguori, de heilige Thomas van Aquino, de heilige Ignatius van Loyola, de heilige Carolus Borromeus, enzovoort, enzovoort.

0: De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u vandaag voor uit een nieuw document met de titel Gratissimam Sane, beter bekend als De Brief aan de Gezinnen, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II en gepubliceerd op 2 februari 1994. Dat was ook het jaar van het gezin dat door de heilige paus Johannes Paulus II werd uitgeroepen. Gratissimam Sane, zoals iedere brief of encycliek, die wordt in het Latijn gepubliceerd en de eerste woorden van zo'n document, dat wordt ook de titel. En het betekent eigenlijk zoveel als met grote voldoening of met grote vreugde. De paus schrijft: dierbare gezinnen, het vieren van het jaar van het gezin biedt mij de welkome gelegenheid bij u thuis aan de deur te kloppen, verlangend u met warme genegenheid te begroeten en enige tijd bij u door te brengen. Dat doe ik door middel van deze brief en neem daarbij als uitgangspunt de woorden van de encycliek Redemptor Hominis, die uitkwam in de eerste dagen van mijn dienstwerk als opvolger van Petrus. Daarin schreef ik dat de mens de weg van de kerk is. Met deze woorden wilde ik vooral de aandacht vestigen op de vele wegen waarlangs de mens gaat, en tegelijkertijd onderstrepen hoezeer de kerk verlangt aan zijn zijde te staan, op alle wegen die hij gaat tijdens zijn aardse leven. De kerk deelt in de vreugde en de hoop, het verdriet en de angst van de dagelijkse pelgrimage van de mensen, in de vaste overtuiging dat Christus zelf haar op al deze paden een plaats heeft aangewezen. Christus heeft de mens aan de kerk toevertrouwd. Hij heeft de mens aan haar toevertrouwd als de weg van haar zending en haar dienstbaarheid. Onder die vele wegen is het gezin de eerste en de belangrijkste. Het is een weg die allen gemeen hebben en die toch ook voor ieder specifiek, uniek en niet herhaalbaar is. Het is een weg die de mens niet ontlopen kan. Het is immers zo dat een mens normaal gesproken ter wereld komt in een gezin, en dat er van hem gezegd kan worden dat hij aan het gezin zijn bestaan als individu dankt. Als iemand ter wereld komt zonder tot een gezin te behoren, dan ontwikkelt zich in hem een kwellend gevoel van pijn en gemis, iets wat hij heel zijn verdere leven zal meedragen. De kerk voelt zich gedrongen allen die zich in een dergelijke situatie bevinden, liefdevol bij te staan, omdat ze heel goed weet tot wat voor een fundamentele rol het gezin geroepen is. Bovendien weet ze dat een persoon vanuit het gezin heen gaat om in een nieuwe gezinseenheid zijn eigen levensroeping te verwezenlijken. Zelfs als iemand ervoor kiest ongehuwd te blijven, blijft het gezin toch als het ware de horizon van zijn bestaan. De fundamentele gemeenschap waarop het hele netwerk van sociale betrekkingen gegrondvest is. van de nauwste en de meest directe tot aan de verst verwijderde toe. Spreken wij niet vaak over de menselijke familie als we alle mensen op aarde bedoelen? Het gezin vindt zijn oorsprong in dezelfde liefde waarmee de Schepper de geschapen wereld liefdevol omarmt, zoals reeds tot uitdrukking gebracht in het begin, in het boek Genesis, hoofdstuk 1, vers 1. In het evangelie bevestigt Jezus dit op alles overtreffende wijze. We horen het in het heilig evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 3, vers 16. Zozeer, immers, heeft God de wereld lief gehad, dat Hij zijn enige geboren Zoon heeft gegeven. De enige geboren Zoon, één in wezen met de Vader, God uit God, licht uit licht, kwam de geschiedenis van de mensheid binnen door het gezin. Hij heeft zich immers als Zoon van God door zijn menswording in zekere zin met iedere mens verenigd. Met menselijke handen heeft hij werk verricht. Met een menselijk hart heeft hij lief gehad. Geboren uit de maagd Maria is hij werkelijk een van de onzen geworden, in alles aan ons gelijk, behalve in de zonde. Indien Christus inderdaad de mens voor zichzelf duidelijk maakt, doet hij dat om te beginnen door het gezin waarin hij geboren wilde worden en opgroeien. We weten dat de Verlosser het grootste deel van zijn leven in de verborgenheid van Nazareth doorbracht als de mensenzoon, gehoorzaam aan zijn moeder Maria en Jozef de Timmerman. En dit woord gehoorzaam verwijst naar een passage uit het heilig evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 2, vers 51. Is deze kinderlijke gehoorzaamheid van Jezus niet reeds een eerste uiting van die gehoorzaamheid aan de Vader tot de dood, waarmee hij de wereld heeft verlost? Verwijzend naar de brief aan de Filippenzen, hoofdstuk 2, vers 8. Het goddelijk mysterie van de menswording van het woord heeft dus een innige band met het menselijke gezin. Niet uitsluitend met één gezin, dat van Nazareth, maar op de een of andere wijze met ieder gezin. Naar analogie van wat het Tweede Vaticaans Concilie zegt over de Zoon van God, die zich bij de menswording in zekere zin met iedere mens verenigd heeft. In navolging van Christus, die in de wereld kwam om te dienen, dat horen wij in het heilige evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 20, vers 28, beschouwt de kerk het als een van haar wezenlijke plichten om het gezin te dienen. In deze zin zijn zowel de mens als het gezin de weg van de kerk. Juist om deze redenen verwelkomt de kerk met vreugde de beslissing van de Verenigde Naties het jaar 1994 tot jaar van het gezin uit te roepen. Dit initiatief maakt duidelijk hoezeer de lidstaten van de Verenigde Naties de kwestie van het gezin als fundamenteel beschouwen. Als de kerk deel wenst te nemen aan dit initiatief, dan is dat omdat zij zelf door Christus is gezonden tot alle volkeren. Verwijzing naar het Heilige Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 28, vers 19. Bovendien is dit niet de eerste keer dat de kerk een internationaal initiatief van de Verenigde Naties mede tot het hare heeft gemaakt. We behoeven slechts, bij wijze van voorbeeld, het internationaal jaar van de jeugd in 1985 in herinnering te roepen. Ook op deze wijze is de kerk aanwezig in de wereld en vervult daarmee het verlangen dat paus Johannes de 23e koesterde en dat de constitutie Gaudium et Spes van het Tweede Vaticaans Concilie inspireerde. In 1993 begon op het feest van de Heilige Familie de hele kerkelijke gemeenschap aan het jaar van het gezin als een van de belangrijke stappen op de weg van de voorbereiding voor het grote jubeljaar 2000, het einde van het tweede en het begin van het derde millennium van de geboorte van Jezus Christus. Dit jaar moet onze gedachten en onze harten richten op Nazareth, waar het op 26 december jongstleden officieel geopend werd met een plechtige eucharistie, met de pauselijke legaat als hoofdcelebrant. Gedurende dit jaar is het van belang dat we de vele bewijzen van liefde en zorg voor het gezin van de kant van de kerk opnieuw ontdekken. Liefde en zorg die zijn gebleken vanaf het prille begin van het christendom, toen de betekenisvolle term huiskerk op het gezin werd toegepast. In onze dagen zijn wij dikwijls teruggekeerd tot de uitdrukking huiskerk die het concilie zich eigen maakte en waarvan we hopen dat de zin ervan altijd in de geest van de mensen zal blijven leven. Dit verlangen wordt niet verminderd door het besef dat de omstandigheden van de gezinnen in de wereld van vandaag veranderd zijn. Relevant blijft juist daarom de titel, door het Tweede Vaticaans Concilie in de pastorale constitutie Gaudium et Spes gekozen, om aan te geven wat de kerk in de huidige situatie te doen staat. De bevordering van de waardigheid van huwelijk en gezin. Een ander belangrijk referentiepunt na het concilie is de apostolische exhortatie Familiaris Consortio uit 1981. Hierin wordt aandacht geschonken aan een enorme en zeer complexe ervaring met betrekking tot het gezin, die onder verschillende volkeren en in verschillende landen altijd en overal de weg van de kerk blijft. In zekere zin speelt dit des te meer uitgerekend op die plaatsen waar het gezin het slachtoffer is van interne crisis of blootstaat aan vijandige culturele, sociale en economische invloeden die de innerlijke eenheid en kracht ervan bedreigen en zelfs de totstandkoming ervan in de weg staan.

deze brief wil ik de gezinnen niet in het abstracte toespreken, maar mij richten tot ieder gezin afzonderlijk in alle delen van de wereld, waar dan ook en hoe verscheiden en complex de cultuur en de geschiedenis ervan ook mogen zijn. De liefde waarmee God de wereld lief had, verwijzing naar het heilig evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 3, vers 16. De liefde waarmee Christus iedereen lief had, tot het uiterste toe, verwijzing naar hetzelfde evangelie, hoofdstuk 13, vers 1. Die liefde maakt het mogelijk deze boodschap tot ieder gezin te richten, als een levende cel van de grote en wereldomvattende familie van het mensdom. De Vader, schepper van het heelal, en het mens geworden woord, de verlosser van de mensheid, vormen de oorsprong van dit algemeen openstaan voor alle mensen als broeders en zusters, en brengen ons ertoe hen te omhelzen in het gebed dat begint met de lieve woorden, onze Vader. Gebed doet de Zoon van God te midden van ons aanwezig zijn. Zo horen we het in het heilig evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 18, vers 20. Want waar twee of drie verenigd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Deze brief aan de gezinnen wil allereerst een gebed tot Christus zijn, om hem te vragen in ieder menselijk gezin te blijven. Een uitnodiging aan hem om in en door de kleine gezinnen van ouders en kinderen te wonen in het grote gezin van de volkeren, zodat wij allemaal samen met hem waarlijk kunnen zeggen: onze Vader. Gebed moet het overheersende element worden van het jaar van het gezin in de kerk. Gebed door het gezin, gebed voor het gezin en gebed met het gezin. Het is betekenisvol dat juist in en door gebed de mens op een zeer eenvoudige en toch diepgaande wijze zijn eigen unieke subjectiviteit ontdekt. In gebed begrijpt het menselijke ik gemakkelijker wat het ten diepste betekent een persoon te zijn. Dit geldt ook voor het gezin, dat niet alleen de basiscel van de samenleving is, maar ook een eigen specifieke subjectiviteit bezit. Deze subjectiviteit wordt in de eerste plaats fundamenteel bevestigd en gesterkt, juist als de gezinsleden zich verenigen in de gezamenlijke aanroeping onze Vader. Gebed vergroot de sterkte en de geestelijke eenheid van het gezin en helpt het deel te krijgen aan Gods eigen sterkte. In de plechtige huwelijkszegen, tijdens de huwelijkssluiting, roept de celebrant de Heer aan met deze woorden: stort de genade van de Heilige Geest uit over hen, de pasgehuwden, opdat zij door uw liefde in hun hart trouw zullen blijven in het huwelijksverbond. Deze komst van de Heilige Geest is de bron van innerlijke kracht voor gezinnen en schenkt hun tevens de mogelijkheid in liefde en waarheid verenigd te zijn. Mogen dit jaar van het gezin een eensgezind en algemeen gebed worden van alle huiskerken en van geheel het volk Gods.
Mogen dit gebed ook de gezinnen bereiken die in moeilijkheden of gevaar verkeren, die gebrek aan vertrouwen of verdeeldheid ervaren, of zich bevinden in een situatie die Familiaris Consortio als onregelmatig beschrijft. Mogen alle gezinnen de gelegenheid hebben de liefdevolle en zorgvolle omhelzing van hun broeders en zusters te ervaren. Gedurende het jaar van het gezin moet het gebed vooral een bemoedigende getuigenis zijn van de kant van die gezinnen die in het huiselijk samen zijn hun menselijke en christelijke roeping beleven. Hoeveel zijn er daarvan wel niet in ieder land, ieder bisdom, iedere parochie? Men kan terecht zeggen dat deze gezinnen de norm aangeven, ook al moet worden toegegeven dat er niet weinig onregelmatige situaties bestaan. De ervaring toont ook aan welk een belangrijke rol gespeeld wordt door een gezin dat in overeenstemming met de morele norm leeft, zodat het individu dat daar geboren en opgevoed wordt in staat is zonder aarzelen te kiezen voor het goede dat altijd in zijn hart geschreven staat. Helaas schijnen verschillende organen, gesteund door zeer machtige geldschieters, zich tegenwoordig in te zetten voor de afbraak van het gezin. Soms lijkt het alsof met vereende krachten wordt geprobeerd situaties die in feite onregelmatig zijn, als normaal en aantrekkelijk voor te stellen en zelfs te verheerlijken. In feite zijn ze in tegenspraak met de waarheid en liefde die de verhouding tussen man en vrouw moeten inspireren en leiden, en veroorzaken zo spanningen en verdeeldheid in gezinnen met ernstige gevolgen, vooral voor kinderen. Het zedelijk geweten wordt verduisterd. Wat waar, goed en schoon is, wordt vervormd. En vrijheid wordt vervangen door iets wat in feite slavernij is. Als we dit allemaal zien, hoe toepasselijk en veelzeggend zijn dan de woorden van de apostel Paulus over de vrijheid waarvoor Christus ons heeft vrijgemaakt en de slavernij die het gevolg is van de zonde. Naar de brief aan de Galaten, hoofdstuk 5, vers 1. Het is dus wel duidelijk hoezeer dit jaar van het gezin voor de kerk op tijd komt en zelfs noodzakelijk is. Hoe onmisbaar het getuigenis is van alle gezinnen die dag in, dag uit hun roeping beleven. Hoe dringend noodzakelijk het is dat gezinnen bidden en dat dit gebed steeds toeneemt en zich over de gehele wereld verspreidt, dankend voor liefde in waarheid, voor de uitstorting van de genade van de Heilige Geest, voor de aanwezigheid van Christus te midden van ouders en kinderen, van de Verlosser en Bruidegom, die ons heeft lief gehad tot het uiterste toe. Laten wij er diep van overtuigd zijn dat deze liefde de allergrootste is en in staat is werkelijk te zegevieren over alles wat geen liefde is. Naar de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 13, vers 13. Mogen gedurende dit jaar het gebed van de kerk, als ook dat van de gezinnen als huiskerken, voortdurend opstijgen. Mogen het allereerst door God gehoord worden en dan ook bekend worden bij alle mensen, waar dan ook, zodat ze niet vertwijfeld raken.
dan zullen de velen die wankelen, ten gevolge van menselijke zwakheid, niet bezwijken voor de verleidelijke voorspiegeling van het slechts schijnbaar goede, zoals dat in iedere bekoring wordt aangeboden. Te Cana in Galilea, waar Jezus aan een bruiloftsmaal genodigd was, zei zijn moeder, die ook aanwezig was, tot de bedienden: doe maar wat hij u zeggen zal. We horen dat in het Heilige Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 2, vers 5. Nu wij onze viering van het jaar van het gezin begonnen zijn, spreekt Maria dezelfde woorden aan ons. Wat Christus ons zegt op dit bijzondere moment in de geschiedenis, is een dringende oproep tot een machtig gebed met en voor gezinnen. De moedermaagd nodigt ons uit door dit gebed ons te verenigen met de gevoelens van haar zoon, die elk gezin bemint. Hij liet deze liefde al onmiddellijk bij het begin van zijn openbaar optreden als verlosser duidelijk blijken door zijn heiligende aanwezigheid te Cana in Galilea. Een aanwezigheid die nog steeds verder duurt. Laat ons bidden voor de gezinnen overal ter wereld. Laat ons door Christus, met hem en in hem bidden tot de Vader, naar wie iedere familie in de hemel en op aarde genoemd wordt. Naar de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze, hoofdstuk 3, vers 15.

Deel 1. De beschaving van de liefde. Man en vrouw schiep hij hen. Het heelal. Onmetelijk en verscheiden als het is, de wereld van al wat leeft, is gegrift in Gods vaderschap, dat er de oorsprong van is. Een verwijzing naar de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze, hoofdstuk 3, versen 14 tot en met 16. Dit kan natuurlijk gezegd worden op basis van een analogie, dankzij welke we reeds aan het begin van het boek Genesis de realiteit van vaderschap en moederschap en dus van het menselijk gezin kunnen inzien. De sleutel tot de interpretatie die dit inzicht mogelijk maakt, wordt gegeven door het principe van Gods beeld en gelijkenis, dat door de Bijbeltekst naar voren wordt gehaald. Boek Genesis, hoofdstuk 1, vers 26. God schept door de macht van zijn woord. Er moet, en dan de vermelding van wat er moet zijn, zijn. Bijvoorbeeld uit het boek Genesis, hoofdstuk 1, vers 3. Betekenisvol wordt bij de schepping van de mens dit woord gevolgd door andere woorden. Nu gaan wij de mens maken als beeld en gelijkenis van ons. Vers 26 van het eerste hoofdstuk. Alvorens de mens te scheppen, trekt de schepper zich als het ware terug in zichzelf, om het model en de inspiratie in het mysterie van zijn wezen te zoeken, dat hier al geopenbaard is als het goddelijke wij. Uit dit mysterie komt het menselijke wezen voort door een scheppingsdaad. God schiep de mens als zijn beeld. Als het beeld van God schiep hij hem, man en vrouw, schiep hij hen. Vers 27. God spreekt deze pas geschapen wezens toe en hij zegent hen. Vers 28. Wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolkt de aarde en onderwerpt haar. Het boek Genesis gebruikt hier dezelfde uitdrukkingen die eerder gebruikt zijn voor andere levende wezens. Word talrijk. Maar het is duidelijk dat deze uitdrukkingen in een analoge zin gebruikt worden. Vinden we hier niet de analogie van verwekken en van vaderschap en moederschap te verstaan in het licht van de totale context? Geen enkel levend wezen op aarde, behalve de mens, werd geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Menselijk vaderschap en moederschap, hoewel biologisch gelijkend op dat van andere levende wezens in de natuur, vertonen toch op essentiële en unieke wijze gelijkenis met God, hetgeen de basis is van het gezin als een gemeenschap van menselijk leven. Een gemeenschap van personen verenigd in liefde. Communio personarum. In het licht van het Nieuwe Testament kunnen wij ontdekken dat het allereerste model van het gezin gezocht moet worden in God zelf, in het mysterie van zijn triniteitsleven. Het goddelijke wij is het eeuwige model van menselijk wij. Speciaal van dat wij dat man en vrouw samen vormen, geschapen als ze zijn naar Gods beeld en gelijkenis. De
De woorden van het boek Genesis bevatten deze waarheid omtrent de mens, die ook bevestigd wordt door de menselijke ervaring zelf. De mens is vanaf het eerste begin geschapen als man en vrouw. Het leven van de gehele mensheid, of dat nu in kleine gemeenschappen of in de maatschappij als geheel is, wordt gekenmerkt door deze oerdualiteit. Daaruit stamt de mannelijkheid en de vrouwelijkheid van de individuen, zoals ook iedere gemeenschap daaraan haar eigen unieke rijkdom ontleent in de wederkerige aanvulling van personen. Dit lijkt bedoeld te worden met de woorden van het boek Genesis, vers 27 in het eerste hoofdstuk. Man en vrouw schiep hij hen. Hier vinden we bovendien de eerste mededeling omtrent de gelijkwaardigheid van man en vrouw. Beide zijn personen op gelijk niveau. Hun zijnswijze, met de specifieke waardigheid die daaruit voortvloeit, bepaalt vanaf het begin de hoedanigheden van het gemeenschappelijk welzijn van de mensheid. Tot dit gemeenschappelijk welzijn dragen man en vrouw, beiden, ieder op hun eigen wijze bij. En zo kunnen we dus, helemaal aan het begin van de menselijke samenleving reeds, de eigenschappen van gemeenschap en complementariteit aantreffen. Het huwelijksverbond. Het gezin is altijd beschouwd als de eerste en fundamentele uiting van de sociale aard van de mens. Zelfs tegenwoordig is deze zienswijze onveranderd gebleven. Heden ten dage heeft men echter de neiging te benadrukken hoeveel het gezin, als kleinste en meest fundamentele menselijke gemeenschap, te danken heeft aan de persoonlijke inzet van een man en een vrouw. In feite is het gezin een gemeenschap van personen voor wie de juiste bestaanswijze en samenleving deelgenootschap is, communio personarum, of deelgenootschap van personen. Al moeten we altijd de absolute transcendentie van de schepper met betrekking tot zijn schepselen erkennen, toch kunnen wij ook hier de uiteindelijke relatie van het gezin met het goddelijke wij zien. Alleen personen zijn in staat in deelgenootschap te leven. Het gezin vindt zijn oorsprong in een huwelijksgemeenschap, door het Tweede Vaticaans Concilie omschreven als een verbond, waarin man en vrouw zichzelf aan elkaar wegschenken en elkaar aanvaarden. Het boek Genesis helpt ons deze waarheid te zien als met betrekking tot de vestiging van het gezin door het huwelijk wordt gezegd dat een man zijn vader en moeder verlaat en zich zo aan zijn vrouw hecht dat zij volkomen één worden. In het tweede hoofdstuk, vers 24. In het evangelie haalt Christus, in een twistgesprek met de Farizeeën, dezezelfde woorden aan en voegt eraan toe: zo zijn zij dus niet langer twee, één vlees als zij geworden zijn. Wat God derhalve heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. We horen dat weer klinken in het heilig evangelie volgens Matthäus, hoofdstuk 19, vers 6. Zo openbaart hij nogmaals de bindende verplichting die er
vanaf het begin is geweest en altijd blijven zal. We horen het in vers 8 van datzelfde hoofdstuk. Als de meester dit nu bevestigt, doet hij dat om bij de aanvang van het nieuwe verbond de onontbindbaarheid van het huwelijk als basis van het gemeenschappelijk welzijn van het gezin geheel en al duidelijk te maken. Als wij samen met de apostel Paulus onze knieën buigen voor de Vader, naar wie alle vaderschap en moederschap genoemd wordt, zullen wij ons realiseren dat door het ouderschap het gezin, reeds gevormd door het huwelijksverbond, in de volle en specifieke zin verwerkelijkt wordt. Moederschap impliceert noodzakelijkerwijs vaderschap. En omgekeerd impliceert vaderschap noodzakelijkerwijs moederschap. Dit volgt uit de dualiteit die de Schepper vanaf het begin aan de mensen geschonken heeft. Ik heb gesproken over twee nauw verwante begrippen, die toch niet precies hetzelfde zijn. Het begrip deelgenootschap, communio, en het begrip gemeenschap, communitas. Deelgenootschap, communio, heeft te maken met de relatie tussen de ik en de jij. Gemeenschap, communitas, overschrijdt dit grondpatroon en gaat in de richting van een samenleving, een wij. Als gemeenschap van personen is het gezin dus de eerste menselijke samenleving. Deze ontstaat telkens wanneer het huwelijksverbond tot stand komt, dat de echtgenoten open doet staan voor een permanente deelgenootschap van liefde en leven, en komt op volledige en eigen wijze tot ontplooiing bij het voortbrengen van kinderen. Het deelgenootschap van de echtgenoten doet de gemeenschap van het gezin ontstaan. De gemeenschap van het gezin is volledig doortrokken van de essentie van deelgenootschap. Kan er op menselijk niveau een deelgenootschap zijn dat te vergelijken is met dat tussen een moeder en een kind, dat ze in haar schoot gedragen en ter wereld gebracht heeft?

verstevigen. Door het deelgenootschap in het huwelijk van de vader en de moeder te verrijken en te verdiepen. Als dit niet gebeurt, moeten we ons afvragen of de zelfzucht, die zelfs in de liefde tussen man en vrouw op de loer ligt, ten gevolge van de menselijke geneigdheid tot het kwade, hier niet sterker is dan die liefde. Gehuwde paren moeten hier wel op bedacht zijn. Vanaf het begin moeten zij hun hart en hun hoofd gericht houden op de God naar wie iedere familie genoemd wordt, zodat hun vader en moederschap vanuit die bron de kracht put om zich steeds in liefde te vernieuwen. Vaderschap en moederschap zijn zelf een bijzonder bewijs van liefde en maken het mensen mogelijk de breedte en de oorspronkelijke diepte van hun liefde te ontdekken. Maar dat gebeurt niet vanzelf. Er is eerder een taak die zowel aan de man als aan de vrouw is toevertrouwd. In de samenleving van man en vrouw vormt het vader en moeder zijn een sublieme nieuwheid en rijkdom die enkel op de knieën benaderd kan worden. De ervaring leert dat menselijke liefde, die van nature gericht is op het vader- en moederschap, soms te kampen heeft met een diepgaande crisis en daardoor ernstig wordt bedreigd. In zulke gevallen kan men zich wenden tot hulporganisaties op het gebied van huwelijk en gezin, waar het onder andere mogelijk is hulp te krijgen van psychologen en psychotherapeuten. We mogen daarbij echter de eeuwige waarheid van de woorden van Sint Paulus niet vergeten. Ik buig mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie iedere familie in de hemel en op aarde genoemd wordt. Trouwen, het sacrament van het huwelijk, is een liefdesverbond van personen. En liefde kan slechts verdiept en bewaard worden door de liefde met grote L. Door die liefde die in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest die ons werd geschonken. Dat horen we in de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome, hoofdstuk 5, vers 5. Zou ons gebed in het jaar van het gezin niet geconcentreerd moeten zijn op het belangrijke en beslissende moment van de overgang van de huwelijksliefde naar het ouderschap, naar vaderschap en moederschap? Is dat niet juist het moment waarop de uitstorting van de Heilige Geest, afgesmeekt tijdens de liturgische viering van het huwelijkssacrament, onontbeerlijk is? Als Sint Paulus zijn knieën voor de Vader buigt, vraagt hij voor de gelovigen dat hun diepste wezen machtig door zijn geest wordt gesterkt. We horen dat in de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 3, vers 16. Deze innerlijke sterkte is noodzakelijk in alle gezinsleven, in het bijzonder op de kritieke momenten. Als de liefde die werd uitgedrukt in het liturgische ritueel van de huwelijksconsensus met de woorden "Ik beloof je trouw te blijven al de dagen van ons leven" een moeilijke beproeving moet doorstaan. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van onze eerste voorlezing uit dit nieuwe document, Gratissimam Sane, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II, de brief aan de gezinnen. En dat op 2 februari 1994 werd gepubliceerd,
het jaar van het gezin dat door de

0: tegen paus Johannes Paulus II werd uitgeroepen. Een volgende keer gaan wij verder in dit eerste deel en handelt het over de eenheid van de twee. Dat is voor een volgende aflevering. We danken u van harte voor het luisteren en graag tot dan.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 6:30 en we bidden de lezingendienst op deze zaterdag, 27 juni, zaterdag in de 12e week door het jaar. De psalm bij de uitnodiging kan u vinden op pagina 662, de hymne op pagina 720 en de psalmen vanaf pagina 1191. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Luisteren wij naar de stem van de Heer om binnen te gaan in zijn rust. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang, Hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan Hem behoren de toppen der bergen. De zee is van Hem, Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde, knielen wij neer voor Hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Luisteren wij naar de stem van de Heer om binnen te gaan in zijn rust. God, oorsprong van barmhartigheid, die deze wereld stuurt en leidt, Gij zijt in geest en wezen één, in drie personen God alleen. Zie hoe wij zingend voor u staan. Neem onze smeekgebeden aan. Opdat wij nu van zonden rein, steeds smaken u aanwezig zijn. Verwarm de harten door uw gloed. Vervul met liefde ons gemoed. Dat ziel en lichaam sterk en rein, voor uw ontvangst gereed mag zijn. Opdat wij zingend tot uw eer, in het nachtelijk uur, o Heer, eenmaal ontvangen uit uw hand de glans van het hemels vaderland. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan, vertroost ons geest in deze tijd, Gij dirigeert in eeuwigheid. De Heer roept de hemel tot getuige en de aarde, Hij daagt zijn volk voor het gerecht. De Heer, de God der goden, spreekt. Hij roept de aarde van het oosten tot het westen. Uit Sion, de volschone, straalt zijn luister. Hij nadert onze God en zwijgt niet meer. Verterend vuur gaat voor hem uit en rond hem woedt het onweer. Hij roept de hemel tot getuige en de aarde en daagt zijn volk voor het gerecht. Brengt allen hier die mij zijn toegewijd, die met een offer mijn verbond bekrachtigd hebben. De hemelen betuigen zijn gerechtigheid. Het is God zelf die oordeelt. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer roept de hemel tot getuige en de aarde. Hij daagt zijn volk voor het gerecht. Roep tot mij in verdrukking en ik zal u redden. Hoor nu mijn volk wat ik u zeggen ga. Hoor Israël waarvan ik u beschuldig. Want ik ben God, uw God. Ik maak u over offers geen verwijt. Uw offerdieren zie ik al doorbranden. Ik wil geen stier meer hebben uit uw huizen. En rammen uit uw schaapskooi vraag ik niet. Want mij behoren alle dieren in het woud, de duizenden die op mijn bergen zwerven, de vogels in de lucht, ik ken ze allen. Van mij is al wat rondloopt op het veld. Ik zou het u niet zeggen als ik honger had. Ik kan beschikken over al wat leeft op aarde. Zou ik soms vlees van stieren eten? Of bloed van bokken nuttigen als drank? Brengt liever God het offer van uw lof? Volbrengt de Allerhoogste uw geloften? Dan moogt ge in verdrukking tot mij roepen. Ik zal u redden als ge mij vereert. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Roep tot mij in verdrukking en ik zal u redden. Wie offers brengt van lof, die eert mij waarlijk. Maar tot de zondaar zegt de Heer, wat spreekt ge al maar over mijn geboden? En hebt ge mijn verbond steeds op de tong? Gij die van tucht een afkeer hebt en nimmer acht slaat op mijn woorden. Ziet gij een dief, dan gaat ge met hem stelen. Met hen die echtbreuk plegen, gaat ge om. Voor slechtheid opent gij uw mond. Ge roert uw tong om te bedriegen. Ge zet u neer om van uw broeder kwaad te spreken. Uw moeders zoon belastert gij. Zou ik dan zwijgen als gij zoiets doet, of meent ge soms dat ik aan u gelijk ben? Ik klaag u aan, ik leg u alles voor. Verstaat het toch, gij die aan God niet denkt? Want anders grijp ik u en niemand zal u redden. Wie offers brengt van lof, die eert mij waarlijk. Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wie offers brengt van lof, die eert mij waarlijk. Wij houden niet op voor u te bidden en te smeken, opdat gij Gods wil volledig verstaat. Uit het boek Nehemia. Toen ik, Nehemia, bij de stadhouders aan de overzijde van de rivier kwam, overhandigde ik hun de brieven van de koning. De koning had mij een escorte van legeroversten en ruiters meegegeven. Toen Sanballat, de Goroniet, en Tobia, de Ammonitische magistraat, hoorden dat er iemand gekomen was om de belangen van de Israëlieten te behartigen, waren ze daar uiterst misnoegd over. Ik kwam in Jeruzalem aan en toen ik er 3 dagen was, trok ik er 's nachts met nog een paar man op uit. Ik had niemand verteld van de plannen die God mij ingegeven had met betrekking tot Jeruzalem. Wij hadden geen ander rijdier dan dat waarop ik reed. In de nacht verliet ik dus de stad door de dalpoort en trok van de Drakenbron naar de Aspoort en inspecteerde de muur van Jeruzalem. Die lag grotendeels in puin en de poorten waren verteerd door het vuur. Ik reed verder naar de bronpoort en naar de vijver van de koning. Daar ik er met mijn rijdier niet langs kon, trok ik in de nacht door het dal en inspecteerde van daaruit de muur. Daarna keerde ik terug en ging door de dalpoort de stad weer binnen. De magistraten wisten niet waar ik geweest was en wat ik gedaan had, want ik had de Joden nog niets verteld, nog de priesters, nog de notabelen, nog de magistraten, nog de anderen die het werk zouden moeten uitvoeren. Nu zei ik tot hen: Ge ziet in wat voor een ellendige toestand wij verkeren. Jeruzalem ligt verwoest en de stadspoorten zijn door vuur verteerd. Kom, laat ons de muur van Jeruzalem weer optrekken, zodat wij die schande niet langer hoeven te dragen. En ik vertelde hun hoe God mij zijn welwillendheid betoond had en wat de koning mij had gezegd. Daarop zeiden ze: Laten wij meteen een begin maken met de opbouw. En vol goede moed gingen zij aan het werk. Toen Sanballat, de Goroniet Tobia, de Ammonitische magistraat, en Gezem, de Arabier, ervan hoorden, lachten zij ons uit en zeiden spottend tot ons: Wat doen jullie daar? Willen jullie opstand plegen tegen de koning? Maar ik gaf hun ten antwoord: De God van de hemel zal ons plan doen slagen. Wij, zijn dienaren, beginnen de heropbouw van Jeruzalem. Maar u hebt er geen deel en geen recht, nog iets dat er uw naam in stand houdt.

God van de hemel zal ons plan doen slagen. Laten wij de tempel herbouwen. Geweldig was het wat de Heer ons deed, daarom zijn wij zo blij. Laten wij de tempel herbouwen. Uit het commentaar van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo, overleden in het jaar 430, op Psalm 122. Een onzuivere liefde steekt het hart van de mens in brand. Zij nodigt het vergankelijke wezen uit om het aardse te begeren en het vergankelijke na te jagen. Zij laat de mens in een afgrond zinken en stort hem in de diepten. De heilige liefde daarentegen brengt ons naar de hoogste hoogten. Zij laat het eeuwig in ons ontvlammen, dat wat niet vergaat en nooit sterft. Zij maakt de ziel wakker en haalt ze uit de diepten naar boven om ze naar de hemel te brengen. Elke liefde heeft haar eigen kracht. In het hart van een mens die bemint, kan zij niet werkloos blijven, maar neemt ze noodzakelijkerwijs de leiding. Als je de ware aard van de liefde wilt kennen, dan moet je goed kijken waarheen ze leidt. Wij vermanen je niet om niets lief te hebben, maar wij vermanen je de wereld niet te beminnen. Pas dan kun je in volle vrijheid hem lief hebben die de wereld geschapen heeft. De aardse liefde bindt het hart. Het is alsof de vogellijm aan zijn vleugels kleeft, zodat het niet vliegen kan. Een hart dat echter gezuiverd is van troebele aardse liefde, slaat zijn vleugels uit, want zijn vlerken worden niet langer gehinderd. Daar vliegt het, gedragen door twee geboden: de liefde voor God en de liefde voor de naaste. Waarheen vliegt het hart? Het stijgt op naar God, omdat de liefde het verheft. Nog voor het hart dit kan, voelt het zich te neergedrukt, in zover het reeds het verlangen naar de hoogtevlucht in zich draagt. Het zegt: had ik vleugels zoals een duif, dan vloog ik weg en ging rusten. Waarheen wil het wegvliegen? Weg van de ergernissen, weg van de omgang met slechte mensen, weg van het kaf dat met tarwe vermengd is. Het hart wil vliegen naar een plaats waar het de nabijheid van goddeloze mensen niet meer hoeft te dulden. Het wil genieten van de gemeenschap met de engelen, de burgers van het eeuwige Jeruzalem.

want in uw liefde hebt gij ons gegrondvest. Geef ons ontzag voor uw heilige naam en liefde die stand houdt voor altijd. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Publikum bei Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschiede naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, omdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan nu samen de Rozenkrans bidden. We bidden voor de intenties van Radio Maria, voor al onze persoonlijke intenties. We bidden en mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Eerste droevige mysterie. De doodsangst van Jezus. Aan doodsangst ten prooi bad hij met nog meer aandrang. Zijn zweet werd tot dikke druppels bloed die op de grond neervielen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonde gedragen, opdat wij aan de zonde zouden afsterven en gaan leven voor de gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Jezus kwam naar buiten met de doornenkroon en de purperen mantel. En Pilatus zei: zie de mens. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Vierde droevige mysterie. Jezus draagt het kruis. Jeruzalem, ween niet over mij, maar over uzelf en uw kinderen. Want als men zo met het groene hout handelt, wat zal er dan met het dorre geschieden? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Jezus zag zijn moeder en naast haar de leerling die hij lief had. Hij zei tot haar, vrouw, zie daar uw zoon. En tot de leerling, zie daar uw moeder. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Heilige Maagd Maria, Moeder van God, bid voor ons. Heilige Jozef, bid voor ons. Heilige Aartsengel Michael, bid voor ons. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Moge Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Pucat, een programma van Radio Maria.

Welkom in het programma Boekad. We lezen verder in het boek Juweel van de Nijl van de auteur Tessa Afshar. Hoofdstuk 3. Ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van uw vleugels, totdat de rampen voorbij zijn gegaan. Een vers uit Psalm 57, vers 2b. Theo klom in de mast van zijn schip en zijn spieren spanden zich terwijl hij zich langs de gladde paal omhoog werkte. Bovenaan sloeg hij zijn been om het stevige hout om niet weer omlaag te glijden, terwijl hij om zich heen keek. De aquamarijne wateren van de Middellandse Zee omringden hem, er was geen land in zicht. Ze hadden 7 dagen op zee gezeten. En hoeveel hij ook van dit schip hield, moest hij toegeven dat het met een dozijn mannen aan boord een beetje krap begon te worden. De Parmis was sierlijk. Van de top van haar omhoog gebogen voorpechtlicht tot het achtersteven van het schip kon je niet meer dan 11 lange mannen met hoofd tegen voeten neerleggen. Theo had de gewoonte aangenomen om naar de top van de mast te klimmen als de wind ging liggen, zoals deze ochtend het geval was. Hij had ontdekt dat dit een van de weinige plekken op het schip was waar hij een beetje rust kon genieten. Dat was zijn favoriete plek geworden om bij God te zijn. Tegenwoordig ging het bidden meestal als vanzelf. Maar zo was het niet altijd geweest. Pas 4 jaar geleden was hij tot God gekomen en destijds had hij zich bezoedeld gevoeld, vernietigd tot in zijn kern. Maar zijn vrienden, Priscilla en Aquila en Paulus, hadden hem geleerd in de spiegel te kijken en zichzelf door Gods ogen te bekijken en niet de man te zien die jarenlang was gekweld door nachtmerries. Hij klampte zich vast aan de mast en bad voor zijn bemanning, voor zijn familie om veiligheid tijdens de komende reis. Zijn ziel kwam tot rust. Toen hij eindelijk zijn ogen opende, zag hij zijn kapitein Taharka, die geduldig beneden stond te wachten. "Hoe gaat het?" vroeg Theo. Taharka haalde een massieve schouder op. "Langzaam." Zijn zangerige accent voegde een extra lettergreep toe aan het woord. "Nog steeds geen zuchtje wind." De wagenmenner in Theo moest erkennen dat de snelheid van het schip onder de beste omstandigheden nog te wensen overliet. De diepe kiel, de dubbele beplanking om de romp te verstevigen en extra ballast maakte de Parmis tot een betrouwbaar schip, het perfecte vaartuig voor een handelaar. Maar dat maakte het nog niet snel. Telde je daar de 1500 terracotta potten vol ballen zeep die ze meevoerden bij op en het tempo was op zijn best bedaard. Maar zelfs dat gestage, moeizame tempo was volkomen tot stilstand gekomen toen de wind een paar uur geleden helemaal was gaan liggen. Het indrukwekkende razeil hing er slap en er nutteloos bij, waardoor het kleine, driehoekige marszeil lusteloos en vruchteloos flapperde. Handelsschepen gebruikten zelden roeiriemen als gewone manier van reizen. Daar waren gewoon te veel mannen voor nodig om praktisch te zijn. Op de Parmis had Theo een systeem ontworpen van 6 mannen aan de riemen als de wind ging liggen of zwak was. Dat aantal kon nooit de kracht van een goede wind vervangen. Maar het was beter dan stil liggen. Aan de riemen trekken was hard werken in een krappe ruimte. Maar zijn bemanning had genoeg ervaring om niet met elkaar in de knoop te raken tijdens het roeien. Hij vertrouwde het ruige stel dat voor hem werkte blind. Ze hadden hem de zee leren kennen
hadden hem geleerd te strijden met zijn gevaren en zich te verheugen in zijn schoonheid. Theo keerde zijn gezicht naar de zon en sloot zijn ogen. Hij voelde de bries subtiel en warm in het begin. Het duurde niet lang of de wind werd sterk genoeg om zijn rood aangelopen gezicht te verkoelen. Hij liet zich naar beneden glijden en rende naar het dek. "De wind trekt aan," vertelde hij Taharka zodra hij daar was. De kapitein sloeg zijn handen tevreden in elkaar. "Kom op, mannen, we hebben een zeil te hijsen." Theo hield mee met het optrekken van de tuigage, dat kunstig was gevlochten door kleine houten ringen die in het zeil genaaid waren, en een reeks lijnen leidde totdat het zeil helemaal was opgehesen en langzaam opbolde zodra de wind aantrok. "Zo mag ik het zien," zei Taharka. "Boven komen, jongens," schreeuwde Theo langs de ondiepe treden van de trap naar de buik van het schip, waar banken met bouten aan de vloer waren bevestigd. "We hebben het zeil gehesen." De mannen kreunden van opluchting terwijl ze de zware riemen opzij legden. Theo weigerde slaven te gebruiken op zijn schip. Hij huurde liever door de wol geverfde zeelui die elke 6/10 van hun loon waard waren. Deze mannen kenden het ritme van de zee net zo goed als hun eigen hartslag. Binnen een uur gleed het schip door het water en zeilde het met een damesachtige tempo door de serene wateren. De bemanning deed routinematig wat ze moest doen en de 6 roeiers gingen even liggen om te rusten, terwijl Theo 1 roer overnam en Taharka het andere. De kapitein hield de mannen die druk bezig waren kleine aanpassingen aan het tuig aan te brengen met argusogen in de gaten. Ondertussen serveerde de oude Atheense zeeman, die ze Sophocles noemde, vanwege de sterke verhalen die hij met dichterlijk gevoel vertelde, het middagmaal op geschilferde borden. Oudbakken brood, zacht gemaakt in wijn, en daarnaast waren er geconserveerde olijven en verse vis die hij die ochtend met zijn vistuig had gevangen. Tegen de tijd dat de bemanning ging zitten om te eten, was het aanzienlijk harder gaan waaien en Taharka liet de lijnen vieren om het formaat van het grootzeil te verkleinen en het kleine, driehoekige zeil op de boeg bij te stellen. Toen de rest klaar was met eten, bracht Sophocles Theo een bord met dezelfde portie als alle anderen. Theo moest niets hebben van speciale privileges. "Het beste voor jou bewaard, meester," zei Sophocles lispelend, omdat hij een aantal tanden miste. "Ik krijg de graten zeker weer, hé Sophocles." De oude man lachte en toonde een rand tandvlees en 8 of 9 rottende tanden. "Die heb ik bewaard voor bouillon. Jij krijgt de ogen." Theo bedankte de man beleefd en nam zijn bord aan. Hij wist dat Sophocles een grapje maakte. Op hun eerste reis waren de ingewanden en ogen van de vis geen dreigement geweest. De mannen hadden willen weten of hun nieuwe meester uit het juiste hout was gesneden om hen aan te kunnen, of dat hij een in linnen gekleed mietje was dat bij het eerste teken van ontbering gillend op de vlucht zou slaan. Theo had geleerd om vissen in gewanden zonder klagen te eten. "De wind is nu wel erg hard," zei Sophocles met een frons. Theo sopte met zijn ene hand zijn brood in de wijn en hield de andere stevig aan het roer. "Hij trekt gestaag aan vanuit het zuiden." Sophocles staarde naar de horizon. "Die wolken bevallen me niets." Theo overhandigde zijn bord aan de oude zeeman en greep de roerpen steviger vast toen de wind die bijna uit zijn handen rukte. Zijn gezicht betrok
toen hij de wolken bestudeerde waarop Sophocles had gewezen. Als herten die opgejaagd worden door een bergleeuw bewogen ze razendsnel op hen af. Taharka, riep hij. Zijn Cushitische kapitein was weggestapt van het tweede roer om toezicht te houden op de reparatie van een gebroken lijn. Ik zie ze. Taharka kwam naast hem staan. Hij draaide zich abrupt om met soepele bewegingen voor zo'n reusachtige man. Laat dat zeil zakken, brulde hij. Laat zakken. Een ogenblik later begreep Theo de paniek in Taharka's stem. Met een onbegrijpelijke snelheid was het zwaar gaan stormen. Een tempeest dat hen van alle kanten geeselde. Voordat de mannen het zeil konden laten zakken, was het doormidden gescheurd en werd het schip gevaarlijk met de lijzijde de wind ingeslingerd. De golven kwamen met reusachtige, huizenhoge schuimkoppen aanrollen. Ze gooiden het schip omhoog en wierpen het daarna woest omlaag in het hoofddal, zodat de zeelui over dek gleden en ze er niet in slaagden de wilde vlucht van het schip te bedwingen. Een wolkbreuk stortte naar beneden uit de donkere

Zalige emmers vol klotsend water die ze overboord gooiden, maakten nauwelijks verschil. Taharka nam het tweede roer over. In het dal van de volgende golf doken ze zonder waarschuwing naar beneden. Het schip helde scherp naar rechts. Uit zijn ooghoek zag Theo Sophocles glijden en met zijn rug tegen de houten latten slaan. Terwijl het schip stampte, sloeg hij in een volmaakte salto overboord. Theo schreeuwde zijn naam, gaf het roer over aan een van zijn mannen en deed een uitval naar het touw dat aan de mast was gebonden voor zulke noodgevallen.

we lezen in het boek Juweel van de Nijl van Tessa Afshar. Hij zag Sophocles' hoofd opduiken op een golf, mikte en gooide het touw naar hem toe, maar het water droeg de oude zeeman net buiten bereik van het touw en voordat Theo het nog eens kon proberen, werd hij verzwolgen door een nieuwe golf. Zijn witte hoofd dook een ogenblik later op. Theo's keel werd droog. De oude zeeman hield het nauwelijks vol. Hij had de kracht niet om terug te komen naar het schip in dat noodweer. Zonder aarzelen bond hij het touw om zijn middel, schreeuwde Taharka's naam en dook toen, voordat hij de bevestiging had gehad dat de kapitein hem had gehoord, in het woeste water van de Middellandse Zee. De pure kracht van de zee benam hem de adem. Een ogenblik hing hij onder water zonder te weten wat boven of onder was. Hij schopte hard, al zijn jaren van intensieve atletische training kwamen hem te hulp en hielpen hem de weg naar het oppervlak te vinden. Door wanhoop gedreven zwom hij tegen de kracht van de golven in, op zoek naar een glimp van Sophocles. Zijn hart bonkte en de krachtige trom maakte hem doof voor alles behalve het gonzen van zijn eigen bloed dat zijn oren vulde. Te lang sinds het witte hoofd boven water was gekomen. Daar, de oude zeeman kwam weer boven met zwak zwaaiende armen. Theo dook naar hem toe en zwom zo snel hij kon, waarbij hij de kramp die in zijn tenen begon en naar zijn kuit omhoog kroop negeerde. De ene arm voor de andere, steeds weer. En zo bevocht hij de zee op weg naar de verdrinkende man. Nog een mond vol lucht, nog een ferme slag, en toen had hij zijn armen om Sophocles heen. Heel even klampte Sophocles zich aan hem vast, terwijl zijn bloed doorlopen ogen hem met verwondering en ongeloof aanstaarden. Daarna verloor hij prompt het bewustzijn en lag als een dood loodzwaar gewicht tegen Theo aan. Theo keek naar het schip en besefte dat het ergste nog moest komen. Hij berekende de afstand met een deskundig oog en het drong tot hem door dat ze te ver waren. Hij zou het niet halen om terug te komen. Niet nu hij tegen de krachtige wind in moest zwemmen en een bewusteloze man bij zich had. Taharka moest hem niet gehoord hebben toen hij in het water sprong. De kapitein worstelde nog met het roer om de Parmis voor schipbreuk te behoeden. Daar hoefde hij geen hulp van te verwachten. Het touw dat Theo om zijn bovenlichaam had geknoopt, hield het. Maar hij kon hen niet simpelweg naar het schip trekken.

Het gewicht van de oude marinier zou hen beiden lang voordat ze de romp bereikten onder water trekken. Zijn enige keus was tegen de wind in te zwemmen. Theo draaide Sophocles op zijn rug, sloeg een arm om hem heen en begon met zijn vrije arm te zwemmen. Hij kreeg zijn eerste mond vol water binnen toen een golf over hen heen sloeg en zijn tweede en derde terwijl hij probeerde zijn greep op de bewusteloze man niet te verliezen. Met elke slag uitte hij een gebed en vroeg God zijn kracht aan die van hem toe te voegen. En plotseling voelde hij een ruk aan zijn middel, toen nog een, harder dit keer. Hij keek op. Water verduisterde zijn blik, maar hij zag Taharka gebogen over de reling staan. Hij trok aan het touw. Een uitgeputte grijns brak door op zijn gezicht. Dat bleek een vergissing die hem nog een mondvol zout water opleverde. "Waar zit je verstand?" riep Taharka, toen hij hen enkele minuten later uit de diepte had opgevist. Theo hoestte water op zijn keel, brandde zijn ogen, prikte. Sophocles was aan het verdrinken. "Dus je besloot maar met hem mee te doen." Theo keek toe terwijl een aantal mannen Sophocles naar beneden hielp. "Hoe gaat het met het schip?" "Het heeft net zoveel water binnengekregen als jij." Theo staarde ongerust omhoog naar de grijze lucht. De storm lijkt niet af te nemen. "Hij heeft ons uit de koers geblazen. Ik weet niet eens waar we zijn. Zouden we dichtbij een kustlijn kunnen zitten?" "Dat zou slecht zijn. Een kustlijn betekende immers rotsen. Rotsen en schepen, dat waren geen goede combinatie in een storm. Ik heb een peiling gedaan. We zijn nog niet in de buurt van de ondiepte." De wind huilde woedend. Achter hem leek de mast te wankelen en het volgende ogenblik klonk er een onheilspellend krakend geluid. "Pas op!" schreeuwde Taharka. De top van de mast spleet en tuimelde naar Theo toe. Het geknapte uiteinde was als een enorme houten dolk die op zijn buik gericht was. Theo rolde net op tijd weg om niet gespiesd te worden. "Mijn mooie mast!" Hij krabbelde overeind. "Die storm begint me echt kwaad te maken." "Neem het roer over van Kleitus," schreeuwde Taharka. "Ik ga die zooi regelen." Theo dwong zijn sidderende benen hem te gehoorzamen en loste Kleitus af. Hij herinnerde zich het verhaal dat Paulus hem eens had verteld over de Heer, die een machtige storm kalmeerde en het leven van zijn discipelen redde. Die woorden weerklonken in zijn hoofd en er kwam een grote stilte. De Heer had de golven niet zomaar verdreven. Hij had de zee niet alleen opgedragen stil te zijn. Nadat hij de storm had bedwongen, was er niet slechts een terugkeer naar het gewone. Er was meer. Er was een grote stilte gekomen. Theo hield zich aan die belofte vast, sprak haar uit in zijn hart. "Heer, geef ons dat meerdere dat alleen uw aanwezigheid kan geven. Laat op ons neerdalen uw grote stilte." Hij bad, terwijl het tempest naar hem spuugde en grauwde. Hij wist niet hoe lang hij daar aan het roer stond, met knieën als pudding terwijl hij vurig bad. Ten slotte merkte hij dat de kracht van de regen verminderde. De druppels vormden geleidelijk aan een druilerige nevel in plaats van een rivier. Ook het schip onder zijn voeten leek stabieler en minder in de macht van de bruisende golven. Op dat moment zag hij verderop een scheur in de dikke wolken, groot genoeg om een zwak lichtstraaltje door te laten. Theo haalde diep adem. De hevige storm was gaan liggen.
Ze mochten dan achterblijven met een volgelopen schip, een geknakte mast en een half verdronken bemanning. Ze mochten dan wel verdwaald zijn, mijlen ver van hun bestemming, maar ze hadden het overleefd. Met een plotseling en grenzeloze zekerheid wist hij dat deze stormwind door God gebruikt kon worden voor een zeker doel. Hij keek naar zijn gebroken mast, zijn gehavende schip, berekende de kosten en gaf het allemaal, alles over aan God. Voor welk doel hij het ook wilde gebruiken. De grote stilte waarom hij gebeden had, daalde op dat moment op hem neer en met meer kracht dan de storm die hen bijna had vernietigd. Theo koesterde zich in die stilte, zijn gespannen spieren ontspanden. De harka arriveerde om hem af te lossen aan het roer. En hoe had je gedacht dat ik de Galenos zou vertellen dat je verdronken was en dat het nota bene je eigen schuld was? Vroeg hij met een gezicht als een donker wolk. De harka arriveerde om hem af te lossen aan het roer. En hoe had je gedacht dat ik Galenos zou vertellen dat je verdronken was en dat het nota bene je eigen schuld was? Vroeg hij met een gezicht als een donderwolk. Hij schonk Taharka een zwakke glimlach. Hetzelfde wat je hem had moeten vertellen als je zijn schip had laten zinken. Theo en Galenos, zijn adoptievader, hadden samen de Parmis gekocht. En Theo's oudste broer had als stille venoot mee betaald. Ze gebruikten het schip voornamelijk om Germaanse zeeballen te verkopen die ze parfumeerden en door het hele rijk als haarpomade aan de man brachten. Het was een echt succes geworden. Theo had er slag van nieuwe klanten in steden te vinden, wat ieder jaar tot grotere bestellingen leidde, terwijl zijn adoptievader de productie van de zeep in Korinthe beheerde. Eens lang voordat Galenos en Theo een partnerschap waren aangegaan, had Galenos een schip verloren en daarmee bijna zijn hele fortuin. Het zou een klap voor hem zijn als er nog een schip van hem was vergaan. Galenos zou hersteld zijn van het verlies van het schip, zei Taharka. Maar of hij jouw dood te boven zou komen, daar ben ik niet zo zeker van. Waarom ben je in zee gesprongen? Je hebt niet meer verstand dan de eerste keer dat ik je 10 jaar geleden ontmoette. Theo grijnsde. Op de leeftijd van 16 jaar had hij een andere storm overleefd en een andere duik in de zee, allemaal dankzij Taharka. Ik heb mijn leven aan je te danken, Taharka, alweer. De kapitein wuifde de opmerking weg. Dit telt amper mee. Mijn tunica is niet eens nat geworden. Hij legde een warme hand op Theo's schouder. Ik heb nog nooit een man ontmoet met zo'n groot hart als jij, Theo. Nog zo onverschrokken. Ik vind het een eer om met je te werken. Daarom zal ik je dit zeggen. De volgende keer dat je me zo laat schrikken, zorg ik met mijn eigen handen voor dat je verdrinkt. Verlegen onder Taharka's lof krabde Theo op zijn hoofd. Hoe gaat het met Sophocles? Hij veert wel weer op. Die oude taaie is zo blij als een uitgelaten jonge hond dat hij nog leeft. Je kunt hem beter een poosje uit de weg gaan. Hij zal je doorweken met eindeloze tranen van dankbaarheid en lange coupletten bedanken om je de lof toe te zingen. Theo stapte gealarmeerd naar achteren. Ik geloof dat ik liever vissenogen eet. De horizon veranderde snel. Dikke wolken verspreidden zich toen de zon een zwakke rentrée maakte. Wat is de schade? We moeten terug naar de haven en snel ook. Het schip heeft een heleboel reparaties nodig. De kiel heeft een pak slaag gehad. Taharka wees naar het oosten.
Voor het eerst merkte Theo de omtrek van land op. Hij tuurde. Waar zijn we? Caesarea, denk ik. Theo floot. Ze hadden voor anker willen gaan in Alexandrië, waar hij 500 van zijn terracotta potten met haarpomade had willen uitladen in ruil voor een gelijke lading tarwe. Rome verlangde altijd gretig naar Egyptisch graan. Met elke dag 1 miljoen hongerige monden te voeden, gaf de Senaat eindeloze prestatietoeslagen aan handelaars om graan naar hun stad te brengen. Maar dankzij de storm lag Alexandrië een heel eind naar het zuidwesten van hun huidige locatie. Het noodweer had hen mijlen uit de koers gebracht. Halen we de haven? Als we het schip vertroetelen en als het weer ons ook maar geen vleugje wind meer stuurt, zullen we de haven van Caesarea binnen kunnen hinken. Maar er zullen minstens 2 weken nodig zijn om de boot te repareren. Theo fronste nadenkend zijn wenkbrauwen. 2 weken? Hij zou moeten afzien van zijn bezoek aan Alexandrië. De extra winst die hij had verwacht op te strijken met het verkopen van de tarwe uit zijn hoofd zetten. En dan had je nog de hoge kosten van een aanzienlijke reparatie. 14 dagen kwijt door de storm betekende dat hij rechtstreeks naar Rome zou moeten, omdat hij een grote bestelling zeep had beloofd aan zijn beste klant daar, een beambte in het paleis van Nero. Ondanks de verliezen voelde hij weer met een nieuwsgierige zekerheid dat God deze verandering van Theo's plannen met een doel had toegestaan. Het was de bedoeling dat ze in Caesarea waren. We gaan logeren bij Philippus en zijn dochters, besloot hij. De mannen kunnen een logement vinden in de haven. Goed plan! Taharka klopte op zijn platte buik. Philippus mag dan te lang bidden voor het eten, maar de kookkunst van zijn dochters is geschikt voor een koning.

Hoofdstuk 4. Haar kinderen staan op en prijzen haar gelukkig. Het is een vers uit Spreuken hoofdstuk 31, vers 28a. Laten we beginnen bij het begin, zei Nathema haar, terwijl hij zijn handen vouwde. Waarom denk je dat je vader nog leeft? Karilinee beschreef het gesprek dat ze in de avond had afgeluisterd. Nathema haar, mijn grootvader heeft al die jaren tegen mij gelogen. Mijn vader leeft en hij werkt in het paleis. Wat buitengewoon. Alsjeblieft, je moet me helpen hem te vinden. Wat wil je dat ik doe, Karilinee? Je hebt toch wel eens geruchten gehoord over mijn moeder. Hij knikte langzaam. Zoals ik je al eerder heb verteld, er zijn altijd geruchten geweest over wat er gebeurd is. Ik heb gehoord dat je moeder haar verloving met een Romeinse beambte heeft verbroken om met een Kushit te trouwen. Maar zijn identiteit wordt streng geheim gehouden. Waarom geheim gehouden? Eiste mijn grootvader dat? Ik betwijfel of Blandinus zoveel invloed heeft aan het Kushitische hof. Misschien heeft hij het geëist, maar daar zou niemand zich iets van aantrekken. Wie dan? De enige die kan gebieden een gebeurtenis zo strikt geheim te houden is de Kandake zelf. Hij glimlachte vaag. Zal ik een ontmoeting voor je regelen? Karilinee schudde haar hoofd. Ze was de Kandake één keer per ongeluk tegengekomen in de haven, toen ze aan boord ging van de rivierboot naar huis. De vrouw had naar haar gekeken zoals een leeuw naar een lekker hapje zou kijken. Ik zie niet in hoe ik haar zou kunnen overhalen om geheimen aan mij te onthullen. Verstandig meisje. Ik moet naar het paleis komen. Misschien ziet hij me en herkent hij wie ik ben. Misschien komt hij wel uit zichzelf naar me toe. Absoluut niet, Karilinee. Het is te gevaarlijk. Dat was het enige waar haar grootvader en Nathema haar het altijd over eens waren geweest. Ze mocht niet in de buurt van het paleis komen. Nu begreep ze waarom grootvader daar zo fel op tegen was. Hij wilde niet dat ze haar vader toevallig tegenkwam. En Nathema haar wist ongetwijfeld dat haar aanwezigheid in het paleis haar grootvader te zeer zou ontstemmen. Hij zou er niet achterkomen. Natuurlijk wel. Er is niets geheim in het paleis tenzij de koningin zelf het verzegelt. Als je een voet binnen het hof zet, zul je gezien worden. En Blandinus zal het te horen krijgen. Het was onverdraaglijk om aan de gevolgen te denken. Grootvader had nu al een hekel aan Nathema haar, omdat hij door de jaren heen meerdere keren zonder hem ervan op de hoogte te stellen naar hogere beambten in Rome was gegaan met de bedoeling betere handelsovereenkomsten voor Kush te krijgen. Als hij ontdekte dat Nathema haar en Karilinee al die jaren vrienden waren geweest zonder dat hij het wist, zou hij ervoor zorgen dat ze elkaar nooit meer spraken. Karilinee weigerde er zelf maar aan te denken haar dierbare vriend kwijt te raken door wraakzuchtig manipuleren van de oude man. Ze kon deze lang gekoesterde band niet in gevaar brengen. En toch, wat voor keus had ze? Het is mijn laatste hoop, Nathema haar. Nu grootvader met pensioen gaat, zal ik niet meer terug mogen komen als ik Kush eenmaal verlaten heb. Ik zal nooit te weten komen wie mijn vader is. Zijn blik verzachtte. Is het dan zo belangrijk dat je zijn identiteit kent?
Ze legde haar vlakke hand op de provisorische tafel. Hoe kun je dat vragen? Je weet dat het alles voor me betekent. Maar hij heeft nooit geprobeerd jou te bereiken, Caroline. Misschien heeft hij daar wel een goede reden voor. Of misschien weet hij niet eens dat ik besta. Nathemahar knikte langzaam. Dat is waar. Laat me erover nadenken. Doe intussen niets overhaasts. Caroline trok een mondhoek op. Ik overhaast. Steekt hem bij? Nee, hij maakt honing. Nathemahar grijnsde en trok zachtjes aan een krul. Je maakt ook een heleboel honing. Hij stond op. Ik moet terug naar het hof. Ik zal je een boodschap sturen als ik iets van belang vind. Hoewel de overstroming van de Nijl de oevers van de rivier voor het grootste deel vruchtbaar hield, deed de woestijn zijn best om naar de groene velden op te dringen. 20 minuten flink doorlopen vanaf de Nijl en je voeten raakten het hete zand van een dorre wildernis. Het bewoonde gebied van Kush nam slechts een smalle strook land parallel aan de oevers van de rivier in beslag. Vroeg in de morgen, voordat haar grootmoeder haar een lange lijst saaie taken kon toewijzen, maakte Caroline een lange wandeling langs de Nijl, waar de druk bevolkte steigers en menigte reizigers de veiligheid van een vrouw alleen verzekerden. De geur van vis vermengde zich met het zoete aroma van gele acaciabloemen die in trossen aan de takken van de bomen hingen. Dichter bij het opaalachtige grijze water van de Nijl rees een subtielere geur op uit de rivier. Een zweem van zoete hyacint kwam van de wortels van de lotusplanten die groeiden in de kleine vijvertjes die zich soms langs de randen van de rivier vormden. Dit was Kush op zijn best, het mysterie van de vruchtbaarheid van de rivier die zijn volk voedde en via zijn bochtige armen naar handelscentra en economische vitaliteit voerde. Ze had zich nergens zo thuis gevoeld als in de buurt van de Nijl. Voordat haar grootmoeder alarm kon slaan en half in paniek ging rondvragen waar haar kleinkind gebleven was, ging Caroline terug naar de hoofdstad. Meroë was een stad van 20.000 mensen. Maar gedurende de dag zwol dat aantal aan tot 1,5 keer zoveel wanneer mensen uit de omstreken de hoofdstad binnenstroomden voor werk, handel, godsdienst of vermaak. Caroline liep door de stegen en glipte het huis binnen voordat haar aanwezigheid werd opgemerkt. Ze bracht de ochtend door met het inpakken van linnengoed gemaakt van het zachte katoen van Kush, terwijl haar gedachten in beslag genomen werden door het mysterie rondom haar vader. Ze schrok op toen haar grootmoeder een groezelig kistje op de berg handdoeken voor haar neerzette. Dat is voor jou. Caroline fronste haar voorhoofd en trok een vinger door de dikke laag stof op de houten kist. Wilt u dat ik uitpak wat erin zit? Je mag ermee doen wat je wilt. Dit is vroeger van je moeder geweest. Caroline's mond viel open. Ze had door de jaren heen een paar dingen van haar moeder gekregen, een aantal bescheiden sieraden, kammen, knopen, wollen en linnen tunica's, een paar kleurige leren schoenen. Ze had dit kistje nog nooit gezien. Is dit van mijn moeder geweest? Grootmoeder knikte. Ze zou gewild hebben dat jij het kreeg. Ze maakte een gebaar in de richting van de stoffige kist en aarzelde, alsof ze zocht naar woorden die niet wilden komen. Ze was net als jij, zei ze tenslotte. Zonder antwoord af te wachten, draaide haar grootmoeder zich om en liep weg.
Carine gaapte naar het stoffige kistje. Verstopt in het sierlijke voorwerp lag iets wat van haar moeder was geweest en waar ze nooit iets van had geweten. Ze drukte het kistje tegen haar borst. Het woog niet zoveel. Opeens merkte ze dat het bedompt en benauwd was geworden in het vertrek en ze voelde de drang om de muren die op haar afkwamen achter zich te laten. Met het kistje in beide handen geklemd, liep ze behoedzaam naar de verlaten binnenplaats. Ze had het niet meer met meer zorg kunnen dragen als het de lievelingskroon van de keizerin had bevat. Ze had ook een stofdoek en olie meegenomen en met dat alles installeerde ze zich bij de kleine vijver in het atrium. Ze maakte de doek vochtig met olie en begon voorzichtig over het hout te wrijven. Even later kwam het kistje onder de laag vuil tevoorschijn. Acaciahout en ebbenhout waren door een meester kunstenaar vervlochten tot een verfijnd golfpatroon op het deksel. Ivoor en gepolijst git voegden glans en diepte toe aan het ongewone ontwerp. Hoewel eenvoudig, was het een exquis kunstwerk, een verweving van donkere en lichte kleuren. Caroline legde haar wang tegen het koele oppervlak en zuchtte diep. Het voelde of ze een deel van haar moeder aanraakte. Langzaam tilde ze het deksel op en gluurde naar binnen. Ze wist niet wat ze verwacht had, maar zeker geen verzameling rollen, zorgvuldig vastgebonden met een stuk verschoten blauw lint. Ze rolde de eerste uit en staarde tot haar verwondering naar een tekening van een van de piramides van Kush. Het was geen mooie tekening die bestemd was om een kamer te verfraaien. Maar haar moeder had een precieze afbeelding getekend met veel aandacht voor hoeken en afmetingen. De steile kanten van de piramide gaven die een lang, slank uiterlijk dat was verfraaid door de aanbouw van een vierkante kapel die aan het monument was verbonden middels een korte, smalle gang. Aan elke kant had haar moeder in een net handschrift een cijfer geschreven. Carolines mond viel open toen het tot haar doordring dat het berekeningen waren van de afmetingen van de piramide. Haar moeder had een bouwkundige tekening gemaakt. Caroline opende de volgende papyrusrol en zag een bibliotheek, compleet met een reeks bouwtekeningen. Ze bekeek de ene na de andere prachtige tekening met zorgvuldig wiskundige berekeningen en soms met uitgebreide details zoals suggesties voor het type hout, pleisterkalk en de kleuren die in ieder gebouw moest worden gebruikt. In de afgelopen eeuw hadden de Romeinen de studie van de architectuur verheven tot ongekende hoogte. Een architect moest kennis vergaren uit vele takken van kunst en wetenschappen. Hij moest verstand hebben van techniek, ontwerp, geometrie, afmetingen en praktische constructie. De tekeningen van haar moeder toonden een ongewone beheersing van veel van deze vaardigheden. "Ze was net als jij," had haar grootmoeder gezegd. Daarmee had ze dus bedoeld dat haar moeder, net als Caroline, dol was geweest op architectuur. Dat ze bouwwerken had bestudeerd en ontworpen. Dat ze geprobeerd had de kunst en wetenschap en techniek achter elke vorm te begrijpen. Caroline klemde het verschoten lint in haar vuist en hield het tegen haar borst. Haar ogen traanden vanwege het verlies van een moeder die haar eigen passie had gedeeld, die zou hebben gevoed en gekoesterd. Ze treurde om de urenlange gesprekken die ze nooit had kunnen voeren,
de eindeloze opwinding van nieuwe ontdekkingen voor altijd verloren. Ze streek met een bevende hand over haar ogen en kneep ze dicht. Haar moeder zou haar begrepen hebben. Tot in het diepst van haar kern. Haar moeder zou haar gekend hebben en van haar gehouden hebben zoals ze was. Het verdriet vermengde zich tot Karilines verrassing met een merkwaardige blijdschap. Blijdschap om het vinden van dit stukje verleden. Dat maakte dat Karilene zich op de een of andere manier completer voelde, alsof ze tot dat moment een ontwortelde rozenstruik was geweest en iemand eindelijk haar uitgedroogde wortels in goede grond had geplant. Blijdschap om eindelijk een plaats te vinden waar ze paste. Waarom had niemand haar ooit verteld over haar moeders talent? Tante Blandina had een keer gezegd dat Karilines moeder van tekenen hield. Maar ze had nooit uitgelegd dat haar moeders tekeningen, net als die van Karilene zelf, waren ontstaan uit een verlangen om te ontwerpen. Dit waren geen krabbels van een kinderhand. Ze toonden een rijpheid. Ze waren voortgekomen uit een ziel voor dit werk. De vrouw die deze tekeningen had gemaakt zou trots zijn geweest op Karilines honger naar het scheppen van schoonheid door te bouwen. Toen haar grootvader Karilines interesse in architectuur had ontdekt, had hij haar verboden er op een serieuze manier mee verder te gaan. In Venus naam, meid, waarom hou je je niet met iets vrouwelijks bezig? Wie heeft ooit gehoord van een vrouw die techniek wil studeren? Hij had haar prompt verboden iets te ondernemen wat verband hield met het ontwerpen en construeren van gebouwen. Het was niet zo dat haar grootvader bang was dat haar onvrouwelijke interesses bewonderaars zou afschrikken, want die had ze niet. Als patriarch van de familie had haar grootvader de verantwoordelijkheid voor het vinden van een echtgenoot voor Karilene. Maar hij had het nooit over de zaak gehad. Nog had hij zijn best gedaan om mogelijkheden te scheppen voor zijn enige kleindochter om geschikte mannen te ontmoeten. Niet één keer had ze een paleisfeest met hem bezocht of kennis gemaakt met de beambten uit Rome en Egypte die soms bij hem op bezoek kwamen. Niet dat ze Quintus Blandinus Geminus haar toekomstige geluk toevertrouwde. De huwelijken die hij voor zijn eigen dochters had gearrangeerd, die waren geen succes geweest. Haar moeder had haar gearrangeerde verloving verbroken om er vandoor te gaan met een man die grootvaders goedkeuring niet kon wegdragen, vermoedelijk omdat ze haar verloofde afstotelijk had gevonden. En tante Blandina sprak nooit met bijzonder veel genegenheid over haar overleden man. Nee, Quintus Blandinus was niet de man om een echtgenoot te kiezen voor Karilene. En maar goed ook, want hij scheen volkomen ongeïnteresseerd om daaraan te beginnen. Ze vermoedde dat zijn gebrek aan belangstelling te wijten was aan zijn overtuiging dat geen enkele respectabele Romein belangstelling had in haar. Een weesmeisje met een huid die het haar tot buitenstaander verklaarde en een afkomst die twijfelachtig leek, althans aan één kant. Karilene zuchtte. Haar leven was beperkt geworden in tante Blandina's huis. Als ze haar vriendschap met Philippus' dochters en Athema haar niet had gehad, zou ze net als haar tante een kluizenaar zijn geworden. Daarom had ze niet geluisterd toen haar grootvader eiste dat ze haar passie voor architectuur opgaf. Ze zou niet laten gebeuren dat hij alles wat belangrijk was voor haar van haar afnam.
Ongetwijfeld had hij die arme tante Blandina verboden ook maar iets te zeggen over de interesses van haar zus, uit vrees dat die haar, Cariline, zouden aanvuren. En Blandina was zoals altijd niet in staat geweest om tegen hem in te gaan. Geen wonder dat haar moeder nooit aan Blandina had verteld dat ze van plan was weg te lopen. Hoe hecht hun band ook was, Geminia had geweten dat haar zus zo'n schandelijk geheim nooit voor hun vader zou kunnen bewaren. Cariline streek met haar vinger over het deksel van het mooie kistje en vroeg zich af waarom haar grootmoeder na al die jaren had besloten haar echtgenoot ongehoorzaam te zijn en deze tekeningen aan haar te geven. Ze vermoedde dat grootmoeder haar uit medelijden een bot had toegeworpen. Voor zover zij wist, had Cariline er geen idee van dat haar vader nog leefde. Als ze haar vader wilde ontzeggen, mocht ze tenminste deze kruimel van haar dode moeder hebben. Maar Cariline wilde meer dan kruimels. Nu ze nagenoeg geen kans had op een huwelijk en een eigen gezin, werd haar verlangen om haar vader te kennen met het uur groter. Hij zou haar echte familie zijn, degene bij wie ze haar hart thuis hoorde. Cariline glimlachte. Dit kistje was nog maar het begin. Ze was niet van plan om zich ooit nog een strobreed in de weg te laten leggen door de snode plannen van haar grootvader.

U luistert naar het juweel van de Nijl. U kunt altijd terugluisteren, even terugblikken via onze website radiomaria.be. En daarvoor gaat u dan naar het programma Boeket.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de Lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. We zijn hiervoor verbonden met diaken Warlito van de pastorale zone Zaventem. De hymne kan u vinden op pagina 721. En de psalmen en korte schriftlezing vindt u vanaf pagina 1193.
2: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
2: Eer en de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
2: Het morgenrood straalt wijd en zijd. De dag breekt aan in heerlijkheid. Het nachtelijke duister zwikt, voor die victorie ban het licht.
1: Het drijft de dromen op de vlucht, bevrijdt de ziel die klaagt en zucht. En al de schuld en schrik der nacht wordt smadelijk ten val gebracht.
2: Opdat de morgen waar wij staan, omsmeken komt met volle glans. En dat het oog in glorie ziet, wat wij verwachten in ons lied.
1: Aan God de Vader zij altijd, aan God de Zoon de lof gewijd, aan God de Geest, de ene Heer, zij eeuwig alle lof en eer. Hoe heerlijk is het uw naam te loven, uw goedheid te melden iedere ochtend.
2: Hoe heerlijk is het de Heer te prijzen, uw naam allerhoogste te loven.
1: Uw goedheid te melden iedere ochtend en heel de nacht door uw trouw.
2: Met vrolijke tonen van luid en lier, met levenlijke klank van de citer.
1: Uw daden maken mij opgetogen. Ik juich om het werk van uw handen.
2: Hoe groot, Heer, is alles wat gij verricht. Hoe diep van zin zijn uw plannen.
1: Onwijs is de mens die dat niet kan zien. Wie dat niet begrijpt, moet wel dwaas zijn.
2: Al schieten de zondaars als onkruid op, al bloeien de boosdoeners lustig.
1: Het is om tenslotte ten onder te gaan. Maar gij, Heer, blijft eeuwig verheven.
2: Want zie, al uw vijanden komen ten val. Verstrooid worden allen die kwaad doen.
1: Mijn horen heft gij op als die van een buffel. Gij zalft mij met zuivere olie.
2: Ik zie voor mijn ogen mijn vijanden vallen. Met vreugde verneem ik hun straf.
1: De vromen schieten als palmbomen op, als Libanon ceders gedijend.
2: Zij zijn geplant bij het huis van de Heer. Zij komen tot bloeien in Gods voorhof.
1: Ook als zij reeds oud zijn, dragen zij vruchten. Zij blijven sappig en fris.
2: Zij wijzen uit hoe rechtvaardig de Heer is. Mijn rots in hem is in onrecht.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Hoe heerlijk is het uw naam te loven, uw goedheid te melden iedere ochtend. Een ander hart zal ik u geven, een nieuwe geest in uw binnenste.
2: weghalen zal ik u uit de volken. Uit alle streken verzamel ik u en voer ik terug naar uw land.
1: Ik zal u besproeien met zuiver water. Van al uw onreinheden reinig ik u. Ik spoel al uw afgoden weg.
2: Een ander hart zal ik u geven, een nieuwe geest in uw binnenste.
1: Uw hart van steen neem ik weg uit uw borst en schenk u een hart van vlees.
2: Mijn geest stort ik uit over u, zodat gij mijn voorschriften nakomt, mijn wet onderhoudt en volbrengt.
1: Dan zult gij het land bewonen dat ik aan uw vaderen gaf.
2: Dan zult gij in waarheid mijn volk zijn en ben ik waarachtig uw God.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Een ander hart zal ik u geven, een nieuwe geest in uw binnenste. Heer, uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt gij u een lofzang bereid.
2: Heer, onze Heer, hoe onzagwekkend is uw naam op aarde. Hoger dan de hemel reikt uw majesteit.
1: Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt gij u de lof bereid, die uw tegenstanders en bestrijders doet verstommen.
2: Als ik naar de hemel kijk, het kunstwerk van uw vingers, als ik maan en sterren zie, die gij daar hebt gezet.
1: Ach, wat is de mens dan, dat gij naar hem omziet? Het mensenkind, dat gij zo voor hem zorgt.
2: Niet veel minder dan een engel heb gij hem geschapen, hem gekroond met luister en eer.
1: Heel uw schepping aan hem onderworpen, alles aan zijn voeten neergelegd.
2: Runderen en schapen overal, ook de wilde dieren op de velden.
1: Vogels in de lucht en vissen in de zee. Al wat wemelt in de oceanen.
2: Heer, onze Heer, hoe groot zit gij? Hoe onzagwekkend is uw naam op aarde?
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heer, uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt gij u een lofzang bereid. Uit de tweede brief van de heilige apostel Petrus. Volgens de belofte van de Heer verwachten wij nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid zal wonen. In deze verwachting, geliefden, moet gij u beijveren onbevlekt en onberispelijk voor hem te verschijnen, in vrede met God.
2: Mijn lippen zullen u jubelend eren, mijn geest zingt voor u, mijn God.
1: Mijn lippen zullen u jubelend eren, mijn geest zingt voor u, mijn God.
2: Mijn tong zal uw rechtvaardigheid prijzen.
1: Mijn geest zingt voor u, mijn God.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Mijn lippen zullen u jubelend eren. Mijn geest zingt voor u, mijn God. Geleid onze voeten, Heer, op de weg van uw vrede.
2: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt. in het geslacht van David, zijn getrouwe.
2: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
2: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
2: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
2: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te bannen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
2: Dankzij de enige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
2: Eer in de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Geleid onze voeten, Heer, op de weg van uw vrede.
2: God heeft de wereld hoop en leven geschonken door zijn Zoon. Laten we hem aanbidden en hem in eenvoud van hart vragen. Heer, verhoor ons.
1: God, Vader van alle mensen, gij hebt ons gebracht tot dit morgenuur. Laat ons met Christus deze dag doorbrengen tot lof van uw heerlijkheid.
2: Heer, verhoor ons.
1: Bewaar in ons de gaven die wij u te danken hebben, de genade van geloof, hoop en liefde.
2: Heer, verhoor ons.
1: Heer, laat onze ogen op u gericht zijn, zodat wij van harte doen wat gij van ons verwacht.
2: Heer, verhoor ons.
1: Leid ons niet in bekoring. Bescherm ons tegen de verleider. Weerhoud ons van al wat verkeerd is.
2: Heer, verhoor ons. En laten wij nu samen bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Almachtige

0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zegene u, de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
0: Loven we de Heer.
1: Wij danken God.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen.
1: Amen.
0: Zusters en broeders, van harte welkom in deze Eucharistie. Ook welkom aan alle luisteraars van Radio Maria die nu met ons verbonden zijn tijdens dit gebed van de Eucharistie. Jezus gaat weldoende rond, zo zullen wij horen in het evangelie van vandaag. En wij geloven dat Jezus nog altijd weldoende rondgaat, en bijzonder door de sacramenten waar hij werkelijk tegenwoordig is. Vandaag gedenkt men in de kerk ook de heilige Cyrillus van Alexandrië, bisschop en kerkleraar. En zijn naam is vooral bekend, onlosmakelijk verbonden aan het concilie van Efeze van 431, waar hij Nestorius liet veroordelen omdat deze weigerde aan Maria de titel te geven van de moeder van God. We weten dat in het concilie van Efeze de moeder van God een plaats kreeg in de kerk, een dogma werd. En wij gedenken ook vandaag Maria van altijd durende bijstand. En deze gedachtenis verwijst naar een icoon die sinds het eind van de 15e eeuw aanwezig is in Rome en nu nog altijd bewaard en vereerd wordt in de kerk van de Redemptoristen. Zij, de Redemptoristen, die deze verering van de icoon van Onze Lieve Vrouw van altijd durende bijstand in het bijzonder hebben verspreid. En heel veel parochies hebben nog altijd een kopie van deze icoon en wordt Onze Lieve Vrouw vereerd. Vragen wij nu aan het begin van deze Eucharistie om Gods barmhartigheid. En alles wat ons van God en van Jezus heeft verwijderd, vertrouwen wij dat toe aan Hem. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige macht Maria, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de almachtige en barmhartige God zich over ieder van ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven.
1: Amen.

0: En laat ons bidden. God, gij hebt de heilige bisschop Cyrillus geroepen om het goddelijke moederschap van de heilige maagd op onovertroffen wijze te verkondigen. Wij belijden dat Maria de moeder van de Heer is en wij vragen u dat gij ons redt omwille van de menswording van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Uit de klaagliederen van de profeet Jeremia. Meedogenloos heeft de Heer het gebied van Jacob verwoest. En in zijn woede heeft hij de sterkten van Juda geslecht. Eerloos zijn rijk en bestuurders ter aarde geworpen. Zwijgend zitten de oudsten van Sion neer op de grond, in zakken gekleed en met as op het hoofd. Jeruzalems meisjes laten het hoofd hangen. Mijn ogen zijn moe van geween. Hoe branden mijn ingewanden? Ontzonken is mij de moed. Mijn volk is zo zeer geslagen. Kinderen en zuigelingen sterven op straat. Zij vroegen hun moeder nog: waar is het brood en de wijn? Maar streden gewond met de dood in de straten der stad en gaven de geest op de schoot van hun moeder. Wat kan ik nog zeggen, waarmee Jeruzalem u vergelijken? Wat kan ik nog aanvoeren, Sion, om u te troosten? Uw wonden zijn groot als de zee, en niemand die u geneest. De visioenen van uw profeten zijn leugen en bedrog. Ze wekken geen schuldbesef en wenden de rampen niet af. Waardeloos zijn hun orakels, misleidend. Roep met uw hart tot de Heer, de schutsmuur van Sion. Houd met wenen niet op. Geef aan uw ogen geen rust en de vrije loop aan uw tranen, dag en nacht. Roep geheel de nacht tot de Heer. Stort uw hart als water uit. Bid met de handen geheven dat uw kinderen leven, die nu op de hoeken der straten van honger verkwijnen. Woord van de Heer. Vergeet niet achteloos het leven van uw kleinen, Heer. Vergeet niet achteloos het leven van uw kleinen, Heer. Hebt gij uw kudde nu voorgoed verstoten, mijn God? Laai dan uw gramschap telkens op. Denk aan uw volk dat gij u hebt verworven, de stammen die gij hebt gekocht als uw bezit, de Sion die gij u als woonplaats hebt gekozen. Vergeet niet achteloos het leven van uw kleinen, Heer. Richt weer uw schreden naar die eindeloze puinhoop. De vijand heeft al wat daar stond verwoest. Waar wij u zochten, schreeuwen nu uw tegenstanders en plaatsen er hun standaard als trofee. Vergeet niet achteloos het leven van uw kleinen, Heer. Zoals men met de aks een weg baant door het oerwoud, zo slaan zij met houweel en bijl uw poorten in. Uw tempel heeft men prijsgegeven aan de vlammen. De woonplaats van uw naam op aarde is ontwijd. Ze zeiden: laat ons alles tot op de grond verwoesten. Uw heiligdommen werden platgebrand in heel het land. Vergeet niet achteloos het leven van uw kleine Heer. Denk, Heer, aan uw verbond. De maat is vol. Uit alle holen en spelonken loert de boosheid. Stel het vertrouwen der verdrukten niet teleur. Laat armen en behoeftigen u loven. Vergeet niet achteloos het leven van uw kleine Heer.

Onze Heiland Jezus Christus heeft de dood vernietigd en onvergankelijk leven doen aanlichten door het Evangelie.

0: De Heer zij met u. Wij lezen uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Toen Jezus in Kafarnaüm was aangekomen, kwam 100 man naar hem toe, die zijn hulp inriep met de woorden: Heer, mijn knecht ligt verlamd in mijn huis en lijdt vreselijke pijn. Jezus sprak tot hem: Ik zal hem komen genezen. Maar de 100 man antwoordde: Heer, ik ben het niet waard dat gij onder mijn dak komt, maar 1 enkel woord van u is voldoende om mijn knecht te doen genezen. Want al ben ik zelf een ondergeschikte, ik heb weer manschappen onder mij, en tot de een zeg ik: ga, en hij gaat, en tot een ander: kom, en hij komt. En aan mijn knecht: doe dit, en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, stond hij verwonderd en zei tot hen die hem volgden: Voorwaar, ik zeg u, bij niemand in Israël heb ik een zo groot geloof gevonden. Ik zeg u dat velen uit het oosten en het westen zullen komen en met Abraham en Isaac en Jacob zullen aanzitten in het Rijk der Hemelen. Maar de kinderen van het Rijk zullen buitengeworpen worden in de duisternis. Daar zal geween zijn en tandengeknars. En tot de 100 man sprak Jezus: Ga, zoals gij geloofd hebt, geschiede u. En op datzelfde ogenblik werd de knecht gezond. Toen Jezus in het huis van Petrus was gekomen, vond hij diens schoonmoeder met koorts te bed liggen. Hij raakte haar hand aan en zij werd vrij van koorts. Zij stond op en bediende hem. Toen de avond was gevallen, bracht men veel bezetenen bij hem. Hij dreef door een woord de geesten uit en alle zieken genas hij, opdat in vervulling zou gaan wat door de profeet Jesaja was gezegd: Hij heeft onze zwakheden weggenomen en onze ziekten heeft hij gedragen. Dit is het woord van de Heer.
1: Wij danken God.

Zusters en broeders, beste luisteraars van Radio Maria. Het evangelie vandaag eindigt met een woord van de profeet Jesaja. Hij heeft onze zwakheden weggenomen en onze ziekten heeft hij gedragen. Een profetisch woord dat inderdaad in vervulling is gegaan met de komst van Jezus Christus. Jezus werd door God de Vader gezonden, omdat hij medelijden had met zijn volk. En omdat God een barmhartige God is, een barmhartige Vader, die zijn volk wil genezen en redden. En deze barmhartige liefde hebben wij op een bijzondere wijze leren kennen in Jezus Christus, zijn Zoon. Wanneer een 100 man, een niet-Jood en een heiden, een legeroverste, naar Jezus toekomt om zijn hulp in te roepen voor een dienstknecht, dan belooft Jezus naar hem toe te gaan om zijn knecht te genezen. Waarop de 100 man zegt, ik ben niet waard dat gij onder mijn dak komt, maar spreek slechts één woord, en één woord van u is voldoende om mijn knecht te doen genezen. Het is een zin dat wij herkennen in de Eucharistie, vooraleer wij de communie ontvangen. En Jezus neemt dit als voorbeeld van een groot geloof en vertrouwen. En de man, de knecht, zal inderdaad worden genezen, zelfs van op afstand. Maar het zal ook een aanklacht worden tegen diegenen die Jezus niet willen aanvaarden als de Zoon van God. En door dit teken toont Jezus ook aan dat hij gekomen is niet alleen voor een klein uitverkoren volk, maar dat ieder die in hem in geloof aanvaarden, voortaan behoren tot het volk van het nieuwe verbond in Jezus Christus. Jezus zou willen dat iedereen gered wordt. Voor ons allen is de 100 man niet alleen een voorbeeld van geloof en vertrouwen, maar ook een voorbeeld van naastenliefde. Hij, een man met een belangrijke functie in dienst van het leger, is begaan met zijn knecht die ziek is. Wanneer wij ons in gebed richten tot de Heer, dan kunnen wij voor onszelf inderdaad vragen om Gods zegen, om genezing, om bevrijding, om Gods barmhartigheid. God is een Vader die begaan is met zijn kinderen, maar het behaagt de Heer ook zeker wanneer wij onze naaste in welke nood dan ook bij hem brengen. Het gebed voor de naaste is een grote daad van naastenliefde. Een tweede genezing dat vermeld wordt in dit stukje evangelie is de genezing van de schoonmoeder van Petrus, die met koorts te bed lag. Jezus raakt haar aan en zij werd genezen. Hier weten we niet echt hoe Petrus heeft gereageerd op deze genezing. Was het, ach, mijn schoonmoeder is nu genezen, of was het, Jezus heeft mijn schoonmoeder nu genezen en ze loopt nu onmiddellijk weer rond, ze zal weer zeggen, doe dit en doe dat. In ieder geval, de schoonmoeder van Petrus was genezen. Tegen de avond bracht men dan veel bezetenen en zieken die Jezus genas. Jezus is de hele dag tot laat in de avond bezig geweest met luisteren, met mensen aan te raken, te bemoedigen, te genezen, te bevrijden. Iets wat hij heel veel heeft gedaan en dan weer op krachten kwam gedurende de nacht in het gebed tot zijn Vader. Hij zal later ook de opdracht geven en de kracht geven aan zijn apostelen en leerlingen om hetzelfde te doen in zijn naam.
We kunnen ons afvragen bij dit evangelie of Jezus ook nu, vandaag nog, wonderen verricht. Wij geloven toch dat Jezus uit de dood is opgestaan, dat hij de machten van het kwaad door zijn kruisdood heeft overwonnen. Wij geloven dat Jezus leeft. En er zijn inderdaad getuigenissen van mensen die vandaag door Jezus worden aangeraakt. Mensen die genezen worden of bevrijd worden uit het kwaad waar zij uit zichzelf nooit zouden uit kunnen loskomen. Dagelijks wonder is de aanwezigheid van Jezus in de sacramenten, in het bijzonder in de Eucharistie. Voor het moment zijn wij met onze gemeenschap een boek aan het lezen, Licht in het puin. Het is een aangrijpend getuigenis van de pastoor van de parochie van de Heilige Familie in de Hazastrook. Jezus aanwezigheid in deze parochie is voor velen een teken van hoop. De enige hoop, midden in een puinhoop van ellende. De christenen die daar wonen, maar ook veel moslims, vinden een toevlucht bij de parochie van de Heilige Familie. Ook de zusters van moeder Teresa zijn daar werkzaam en nog een andere congregatie van zusters. De Heilige Familie, die ooit op de vlucht is geweest naar Egypte, via de Hazastrook, is nu een toevluchtsoord geworden voor mensen die geen enkele uitweg meer vinden. Wij horen het ook vaak op Radio Maria, dat in landen waar levenssituaties heel moeilijk zijn, Radio Maria een bron van hoop is. Het is de taak van Radio Maria de blijde boodschap te brengen, Jezus te brengen naar alle mensen, in het bijzonder voor mensen in nood of voor mensen die verlangend uitzien naar de boodschap van hoop die Jezus heeft gebracht en nog altijd brengt. Vandaag gedenkt dus de kerk ook onze lieve vrouw van altijd durende bijstand, Maria, die sinds haar zoon ons aan haar heeft toevertrouwd op het kruis, voortdurend voor ons ten beste spreekt bij de Heer. Donderdag laatst, 25 juni 2026, geeft onze lieve vrouw een boodschap gegeven in Medjugorje. Het was 45 jaar geleden dat wij hebben herdacht dat onze lieve vrouw daar voor de eerste keer verscheen. Ik wil eindigen met deze boodschap die zij heeft gegeven. Het past eigenlijk bij de gedachtenis van onze lieve vrouw van altijd durende van bijstand die wij vandaag gedenken. Lieve kinderen, verheug u met mij, want de Allerhoogste staat mij toe bij u te zijn en u te leiden naar hem die is de weg, de waarheid en het leven. Verheug u, lieve kinderen, en wees ook blij in de moeilijkheden, want dan zult u bewust zijn van uw verhankelijkheid en gij zult weten alles aan God op te offeren. Vergeet daarom niet, ik ben uw moeder en ik houd van u. Dank dat gij aan mijn oproep gehoor hebt gegeven. Amen.

God, hemelse Vader, wij brengen u dan de vele intenties die mensen aan ons hebben toevertrouwd, ook de intenties van alle luisteraars van de Radio Maria. Heer Jezus, wij brengen u alle mensen die door ouderdom, ziekte of andere omstandigheden niet meer bij u kunnen komen. Ook voor de luisteraars van Radio Maria. Geef dat zij die u ontvangen door de geestelijke communie en door het gebed mogen ervaren dat gij hen nabij komt met uw barmhartigheid, uw zegen, genezing, bevrijding en vertroosting. We willen vandaag bij de gedachtenis van onze lieve vrouw, die ons voortdurend bijstaat en telkens weer de weg wijst naar haar zoon Jezus, de Heer danken voor de genade dat onze lieve vrouw nog altijd bij ons mag zijn. We willen ook de Heer danken dat de hitte van de voorbije dagen aan het verdringen is. Voor mensen die daardoor te lijden hebben, bejaardentehuizen, mensen die moeten werken in de zorgsector of die buiten moeten werken. Heer, wij danken u dat gij met ons begaan zijt. Vandaag willen wij ook bidden voor de vader van zuster Mirjam, die vandaag 91 jaar is geworden. En wij willen bidden voor al zijn intenties. We willen ook Gods zegen reeds vragen over het kamp, het kinderkamp dat volgende week hier zal doorgaan. Dat de kinderen ook mogen gezegend worden. Wij vertrouwen dit toe aan de voorspraak van de Heilige Maagd Maria, maar ook aan de voorspraak van de Heilige Goddelieve, dat het thema ook van het kamp zal worden. We brengen u iemand, Heer Jezus, die stervende is. Een zus, dat zij zich mag voorbereiden voor de eeuwige ontmoeting met u. We bidden voor de verdere genezing van Kurt, Nick, Dirk, van Bart en zoveel anderen die wij bij u brengen, Heer Jezus. We willen bidden voor al onze veelgeliefde overledenen, voor de zielrust van Willy Lacy, voor de overledene Lea Mertens, echtgenote van Guido van der Schoot, ook voor de zielrust van zuster Amanda, een zuster van deze abdij geweest hier, voor de zielrust van de overledenen van de familie de Volder Maiaert. Heer, wij brengen u alle zielen in het vage vuur. Zij die uw barmhartigheid nodig hebben. Al deze intenties, Heer Jezus, bieden wij u aan, samen met het offer van Jezus Christus, onze Heer.

0: Gezegend zijt gij, o Heer, van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij dit brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen. Water en wijn worden één. Gij deelt ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij deze beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijnhaard het werk van onze handen. Maak het voor ons, Heer, tot bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuw. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij, Heer, dat onze offerande voor u aanvaardbaar wordt en wij genade mogen vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, Heer, maak ons vrij van elke ongerechtigheid. En bid dan, zusters en broeders, dat mijn en ook uw offer aanvaard mag worden door God, de Almachtige Vader. Heer, aanvaard dit offer van lof, van verzoening en verzoening. Geef dat wij, dat het verrichten van deze dienst ons loutert en ons in staat stelt ons vanzelf aan u op te dragen als een gave waarin gij welbehagen hebt. Door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u. Verheft uw hart.
1: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waardig.
0: Van dankbaarheid, Vader, zijn wij vervuld. Waar wij ook gaan of staan, u zeggen wij dank door Jezus Christus, uw Zoon, in wie gij uw welbehagen vindt. Hij is het woord bij u van in het begin. Door hem roept gij tot leven alles wat bestaat. Gij hebt hem geroepen als onze redder en van ons weer vrije mensen gemaakt. Van uw Heilige Geest heeft de maagd ontvangen en uw woord is vlees geworden. Zo heeft uw Zoon uw wil volbracht en op het kruis in zijn uitgestrekte armen een nieuw en heilig volk voor u verzameld. Zijn lijden overwon de dood, zijn opstanding toont ons de weg naar uw heerlijkheid. En daarom zingen wij met allen die u volkomen toebehoren het loflied dat ook de engelen hebben aangegeven. Gij

God, hemelse Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossend woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe gij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij uw dank verschuldigd om hem. Daarom vragen wij u, God onze Vader, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat deze gaven voor ons worden tot het lichaam en het bloed van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf gij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen, zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken en het aan zijn leerlingen gegeven, met de woorden: neemt en eet hiervan allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook toen zij gegeten hadden de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neem deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en voor velen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert
1: dat gij verrezen zijt.
0: Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, zijn overgave in lijden en dood, de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levend brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst en heerlijkheid. Zend nu, o Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest, wij de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde, raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij.
2: Vrijmoedig in deze geest bidden wij uw Vader voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over heel de wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Leo, aan onze bisschop Lode en aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook al degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, die wij vandaag vieren als ons lieve vrouw van bijstand, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, de martelaren en al uw heiligen, met de heilige Cyrillus van Alexandrië, de heilige God de Lieve, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer.
3: Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.
0: En richten wij ons dan in vertrouwen tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wille geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van al het kwaad.
0: Verlos ons, Heer, van al het kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
4: Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
0: Heer Jezus Christus, wij hebben aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons allen één, gij die leeft in eeuwigheid.
4: Amen.
0: En de vrede van onze Heer Jezus zij dan ook altijd met u.
4: En met uw geest.
0: Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
5: Geef ons de vrede.

0: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus beware mij tot eeuwig leven. Amen.
1: Terwijl de priesters en de gelovigen hier aanwezig Jezus ontvangen in de heilige communie, bidden wij voor alle luisteraars die met ons verbonden zijn en deze eucharistieviering meevolgen, het gebed om geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat gij in het allerheiligste sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik u, kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels u alsof gij reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met u. Laat mij toch nooit van uw liefde gescheiden worden. Amen.

0: En laat ons tot slot bidden. Heer, door de kracht van het heilig lichaam en het kostbare bloed zijn wij opnieuw gesterkt en vernieuwd. Wij vragen en bidden u, laat ons eens en voorgoed het heil verwerven dat wij met vroomheid en toewijding in deze Eucharistie hebben gevierd door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zusters en broeders, toekomende woensdag zult gij ons niet horen op Radio Maria. Dat is dus niet omdat wij op vakantie zijn. Integendeel, er gaat hier dus een kinderkamp door. We hebben er ook voor gebeden in de voorbeden. Maar dus de Eucharistie zal dan niet worden uitgezonden om 9:00. Voor de mensen die hier veel komen of dagelijks komen, er is wel een mis om 7:30. En dan is er nog een Eucharistie voor de kinderen ook op een ander tijdstip. We kunnen dan ook vragen aan u allen, luisteraars van Radio Maria, om daarvoor te bidden. Er zullen 30 kinderen hier aanwezig zijn voor dit kinderkamp dus met als thema de heilige Goddelieve van Gestel. De broeders en de zusters zijn al volop bezig met hun creativiteit weer naar boven te halen in zand, in schilderen, in theater enzovoort enzovoort. Mocht het een zegen worden voor al deze kinderen en ook een beetje voor ons natuurlijk. Bij ons is het hier nu aan het regenen. Het is een zegen van de Heer. Mocht deze zegen ook over jullie allen neerdalen. En laten wij ons ook richten tot Maria. Dankbaar dat de Heer haar toelaat voortdurend voor ons ten beste te spreken. Bij haar Zoon Jezus, bij God de Vader, met de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen. En moge de Heer dan op voorspraak van Maria, altijd durende bijstand, u dan ook allen zegenen met de zegen van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gaat geen in vrede. Wij danken God.
2: Broeders en zusters, beste luisteraars, deze Eucharistieviering werd opgedragen in de Abdijkerk te Gestel bij de gemeenschap Moeder van Vrede. U hoort ons opnieuw volgende zaterdag om 9:00. Kunt u opnieuw met ons de Eucharistieviering meevolgen. Wij wensen u voor vandaag nog een gezegende dag toe. Dit is Radio Maria.

0: De week van Radio Maria. Een overzicht van de mooiste momenten op uw radio.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Voor ons is opnieuw het moment aangebroken waar wij even de gelegenheid zullen nemen om terug te blikken op de voorbije dagen, de voorbije uren, waar u naar Radio Maria kon luisteren. Sommigen van u zullen ongetwijfeld de mogelijkheid hebben om meer en langer te luisteren dan anderen. En dit weekoverzicht stelt u steeds in staat om korte fragmenten te horen van nieuwe uitzendingen die te horen waren deze week. En waar u, indien u dat wenst, misschien wel het programma integraal opnieuw wil gaan beluisteren, dan kan dat natuurlijk op onze website www.radiomaria.be. U heeft ook de mogelijkheid, als u vragen of bemerkingen heeft, om deze door te sturen via ons e-mailadres, dat is info@radiomaria.be. Of u kan telefonisch met ons contact opnemen tijdens de openingsuren van de radio, en dat is op 016 41 47 47. Krijgt u niemand aan de lijn, dan zal u op ons antwoordapparaat terechtkomen en daar kan u altijd een boodschap achterlaten. Wij doen ons best om u zo snel mogelijk opnieuw te contacteren. Dat gezegd zijnde, dierbare luisteraars, mogen wij terugblikken op de voorbije week, beginnende bij maandag 22 juni. Op die dag hebben wij de heiligen John Fisher en Thomas More herdacht in de liturgie. En zij waren met de heilige Aloysius Gonzaga onderwerp van Elke dag telt in de ochtend van maandag. U gebracht door mijn collega Marianne. We gaan luisteren naar een fragmentje uit Elke dag telt van die dag.
2: We zijn in Londen, 6 juli. 1535. Het is een triestige dag voor Engeland, ook al beseft het dat niet. Vanuit het raam van zijn cel in de Tower of London kijkt Thomas More naar de zonsopgang. Het is de laatste dageraad die hij zal zien, want vandaag zal hij sterven. Terwijl de gouden stralen de stad overspoelen, denkt de voormalige kanselier van het koninkrijk terug aan zijn leven. Advocaat geworden rechter voor zijn 30ste, had hij al snel de aandacht van de koning getrokken, die hem onmiddellijk in zijn dienst had genomen. Thomas had de functies van minister van Financiën en voorzitter van het Lagerhuis bekleed voordat hij kanselier werd. Een ware prestatie voor die tijd. Een klein lachje van zelfspot schudt hem door elkaar wanneer hij aan die laatste functie denkt. Het is alsof die herinnering aan iemand anders toebehoort. De tijden waarin men hem respect en lof toezwaaide, zijn nu voorbij. Het is inmiddels 2 jaar geleden dat alles instortte. Koning Hendrik de 8e riep zichzelf uit tot hoofd van de Kerk van Engeland, verwierp de paus en verbrak de eenheid van de christenen. Dit alles om koningin Catharina van Aragon te verstoten, zodat hij met Anne Boleyn kon trouwen. Het geloof van de mensen mag niet onderworpen worden aan de grillen van een vorst. Thomas had zich niet over het onderwerp uitgesproken om zijn familie te beschermen, maar dacht er niet minder sterk over. Zijn katholieke geweten liet hem niet toe deze breuk te aanvaarden. En voor de anderen, die meineed pleegden, was dat een teken van verraad. Er was niet meer nodig dan zijn stilzwijgen om hem voor het gerecht te slepen en te laten arresteren. Enkele eeuwen eerder had een andere Thomas de dood gevonden door zich op die manier tegen een andere Hendrik te verzetten voor de eer van Gods kerk. En helaas zal de geschiedenis zich herhalen. Omdat Thomas weigerde de eed af te leggen aan het nieuwe hoofd van de Kerk van Engeland, werd hij in maart 1534 opgesloten in de Tower. Na 15 maanden van slechte behandeling werd hij ter dood veroordeeld wegens hoogverraad. Hij heeft nog slechts enkele uren te leven en de angst begint zich te laten voelen. Toch verwarmt een kleine trots zijn hart. Tegenover alle rijkdom en glorie van Engeland heeft hij stand gehouden en zijn geloof niet opgegeven. Daardoor heeft Zijne Majesteit mij, dankzij God, een groter goed geschonken, de geestelijke vooruitgang die ik hier zeker zal vinden, had hij tegen zijn dochter Margaret gezegd. Dat is meer waard dan alle eerbewijzen en rijkdommen waarmee hij mij vroeger had overladen. Daarom kan het mij niet aan het vertrouwen in Gods genade ontbreken. Ofwel zal zij het hart van de koning tegenhouden, zodat hij mij niet strenger behandelt, ofwel zal zij mij altijd de nodige kracht geven om welke beproeving dan ook geduldig, moedig en zelfs vreugdevol te dragen.
1: In het begin van deze week mochten wij luisteren naar de 3e aflevering in het programma Catechismus van een reeks die gegeven werd door eerwaarde heer Arthur Janssens. Met de titel Voor God is alles mogelijk. U hoort een fragment.
3: En weten jullie wie mij nu in gedachten komt? De jongste van alle heiligen. Een heilige van de 21ste eeuw. Tijdens de Wereldjongerendagen van 2013 in Rio de Janeiro werd hij bij de jongeren bekend als de cyberapostel. De cyberapostel. Iemand die thuis was op het internet en die daar Jezus verkondigde. Van jongs af aan was hij enthousiast over Jezus en zijn boodschap. Hij verspreidde ze eerst mondeling en gaandeweg digitaal over heel de wereld. Hij was dan ook heel bedreven op de sociale media en bereikte alzo een groot aantal volgers, believers. Paus Franciscus noemde hem op de Wereldjongerendagen in Portugal de jongste Wereldjongerendagen. Een werkelijke dienaar van God. Zijn naam? Carlo Acutis. Carlo Acutis. Een tijdje geleden had ik nog nooit van hem gehoord. Tot onverwachts een jonge man mij vroeg: meneer pastoor, weet je het al? Er is een nieuwe en een jonge heilige. Hij werd amper 15 jaar. Hij stierf van leukemie op donderdag 12 oktober 2006. Amper 4 dagen na de diagnose. Tot de laatste dag, meneer pastoor, bleef Carlo Acutis zijn positieve berichten naar ons doorsturen. Tot het einde van de wereld.
1: In de kerk spreekt mochten wij opnieuw een document van de heilige paus Johannes Paulus II tot bij u brengen. Gratissimam Sane. De brief aan de gezinnen. Apostolische brief van de heilige paus Johannes Paulus II, die gepubliceerd werd in 1994 tijdens het jaar van het gezin. In het programma Radio Vaticaan kon u luisteren naar twee korte meditaties van de Heilige Vader, respectievelijk gegeven tijdens het Angelus van 14 en 21 juni. En mochten we u ook een vordering melden in het zalig en heilig verklaringsproces van José María de Lombarde, een pater die in Waregem geboren is en uiteindelijk naar Brazilië trok. Daar ook zijn naam veranderde, althans zijn voornaam, maar die dus op weg is naar zalig verklaring. In het programma De Kerk Leeft ging Nede in gesprek met Claire Blondeau. Zij was 30 jaar kosteres hier in Tienen en zet zich nog steeds in voor de misdienaarswerking hier. In Tienen is er namelijk een groep van meer dan 20 misdienaars die wekelijks de heilige mis bijwonen en dus ook dienen. U hoort een fragment uit het gesprek met Claire Blondeau. Zo maken wij de overgang naar dinsdag 23 juni.
4: U zei daarnet, ik ben eigenlijk niet zo'n strenge, maar dat gaat altijd heel goed. Maar het is wel een groep van 28 jonge mensen. En u doet dat eigenlijk alleen, hè, die kampen. Ja. Dat is toch een bepaald talent dat u heeft, denk ik.
5: Dus alleen eigenlijk niet, want die groten helpen. Hè. Dus ja. Ik ben eigenlijk de begeleider en zien dan alles. De hoofdmonitor, zouden ze in een speelpleinwerking zeggen. Hè. Maar dus ik doe dat niet alleen en we bereiden dat goed voor. Maar dat heb ik van jongs af aan. Ik heb altijd zo een leidersfiguur gehad van als ik kind was. Omdat, van bij mij thuis, mijn 5 kinderen en zo, mijn mama die ziek was. Ik nam overal zo'n beetje de leiding en nu nog. Maar ik ben geen kwaai, geen strenge, maar wel rechtvaardig. Ik zal nooit, of ik zal mij ook nooit mijn stem verheffen naar, zeker niet naar kinderen of zo. Maar zij weten alleen aan een blik van mij of het mij aanstaat of niet. Dus ik heb eigenlijk niet heel veel woorden nodig.
4: Ja, gezag, zo. Natuurlijk gezag.
5: Ja, en dus ze zien dat dan en zo. Maar je moet vergelijken, een misdienaarsbeweging kun je niet vergelijken met een jeugdbeweging. Dus daar is al sowieso stilte voorzien, daar is eerbied voorzien in de mis. Daar ben je geen belhamel, hè? Dus dan moet je gewoon. Dus dat is een heel andere manier van aanpak als dat wij weggaan of als ik met de scouts op kamp ging of zo. Dus dat is totaal anders. Dus zij nemen dat goed aan, maar zij weten ook. Dus als zij komen, spreek ik ook mee aan dat ik graag heb, of zelfs eis, ik mag dat zeggen, dat het in de misviering om de misviering gaat. En als ze hun daar kunnen in vinden, zijn ze welkom en ze mogen dat proberen. Maar als ze komen om zomaar, hoe moet ik zeggen, een beetje zo de belhamel uit te hangen of niet geïnteresseerd, dan zeg ik hun ook, kijk, je moet het zelf weten, maar je moet je hier aanpassen of anders kan dat niet. Dat kun je niet met 28 anders. Hè. Ja. Dus die moeten een beetje, al een beetje, die moeten respect hebben voor hetgeen er gebeurt, maar ze moeten er ook iets aan hebben en het kunnen beleven. Ja. Dus dat is, want anders blijven die ook niet, hè.
1: In Elke Dag Telt ging het onder meer over een pastoraal bezoek dat kardinaal Pier Battista Pizzaballa heeft gebracht aan Gaza, samen met patriarch Theophilos III. Ook sprak ze over een hele bijzondere toespraak van paus Leo XIV op het moment dat hij de Société Jérôme Lejeune heeft ontmoet en ontvangen in audiëntie. Die dag mochten wij ook luisteren naar een catechese gegeven door professor Herman de Deyn over geloof, twijfel en zekerheid.
6: We hebben in het eerste deeltje van dit gesprek gezien dat het godsdienstig geloof zeer analoog is aan een vorm van geloof die we ook in het dagelijks leven tegenkomen, namelijk het geloof als trouw en vertrouwen. Het geloof als vertrouwen, dat samenhangt met de uitdrukking geloof in iemand. Ook het religieuze geloof is fundamenteel niet een of andere informatie die strijdig is of niet met wetenschappelijk inzicht. Nee, het is primair een relatie met iemand, met een goddelijk iemand. En een vertrouwen dat de woorden en de beloften van die iemand, dat die vertrouwbaar zijn. Dat we daar zeker kunnen van zijn. En dat we daar zeker van kunnen zijn, omdat die iemand het is die die belofte doet, die die woorden uitspreekt. Zo'n religieus geloof is, zoals ook het geloof in de vertrouwensrelaties tussen mensen, altijd een kwestie van gemeenschap. Ook het religieuze geloof veronderstelt dat wij in de relatie staan tot anderen, in een gemeenschappelijke relatie. De verdieping van dat geloof vraagt niet twijfel en verder onderzoek, zoals in het domein van informatie en techniek en nut. Wat een verdieping van het geloof kan betekenen, is niet meer twijfelen, meer nieuwsgierigheid. Het is, integendeel, een verdieping van de relatie zelf. En in de godsdienst betekent dat, die verdieping van de relatie, dat we ons werkelijk engageren in de religieuze praktijk, in de gemeenschappelijke religieuze praktijken.
1: In de kerkleraren mochten wij meer kennis maken met de heilige Petrus Canisius, de leraar van de catechismus. Een grote kerkleraar uit de woelige 16e eeuw, periode van de reformatie en de contra-reformatie. En dus vooral bekend geworden door zijn catechismus met vraag en antwoord. We gaan luisteren naar een stukje uit de kerkleraars van dinsdag.
7: Gij, Heer, licht van eeuwig licht, laat mij u mogen zien, oog in oog. Laat mij ontdekken wat de zin is van mijn roeping. Leer mij waartoe ik geroepen ben. Help mij met uw genade en genegenheid, opdat ik mij met hart en ziel kan inzetten voor het geluk en de heelheid van mijzelf en mijn medemensen. Geef mij kracht, Heer, en richt mij op, opdat ik mij volledig wijden kan aan wat voor mij ligt. Want ik wil u volgen van zo nabij mogelijk. Hoezeer zou ik willen dat mijn hart bezit was van u alleen, die mijn rust, mijn leven en mijn redding zijt. U alleen wil ik zoeken. U alleen liefhebben. Met u innig verbonden zijn. Wat zou ik buiten u verlangen? Wat heeft alles voor zin als u er niet bent, die als enige mijn ziel volkomen vervullen kunt? Gij, licht van mij, roem van mij. Wanneer zal ik u mogen zien? Gij, mijn vrede, mijn rust. Wanneer zal ik bij u zijn? Gij, mijn troost, mijn hoop, mijn zekerheid. Wanneer zal ik ontbonden worden en vrij u tegemoet vliegen om met de heiligen u ten volle te kennen, lief te hebben en te prijzen? Heer Jezus, ontferm u over mij. Mijn schat, mijn alles. Met heel mijn ziel vertrouw ik op u. Dit gebed van de heilige Petrus Canisius, de kerkleraar over wie we het vandaag hebben, vormt een mooie overgang naar zijn geschriften en spiritualiteit.
1: In het programma Heiligen Getuigen gingen wij verder, samen met Mia van Heukelom, in het boek over de heilige Paus Johannes de 23e. We luisteren naar een stukje uit dit programma en maken zo de brug naar woensdag 24 juni.
8: Het jaar 1911. Geestelijke oefeningen met de bisschop de Martinengo van 1 tot 7 oktober 1911. 1. De gedachte aan het verleden is voor mij altijd een reden tot grote troost, maar ook tot grote schaamte. Nu ben ik met handen en voeten gebonden aan de dienst van Jezus Christus en zijn heilige zaak. Ik moet niets anders zoeken, maar trachten opgewekt en rustig te midden van mijn bezigheden te blijven, zonder haast en zonder treuzelarij, zonder drukte en zonder mij erdoor te laten overstelpen. 2. Ik neem mij voor, en ik hoop dit keer met groter succes, de regelmaat en de aandacht bij mijn godsdienstoefeningen zo nauwgezet mogelijk in acht te nemen. Daar heb ik ten zeerste behoefte aan. De mette en de laude moeten 's avonds na de maaltijd gebeden worden. Ik moet om 5:30 opstaan. Daarna moet ik mediteren, assisteren bij de mis van de bisschop en zelf de mis opdragen. Na de dankzegging de kleine uren van het brevier. Ik moet een bezoek aan het Allerheiligste Sacrament brengen zodra ik van school ben teruggekeerd. En een tweede bezoek voor de middagles. De vespers na een korte rusttijd en al het overige op het vaste uur. Deze punten staan vast. Of er nog meer wordt gedaan, hangt af van de ijver. Dit jaar heb ik mij laten inschrijven als lid van het priestergenootschap van de eeuwigdurende aanbidding. Ik wil mij daarom trouw aan mijn aanbiddingsuur houden. In alle dingen moet ik de kalmte betrachten, maar evenzeer trouw en stiptheid. 3. Ik denk weer aan hetgeen ik mij verleden jaar voornam met betrekking tot het bewaren van mijn gehechtheid met hart en ziel aan de kerk en aan de paus. De heilige Alphonsus zei, in dagen van vertwijfeling en droefheid, de wil van de paus is de wil van God. Dit zal mijn lijfspreuk zijn en mijn gevoelens zullen hiermee overeenstemmen. O Heer, help mij, ik verlang slechts naar u.
1: Op woensdagochtend waren wij opnieuw helemaal live verbonden met de Heilige Vader en het Sint-Pietersplein en konden zo de generale audiëntie van paus Leo XIV bijwonen. Op woensdag weer klinken traditioneel de verhalen van Sint-Jozef, korte getuigenissen van mensen die de invloed en de voorspraak van de heilige Jozef in hun leven hebben mogen ervaren. In Anno Domini konden we nog eens luisteren naar de aflevering over het jaar 470. In het programma Katovisie, in de avond van woensdag, konden we luisteren naar de eerste aflevering van de bespreking van een hele bijzondere film, namelijk The Man Who Became Pope. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met het leven van de heilige paus Johannes Paulus II. We gaan luisteren naar een stukje uit Katovisie en gaan zo over naar donderdag 25 juni.
9: Anya, dear, I am so anxious to have news from you and Vadovica. I read and write all day long. My father is better, but we are short of money. I seldom see Tomas. He's with those who have lost all. Krakow cries with the tears of orphans and widows. A silent, suffering city.
10: I'm so scared.
9: When possible, we attend Professor Wojcik's lessons and hope to find out what's happening in the rest of Europe. The German governor, Hans Frank, called the entire faculty to discuss their programs. The university was closed to the students, but Victor and I went all the same.
11: En Hans Frank, de Duitse gouverneur, spreekt de vele professoren toe. Victor en Carol kijken stiekem mee. Maar jullie Polen, vooral jullie intellectuelen, zijn geboren samenzweerders. Polen zal blijven zwijgen, als een lijk. Ik heb besloten alle scholen en universiteiten te sluiten, kranten en kunstgenootschappen. En ik ga de Poolse bibliotheken vernietigen. Wat hebben jullie aan scholen, universiteiten en bibliotheken? Jullie hebben geen land, jullie hebben geen cultuur.
12: But you Poles, Especially you intellectuals. A born conspirators. No. Poland will remain silent, like a corpse. I have decided to close down all schools and universities, newspapers and artistic associations, and I will destroy Polish libraries. What good are schools, universities, and libraries to you? You have no country. You have no culture.
11: De professoren reageren verbaasd over wat de gouverneur allemaal zegt, maar Hans Frank gaat zelfs nog verder.
12: Children who look Nordic will be taken from their families and raised as Germans. The others will work hard and eat little. And eventually they'll die. And Poland will die with them.
13: Poland will never die.
14: Poland will live. Long live.
11: Kinderen die er Noords uitzien, zullen bij hun ouders worden weggehaald en opgevoed als Duitsers. De anderen zullen hard werken en weinig eten. En uiteindelijk sterven ze. En Polen zal met hen sterven. De professoren reageren allemaal. Polen zal nooit sterven. Polen zal blijven leven. Lang leven Polen. Ondertussen zijn er veel Duitse soldaten toegekomen met voertuigen waarmee de intellectuelen zullen afgevoerd worden. Een van de professoren, die we reeds kennen, hoogleraar Poolse filologie, Wojcik, die ook aan Caron lesgegeven heeft, staat recht en spreekt Hans Frank aan. U staat daar en praat tegen ons. U beseft nog niet dat het leven u verlaten heeft. En als u dat beseft, is het te laat. En dan herinnert u zich aan de woorden van Wojcik, hoogleraar Poolse filologie. Hans Frank kijkt met een minachtende blik naar de oudere man en zegt dan tegen zijn soldaten: schiet hem dood.
1: Hoewel sommigen onder u de minder goede prestaties, zullen het zo uitdrukken, van onze rode duivels moeten wegspoelen, sommigen onder u zullen de resultaten van de rode duivels tijdens het WK nog even moeten verwerken. Maar het was toch het thema in Elke dag telt op donderdagochtend. Zo sprak Marian onder meer over Paus Leo XIII en voetbal, wat de verbinding daar was, en ook over 5 goede redenen om interesse te hebben in voetbal. Heiligen met passie voor sport en voetbal, dat stond allemaal op de agenda. Maar ook een heel belangrijk thema, namelijk tips om af te koelen. En daar gaan we toch nog even naar luisteren. En zeker in deze warme temperaturen is het de moeite om daar toch even te blijven bij stilstaan.
11: En deze nieuwe dag, beste luisteraars, wel weer een warme dag dat voor de boeg staat en de komende dagen ook. Zeker is het belangrijk dat je lichaam niet overhit geraakt. En we gaan eigenlijk zelfs 7 tips overlopen om af te koelen. Stel dat u zelfs geen ventilator zou hebben, wel, dan hebben we enkele tips. Een eerste tip is uiteraard een lauwe douche nemen. Dit is ongetwijfeld de meest doeltreffende manier. En wanneer u voelt dat uw lichaamstemperatuur stijgt, neem dan een lauwe of een frisse douche. Nooit ijskoud. Dat zeggen toch de gezondheidsautoriteiten. En vermijd om u volledig af te drogen. De waterdruppels zullen verdampen, waardoor het gevoel van verkoeling langer behouden blijft. En het is niet altijd gemakkelijk natuurlijk om midden op de dag een douche te gaan nemen. U kunt echter uw polsen, nek, de binnenkant van de ellebogen, de achterkant van de knieën besprenkelen met wat fris water. Dit zijn allemaal plaatsen waar de bloedvaten zich dicht onder de huid bevinden, waardoor de temperatuur snel kan dalen. En natuurlijk, een hele belangrijke, beste luisteraars, dat weet iedereen, maar we blijven het toch herhalen. Een andere essentiële maatregel is regelmatig drinken, zelfs wanneer u geen dorstgevoel hebt. Tijdens zo'n hittegolf dat we nu meemaken, wordt aanbevolen om tot zelfs 2 liter water per dag te drinken om voldoende gehydrateerd te blijven. Water, eerder dan suikerhoudende dranken natuurlijk, is de beste oplossing. En een
2: zeer belangrijke tip, beste luisteraar, spreekt redelijk voor zich, maar bij grote hitte is het goed om licht te eten en te kiezen voor voedingsmiddelen die rijk zijn aan water. Denk aan meloen, watermeloen, komkommer, tomaat, perzik enzovoort. Salades vormen een ideale oplossing om te eten, te hydrateren en niet urenlang in de keuken te hoeven staan. Een andere tip, beste luisteraars, ja, wel, zorg ervoor dat u zich aangepast kleedt. Vermijd synthetische en nauw aansluitende stoffen. Het wordt aanbevolen om losse, lichte kleding van katoen en in lichte kleuren te dragen. En dan eentje. Dames en meisjes, met lang haar bindt u haar vast. Het is niet nodig om de nek en schouders te bedekken. Vergeet niet deze regel ook toe te passen bij kleine meisjes die niet altijd zelf aanvoelen dat dit nodig is. En tenslotte, beste luisteraars, een tip eerder voor aan het einde van de dag. Een idee om fris in slaap te vallen is om uw kussensloop of zelfs uw zorgvuldig opgevouwen lakens enkele uren in een plastic zak in de koelkast te leggen. Het gevoel van verkoeling duurt maar kort, maar is zeker aangenaam. En vergeet zeker ook niet, beste luisteraars, genoeg water drinken, gordijnen toe, lekker in uw zetel, Radio Maria aan. En zo krijgt u nog van alles te horen de komende dagen op Radio Maria. U gaat u niet vervelen, beste luisteraars. Radio Maria is u altijd nabij.
1: In het programma Catechismus hoorden wij eerwaarde heer Pierre François aan het woord. Hij is een priester van het Opus Dei, dat gesticht werd door de heilige priester José María Escrivá. Maar wie kent deze figuur nu eigenlijk goed? Wel, deze catechese handelt over het leven en de spiritualiteit van de heilige José María Escrivá in een eerste deel dat was te beluisteren op donderdag. We luisteren naar een fragment.
15: Het kan een beetje de mensen verrassen wanneer we de neiging hebben of hadden, vroeger in de kerk, voor het Concilie Vaticanum II was dat een veralgemeend standpunt, dat om heilig te zijn, dan moet je de wereld verlaten. Want de wereld is een oorzaak van bekoringen, dus moet je hier en daar oases gaan stichten voor het Rijk Gods. Maar die oases eigenlijk, die zijn goed, maar die zijn plaatsen waar mensen die geloftes afleggen leven. Ik heb het over de kloosterlingen, de monniken, en allerlei vormen van kloosterleven ook, de eremieten die alleen in eenzaamheid leefden. Al die mensen hadden een roeping om zich terug te trekken uit de wereld en dat was ook een mooi getuigenis. En voor hen was vooral belangrijk de armoede, de zuiverheid en de gehoorzaamheid te beleven. Die drie deugden komen overeen met wat de kerk de evangelische raden noemt. Mensen van het Opus Dei, die gaan zich niet uit de wereld terugtrekken, ze gaan zich niet specialiseren op die drie beloften of geloftes. Ze gaan veel eerder zeggen, wij willen alle deugden beleven, gewoon door een goed christen te zijn. En het eerste dat ze in handen hadden, dat was hun beroepswerk en hun familieleven. Dat zijn ze dus gaan heiligen en daarvoor heb je vorming nodig. En samen met die vorming ook sacramenten. Heel vroeg is het gebleken dat het Opus Dei ook priesters nodig had met die eigen geest. Zodat iemand die zich wil verdiepen in die geest, in die spiritualiteit, terecht kon bij priesters die die geest door en door kennen. Want het is niet evident de weg naar de heiligheid te vinden. Ik lees hier een zin uit de homilie van de heilige Johannes Paulus II, naar aanleiding van de heilige verklaring van José María Escrivá. Hij zei, allen die zich laten leiden door de geest van God, zijn kinderen van God. Dat waren woorden uit de tweede lezing van die dag. Deze woorden van de apostel Paulus, die we zojuist gehoord hebben, helpen onze betekenis te begrijpen van de heilige verklaring van Jozef Maria, of José María Escrivá, die wij vandaag vieren. Hij liet zich volgzaam leiden door de geest in de overtuiging dat alleen zo de wille van God ten volle vervuld kan worden. Die fundamentele christelijke waarheid kwam vaak in zijn prediking voor. Steeds nodigde hij zijn geestelijke kinderen uit om de Heilige Geest aan te roepen, opdat het innerlijk leven, dat wil zeggen de omgang met God, in het gezins-, beroeps- en sociale leven, bestaande uit kleine aardse werkelijkheden, niet van elkaar gescheiden waren, maar één bestaan vormden dat heilig is en vervuld van God.
1: De nu reeds hoog oplopende zomerse temperaturen doen velen waarschijnlijk al verlangen naar vakantie. En dat is ook begrijpelijk, want het is traditioneel de periode natuurlijk waar vele mensen de mogelijkheid zullen nemen om een beetje vakantie te hebben, een beetje verlof. Wel, vakantietips die stonden centraal tijdens de Rots in de Branding om 10:30 bij Jos de Kok. En natuurlijk waren Mark en Marie-Christine van Klassiekuur ook opnieuw van de partij op donderdag. We hoorden onder meer een Ave Maria, een driedelig cello concerto en een gezongen credo, een lofzang aan Maria en een motet ter ere van de heilige Johannes de Doper. En een middel-Nederlands lied en om te besluiten een vierdelig concerto grosso. We gaan luisteren naar een stukje uit Klassiekuur van donderdag.
16: Het derde deel uit opus 4, cello concerto in C, do groot, is het slotdeel Rondo alla Cosaca. Anton Kraft schrijft hierin technische virtuose stukken, iets waar cellist Ettore Pagano wel weg mee weet. Het is een rondo met strofen en refrein op de wijze van een kozakkendans, waarin orkest en cello goed op elkaar inspelen. Merk naast de snelheid en vlotheid ook de enorme uitgestrektheid op van toonhoogte van de cello. Het zingende allegro, de fantastische timing, juistheid en balans met orkest, de prachtcadens en de trefzekerheid maken van deze live-uitvoering een hoogstaande beleving in de cello-literatuur. Met dank aan componist Anton Kraft, cellist Ettore Pagano en het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie onder leiding van Vahan Mardi-Rossian. Het applaus is zeker dubbel en dik verdiend. Tot slot, nu deel 3, Rondo alla Cosaca, van Anton Kraft uit zijn celloconcerto in C, opus 4.

In de wereld van Radio Maria bracht Marian ons meer nieuws over Radio Maria in Irak. Op donderdagavond dan om 17:30 mocht ik bij u komen met het programma Radio Vaticaan, waar we onder meer hebben stil kunnen staan bij het pastoraal bezoek van Paus Leo XIV aan Pavia en Sant'Angelo Lodigiano, waar hij onder meer de reliquieën van de heilige Augustinus heeft vereerd, maar ook hulde heeft willen brengen aan de heilig verklaarde zuster, moeder wordt ze genoemd, Cabrini. Verder mochten we u laten luisteren naar een vertaling van de generale audiëntie van 24 juni. En konden we u het buitengewoon consistorie melden. Dat zal plaatsvinden van 26 tot 27 juni, waarbij alle kardinalen naar Rome worden geroepen rond de paus om na te denken over enkele thema's. En voor het college der kardinalen. In het inzicht om 19:30 hoorden wij opnieuw over het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus. En in Pelgrim in eigen land mochten we verder gaan in onze pelgrimstocht door Antwerpen. En zo zetten wij onze weg naar de Onze Lieve Vrouw kathedraal verder. We kwamen nog langs het Rubenshuis en gingen langs de Meer. Daar vinden we een historische parel waar ooit een Russische tsaar op het balkon de bevolking toewuifde, het Paleis op de Meer. We gingen nog langs in de prachtige Sint-Jacobskerk en ontdekten samen het oude Begijnhof, om te eindigen met een stukje Dominicanengeschiedenis in de Sint-Pauluskerk. We gaan luisteren naar een fragment van Pelgrim in eigen land van donderdagavond. En daarmee maken wij de brug naar vrijdag 26 juni, daar u in de ochtend naar een herhaling kon luisteren van deze uitzending. En zo zijn wij aan het einde gekomen van ons weekoverzicht voor vandaag. Ik dank u van ganser harte voor het luisteren. Blijf het ook zeker doen in de komende uren, dagen en weken. En dan wens ik u vooral veel afkoeling met de nodige tips die u daarnet nog kon horen uit Elke Dag Telt. En een zeer fijne dag. U luistert nog naar een fragment van Pelgrim in eigen land. Graag tot volgende week. Nu goed, we staan dus aan het Paleis op de Meer. Het Koninklijk Paleis op de Meer, moeten we zeggen, want het is een voormalige 18e-eeuwse stadspaleis. Het was dus ook een keizerlijke en een koninklijke residentie, tot het in 1969 aan het volk werd geschonken. En we zullen in deze aflevering toch even de ruimte maken om het een beetje te verkennen. Maar als we kijken naar de oorsprong van het gebouw, dat zo tekenend is voor de Meer, het werd opgetrokken in opdracht van de rijke koopman Johan Alexander van Susteren. En die leefde van 1719 tot 1764. Hij vergaarde zijn vermogen met beleggingen in de Oostense Compagnie. En het werd gebouwd door de Antwerpse architect Jan Pieter van Bouwscheid de Jonge. In 1745 liet Van Susteren daarvoor drie panden afbreken op de Meer om er zijn droompaleis op te laten trekken. Nu, de koopman die woonde eigenlijk in een kasteel in 's-Gravenwezel, maar hij bouwde ook in de stad Antwerpen een residentie. Nu, helaas heeft hij zijn droomstek nooit volledig afgewerkt gezien, omwille van zijn kinderloze dood in 1764. Na zijn dood werd het goed verkocht aan jonkheer Johannes de Fraula, die zorgde voor de verdere afwerking van de woning, de bouw van de stallingen en de aanleg van de tuin. In 1777 verkocht hij het gebouw aan de graaf Jean-Alexandre Rose de Bessy en zijn echtgenote Marie aan Joseph van de Werve. Hun dochter, Caroline Marie-Joseph, gehuwd met de graaf Charles-François de Broekhoven de Bergijk, erfde het gebouw in 1798 en verkocht het in 1812 aan Napoleon.
Het was de gunstige ligging die de aandacht wekte van de Franse keizer Napoleon Bonaparte toen onze gewesten na de Franse revolutie in zijn handen kwamen. Hij betaalde er 170.000 francs voor. Hij liet het paleis ombouwen tot 4 appartementen. Eentje voor zijn grootmaarschalk, de hofdame, de keizerin en eentje voor zichzelf. Hij liet de salons ook verfraaien en inrichten met Franse empiremeubels. Parijse decorateurs, zoals Pierre Fontaine, werden hiervoor belast. Verder liet hij ook meubels uit Frankrijk en uit het Paleis op de Dam in Amsterdam aanbrengen. Kandelaars, wandtafels, meubels van rood-bruin mahoniehout werden vervaardigd, net als ornamenten in verguld brons. Ja, Napoleon zag het groots voor zijn paleis. En u raadt het al, ondanks alle inspanningen heeft hij er nooit verbleven. Want wanneer het paleis klaar was, zat hij al op het eiland Elba in ballingschap. Heel bijzonder is dat het paleis in handen kwam van de Russische tsaar Alexander I, die er in 1814 zijn intrek nam. Op 28 juni verscheen hij op het balkon om de bevolking van Antwerpen te groeten. Het was een begin van een lange traditie.

Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma De Kerkleraars. Iedere maand maken we in dit programma kennis met één van de leraars of doctors van de kerk. En vandaag met Petrus Canisius, een naam die u misschien wel kent van de Petrus Canisius-vertaling. Hij is een kerkleraar uit onze contreille en werd op 8 mei 1521 als Petrus Canis geboren in Nijmegen. Destijds was Nijmegen een onafhankelijke stad, maar vandaag maakt de stad deel uit van Nederland. Op diezelfde 8 mei werd Martin Luther door het edict van Worms geëxcommuniceerd. Symbolisch wordt dit beschouwd als het formele begin van de protestantse reformatie. Biografen van de heilige Petrus Canisius zien hierin een opmerkelijk toeval, aangezien hij later een prominente figuur zou worden in de katholieke contrareformatie in Duitsland. Petrus' moeder Egidia overleed toen hij nog klein was. Zijn vader Jacob bleef achter met 3 jonge kinderen, Petrus zelf en zijn 2 zussen Wendelina en Philippa. Jacob hertrouwde en kreeg minstens 8 kinderen uit die tweede huwelijk. Over zijn stiefmoeder Wendelina schreef Petrus dat zij als een echte moeder voor hem was. Een van zijn halfbroers, Theodric, trad in navolging van zijn broer Petrus ook toe tot de Sociëteit van Jezus, de Jezuïeten. In een document dat bekend staat als zijn belijdenissen en ook in zijn testament beschrijft Petrus zichzelf in zijn jeugd als een twistziek en opvliegend kind, met neigingen tot jaloezie, haat, arrogantie en onnadenkend spreken over belangrijke zaken. Een neiging die hij zelf omschrijft als een blinde die over kleuren spreekt. Zijn woorden tonen aan dat hij een karakter had dat moest gevormd en gedisciplineerd worden. Tegelijkertijd kon hij al in zijn jeugd bij momenten diep religieus geraakt worden en speelde hij bijvoorbeeld graag de rol van priester, waarbij hij misvieringen nadeed, preekte, zong en bad. Soms voor een groep speelkameraadjes.

dwaas gedrag en geestelijke worstelingen van die dag met hem te delen. Deze openheid en bereidheid om zich te laten leiden droegen zeker bij aan zijn geestelijke groei. Op zijn verjaardag in 1543, tijdens een retraite onder leiding van de later zalige pater Petrus Faber, een van de eerste jezuïeten, besloot Petrus Canisius toe te treden tot de net opgerichte Sociëteit van Jezus. De heilige Ignatius van Loyola was op dit moment nog in leven en Petrus Canisius zou er ook een correspondentie mee hebben. Kort daarna begon hij zijn noviciaat. In datzelfde jaar spoedde hij zich naar het sterfbed van zijn vader. Op 12 juni 1546 werd hij in Keulen tot priester gewijd. In 1548 stuurde de heilige Ignatius hem naar Rome voor verdere spirituele vorming en vervolgens naar het college van Messina voor eenvoudige huishoudelijke taken. Na het behalen van zijn doctoraat in de theologie aan de Universiteit van Bologna in 1549 werd hij door de heilige Ignatius toegewezen aan een missie in Duitsland. Op 2 september dat jaar bezocht Petrus Paulus III en bad hij vervolgens in de Sint-Pietersbasiliek, waar hij hulp vroeg aan de apostelen Petrus en Paulus voor zijn missie. In zijn dagboek noteerde hij het volgende: "Ik heb toen gevoeld dat mijn grote steun en de aanwezigheid van de genade gegeven werd door de tussenkomst van deze voorsprekers, Petrus en Paulus. Zij bevestigden mijn zending in Duitsland en het leek of zij mij als apostel van Duitsland de steun gaven van hun welwillendheid. Gij weet, Heer, op hoeveel manieren en hoe dikwijls gij mij diezelfde dag Duitsland hebt toevertrouwd, waarvoor ik mij zal laten aansporen, waarvoor ik zal verlangen te leven en te sterven." In die periode van de Lutherse hervorming leek het katholiek geloof in de Germaanse gebieden steeds verder terug te lopen vanwege de grote aantrekkingskracht van de reformatie. De taak van Petrus Canisius om het katholieke geloof in deze regio te versterken en te vernieuwen leek haast onmogelijk en kon alleen slagen door krachtig gebed en een diepe persoonlijke relatie met Christus, gevoed door de Eucharistie. Later in deze uitzending zullen we meer spreken over zijn spiritualiteit. Petrus begon zijn missie in 1549 dus en werkte vervolgens 30 jaar voornamelijk in Duitsland. Hij was actief in Beieren, waar hij de functie vervulde als decaan, rector en vicekanselier aan de Universiteit van Ingolstadt. En hij zorgde voor zowel de academische als religieuze vormingen. In Wenen oefende hij als administrator van het bisdom zijn pastorale zorg uit en bereidde hij zijn catechismus voor. Dit is iets anders waar de heilige Canisius erg bekend om is geworden. Hij richtte in 1556 het College van Praag op en diende tot 1569 als eerste overste van de jezuïetenprovincie in Hoog-Duitsland. In zijn encycliek van 1 augustus 1897 noemt paus Leo XIII Petrus Canisius de tweede apostel van Duitsland na Bonifacius. De paus benadrukt hoe Petrus met buitengewone toewijding werkte om Duitsland, dat verscheurd was door de religieuze conflicten, weer tot eenheid te brengen. En hij prees zijn ijver in het verdedigen van het geloof en zijn inspanningen om zielen te redden. Een zeer belangrijk deel van het leven van Petrus Canisius was het onderwijs. Hij speelde een essentiële rol in de oprichting van het jezuïtische onderwijssysteem in Europa. Hij hielp mee met de oprichting van scholen in steden als Keulen en Wenen, Praag en Ingolstadt, zoals gezegd, en Freiburg in Breisgau. In Fribourg, in Zwitserland, waar hij de laatste 17 jaar van zijn leven doorbracht, hielp hij bij de oprichting van de universiteit. Zijn werk versterkte het katholiek geloof in Zwitserland aanzienlijk. Paus Benedictus XV merkte in 1921 op dat de Zwitsers het katholiek geloof vooral te danken hadden aan de waakzaamheid en wijsheid van deze heilige man. Na God het meest dankzij Petrus Canisius, zei Benedictus XV. De heilige Petrus Canisius stierf er op 21 december 1597.

Hij werd zalig verklaard door paus Pius IX in 1864. Werd in 1897 door paus Leo XIII uitgeroepen tot de tweede apostel van Duitsland, zoals al gezegd, en door paus Pius XI in 1925 heilig verklaard en uitgeroepen tot kerkleraar. Toen Petrus in 1580, na meer dan 30 jaar van toewijding, Duitsland verliet om naar Zwitserland te gaan, had hij een gemeenschap van meer dan 1100 Jezuïeten achtergelaten. Niet te vergeten dat zij 30 jaar eerder met 3 Jezuïeten als eerste in Duitsland waren toegekomen. Zijn invloed reikte tot aan paus Gregorius XIII, die bekend stond als de paus van de seminaries en die dankzij Petrus' invloed de seminariebeweging wereldwijd stimuleerde. Zijn aanwezigheid op de latere zittingen van het Concilie van Trente hielp zelfs keizer Ferdinand om een koers te behouden die het concilie niet in gevaar bracht. Petrus Canisius was van gemiddelde lengte, stevig gebouwd, met een ascetisch gezicht dat zowel strengheid als zachtheid uitstraalde. Zijn portretten tonen hem met dik haar en een korte baard, waarbij zijn gelaat een ingetogen kracht weerspiegelt.

En dat was Obone Jesu van Hieronymus Praetorius, een Duitse tijdgenoot van Petrus Canisius, de kerkleraar waar we vandaag over spreken. Er zijn veel geschriften uit de tijd van de heilige Petrus Canisius bewaard gebleven, en niet in het minst van zijn eigen hand. En daaruit kunnen toch verschillende eigenschappen van zijn persoonlijkheid ontrokken worden. Sint Petrus Canisius was een werkpaard. Hij toonde tijdens zijn carrière een ongelooflijke werklust en veelzijdigheid. Hij vervulde verschillende officiële functies, zoals leraar en bestuurder, maar hield daarnaast ook de armen en de zieken. En hij was ook biechtvader en prediker. En vooral ook een schrijver. Naast boeken schreef hij talloze brieven over religieuze kwesties, die later in 8 delen werden verzameld. Deze correspondentie, waaronder brieven aan prominente tijdgenoten zoals de heilige Carolus Borromeus, maar ook de heilige Ignatius van Loyola en 3 pausen, biedt een uniek inkijkje in de politieke en religieuze gebeurtenissen van die woelige 16e eeuw. In de laatste jaren van zijn leven schreef hij ook levensbeschrijvingen van heiligen, vooral van Zwitserse heiligen. Het was ook in het Zwitserland dat hij de laatste jaren van zijn leven heeft doorgebracht. En hij beschreef die levens vooral om de devotie te bevorderen. Zijn werk over Maria, het Opus Marianum, nam zoveel tijd en inspanning in beslag dat het zijn gezondheid schaadde en zijn assistenten overbelastte. Zijn overste bekritiseerde hem om zijn intense schrijfwerk en vond dat Canisius' schrijfdrang niet altijd een goede kwam aan de orde. Maar de overste wilde anderzijds ook wel dat er heel goed gezorgd werd voor de gezondheid van Petrus Canisius, zodat hij zichzelf niet letterlijk zou doodwerken. Ondanks weerstand en kritiek liet Canisius met zijn geschriften een blijvende invloed achter op de katholieke theologie en spiritualiteit. Petrus Canisius verkondigde het woord van God ook in het spreken, naast het vele schrijven. Zijn preken waren vaak lange toespraken doorspekt met bijbelteksten. En ze waren gericht op zowel geleerden als gewone luisteraars en brachten velen terug naar de sacramenten. In Wenen was hij al op 32-jarige leeftijd hofprediker. En in Augsburg, waar hij stadsvoorganger was, hield hij 90 preken in 9 maanden. Zijn eenvoudige directe stijl, zonder opsmuk, raakte mensen diep en leidde vaak tot tranen en bekeringen. Zijn invloed in Fribourg was zo groot dat na zijn komst een enorme toename in het ontvangen van de sacramenten door de mensen meebracht. Canisius' preken hielpen niet alleen om het geloof te versterken, maar ook om mensen terug te brengen naar de katholieke kerk die waren overgestapt naar het protestantisme. Zijn levensvoorbeeld en zijn gebeden en vasten ondersteunde zijn missie. Zoals paus Pius XI opmerkte, Canisius gebruikte vooral gebedswakens en vasten als krachtbronnen om de hindernissen in zijn leven te overwinnen. Hoewel hij soms streng sprak, toonde hij altijd veel mededogen, zoals blijkt uit zijn opmerkingen over matigheid en de waarde van de sacramenten. Hij benadrukte dat de waarde van de communie niet afhing van de levenswijze van de priester, maar van de sacramentele genade zelf. Hij was ook zeer begaan met de armen. Hij was een man met een groot hart en dat was zeer duidelijk zichtbaar in zijn zorg voor de zieken en de kwetsbaren. Hij bekommerde zich ook om de gezondheid van zijn medebroeders en geloofde sterk in het heilzame effect van iemands geboortestreek. Daarom stuurde hij zieke priesters en broeders soms terug naar hun geboortedorp voor herstel. Aan een priester met wie hij eerder oneenigheid had gehad, schreef hij op latere leeftijd: "Ik bid en zal graag blijven bidden dat hij u een heilig geduld schenkt, dat u nu het meest nodig hebt. Ik kijk er naar uit u te zien in ons hemels vaderland, waar we elkaar liefdevol zullen omarmen." Canisius noemde de armen vaak de geliefde armen en moedigde stadsbestuurders aan om hun situatie te onderzoeken en te verbeteren. Hij stelde voor dat het geld voor grote feesten, zoals huwelijksbanketten, beter besteed zou worden aan de armen. Tijdens een preek sprak hij indringend over ongelijkheid. "Is het niet onvergeeflijk dat er zoveel mensen in lompen lopen, terwijl kisten vol overvloed opgeslagen liggen?" zegt hij. Daarnaast hechtte hij groot belang aan liefdadigheid en herinnerde hij aan de woorden van de aartsengel Raphaël in het boek Tobit:
Beter gebed samen met waarheid en aalmoezen samen met rechtvaardigheid dan rijkdom samen met onrechtvaardigheid. Aalmoezen redden van de dood, ze reinigen van alle zonden. Hij benadrukte dat Christus op de laatste dag degene zou prijzen die barmhartig waren geweest voor de armen. Canisius was ook gehecht aan vriendschap en genegenheid. Hij waardeerde de zuidelijke uiting van liefde boven de noordelijke gereserveerdheid. Hij kende de twee kanten natuurlijk, doordat hij zelf uit Nederland kwam en de stichter een Spanjaard was. Hij schrijft ergens: ik zou graag zien dat alle leden van de sociëteit elkaar omarmen bij vertrek of aankomst. Italiaanse hartelijkheid in plaats van Duitse terughoudendheid moet onze praktijk zijn. Aan een neef schreef hij kort voor zijn dood: zorg dat je de oude Canisius niet vergeet, die nu zelf een zieke man is en de anderen niet meer kan helpen. De heilige Petrus Canisius beschouwde zichzelf niet als een groot theologisch schrijver, maar zijn doel was vooral om de devotie te bevorderen. In zijn handboek voor katholieken schreef hij: er is niets voortreffelijker of aangenamer voor God, of nuttiger en noodzakelijker voor mensen om een goed en heilig leven te leiden dan de ijverige en constante meditatie over het leven en het lijden van onze Heer Jezus Christus. Canisius vroeg vaak om gebeden voor zichzelf. Aan het begin van een preek vroeg hij de mensen om samen een Onze Vader en een Weesgegroet te bidden. Opdat, zo zei hij, ik het woord van God op de juiste manier mag overbrengen en u het vruchtbaar mag horen. Hij bad zelf gemiddeld 7 uren per dag. 4 uur in de ochtend, beginnend om 4 uur, en 3 uur in de avond. Zelfs tijdens zijn laatste ziekte, toen hij zwaar verzwakt was, hield hij vast aan dit gebedsritme, hoewel hij zichzelf verweet: ik ben voor iedereen zichtbaar een nutteloze, vruchteloze luiaard, die het brood dat ik eet en de vriendelijkheid van mijn broeders niet waard is. Een vast ritueel van hem was het bidden voor het slapen gaan. Na het naar bed gaan nam hij 5 diepe ademhalingen, waarbij hij bij elke ademhaling een gebed uitsprak dat zijn liefde voor God en de mensen uitdrukte. Versterkt door deze 5 zuchten zult u gelukkig slapen, en hij die niets weigeren kan aan de verlangens van een liefhebbende ziel zal in zijn goddelijke macht deze verlangens vervullen, zei hij erover. In 1549, voor zijn vertrek naar Duitsland, bad Sint-Petrus Canisius in de Sint-Pieterskerk in Rome en ontving een speciale genade die hij later beschreef. Gij, mijn verlosser, opende uw hart voor mij op zo'n wijze dat ik leek binnenin te kunnen kijken. En gij nodigde mij uit om de wateren van het heil te drinken uit die bron. Groot was op dat moment mijn verlangen, dat stromen van geloof, hoop en liefde mijn ziel zouden binnenstromen. Over zijn spiritualiteit dadelijk nog meer. Maar hier komt toch al sterk naar voren hoe hij een zeer actieve en ook praktische man was, maar tegelijkertijd ook met een groot en diepvoelend hart. Een van de mooiste eigenschappen van de heilige Petrus Canisius was zijn gematigdheid. De Zwitserse bisschoppen schreven op 1 mei 1921 dat Petrus Canisius in zijn verdediging van het geloof tegen de toenmalige bezwaren nooit zijn tegenstanders persoonlijk noemde. Hij adviseerde een jonge schrijver Lindanus om terughoudender te zijn, met de volgende woorden: geleerden zijn het met mij eens dat veel in uw geschriften met meer terughoudendheid kan worden uitgedrukt, vooral wanneer u oneerlijk speelt met de namen van Calvin, Melanchthon en soortgelijke mensen. Het is het voorrecht van de volksredenaar om zich in dergelijke zaken te begeven, maar niet de zaak van een theoloog. Canisius moedigde Lindanus aan om zijn toon te verzachten met het advies: ik smeek je om harde passages te matigen, zodat we de dwalenden met een geest van zachtmoedigheid vermanen in plaats van hen uit te dagen. Hij benadrukte vaak dat de waarheid wijs, op tijd en sober verdedigd moet worden. Canisius pleitte in Rome tegenover een kardinalencommissie die strenge maatregelen in Duitsland voorstelde juist voor zachtheid en vriendelijkheid.
Zo vond hij de heilige Carolus Borromeus soms te streng. En schreef hij erover aan jezuïet-generaal Acquaviva: ik ben liever buiten het gezelschap van kardinaal Borromeus dan erin, omdat ik hem te streng acht voor de geestelijke zwakke en kwetsbare Zwitsers. Als bestuurder was Petrus Canisius veel milder voor zijn ondergeschikten dan voor zichzelf. Na zijn aftreden schreef hij aan de generaal van de jezuïeten: ik twijfel er niet aan dat deze verandering van provinciaal niet alleen voor mij persoonlijk een troost zal zijn, maar ook voor de anderen in Christus onze Heer een genoegen en een voordeel. De heilige Franciscus Borgia was geraakt door de manier waarop Petrus Canisius de last neerlegde die hij 14 jaar lang met geduld, ijver, integriteit en wijsheid had gedragen.

Gij, Heer, licht van eeuwig licht, laat mij u mogen zien, oog in oog. Laat mij ontdekken wat de zin is van mijn roeping. Leer mij waartoe ik geroepen ben. Help mij met uw genade en genegenheid, opdat ik mij met hart en ziel kan inzetten voor het geluk en de heelheid van mijzelf en mijn medemensen. Geef mij kracht, Heer, en richt mij op, opdat ik mij volledig wijden kan aan wat voor mij ligt. Want ik wil u volgen van zo nabij mogelijk. Hoezeer zou ik willen dat mijn hart bezit was van u alleen, die mijn rust, mijn leven en mijn redding zijt. U alleen wil ik zoeken. U alleen liefhebben. Met u innig verbonden zijn. Wat zou ik buiten u verlangen? Wat heeft alles voor zin als u er niet bent, die als enige mijn ziel volkomen vervullen kunt? Gij, licht van mij, roem van mij. Wanneer zal ik u mogen zien? Gij, mijn vrede, mijn rust. Wanneer zal ik bij u zijn? Gij, mijn troost, mijn hoop, mijn zekerheid. Wanneer zal ik ontbonden worden en vrij u tegemoet vliegen om met de heiligen u ten volle te kennen, lief te hebben en te prijzen? Heer Jezus, ontferm u over mij. Mijn schat, mijn alles. Met heel mijn ziel vertrouw ik op u. Dit gebed van de heilige Petrus Canisius, de kerkleraar over wie we het vandaag hebben, vormt een mooie overgang naar zijn geschriften en spiritualiteit. Hiervoor nemen we graag een catechese van paus Benedictus de 16e over de heilige Petrus Canisius ter hand. De heilige Petrus Canisius was een groot deel van zijn leven in contact met de grootste sociale personaliteiten uit die tijd en had vooral invloed door zijn geschriften. Hij heeft de volledige werken uitgegeven van de heilige Cyrillus, van Alexandria en van de heilige Leo de Grote, de brieven van de heilige Hieronymus en de gebeden van de heilige Nicolaas van Floe. Hij publiceerde devotieboeken in meerdere talen, biografieën van meerdere Zwitserse heiligen en vele teksten over homiletiek. Maar zijn meest verspreide teksten waren de drie catechismussen die hij schreef tussen 1555 en 1558. De eerste catechismus was voor studenten bestemd die elementaire begrippen van theologie konden begrijpen. De tweede voor een eerste godsdienstonderricht aan jongeren. De derde voor jongeren met een schoolopleiding van het secundaire en hogere niveau. De katholieke leer werd uiteengezet in de vorm van vraag en antwoord, kort, in bijbelse termen, zeer helder en zonder enig polemisch accent. Nog tijdens zijn leven kende deze catechismus reeds meer dan 200 oplagen. En honderden oplagen zijn daarop gevolgd, tot in de 20e eeuw. Mensen in Duitsland, van de generatie van mijn vader, Benedictus XVI spreekt hier, noemden de catechismus gewoon de Canisius. Hij is werkelijk de catechismus doorheen de eeuwen. Hij heeft eeuwenlang het geloof van de mensen gevormd. Het is een karakteristiek van de heilige Petrus Canisius. Trouw aan dogmatische principes, harmonieus weten te koppelen aan de eerbied die me verschuldigd is aan elke persoon. De heilige Canisius heeft het onderscheid gemaakt tussen bewuste, schuldige geloofsafvalligheid en onschuldig verlies van het geloof door de omstandigheden. En hij verklaarde ten opzichte van Rome dat de meerderheid van de Duitsers die tot het protestantisme waren overgegaan, daaraan geen fout hadden. Op een historisch moment van krachtige confessionele tegenstellingen vermeed hij, en dat is buitengewoon in die tijd, scherpheid en de retoriek van de woede. Wat, zoals ik zei, zeldzaam is in die tijden van discussie onder de christenen. En hij beoogde uitsluitend de spirituele wortels en de heropleving van het geloof binnen de kerk. Daartoe diende zijn uitgebreide en diepe kennis van de Heilige Schrift en de kerkvaders. Op die kennis steunde ook zijn persoonlijke relatie met God en de spirituele gestrengheid die hij van de moderne devotie en de Rijnlandse mystiek had meegekregen.
De spiritualiteit dan van de heilige Canisius is gekenmerkt door diepe persoonlijke vriendschap met Jezus. Hij schrijft bijvoorbeeld op 4 september 1549 in zijn dagboek Spreken tot de Heer: omdat gij tenslotte voor mij het hart geopend hebt van uw allerheiligste lichaam, dat ik voor mij leek te zien, hebt gij mij bevolen aan deze bron te drinken, door mij uit te nodigen het water van mijn heil aan uw bronnen te putten. O mijn verlosser. Vervolgens ziet hij dat de verlosser hem een drieledig kledingstuk geeft, die vrede, liefde en volharding heten. En met dat kledingstuk, dat samengesteld is uit vrede, liefde en volharding, heeft Canisius zijn vernieuwing van het katholicisme geleid. Zijn vriendschap met Christus, die het centrum uitmaakt van zijn persoonlijkheid, gevoed door liefde voor de Bijbel, liefde voor het sacrament, liefde voor de kerkvaders, was duidelijk verenigd met het besef dat hij in de kerk de zending voortzette van de apostelen. En dat herinnert ons eraan dat elke authentieke evangelist steeds een instrument is. En dat maakt hem juist vruchtbaar, verenigd met Jezus en zijn kerk. De heilige Petrus Canisius had zich in de vriendschap met Jezus gevormd in het spirituele milieu van de Carthuizen of de Chartreuse van Keulen, waar hij in nauw contact was met twee Carthuizer mystici: Johan Lansperger, gelatiniseerd Lanspergius, en Nicolaas von Hesche, of Hessius in gelatiniseerde vorm. Hij verdiepte zich vervolgens in de ervaring van deze vriendschap. Familiaritas stupenda nimis, zo omschrijft hij het, wat betekent door een steeds wonderlijker vertrouwelijkheid. Door contemplatie van de geheimen van Jezus' leven, die een groot deel beslaan van de geestelijke oefeningen van de heilige Ignatius. Zijn intense devotie tot het heilig hart van Jezus, die haar hoogtepunt bereikt in de toewijding aan het apostelambt in de Vaticaanse basiliek, vindt hier haar fundament. In de christocentrische spiritualiteit van de heilige Petrus Canisius ligt een diepe overtuiging. Er is geen ziel die begaan is met haar volmaaktheid en niet het gebed dagelijks beoefent, de meditatie. Het gewone middel dat de leerlingen van Jezus toelaat om met de goddelijke meester vertrouwelijk om te gaan. Daarom benadrukt onze heilige in de geschriften die bestemd zijn voor de geestelijke opvoeding van het volk, het belang van de liturgie, door zijn commentaren op de evangeliën, feesten, de ritus van de mis en van andere sacramenten. Maar hij is tegelijk bezorgd aan de gelovigen de noodzaak en de schoonheid van het persoonlijk gebed te tonen, dat de deelname aan de publieke eredienst van de kerk begeleidt en doordringt. Het gaat om een oproep en een methode, zo schrijft Paus Benedictus XVI, die heel hun waarde behouden. Vooral omdat ze op het Tweede Vaticaans Concilie opnieuw voorgesteld werden en zo gezag kregen in de constitutie Sacrosanctum Concilium. Het christenleven groeit niet indien het niet gevoed wordt door deelname aan de liturgie, vooral de zondagsmis, en door het dagelijks persoonlijk gebed, het persoonlijke contact met God. Onder de duizenden activiteiten en vele aansporingen rondom ons is het nodig elke dag ogenblikken van bezinning te vinden bij de Heer, om naar Hem te luisteren en met Hem te spreken. Het voorbeeld dat de heilige Petrus Canisius ons niet alleen in zijn werken, maar vooral door zijn leven heeft nagelaten, is tegelijk steeds actueel en van blijvende waarde. Hij onderricht klaar en duidelijk dat het apostelambt slechts impact heeft en in de harten vruchten voortbrengt voor het heil, indien de prediker een persoonlijke getuige van Jezus is en een instrument dat te zijner beschikking weet te zijn. Innig met hem verenigd door het geloof in zijn evangelie en in zijn kerk. Door een leven dat moreel coherent is en door gebed dat even onophoudelijk is als de liefde. En dat geldt voor elke christen die zijn aanhankelijkheid aan Christus geëngageerd en trouw wil beleven.

En we kunnen nu nog eens de integrale tekst lezen zoals de heilige Petrus Canisius die zelf heeft nagelaten over die bijzondere ervaring die hij kreeg nadat hij van paus Paulus III de zegen ontvangen had om zich op weg naar Duitsland te begeven, waarvan hij later terecht de tweede apostel genoemd zou worden. Die geestelijke ervaring omschrijft hij als volgt. Eeuwige hoge priester, in uw oneindige goedheid heeft het u behaagd dat ik de vrucht en de bevestiging van die apostolische zegen met grote ijver aan uw apostelen toevertrouwde, die u in het Vaticaan bezoekt en die daar onder uw leiding wonderen verrichten. Daar ondervond ik veel troost en de aanwezigheid van uw genade, die mij ten deel viel door zulke grote voorsprekers. Ook zij gaven mij hun zegen en bevestigden mijn zending naar Duitsland. En het leek of zij mij als een apostel van Duitsland hun welwillendheid beloofden. Gij weet, Heer, hoezeer en hoe dikwijls gij mij op die dag Duitsland toevertrouwd hebt, waarvoor ik sindsdien vol zorg ben gebleven en waarvoor ik verlang te leven en te sterven. Ten slotte dacht ik voor mij het geopende hart in uw heilig lichaam te zien. En gij beval mij uit die bron te drinken. Gij, mijn heiland, gij nodigde mij uit water te putten uit de bronnen van het heil. Ik verlangde echter ten zeerste dat stromen van geloof, hoop en liefde vandaar naar mij toe zouden vloeien. Ik dorstte naar armoede, kuisheid en gehoorzaamheid. Ik begeerde geheel door u gewassen, gekleed en getooid te worden. Daarom, toen ik het waagde tot uw beminnelijk hart te naderen en mijn dorst eraan te lessen, beloofde gij mij een kleed, geweven uit 3 delen, die de naaktheid van mijn ziel moesten bedekken en geheel en al betrekking hadden op mijn verbintenis. Dat waren de vreugde, de liefde en de volharding. Beschermd door dit kleed van het heil was ik vol vertrouwen dat er mij niets zou ontbreken, maar dat alles zou gelukken tot uw eer. En nog uit de werken van Canisius een passage met als ondertitel Troostredenen. Het is hier de plaats enige beweegredenen aan te geven, dienstig om treurenden en lijdenden een vaste en ware troost te schenken. Daarmee zullen wij in de geest van onze leermeester Christus treden, die volgens Isaïas gezonden is om allen in hun leed en droefenis te troosten. Voor eerst is het van groot belang het geloof in Gods waakzame voorzienigheid in ons te verlevendigen en ons te bevestigen in de overtuiging dat er in dit sterfelijk leven niets zonder reden gebeurt, niets toevalligs, niets dat niet voorzien was en geregeld. Want alles is door het woord geworden en buiten hetzelfde is er niet één ding geworden. En hij heeft alles wel gedaan. Dit blijft de waarheid, of wij Gods plannen begrijpen of niet. Want, zo zegt Paulus, in hem leven we en bewegen we ons en zijn we. Dan moeten wij al stellig en zeker aannemen dat God de schepper en bestuurder van alles, het goed, het hoogste goed is. Hij wil, hij kan de oorzaak niet zijn van zonde. Want gij zijt geen God die lust heeft aan boosheid. Hij werkt alles tot welzijn van die hem beminnen. En hij is de grote beminnaar van het menselijk geslacht. Daarom noemt de profeet Joël hem niet alleen Heer en God, maar zegt, goedertieren en barmhartig is hij, langmoedig en rijk aan ontferming en verzoenlijk ten opzichte van het onheil. Daarbij is hij voortdurend waakzaam en als het ware vol bezorgdheid voor ons. Want getrouw is God die niet zal toelaten dat gij bekoord wordt boven hetgeen gij kunt. Maar hij zal met de bekoring ook uitkomst geven om haar te kunnen verdragen. En ofschoon hij aan niets behoefte heeft en de bron en oorsprong is van alle goeds, is hij toch vol ontferming over de arme mens, heeft medelijden ook met de geringste die in lijden is, reikt hem de behulpzame hand en draagt niet minder zorg
voor de minste der armen dan voor de rijke en machtige. Deze ellendige daar riep en de Heer verhoorde hem en redde hem uit al zijn noden. Kan er iets begerenswaardigers, iets heerlijkers uitgedacht worden dan dat God onze Vader genoemd wil worden? En inderdaad is. Het is waar, soms toornt Hij, slaat en straft Hij de zondaar, maar juist daardoor toont Hij zich als de beste Vader die ons welzijn beoogt. Want zo staat in de schrift, die de Heer lief heeft, tuchtigt Hij, en Hij geestelt elke zoon die Hij aanneemt. Oefent lijdzaamheid in de tucht, als jegens zonen gedraagt zich God. Want wat zoon is er die de Vader niet tuchtigt? Is er één Vader welwillend als Hij, de Vader der barmhartigheid, de God van alle vertroosting, wiens wijsheid en goedheid geen grens, geen maat, geen einde kent? Niemand is in staat al de genees- en hulpmiddelen op te noemen die de goddelijke goedheid schenkt en dagelijks toereikt, opdat wij bestand zouden zijn tegen bekoringen, aanvechtingen, onheilen en gevaren, en opdat zowel wij zelf als anderen daarin degelijke en waarachtige troost zouden vinden. Hebben wij niet het gesproken en geschreven woord Gods als veilig tegengif en onfeilbaar geneesmiddel? Zien wij Christus, ons hoofd, het kruis niet voor ons dragen, het zwoegend torsen? Maar zien wij ook niet hoe dat kruis hem verheft? Is hij niet ons volmaakte toonbeeld? Ook behoeven wij niet te zoeken naar de getuigenissen van onze voorvaderen. Ze zijn talloos. Wij zien de voetstappen van hen die ons zijn voorgegaan. Wij kunnen die voetstappen, als we willen, volgen. Schitterend zijn de voorbeelden van jongelingen en jeugdige maagden die de wreedste folteringen voor God en deugd hebben doorstaan. Moed dus. Wat zij konden, kunnen wij nadoen.

0: En tot slot willen we het ook nog hebben over de plaats van Maria in het leven en werk van de heilige Petrus Canisius. Zoals reeds gezegd was hij een belangrijk figuur ten tijde van de Contra-Reformatie. In 1555 publiceerde hij zijn Latijnse catechismus in vraag- en antwoordvorm met de gewone gebeden, waaronder de definitieve versie van het Weesgegroet. Het werk kende een overweldigend succes, zoals al gezegd, met vele uitgaven in 26 talen. En 11 jaar later werd de formulering van het Weesgegroet overgenomen in de catechismus van het Concilie van Trent. Het Weesgegroet is het populairste gebed van de katholieke kerk geworden. En in zijn uitleg over het Weesgegroet in de catechismus, uitgegeven in Antwerpen in 1587... toont de heilige Petrus Canisius een groot vertrouwen in de voorspraak van Onze Lieve Vrouw. Hij beschrijft haar als een krachtige bemiddelaarster die volgens hem in staat is te luisteren naar, bij te staan en gunst te verlenen aan arme stervelingen, wanneer zij zich tot haar richten en haar moederlijke voorspraak vragen. Hij heeft dan ook nog een groot werk over Onze Lieve Vrouw geschreven, zijn Opus Marianum, en hij schrijft hierin over de liefde die hem aanzette tot deze toewijding. Ik citeer: "Zeer verheven koningin en trouwe moeder Maria, die nooit te vergeefs wordt aanroepen, wil dit arme getuigenis van mijn liefde aanvaarden." Hij moedigde in Keulen een broederschap aan om met vertrouwen en vastberadenheid hun devotie tot Maria voor te zetten. Met de belofte dat vereerders van Maria kunnen rekenen op de bescherming en genade van God. En dit niet alleen aan het begin, maar nog overvloediger naarmate zij in haar dienst vorderen. Paus Pius XI benadrukte de titel van Canisius' werk over Maria en prees zijn liefde voor de onvergelijkbare Maagd Maria. De paus wees ook op het geloof dat Canisius op zijn sterfbed werd bijgestaan door de moeder van de Heer. Over Genesis hoofdstuk 3 schreef Canisius dat Maria door Christus de kracht kreeg om tegen de oude slang te strijden, waardoor zij en anderen over zo'n machtige vijand triomferen. Petrus Canisius was een sterk bepleiter van de Rozenkrans en heeft deze devotie ook echt verspreid. Aan het einde nog een korte anekdote uit het leven van Petrus Canisius. Op een dag maakte Canisius een ommetje door de stad. Zijn rechterhand verborgen in zijn toog, onmerkbaar de Rozenkrans biddend. Plotseling komt er een jongetje de hoek omgevlogen en botst tegen hem op. De oude man wankelt, maar weet zich juist staande te houden. De jongen verwacht nu een draai om zijn oren te krijgen en krimpt al in elkaar. Maar de oude priester vraagt vriendelijk: "Ah wel, heb je haast?" "We deden wie het eerst de hoek om zou zijn," zei het jongetje. Intussen was er een hele groep kinderen om hen heen komen staan. "Zo, en waar gaan jullie naartoe?" "Naar huis, we komen van de les." "En heb je vandaag interessante dingen geleerd?" "Ja, een paar vragen uit de Canisius." "Uit de Canisius?" "Ja, zo heet ons boek voor godsdienst." "Ik hoop dat je er zo blij mee bent dat je het nooit meer vergeet," zei de oude priester. "Tot ziens maar weer." De Canisius. Toen hij weer verder schuifelde, was het alsof zijn gebed helemaal was opgefleurd. En zo komen we, beste luisteraars, aan het einde van deze inleidende uitzending over de kerkleraar Petrus Canisius, de enige kerkleraar uit de Lage Landen. Hij werd in 1925 tot kerkleraar verheven. Op afbeeldingen is hij onmiddellijk te herkennen vanwege zijn karakteristieke gelaat en haardracht. Heel vaak heeft hij een catechismusboek in de hand en ook vindt men veel afbeeldingen van hem met een leerling aan zijn voeten. Vaak vinden we de letters IHS. Deze letters vormen een monogram dat dierbaar is aan de Jezuïetenorde. En er worden twee betekenissen aan toegekend. De eerste is in hoc signo, in dit teken, met een afbeelding van het kruis erbij. Of twee, Jezus hominum salvator, Jezus mensenredder. Maar het zijn ook de drie eerste letters in het Grieks van de naam Jezus. Petrus Canisius overleed op 21 december 1597 maar zijn feestdag is op 27 april. In 2021 nog kreeg de heilige een kerkleraar, waarvan de relieken zich in Fribourg, waar hij overleed, bevinden, een nieuw reliekschrijn. Dat werd ter gelegenheid van de 500ste verjaardag van zijn geboorte in de Sint-Nicolaas-kathedraal van Fribourg geplaatst. Hij werd toen ook gekozen als patroon van de toekomstige jezuïetenprovincie van Midden-Europa, die sinds april 2021 leden van de Sociëteit van Jezus uit Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland, Zweden, Litouwen en Letland samenbrengt. In de volgende uitzending maken we kennis met een andere kerkleraar, maar we zullen zeker nog terugkomen op Petrus Canisius in de toekomst. Tot binnenkort.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemiddag, beste luisteraars. Laten wij ook samen het middaggebed van de kerk bidden. We zijn vandaag zaterdag in de 12e week door het jaar. De hymne kan u vinden op pagina 758. En de psalmen en korte schriftlezing vindt u vanaf pagina 1197. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed, en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Uw hand zij altijd bereid mij te helpen, omdat ik mij aan uw bevelen hou. Heer, laat mijn geroep u bereiken en leer mij te doen naar uw woord. Mijn smeekgebed mogen u vinden. Bevrijd mij zoals gij belooft. Een loflied moet van mijn lippen komen. Omdat gij mij uw beschikkingen leert, uw uitspraken moet mijn tong bezingen. Want al uw geboden zijn goed, uw hand zij altijd bereid mij te helpen. Omdat ik mij aan uw bevelen hou, mijn heil zoek ik enkel bij u, Heer. Mijn vreugde vind ik in uw wet, mijn geest mogen leven en altijd u prijzen. En steunen op wat gij bepaalt, ik ben als een dwalend schaap. Kom mij zoeken, want uw geboden vergeet ik niet, eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Uw hand zij altijd bereid mij te helpen, omdat ik mij aan uw bevelen hou. Uw troon, God, staat tot in eeuwigheid. Een dichterwoord stijgt uit mijn hart omhoog. Ik zing mijn lied nu voor de koning. Mijn tong gaat als een snelle pen. Geen mens is u gelijk in edele gestalte. Beminnelijk is uw gelaat. Gods zegen rust op u bestendig. Omgort u met uw zwaard, vermaarde held. Leg aan uw schitterende wapenrusting, trek zegevierend op voor trouw en recht. Uw hand zal uw verdiende roem verwerven, uw pijlen scherp, de volken aan uw voeten. De koningsvijanden ontzinkt de moed, uw troon staat als de troon van God voor eeuwig. Uw koningsscepter is gerechtigheid. Gij wilt rechtvaardigheid en haat het onrecht, daarom zijt gij door God gezalfd. Met heerlijkheid die allen overtreft, uw kleding geurt van mirre en lavendel. Uit het Ivoorpaleis klinkt vrolijk snarenspel, prinsessen komen u daar tegemoet. En naast u staat de koningin, getooid met goud uit Ophir. Nu luister, dochter, wees aandachtig. Vergeet uw volk, vergeet uw vaderhuis. Uw schoonheid wekt de liefde van de koning. Breng hem uw hulde, want hij is uw heer. Van Tyrus komt men uw geschenken brengen. De adel van het volk dinkt naar uw gunst. Daar treedt de koningsdochter binnen in haar schoonheid. Haar klederen van goud doorweven stof, in kleurenpracht gehuld, leidt men haar tot de koning. Met haar gevolg van maagden komt zij naderbij. Men haalt hen in met blijdschap en gejuich. Zij treden binnen in de koninklijke woning. Uw zonen nemen eens de plaats in van uw vader. Gij zult hen vorsten maken over heel het land. Zo blijft uw naam beroemd bij komende geslachten. En zullen volkeren u prijzen voor altijd. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Uw troon, God, staat tot in eeuwigheid. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome. God die de volharding en de vertroosting schenkt, verlene u ook eensgezindheid in de geest van Christus Jezus, opdat gij één van hart en uit één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus moogt verheerlijken. Aanvaard daarom elkander als leden van één gemeenschap, zoals ook Christus ons in zijn gemeenschap heeft opgenomen, ter ere Gods. Onze Heer bemint zijn volk. Hij omkranst de verdrukte met zegekransen. Laat ons bidden. Heer, brandend licht van eeuwige liefde, wij bidden u. Laat het vuur van uw liefde ons steeds bezielen, zodat wij u boven alles beminnen en onze naaste liefhebben omwille van u, door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. Na de Sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag der week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf kijken.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Na deze woorden blies hij over hen en zei, ontvang de Heilige Geest, aan wie je de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie je ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Terwijl hij met hen at, beval hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten, die gij van mij hebt vernomen.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Alle geslachten prijzen mij zalig, omdat de Heer, die machtig is, zo grote dingen aan mij deed. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. Er verscheen een groot teken aan de hemel, een vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Quo Vadis. Waar gaat ons geloof naartoe? Een programma van Radio Maria.
2: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van het programma Quo Vadis. Wij zijn deze maand naar de stad Sint-Truiden getrokken om de mensen daar aan te spreken en enkele vragen te stellen. En we hebben dat natuurlijk niet alleen gedaan. We hebben hier Pieter in de studio bij ons zitten. Welkom, Pieter.
3: Dank u, Marike. Het is fijn om hier te zijn.
2: Zou je jezelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
3: Zeker. Ik ben Pieter. Ik kom uit Bilze. Ik ben al een paar jaar regelmatig naar de kerk. Ik was dan ook vereerd om iets te mogen doen met Radio Maria.
2: Zeer leuk. Dan stel ik voor, beste luisteraars, dat wij er onmiddellijk invliegen. We gaan een eerste fragmentje laten horen. Dit is het fragmentje waarbij de mensen die we gesproken hebben hun naam zeggen en waarbij we ook een paar van hun antwoorden of andere dingen hebben uitgelegd om aan jullie te laten luisteren en jullie een beeld te geven van met wie we gesproken hebben. Beste luisteraars, we zijn hier voor het programma Quo Vadis op stap in Sint-Truiden om de mensen aan te spreken en enkele vragen te stellen. En we hebben een mevrouw gevonden die wil meedoen. Dankjewel daarvoor. Zou ik je voornaam mogen weten?
4: Marie-Claire.
2: Marie-Claire, aangenaam. Ik ben Marieke.
4: Ah.
2: En dit is Pieter.
4: Ah, ja. Allee, goed begonnen.
2: Ja, mooi begin, mooi begin. Het heidense Rome, heb je de mythen, hè, van Romulus en Remus, waar dat Romulus Remus vermoordt en dat is dan de stichting van de stad. En op dezelfde wijze heb je Paulus en Petrus, eigenlijk de stichting van het nieuwe Rome, het christelijke Rome, waar dat niet de ene de andere vermoordt, maar dat ze beide uit liefde sterven. Twee broers in het geloof die sterven, dat is een beetje de... Het is de abdij van Sint-Truiden.
4: Oh, daar zo.
2: Dat zal u beter weten dan ik waar het
4: ja,
2: precies is.
4: Als je hier naar rechts gaat, daar is de abdij, ja.
2: Oké. Okay.
4: Ja, ik zeg Onze Lieve Vrouwkerk. Is dat de goede naam?
2: Ja, ja. Ja, dat is helemaal juist. Dat is de naam van de kerk.
4: Ah.
2: Ja. En, onder haar portaal mogen wij schuilen van de regen. Dat is heel sympathiek.
4: Ja. Ja.
2: Beste luisteraars, wij zijn hier voor het programma Quo Vadis in Sint-Truiden. En wij hebben een koppel gevonden die onze vragen willen beantwoorden. Waarvoor hartelijk dank. Zouden wij jullie voornaam mogen weten?
4: Ik ben Lili.
5: En ik ben Wim.
4: We hebben toch nog iets onthouden tot nu toe.
2: Ja. Dat is mooi.
4: Het is lang geleden allemaal.
6: Ja, Peter.
2: Stel. Is dat weer in de weg?
6: Een beetje. Oh ja, ja, ja.
2: De naam zegt
6: maar ik ben nog volop bezig. Ik ben pas sinds een jaar terug naar de kerk aan het gaan. Ik moet even snel bijlezen. Zo, hè.
2: Ja,
6: iedereen geeft me bijbels. Hè. Wat is het allemaal? Hè?
7: Komt iedereen één keer.
5: Laat me niet vast worden. Ik voel mijn show dan.
7: Pak samen.
2: Oh. Laat me niet vast worden. Boy. Ik ben klein, boys. Ik ben klein. Ik pak die vast. Beste luisteraars, we zijn er nog altijd op de Grote Markt in Sint-Truiden. En we hebben een groepje jongeren gevonden die onze vragen wil beantwoorden. Waarvoor hartelijk dank. Zouden we jullie voornaam mogen weten?
8: Ik ben Naomi.
9: Mimoun.
10: Pierre.
11: Maxime.
12: Scar.
2: We zijn het grootste internationaal radionetwerk ter wereld.
4: Wow.
2: Ja. Beste luisteraars, we zijn hier nog altijd op de Grote Markt in Sint-Truiden. En wij hebben drie jonge mannen gevonden die onze vragen willen beantwoorden. Waarvoor dank. Zouden we jullie voornaam mogen weten?
13: Matthias. Ahmed. Jad.
14: Maite.
15: En Jana.
2: Dan nog twee vragen over Sint-Truiden. Zijn jullie van Sint-Truiden of niet?
14: Ja, dat wel.
2: Maar niet enthousiast.
14: Nee.
2: Meestal is er enige opluchting als mensen dat horen. Dan zijn ze van oké, dan gaan we ook een antwoord.
14: Nee, sorry.
2: Wij staan hier op de Grote Markt in Sint-Truiden en wij hebben twee jonge mannen gevonden die onze vragen willen beantwoorden. Waarvoor hartelijk dank. Zouden we jullie voornaam mogen weten?
16: Mijn naam is Milan.
17: En mijn naam is Erdi.
4: Ja, voilà. Allee, we zijn er geraakt.
2: Dat was even denken, man.
5: Ik dacht dat te voor de hand liggend was.
16: Dat was niet moeilijk, maar we zijn gewoon dom. Dat was eigenlijk niet moeilijk. Hè.
2: Soms kun je gewoon niet opkomen,
16: ja,
2: dat is heel oké. Zou jij je voornaam mogen weten?
18: Jana.
2: Beste luisteraars, wij zijn hier op de Grote Markt in Sint-Truiden. En wij hebben een gezin gevonden die onze vragen wil beantwoorden. Dankjewel daarvoor. Wat is jullie voornaam, alsjeblieft?
8: David.
14: Kiana.
10: Hilaire.
2: Aangenaam, Hilaire. Ik ben Marieke. Okay. En dit is Pieter. Dankjewel.
10: Ik wens je nog een geweldige avond.
2: Dank. Jullie ook. Enorm bedankt.
10: Moedig, succes. Moedig.
2: Dank je. Zo, beste luisteraars, hebben jullie al een beetje een beeld gekregen van met wie we allemaal gesproken hebben deze maand. En misschien ook al, als jullie goed hebben opgelet, een beetje welke vragen we gesteld hebben. Pieter, zou je aan onze luisteraars ook een beetje willen schetsen waar we precies naartoe gegaan zijn en hoe het daar was op dat moment?
3: Zeker. We waren in Sint-Truiden op het Grote Marktplein voor de Onze Lieve Vrouwenkerk, die we nog veel gaan horen in deze aflevering. Het was redelijk laat, hè? 6 uur of zo. Niet meer zo heel veel volk, maar de mensen die er waren, die stonden wel open voor een interview en een paar vragen.
2: Ja, inderdaad. Het was een vrijdagavond.
3: Ja.
2: En ja, er was zeker geen massavolk, maar genoeg mensen die passeerden, dat we genoeg volk hadden om te kunnen vragen.
3: Inderdaad, om de paar minuten kwam er wel iemand langs.
2: Ja, inderdaad. En in het begin heeft het even geregend. Het eerste interview hebben we gedaan in het portaal van de Onze Lieve Vrouwkerk. Ja. Maar eigenlijk daarna is de regen gestopt ook. Dus.
3: Zeker, we hebben albei al veel goed mee. En Onze Lieve Vrouw heeft ons droog gehouden.
2: Ja, inderdaad. Oké, dan gaan wij naar de eerste 4 vragen luisteren. De eerste 2 vragen gaan, zoals altijd, over Radio Maria. En de derde en 4e vraag gaan ook, zoals altijd overigens, over het Oude Testament. Onze eerste vraag is, kennen jullie Radio Maria?
11: Nee. Nee.
12: Ik ook niet.
2: Allebei nog nooit van gehoord?
11: Nee.
6: Nee, nee. Is dat hier een centraal?
11: Nee.
12: Nee.
2: Naam? Niemand?
11: Nee.
2: Van naam wel, of niet?
12: Nee.
11: Nee. Ook niet.
15: Nee.
11: Nee, ik ook niet.
16: Ik heb er nog nooit van gehoord, eigenlijk niet. Ik ook eigenlijk niet.
11: Ik heb je gehoord.
2: Oké. En weet je waar dat je ervan gehoord hebt?
11: Mijn tante lost er soms.
15: Nee.
12: Nee.
2: Ook nog nooit van gehoord?
15: Nee.
18: Van gehoord wel, maar.
2: Ah ja, en enig idee van waar dan dat je ervan gehoord
18: nee.
2: hebt?
18: Nee.
2: Gewoon van naam, zegt iets.
10: Nee, nooit van gehoord.
2: Radio Maria is een katholieke radio. We zijn actief hier in België. Maar we maken ook deel uit van een internationaal radionetwerk. Onze volgende vraag is, heeft u enig idee in hoeveel landen Radio Maria's bestaan? We gaan u een paar opties geven. Rond 30 landen, rond 60 landen, rond 90 landen of rond 120 landen?
4: Oh, dat is veel. 90. Ik gok op 60.
6: Dat is over heel de wereld bekend, hè?
2: Ja.
6: Ik denk toch wel 1 miljard of zo.
2: Een miljard luisteraars dan. Ja. Geen miljard landen, want dat wordt moeilijk.
6: Dan, heel de wereld bedoel ik.
2: Goeie vraag, ik weet eigenlijk niet wat het bereik is. Maar de vraag is in hoeveel landen we actief zijn. Maar we gaan die opties geven.
6: Rond... Ja, wacht. 20-tal? 20?
2: Het is meer dan dat. Rond 30 landen, rond 60 landen, rond 90 landen of rond 120 landen.
6: Ja, 60 landen.
7: Oké, jij eerst.
11: Ik denk rond 90.
2: Wil je wat iets anders gok?
12: Ik denk 30 of zo toch. Want anders staan we al zo populair, dan hadden we het toch wel van gehoord of zo toch.
11: Ja, dat is wel waar. Dat is
7: ik denk 60.
16: Ja, ik denk ook 60.
12: Ik denk 30.
15: Okay. Ik denk 60 landen.
11: 90.
15: Rond 60.
14: Ik denk rond 60 landen.
15: Ja.
16: Oh. Ik denk... Waarschijnlijk 30 landen. Ik ga voor de 60 landen.
14: 60?
10: 60.
15: Ik denk ook 60.
10: Ik heb er geen idee van.
2: Gewoon een gokje wagen dan.
10: 60.
2: Dan gaan we naar onze vraag over het Oude Testament. Hoe wordt de toren genoemd die in het begin van het Oude Testament werd gebouwd om de hemel te bereiken?
4: Dat weet ik niet.
2: Nee. Het is
8: In het Oude Testament is een verhaal dat de volken hoogmoedig worden en ze willen op hun eigen krachten God bereiken door een heel hoge toren te bouwen. De toren van... Het is een plaats...
4: De toren van Babel.
18: Babylon.
5: De van Babylon.
18: Ja. De toren van Babylon, ja.
6: Dat weet ik niet meer.
8: Het is de toren...
6: Van Babel. Van Babel.
8: Of de wat? Om de hemel te bereiken.
4: Wauw.
8: Iemand enig idee?
19: Wacht, liefst, kun je nog zeggen? Ja.
8: Hoe wordt de toren genoemd die in het begin van het Oude Testament wordt gebouwd om de hemel te bereiken? Het is de toren van...
19: Is dat niet hemeltoren?
8: Dat vind ik een goede gok, maar dat is niet wat we zoeken.
5: Hololo, weg.
8: Het is een plaatsnaam. De toren van...
19: Is dat niet zo... Is het van België?
4: Nee.
8: Of van... Nee.
19: Het
5: is, is dat niet van Israël of zoiets, zo daar rond?
8: Het is in Irak, ja. Als ik mij... Ja, Irak,
5: Pyramide.
8: Denk ik.
5: Pyramide.
8: Is dat niet Egypte?
5: Oh la la.
19: Oh ja.
5: Pyramide.
19: Ja.
6: Nee, ik weet het niet.
8: Is iemand één idee? Het begint met een B.
4: Oh.
19: Burj Khalifa.
4: Hey, Bo.
8: Dat bestond toch niet? Hey, dat is lang geleden, hè? Heel, heel lang geleden. Eeuwen en eeuwen geleden.
4: Dat is heel lang geleden.
8: Ja, ja, ja.
19: Weet het niet, man. Weet jullie het?
5: Kunnen we joggen?
8: Het heeft iets met taal te maken. Taal. Weet niet, we zullen zien of jullie dat verhaal ooit gehoord hebben. Dus heel vroeger, zowat de vroegste mensen, spraken allemaal één taal.
4: Latijn.
8: Mooie gok, want niet Latijn. Nee. Ik denk niet dat het gespecifieerd wordt welke taal het is. Een taal die al lang verloren gegaan is. En ze bundelen hun krachten, omdat ze allemaal één taal spreken, gaat dat makkelijk. En ze willen eigenlijk op eigen krachten de hemel bereiken en God eruit laten. En dus ze beginnen een heel hoge toren te bouwen. En God ziet dat en God zegt, kijk wat dat ze nu proberen in hoogmoed. Daar gaan we een stokje voor steken. En hij zorgt ervoor dat ze allemaal andere talen spreken. En sinds dan kan de mensheid niet meer één hoge toren bouwen, want we komen niet overeen of we verstaan elkaar niet.
5: Maar gebarentaal. Maar wie stulp je?
8: Enig idee hoe die toren genoemd wordt. De toren van... Nog nooit gehoord van dit verhaal?
12: Wola, ik heb dat gehoord bij godsdienst toen ik in het zesde leerjaar zat. Maar ik weet dat niet meer.
5: Ik was nooit aan het luisteren, dus ja.
12: Ja, jij moet drie, heb ik niet.
13: Oh, dat weet ik niet meer. Ahmed. Daar kan ik niet op antwoorden.
15: Geen idee.
8: Kennen jullie dit verhaal of helemaal niet?
4: Nee.
8: Oké, dan wordt het moeilijk. Het is een stad. Het begint met een B. Als jullie denken aan oude rijken die heel machtig waren. Een van de rijken heeft ook diezelfde naam eigenlijk. Hmm. Nog voor de Romeinen.
13: Mogen we weten welk land? Of is dat een landnaam of is het een steednaam?
8: Momenteel bestaat het land niet meer. Het is in het huidige Irak, als ik het goed heb.
13: Ach, maar die moet je weten. Je bent dichtst bij Irak.
15: Ik heb geen idee.
13: Geen idee.
15: Maar die ook niet.
8: Het is een stad waar dat ze die toren hebben proberen bouwen. Heb je enig idee? Zeg?
15: Nee, geen idee.
8: Dit verhaal zegt jullie helemaal niets. Nee.
16: Weet je? Wij zijn eigenlijk niet katholiek, maar ook al als we katholiek waren, zou ik het nog steeds niet kunnen beantwoorden.
15: Oké.
16: Ja, ik heb geen idee.
19: Ja.
8: Zegt het verhaal jullie iets of niet?
16: Nee, ik heb nog nooit gehoord van dit verhaal.
13: Ik weet niet.
8: Heb je enig idee waar ik het over heb of helemaal niet?
13: Ja, ja, wel. Maar die Oude Testament ken je zo goed.
5: Dat weet ik niet.
8: Hebben jullie enig idee waar we het over hebben of niet? Oké, okay. Dus heel, heel, heel lang geleden spraken alle mensen dezelfde taal. En daardoor konden ze heel goed samenwerken. En dan komen ze op het idee om een heel hoge toren te bereiken, te bouwen. Om zo eigenlijk de hemel te bereiken zonder dat ze God nodig hebben. Ze denken, oh God, whatever, we kunnen dat zelf. En ja, God ziet dat en is daar niet heel erg blij mee. En dan zorgt hij ervoor dat ze allemaal verschillende talen beginnen spreken. En dus we zoeken de naam van die toren. Dat is de toren van... En dan een plaats.
5: Dus ook... Dat bericht me.
8: Nee, geen flauw idee. Het is ook wel een begrip dat wel gebruikt wordt om op spraakverwarring en dat soort dingen te duiden. Nee? Het is de toren van... En dan met een B begint het.
5: Ik weet het niet.
10: Van Babel.
8: De volgende vraag is: Esau was de oudste zoon van Isaac, dat is de zoon van Abraham. Maar hij verkoopt zijn eerstgeboorterecht aan zijn jongere broer. Enig idee hoe die broer heet? Geen flauw idee. Het is eigenlijk dus vanuit de jongere broer dat dan de stammen van Israël voortkomen. Hij krijgt op een gegeven moment in het Oude Testament de naam Israël, maar dat is niet zijn geboortenaam. Nee?
18: Nee. Ismaël?
8: Mooie gok, dat is de oudste zoon van Abraham.
18: Oh.
8: Dus niet wie we zoeken.
18: Ja. Geen idee. Dan gaan we er niet geraken, denk ik, deze.
8: Het is uit dus de jongere zoon dat de 12 stammen van Israël voortkomen. Hij heeft 12 zonen. En dat is dan het begin van de stammen van Israël. Nee?
6: Nee, dat weet ik echt niet.
8: Flauw idee?
6: Je kent het niet, maar nee, ik zou het niet weten.
8: Een gokje, een naam uit het Oude Testament?
6: Er was er al sprake van de Messias of zo, toen?
8: Er was zeker al sprake van de Messias, maar hij was er nog niet.
6: Oh, ja. Nee, ik weet het echt niet.
8: Dus uit deze man dat de 12 stammen van Israël voortkomen, hij heeft 12 zonen.
6: Isaac of... Nee, ik weet het niet.
8: Ja, dus Isaac is de zoon van Abraham.
6: Ja, ja.
8: Wij zoeken de zoon van Isaac.
6: Nee.
18: Oké, wacht, laat me denken, ja.
12: Wat was de vraag?
18: Dus wat was de...
8: Je moet een beetje opletten,
12: ja,
8: hè,
12: mensen. Wel.
8: De vraag is, Esau was de oudste zoon van Isaac. Isaac is de zoon van Abraham. Aha. Maar hij verkoopt zijn eerstgeboorterecht aan zijn jongere broer. Hoe heet de jongere broer? Het is uit de jongere broer dat de stammen van Israël voortkomen.
18: Mozes.
8: Mooie gok. Dat is iets later in het Oude Testament. Het is er nog voor.
18: Oké, wacht. Wacht. Ik ken deze hoor.
20: Er zit veel over te geloven.
12: Waarom mij kent niet?
18: Jawel, boy. Ik ben echt gelovig, man. Oh la la.
8: De naam begint met een J, als dat kan helpen.
18: Jula.
20: James.
18: Julas. Jake.
8: Ja, eigenlijk moet ik zeggen, James is eigenlijk wel de Engelstalige naam. We zoeken de Nederlandstalige naam.
20: Jams.
8: Enige idee wat James is in het Nederlands?
20: Jamet.
8: We kunnen het misschien goed rekenen, James. Ik wil wel goed rekenen, maar...
18: James?
21: Ik denk Jonathan. Ik weet dat gewoon niet. Geen idee.
8: Jonathan was geen slechte gok. Het is de juiste eerste letter alvast. We hebben hier in Vlaanderen een kinderliedje. En ze delen dezelfde naam.
21: Is mijn J. Ik weet het niet.
8: Nee. Enige idee hoe die jongere broer heet. Dus we zoeken dus...
21: Wacht. Ik ben aan het denken.
8: Ja, denk maar luid op.
21: Denken is moeilijk tegenwoordig. Nee, ik weet het niet. Weet jij het, Martin?
8: Nee. Nee. Je hebt dus Abraham, zijn zoon Isaac. Isaac heeft 2 zonen, Esau, en het begint met een J.
21: Nee, geen idee.
8: Dat is een moeilijkere vraag, hoor.
21: Ja.
8: Enig idee. Zeggen deze namen jullie ook maar iets, of niet?
22: Isaac en dus... ja, ik weet niet.
8: Zeggen de namen Abraham en Isaac jullie iets,
22: ja,
8: of ook niet?
22: Ja, Abraham, okay.
8: Zijn naam begint met een J.
23: Nee, niet echt.
8: Hebben jullie enig idee? Er is een heiligdom in Spanje, Santiago. Dat is aan een heilige gewijd. De heilige... Dat is dezelfde naam.
6: Oh, ik heb gehoord van dat. Nee.
8: Ik kan maar proberen, misschien kennen jullie dat.
6: Santiago, was.
23: De heilige...
8: Ja, Santiago is de Spaanse variant ervan, van de naam. Het is op zich juist, eigenlijk.
22: Maar je zei dat net. Maar ik
8: heb ik Santiago zelf gezegd? Okay.
22: Ja.
8: Never mind.
22: Ah, is dat een naam?
8: Dat is een Spaanse naam, ja. Ah. De Spaanse versie.
21: Ik heb geen idee.
8: Dus het is de jongere broer, dus die dan 12 zonen heeft. En dat zijn dan de 12 stammen van Israël. Hij krijgt ook de naam Israël van God. Maar we zoeken zijn eerste naam. Begint met een J.
21: Met een J.
2: Er zijn ook twee apostelen die dezelfde naam hadden. Wel een J. Jacob.
10: Kiana. Ai, dat is dochter. Dus, ik zou het nou weten.
2: Dat is al iets moeilijker.
10: Isaac.
2: Isaac is de naam van de vader.
10: Ja.
2: Dus het gaat over zijn twee zonen. Je hebt Esau en... Dat is nog vroeger. Dat zijn, helemaal, dat zijn de zonen van Adam en Eva. Dit is al iets later. Het is dus de persoon die we zoeken. Hij krijgt 12 zonen. En dat zijn dan de 12 stammen van Israël die daaruit voortkomen. Enig idee? Hij krijgt van God de naam Israël. Maar dat is niet waarmee hij geboren is. Nee?
10: Hilaire.
2: Er zijn ook apostelen die zo noemen. Het begint met een J.
10: Judas.
2: Er zijn inderdaad twee...
10: Johannes.
2: Er zijn... Het is nog een andere naam bij J.
10: Oh.
0: Jeremia?
2: Dat is geen apostel, dat is een profeet. Uit het Oude Testament.
0: Jacob?
1: Ja, Jacob. Jacob.
2: Welkom terug, beste luisteraars aan het programma Quo Vadis. Wij zijn er nog altijd vandaag in de studio met Pieter om het te hebben over de gesprekken die we gehad hebben deze maand toen we naar Sint-Truiden zijn getrokken. En natuurlijk om jullie de antwoorden van de mensen te laten beluisteren. Pieter, toen ik jou gevraagd heb om mee te gaan,
3: ja.
2: Had jij bepaalde verwachtingen op voorhand? Heb je getwijfeld of niet?
3: Nee, ik heb niet getwijfeld. Natuurlijk niet. Dat fijn ging worden, wist ik wel. Maar ik had het programma nog nooit beluisterd, dus ik ken het format niet. Maar ja, het is wel leuk geweest. Veel, veel diverse antwoorden. Sommige hele grappige, enkele correcte.
2: Ja, de fragmenten die we nu geluisterd hebben, zijn niet de beste antwoorden die we gehad hebben. Er zijn vragen die echt wel goed geantwoord zijn. En ook hier, de tweede vraag uit het Oude Testament was echt gewoon een moeilijke vraag.
3: Mm-hmm.
2: Dat vind ik vrij logisch dat mensen dat eigenlijk niet wisten. Dat lag eerder aan de vraag dan aan de mensen, denk ik.
3: Ja.
2: En ook wel opvallend vond ik dat in Sint-Truiden blijkbaar de radio niet zo heel veel gekend is. Mm. Want andere steden die we al gedaan hebben, hebben we veel meer antwoord gehad van ah ja, ik ken deze persoon die luistert. Of ik heb het al gezien. Ja. In de lijst van radio's, maar dat was hier eigenlijk echt heel weinig.
3: Nee, maar 1 of 2.
2: Ja, ja, ja, inderdaad.
3: Hmm.
2: Dat was wel ook een verschil. Dan gaan wij nog luisteren naar de 5e en de 6e vraag. Over het Nieuwe Testament, 2 vragen over Jezus. Maar wij gaan eerst luisteren naar muziek.

0: Dan gaan we naar het Nieuwe Testament.
1: Oh.
0: Jezus vertelt de parabel van het zaad over zaad dat op 4 verschillende soorten bodems valt.
1: Oh, ja.
0: Zouden jullie 2 van deze soorten bodems kunnen benoemen?
2: Nee.
0: Het is een zaaier die op pad gaat om te zaaien. En eerst valt er wat zaad op de weg zelf, is een van de antwoorden. Enig idee wat de andere antwoorden zijn? Nee?
2: Nee.
0: Zegt het verhaal u iets of helemaal niet?
2: Nee.
0: Oké, dan ga ik het gewoon vertellen. Nu moet ik zelf even nadenken over de derde. Dat ik zeker juist ben.
2: Over het op het vruchtbare gedeelte.
1: De aarde.
3: Rots,
1: ja.
3: Woestijn, zand.
4: Zaden.
3: Ja, dat hoort bij aarde misschien. Maar
4: water,
3: toch.
4: Water.
3: Ja, ik zat ook met water, maar ik dacht, dat lijkt me, daar kun je toch niet iets op zaaien, hè?
4: Nee.
0: Heeft u...
4: Zand, vuur, elementen.
0: Nee, het zijn geen elementen. Heeft u al eens van deze parabel gehoord, of niet?
4: Nee, nog niet.
0: Oké,
4: nee.
0: Dus het is een parabel over een zaaier die, die vertrekt om te zaaien. En zijn zaad valt een beetje op verschillende soorten bodems. Mm. Maar het is dus gewoon... Het is niet vuur en water of dat soort dingen.
4: Nee,
0: het is gewoon een soort bodem dat je kunt tegenkomen. Enig idee?
4: Petrus? Ook niet?
0: Petrus is
4: daarop
0: de rots.
4: Heeft hij zijn kerk gebouwd, toch? Op Petrus, dacht
0: dat ik, is
4: hè?
0: Absoluut waar.
4: Ja.
0: Dus eigenlijk, een van de juiste antwoorden is wel rotsige bodem.
4: Ah,
0: dat is een zekere zin.
4: Ja, zo had ik het ook wel begrepen. Ja, echt waar, in inzicht.
0: Maar misschien is de laatste bodem eentje dat je zou kunnen raden. Dat is eigenlijk waar dat je zou op moeten zaaien.
4: Ja, vruchtbare grond. Misschien moeras. Had gekund.
0: Ja, dat had gekund, ja. Dat is niet... Zijn parabels zijn altijd, hebben altijd te maken met de streek waar hij woont. Ik denk niet dat ze veel moeras hadden in het Midden-Oosten.
4: Nee.
0: Oppervlak.
1: Woestijn. Woestijn toch.
0: Woestijn, goede gok, maar geen van de opties.
1: Savanne.
0: Had ook gekund, maar nee. We zoeken geen bodemtypes in die zin.
1: Ah, bodem.
0: Dus,
4: niet.
0: Nee.
5: Kijk, daarvoor moet ik echt goed nadenken. Ik haat denken.
0: Dus de zaaier vertrekt met zijn zaad. En het eerste wat we zoeken is eigenlijk, terwijl hij nog op weg is naar zijn veld, valt er zaad op. Waar je op wandelt.
6: Aarde.
0: Ja, dat is een van de eerste antwoorden.
1: Wauw.
6: Wauw, dat is smart.
5: Ik ben echt slim, man.
1: We zitten hier niet, moslim.
6: Jawel.
0: Meer specifiek, goede aarde is een van de juiste antwoorden. Maar waar wandel je op als je ergens naartoe bent?
5: Ah, de grond. Grond.
6: Beton.
0: Ja, nee. Wij op beton. Maar dit is natuurlijk veel voor het beton.
5: Grond toch?
0: Gewoon, maar hoe heet dat gewoon?
5: Een steen.
0: Waar je op wandelt.
1: Ah.
0: Zoals een straat of een...
1: Je moet echt denken aan dit ding.
0: Ja, inderdaad. Dus een van de dingen is op het pad.
5: Ah,
0: op het pad waar je op wandelt. Is het eerste waar zaad op valt.
5: Ah.
0: En dan zoeken we nog 2... oppervlakte niet ideaal is om op te zaaien. Om op te zaaien, ja. Waar je zaad niet goed gaat vergaan. Toch geen gokje? Nee.
1: Een plaats.
0: We hebben dus al op het pad en in de goede aarde.
5: Ze zijn echt zo dom, boys.
1: Ja, dat is echt dom, hè.
5: Ze zijn echt dom.
0: Een soort slechte aarde, waar je zo... Wat is, maakt aarde slecht om in te zaaien?
1: Slechte mensen.
5: Nee. Ah, en daarvoor zijn we onder de grond.
1: Misschien modder, niet? Modder.
0: Modder, ja. Te vochtig zou een optie kunnen zijn. Dat is niet wat we zoeken, nee.
5: De hel.
0: Dat is waarschijnlijk niet goed zaaien, nee. Het is dus een verhaal van een zaaier die op pad gaat om te zaaien. En er zijn 4 verschillende soorten bodems waarin het zaad valt.
5: Bedoelt u zoals een natte bodem, een droge bodem, zoiets?
0: Ja, zoiets inderdaad.
5: Een natte bodem en een droge bodem, denk ik dan.
0: Dat had gekund, maar dat is niet de antwoorden die we zoeken.
5: Ik weet het gewoon niet.
7: Ik weet het ook niet.
0: Misschien een... Wat zou de goede optie zijn?
5: Ik weet het niet.
0: Waar wil je je zaad zaaien?
5: Ja, nat meestal. Of ja, eigenlijk gewoon nat wil je toch zaaien, dat dan beter groeit.
0: Je moet in ieder geval genoeg vocht krijgen, ja. Dat is helemaal waar. De goede optie is vruchtbare grond of goede grond. Ik moet zeggen, ik kan misschien je droge grond ook wel goedkeuren, want een van de juiste antwoorden is rotsige grond. Dan zoeken we nog twee opties. Het eerste zaad valt eigenlijk gewoon wanneer hij nog onderweg is. Op wat valt het dan?
5: Normale grond.
0: Als je nog onderweg bent naar je veld te wandelen, dan valt het op.
5: Ja, mis op steen.
0: Dit is lang geleden, hè. De paden waren meestal nog niet geplaveid. Dus dat is nog het juiste antwoord. En dan nog het vierde laatste antwoord. Dat is iets waar alle personen, alle boeren mee te kampen hebben. Het is een soort onkruid dat je planten doet sterven, omdat het het verstikt.
5: Oh, ik ken niks van planten.
0: Je kunt altijd een gokje wagen.
7: Ik snap de vraag niet.
0: Ah, wel, dus,
7: sorry.
0: Nee, dat is oké, hoor. Jezus vertelt dus een verhaal van een zaaier. En hij is op stap met zijn zaad om te proberen graan of iets te zaaien. En het zaad valt op vier verschillende soorten oppervlakken. Oh, sorry. Vier verschillende soorten oppervlakken. We zoeken dus de vier, maar twee is goed, van de gronden waarop het zaad valt.
7: Ik heb oprecht geen idee. Ik ook niet.
0: Wel, een van de juiste antwoorden is wanneer hij nog onderweg is naar het veld, valt er zaad op. Wat is dat als je aan het wandelen bent naar ergens?
7: Op de grond?
0: Ja, en meer specifiek, grond is alles natuurlijk, hè.
7: Op gras.
8: Dus twee bodems.
0: Ja.
9: Zo aardebodems.
6: Zou dat in een stad kunnen zijn, ergens? Of?
0: Het is niet specifiek in een stad, nee.
9: Klei.
0: Ah, wel, maar aarde is eigenlijk een juiste antwoord. Een van de juiste antwoorden is goede grond. Vruchtbare grond. En we zoeken nog drie andere plaatsen waar het niet zo goed is om te zaaien. Een van de juiste antwoorden... Wat zei je?
6: Rotsen, hij zei rotsen. Bij de rotsen ergens.
0: Ken je het verhaal of niet?
7: Ja, ik ken het verhaal, maar dat is heel lang geleden.
0: Je kunt altijd een gokje wagen, hè? Misschien het makkelijkste antwoord is het goede, waar dat het in zou moeten vallen. Enig idee wat dat is?
7: Oh.
0: Het is een simpel antwoord, hè. Je moet het niet te ver zoeken.
7: Ik weet niet de naam in Nederlands. Ja, ik weet het niet.
0: Kan je het in Portugees zeggen? Misschien dat we het eruit kunnen oppakken.
7: Terra.
0: Is dat aarde?
7: Zo, ja.
10: Zo, nou weet.
0: Je mag een gokje wagen, hè. Een van de antwoorden die we zoeken is een goed iets waar dat je wil dat je zaad opvalt.
10: Op de grond.
0: Ja, en wat voor grond dan?
10: Vruchtbare grond.
0: De andere drie bodems zijn niet goed. Enig idee wat dat zou kunnen zijn?
10: Zand.
11: Zeg je het maar, de rotsen.
10: De rotsen.
0: Nog eentje?
10: Woestijn.
0: Nee, dat is niet een van de antwoorden. Een van de juiste antwoorden is waar dat je wil dat het zaad geplant wordt. Wat zou dat zijn?
11: Vruchtbare bodem, hè? Ja.
3: Op een vruchtbare bodem.
0: Nog een laatste vraagje over Jezus.
3: Ja.
0: Aan welk fysiek verschijnsel was te zien dat Jezus doodsangsten doorstond voordat hij werd verraden door Judas? Enig idee, hij bidt op de Olijfberg. Bidt hij tot God de Vader. En hij heeft zoveel angst dat het een fysiek verschijnsel is dat je kon zien. Enig idee wat het is?
3: Nee.
0: Heeft iets met zijn zweet te maken?
3: Nee, ik weet het niet. Zweette hij, dacht ik.
0: Ja, en er is iets specifiek met het zweet.
9: Bloedpijn, eigenlijk.
0: Kan u het in de micro zeggen?
9: Er was bloed bij. En tranen.
0: Aan welk fysiek verschijnsel? Dus je kon het...
4: Bij de Heer, bij Jezus. Ja,
0: inderdaad. Dus je kon het aan hem zien dat hij doodsangsten doorstond. Omdat hij...
4: Ik dacht juist dat hij zijn lot aanvaard heeft zonder probleem.
0: Hij heeft zijn lot aanvaard, absoluut. Maar dus voordat hij wordt verraden door Judas, gaat hij gaan bidden op de Olijfberg.
4: Ja.
0: Hij neemt zijn leerlingen mee. En dan gaat hij een beetje afgezonderd bidden.
4: Ja.
0: En daar bidt hij in doodsangst tot de hemelse vader. Dus hij zegt, als het kan, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar u wil geschieden en niet
4: ja.
0: Dus hij aanvaardt zijn lot.
4: Ja.
0: Maar hij is wel angstig. Hij doorstaat echt doodsangst. En er is een bepaald fysiek verschijnsel waaraan je dat kunt zien. Het heeft iets met zijn zweet te maken.
4: Nee, echt niet. Ik zou het niet weten met zijn zweet te maken.
0: Ja.
4: Nee.
1: Zei je niet aan tafel zo, ja, het is mijn laatste... Oh nee, wacht, die had ik.
0: Wacht, wil je zijn micro even?
1: Ja, hij zit er aan tafel, het is mijn laatste maaltijd met jullie. Ik deel mijn brood en mijn wijn met jullie. En de wijn is het teken van mijn bloed en de brood is het teken van mijn huid of zoiets.
0: Van mijn lichaam, dat van mijn lichaam, gebroken wordt. Exact, dat is helemaal juist. Maar daarna gaan ze weg uit dat gebouw en gaan ze naar de Olijfberg, waarop Jezus... gaat bidden in zijn eentje. En het is eigenlijk daar dat we het over hebben. Ja. Dus hij bidt tot zijn hemelse vader.
4: Mm-hmm.
0: Hij is doodsbang. En je kunt zien dat hij bang is aan zijn gezicht. Eén idee hoe?
1: Dat hij wist dat iemand had hem verraden, denk ik.
0: Ja, dat wist hij al. Ja. Daarom dat hij zo bang was. Hij wist dat hij ging sterven. En op de meest gruwelijke wijze dat hij ging sterven.
4: Mm-hmm.
0: En je kunt zien dat hij bang is. Als je naar hem gekeken had, je zou het fysiek kunnen zien. Het heeft iets met zijn zweet te maken.
1: Hij had meer zweet dan normaal misschien, zoiets.
0: Maar het is nog veel uitzonderlijker dan dat.
1: Meer.
7: Gaan bidden in de Olijvenwijk.
0: Ja, exact. Hij gaat bidden op de Olijfberg. Dat is waar we het over hebben. Maar terwijl hij bidt, zegt hij aan God dat hij, als het kan, dat hij dit niet wil doorstaan, want hij weet dat hij gaat sterven. Maar dat God zijn wil moet geschieden en niet zijn eigen wil. Maar terwijl dat hij dat bidt, is hij zo bang dat je dat fysiek kon zien. Enig idee hoe je dat kon zien?
7: Ik weet niet.
0: Het heeft iets met zijn zweet te maken.
7: Met druppels van zijn zweet op de grond laten vallen, dat hij het ziet door in het water. Geen idee.
0: Het heeft met zijn zweet te maken.
7: Werd dat bloed of zo?
6: Zijn handen. Zo een gat aan zijn hand.
0: Dat is nadat hij verraden wordt. Ah. Omdat hij aan het kruis genageld wordt. Dan komen er gaten in zijn handen. We zoeken voordat hij...
6: Aan zijn
0: voordat
6: ogen?
0: Hij gekruist wordt.
6: Aan zijn ogen misschien?
0: Ja, is geen slecht antwoord.
6: Dus
0: Jezus, hij weet dat hij gaat sterven.
4: Ja.
0: Hij weet dat hij gaat verraden worden. En hij is aan het bidden. Omdat hij mega bang is. Want hij weet dat het mega veel pijn gaat doen. En... terwijl dat hij bidt, kun je eigenlijk zien aan hem dat hij mega bang is. Hoe zou je dat kunnen zien?
12: Ja, trillingen, dat hij trilt.
0: Ja, het is iets wat heel uitzonderlijk is. Het heeft iets met zijn zweet te maken.
6: Zweet. Wacht, hoe kan... Ja, hij zweet veel.
0: Ja, en er gebeurt iets specifiek met zijn zweet.
6: Die zweet wordt bloed.
4: Wat?
6: Wat?
7: Oh, nee, ik heb geen idee.
0: Nee. Het heeft iets met zijn zweet te maken.
7: Ruilen of zo? Ruilen?
0: Wat van je?
7: Crying? Wenen, ja.
10: Ik weet het niet weten.
0: Het heeft met zijn zweet te maken.
10: Zweet?
7: Bloed, zweet en tranen.
10: Ja. Dat is lang geleden. Ik
0: word... Zegt u maar...
13: De kelkbol heeft op de bodem liggen. Hij moest op de bodem.
3: Maar fysiek.
0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Quo Vadis. We hebben zo net naar de vijfde en de zesde vraag geluisterd die wij hebben gesteld in Sint-Truiden deze maand. Dat waren de vragen over Jezus, over het Nieuwe Testament. Wat vond je, Pieter, over het algemeen? Vond je dat de mensen reageerden op het onderwerp waar we het eigenlijk over hadden?
14: Ja, toch wel. Zeker bij de tweede vraag, over het lijden van Jezus, daar wisten mensen toch wel wat van. Dat leek hen wel te pakken. Veel mensen wisten dat hij ging bidden bij de Olijfberg en zo.
0: Ja, inderdaad. En denk je over het algemeen... Want we spreken zo mensen uit het niets aan om hen kennisvragen te stellen over het geloof. Niemand ziet dat aankomen. Hoe vind je dat ze dan een houding was er tegenover?
14: Ja. Ja, een zeer open houding. Ze hebben toch wel echt hun best gedaan. Hè. Zeker de mensen die daar niet zo heel veel mee bezig zijn. Dus het is toch knap dat ze die vragen hebben willen beantwoorden. En dat ook af en toe wel goed gedaan hebben.
0: Ja, ik vond... Ze hebben allemaal hun best gedaan.
14: Mm-hmm.
0: En veel mooie antwoorden ook gegeven, vind ik. Mm-hmm. Ja.
14: Ja, absoluut.
0: Denk je dat we mensen hebben geprikkeld om er dieper op in te gaan of om op zoek te gaan?
14: Enkele toch wel, denk ik. Zeker de meneer die al aan het zoeken was, die zal het toch nog eens hebben doorgelezen, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook echt wel. Dat hij is op zoek gegaan in de Bijbel naar de onderwerpen waar we het over gehad hebben.
14: Mm-hmm.
0: Om eens te gaan kijken wat het eigenlijk echt is.
14: Ja.
0: Ja, en ik denk ook enkele van de jongeren die we gesproken hebben, dat die ook wel, ook heel aantal van hen waren gelovig. De meeste waren moslims, maar we hebben ook enkele christenen
14: mm-hmm.
0: gesproken. Die dan ook allemaal zeiden dat het geloof belangrijk is voor hen. Dat gaan we straks nog horen.
14: Mm-hmm.
0: Ik denk ook wel dat we hen ertoe hebben aangezet om meer naar de Bijbel te grijpen dan ze misschien nu doen.
14: Ja, absoluut. We zullen toch nog eens aan gedacht hebben die avond.
0: Dan is het nog tijd om naar fragmentjes te luisteren. We gaan luisteren naar de zevende en de achtste vraag. Die gingen over meer specifiek katholieke vragen waren. En dan ook naar de negende en de tiende vraag. En die gingen over Sint-Truiden. Dan gaan we naar de meer specifiek katholieke vragen.
3: Oei, oei.
0: Waaraan is de maand juni gewijd?
3: Juni?
0: Ja. Geen idee?
3: Nee, de maand mei, dat is de Maria-maand, hè?
0: Exact. Dat was vorige keer dat ik op stap gegaan ben, was dat de vraag. Maar deze keer is het de maand juni.
3: Maar juni? Nee, dat weet ik niet.
0: Het heeft iets met Jezus te maken. Het is een devotie rond Jezus. Nee?
3: Nee. Is dat Maria maand?
15: Dat is mij.
3: Nee, dat is mij. Just.
0: Ja, dat weten de meeste mensen. Dat was de vorige keer een vraag, maar...
3: Juni. We zijn nu juni. Pinkster is voorbij, Paas is voorbij. Het komt niet dadelijk.
0: Nee. Dus, ik weet niet of jullie dat gezien hebben, maar er is onlangs een christelijke film in Kinepolis en andere zalen verschenen. En dat ging over deze devotie.
3: Och.
0: Ik weet niet of jullie dat gezien hebben of niet, nee. Ik dacht er maar,
3: nee,
0: dat is misschien
3: we hebben hem niet gezien. Ik heb misschien iets van info's die voorbij
0: wel,
3: komen.
0: Ja, iets van reclame of zo, nee.
3: Maar,
0: het heeft iets met Jezus te maken.
3: Wat is er na Pinkster en Paas?
0: Ik zal het anders gewoon zeggen. Het is...
3: Verlos ons uit ons lijden, ja.
16: Oogst?
0: Dat zou je kunt hebben.
16: Ik weet het niet.
0: Het heeft iets met Jezus te maken.
16: Ah. Nee, sorry dat ik zo weinig weet, maar...
0: Maar je moet dus geen zorgen maken.
16: Oké.
0: Wel, daar... Ik weet niet of je ooit al in het portaal gezien hebt... Ja, dat er rechts een schilderij is van Jezus. Vanaf hier kunnen we de onderkant zien van het schilderij.
16: Die daar hangt?
0: Ja, enige wat daarop afgebeeld is.
16: Nee, daar heb ik ook nog niet op gelet tot nu toe.
0: Nee. Dat is waarschijnlijk een beetje een moeilijke vraag. Het heeft iets met Jezus te maken.
15: Juni. Oké, juni is mee te maken met Jezus, toch?
0: Ja, het heeft te maken met Jezus.
15: Is dat misschien
17: LGBT,
15: de dag?
17: LGBT,
15: misschien dat je maand misschien dat hij terug op de wereld is gekomen of een tegen had gezegd dat hij in de hemel is misschien met zijn vader.
0: Dat had gekund, ja. Het is...
18: Ja, je bent wel slim, hè?
15: Ik weet dat, ja.
18: Precies, is het eerste.
0: Dat zal een beetje een moeilijke vraag zijn waarschijnlijk. Het heeft iets met Jezus te maken.
19: Maand juli.
0: Juni, ja.
19: Juli of juni?
0: Onze huidige maand, juni.
19: Die pas begonnen, juni.
0: Ja.
19: Ah. Ik weet het niet. Ik ook niet. De maand juli.
0: Dat is deze maand.
19: Ja,
0: juni, deze maand.
19: Ik weet het niet.
0: Dat is wel een vrij moeilijke vraag, moet ik toegeven. Als je niet katholiek bent, is dat vrij moeilijk.
18: Is het iets relevant met Jezus? Of?
0: Ja, het heeft met Jezus te maken.
18: Mm.
0: Het heeft met zijn liefde te maken.
18: Zijn... Toen hij was getrouwd in juni, waarschijnlijk.
0: Nee, Jezus is nooit getrouwd.
6: Ah, zo, maar u zei dat die vrouw...
0: Heb ik dat gezegd dat hij een vrouw had?
6: Nee, wacht, heeft dat niet. Iets met vrouw.
12: Het heeft dat niet.
0: Heb ik het gezegd?
12: Liefde, gewoon iets met liefde.
6: Ah, met liefde.
0: Ah, oké, okay, ik snap het. Ah. Ja, het heeft met zijn liefde te maken, ja.
12: Met zijn liefde voor, de, voor wat?
0: Voor alle mensen. Als je, het heeft ook met een lichaamsdeel te maken. Als je denkt aan liefde...
6: Zijn hart. Ja. In juni heeft hij zijn hart... hoe kan ik dat zeggen? Zijn hart gegeven aan de mensen of zo, zoiets?
7: Nee.
0: Nee?
7: Geen idee.
0: Het heeft iets met zijn liefde voor ons te maken.
7: In juni?
0: Ja, de maand juni. Als je denkt aan liefde, als je dat wilt tekenen of zo, hoe zou je dat doen? Dat is een heel typisch symbool voor.
7: Hart.
17: De maand juni?
0: Ja.
17: Dat ik verjaar, dus dat weet ik.
0: Proficiat. Ja.
17: En dat we vandaag 25-jarigen getrouwd zijn vandaag.
0: Echt? Ah, mega dus, leuk, voilà. Proficiat.
17: Dus.
0: Het heeft iets met Jezus te maken, het antwoord dat we zoeken.
17: Ja.
0: Het heeft met zijn liefde voor ons te maken. Als je aan liefde denkt, als je dat moet tekenen, is er een bepaald symbool. Wat zou dat kunnen zijn?
17: Wat? Het hart.
7: Het hart.
3: Als het met het katholicisme te maken heeft, weet ik het niet meer. Dat is de hooimaand. Nee. Juno. Juno. Nee.
0: Nee, het heeft iets met Jezus te maken. Het heeft met zijn liefde voor ons te maken.
3: Nee, Pinksteren had je dan. Nee, dat is voor mij. Nee,
0: Pinksteren is voorbij, ja.
3: Dat is voorbij.
20: Moeilijke vragen.
0: Dat is een moeilijke vraag, dat geef ik helemaal toe. Het heeft, als je aan een symbool denkt dat liefde moet voorstellen, wat zou het dan zijn?
3: Een roos.
0: Had je kunt?
3: Het hart, het heilig hart. Dat is hier het heilig hartplein, hè.
0: Ah, is dat zo?
3: Ja.
0: Ah, ja, inderdaad. In welke stad stierven de heiligen Petrus en Paulus de marteldood? Het is voor...
3: Welke stad? Jeruzalem. Nee.
0: Dat is een goede gok. Een andere heel belangrijke stad voor katholieken?
3: Rome. Daar gaat Rome toch niet meer geweest zijn, hè?
16: Rechts in de buurt van Israël, hè, denk ik.
0: Dat zou goed gekund hebben, maar we moeten het iets westelijker zoeken.
16: Westelijker? Die kan ik niet zeggen, echt niet. Ik vind het nog niet.
0: Een van de belangrijkste steden voor katholieken?
16: Ah ja, natuurlijk. Ja, in Italië. Vaticaanstad, hè.
15: En wacht, ik weet dat het is in Israël, maar wacht.
0: Het is niet Israël.

0: Die weet ik niet.
1: Heb je het al eens gehoord van Paulus en Petrus?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nu komen.
1: Het zijn eigenlijk de twee, nadat Jezus in de hemel is opgenomen, de twee belangrijkste figuren. En zij zijn alle twee gemarteld. Dus ze hebben hen vermoord omwille van hun geloof. In dezelfde stad. Het is een van de belangrijkste steden voor katholieken. Een gokje. Weet je, kan je een stad opnoemen die belangrijk is voor katholieken? Enig idee of niet?
0: Jeruzalem.
1: Jeruzalem is inderdaad een zeer belangrijke stad. Het is niet de stad die we zoeken. Het is iets dichter in de buurt voor ons. Het is in Europa. Weet jullie waar de paus woont?
2: Vaticaan.
0: Ah, Italië.
2: Vaticaan? Geen idee. Geen gokje.
1: Het is een van de belangrijkste steden voor het christendom.
2: Vaticaanstad?
3: Jeruzalem?
1: Mooie. Ja. Nee, sorry. Ah. Mooie gok, ik zeg het.
4: Oké.
1: Wat is een andere heel belangrijke stad? Voor katholieken.
3: Een stad in... Moet je dat weten?
1: Het is niet in het Midden-Oosten.
4: Oh, zo. Het is niet in het Midden-Oosten.
1: Als je aan katholieken denkt, waar denk je dan aan?
4: Aan... wat aan katholieken? Toch ergens...
3: Ergens in Europa dan?
1: Het is in Europa,
3: Engeland,
1: ja.
3: Engeland misschien. Ik denk Spanje.
1: Nee.
3: Vaticaanstad?
4: Oh. Ja.
2: Heide.
1: Nee. Het is een van de meest belangrijke steden voor katholieken.
2: Italië of zo?
1: En de stad in Italië die we zoeken is?
2: Milaan of zo. Ik weet niet. Ja,
1: het is niet Milaan, nee. Waar de paus woont.
2: Wacht. Oh. Ik heb de naam vergeten.
5: Jeruzalem.
1: Het is niet in het Heilig Land. Een logische gok, maar het is iets dichterbij.
5: Oekraïne.
1: Nog iets dichterbij.
5: Maar ik zou het naar buiten.
1: Het is een heel belangrijke stad voor katholieken.
2: Rome.
6: Rome?
2: In Rome.
1: Dan nog twee laatste vraagjes over Sint-Truiden.
2: Oké, dat kunnen we.
1: Sint-Trudo, dus de heilige waarnaar Sint-Truiden is genoemd, heeft de stad niet gesticht, maar wel iets anders, waarom de stad is ontstaan. Enig idee wat hij gesticht heeft. Geen idee? Nee. Bent u van Sint-Truiden?
7: Ja, een deelgemeente van Sint-Truiden.
1: Eén idee wat zou kunnen zijn wat... de heilige Trudo zou gesticht hebben?
7: Nee.
2: Dat is iets wat we wel zouden moeten weten. Want ik heb ooit meegedaan aan de Trudo-feesten. Zoveel jaren geleden. Oh, wat heeft Sint-Trudo weer gesticht? Een broederschap?
1: Ja. Wat soort broederschappen bestaan er in de katholieke kerk?
2: Ja, je hebt van alles. Jesuiten, assumptionisten.
1: Het hoeft niet zo specifiek te gaan.
2: Jesuiten?
1: Het hoeft niet zo specifiek te gaan. We zoeken gewoon hier
2: ergens een... Ja.
1: De naam van het gebouw.
2: Het...
1: Want u weet het antwoord eigenlijk, hè?
2: Maar het komt niet.
1: Het is hier blijkbaar niet. Een beetje verder.
2: Hier, het seminarie, de... Het, nee... Hier is het. De abdij.
4: Een abdij.
2: De abdij gezegd, ja.
8: Daar heb ik zoveel tijd aan gespendeerd. Nee, ik kan je niet antwoorden. Ik zou graag genoeg antwoorden, maar...
1: Het is er niet zo ver af, heb ik mij laten vertellen. Het is een typisch... Als je denkt aan een heilige, wat zou die stichten?
8: Ah, zo, een parochie of een dorp of een kerk of een...
1: Of een...
8: Vrede, wereldvrede.
1: Graag. Maar dat is iets concreter dan dat.
8: Ah. Ja, Sint-Trudo, dat was een heel jaar gewacht nu, hè. Nee, ik weet het echt niet meer.
1: Het is iets heel typisch christelijk, een manier van samenleven.

0: Ja, een gezin dan.
1: Ik weet dat de stad een katholieke stad, gaan we zeggen, is. Maar wacht, dat is toch door. Misschien omdat Sint was toch vroeger voor, hoe zeg je dat? Mijn belangrijke mensen zoals Sinterklaas. Dat is ook iemand belangrijk, toch? Sint?
2: Ja, Sint is een heilige die, ja, die uitzonderlijk geleefd heeft.
1: Misschien is dat niet misschien iemand die Sint niet Trudeau noemde, maar zo een beetje zoals Trudeau. Zoiets misschien. Zo.
2: Wacht, maar de heilige die waarnaar Sint-Truiden vernoemd is, is de heilige Trudeau. Hè? Mm-hmm. Trudeau is zijn naam. En hij was van deze streek. Mm-hmm. En hij heeft hier iets gesticht. En daaruit, of daar rond, is Sint-Truiden ontstaan. Maar we zoeken wat hij gesticht heeft. En ik weet niet of
1: is
2: jullie...
1: misschien een... Nee, was dat de abdij misschien?
3: Nee, dat was toch net in... Dat was in mijn hoofd, de abdij.
4: Ik denk dat je een broedergebouw wat we hier hebben in Sint-Truiden.
2: Weet je wat de naam is van zo'n gebouw?
4: Nee, maar ik weet wel dat het dicht bij het cultureel centrum is.
5: Was dat niet de plantages en zo?
2: Nee, het heeft niets met landbouw of zo te maken.
5: Geen idee dan.
2: Je kan de toren van het gebouw daar nog zien?
5: Ah ja, ja, dat deed.
6: Katholiek verspreiden.
2: Dat is helemaal juist, maar we zoeken iets specifieker.
6: De woord van Jezus verspreiden, denk ik.
2: Ja, dat is helemaal juist, maar hij heeft dus hier echt iets heel concreet begonnen. Het is een gebouw. Je kunt daar de toren zien.
1: We hebben dat toch bezocht?
7: Ja, denk ik. Waarom ben ik de naam van die gebouw vergeten?
1: We zijn daar geweest in een drie jaar geleden, maar...
7: B.
1: Toren van...
2: Het is iets heel specifiek voor katholieken. Mensen die... mannen die samen gaan wonen. Of vrouwen die samen gaan wonen. Om samen in gemeenschap te leven. Enige deel dat heet.
7: Oh my god, ik heb dat geleerd in geschiedenis. Ik weet dat nog. Maar ik ben die naam vergeten.
1: Alles is grip.
7: Ik had dat letterlijk voor examens had ik dat. Ik weet dat niet meer. Ik weet eigenlijk niet.
4: Ja, ja,
2: nee. Het is iets heel typisch katholiek. Weet je wat ik bedoel of niet?
4: Nee, ja, maar ik weet niet. Ik ken niet de verhaal, sorry.
8: Trudeau, ik heb die film moet je zien, zo. Maar...
2: Is daar een film van?
8: Ja, ja, echt een film van. Dat wisten we, ja.
2: Nee?
8: Ja. Die ligt thuis nog, denk ik. De kerk. Kerkske.
2: Het is... Ja, het is niet een kerk dat we zoeken, maar het is iets dat er heel nauw mee te maken heeft.
8: Of een ding, een kapel ergens.
2: Het is juist nog iets waar dat je gaat wonen. Allee, als gemeenschap.
8: Ik heb het niet meer weten.
2: Ik heb mij laten vertellen dat die toren er nog een deel van is.
8: Oh, dat kan, ja. Dat kan. Dat is... Hoe noemt dat overigens? Ik weet dat niet meer. Ik weet dat ze afdeling gebrand is, maar...
2: Ja.
8: Wat? Klooster, ja.
2: Ja, en dus een soort klooster. Je hebt daar ook een beetje een ander woord voor. Dat is het woord dat we zoeken.
8: Ja, ik weet het kan.
9: Een abdij, ja.
8: Abdij.
10: De abdij van Sint-Trudeau.
2: Onze laatste kennisvraag. In welke kerk worden de relieken van Sint-Trudeau bewaard? Dat is van de persoon waar we daarnet over spraken.
10: Hier zeker. Onze Lieve Vrouwkerk, hè? Ja, is dat niet in de Onze Lieve Vrouw kerk, de hoofdkerk van Sint-Truiden?
0: In de schatkamer hier? Of? Is het juist?
2: Ja, hoe heet deze kerk?
0: Onze Lieve Vrouw ter Hemelopneming.
1: Deze? Nee. Ja, deze. Deze.
2: Zou je die kunnen benoemen ook? Ik zie jullie wijzen, dat is juist.
4: De kerk in de stad.
11: De Grote Markt.
4: Op de Grote Markt, waar de fonteintjes staan.
12: Ik weet het niet.
13: Ik ook niet.
14: Ik ook niet.
2: We kunnen hem zien, de kerk.
15: Maar ik weet de naam er niet van.
16: Ja, ik weet de naam er niet van. Ik weet het echt niet.
2: Het heeft met de moeder van Jezus te maken?
17: Maria.
18: Mariam of Maria.
19: Wacht. Ik ben daar geweest.
2: Wil je het eens in de micro zeggen?
19: Is dat niet de Minderbroederkerk of zoiets?
2: Dat is een kerk in Sint-Truiden, maar dat is niet wat we zoeken.
5: Is dat niet deze? Ja, toch, hè? Exact. Ik weet wel niet hoe die noemt. Hoe noemt die? We hebben heel veel kerk in Sint-Truiden. Hoe noemt die?
2: Ja, je kunt het niet echt zien, hè?
5: Nee, eigenlijk
2: niet wel zien. Wie is daar... Wie staat daar in het midden? De beelden. Er zijn drie beelden boven de deur. Hier.
5: Ah. Maria.
7: Dat is toch maar één kerk. Deze. Ja, maar. Dat is niet maar één kerk.
2: Ik bedoel, deze kerk is het juiste antwoord. Er zijn wel degelijk meer kerken in Sint-Truiden dan deze.
7: Ah, ja, maar, dat is waar.
1: In het centrum rond. Ja.
2: Maar dit is het juiste antwoord. Weet jullie deze kerk heet?
7: Geen idee.
2: Nee?
1: Nee, niet echt.
2: Je kunt daar het beeld zien. Zie je, boven de deur zijn er drie beelden. Ja. Enig idee wie de middelste is?
1: Is het de moeder van...
2: Ja, ja, zeg maar. De...
6: De moeder van Jezus, denk ik.
5: Ja, hier. En de liefste vrouw, denk ik.
8: Hier, denk ik. Ja, van onder in het kelder, ja. Daar, ja.
2: En weet je hoe de kerk hier heet?
8: Dat weet ik nog. Sint Matte kerk is kinder, dat weet ik. Sint Matte, dat is hij. Dat weet je, vrouw.
2: Je kan het zien, er zijn hier drie beelden. Wie is de middelste?
8: Maria.
5: De onzinnige vrouwkerk.
2: Welkom terug, beste luisteraars, bij ons in de studio. We hebben hier nog altijd Pieter zitten. Pieter Kovadis is echt wel een programma van evangelisatie, waar we de straat op gaan om Jezus bij de mensen te brengen. Is dat iets wat jij in je omgeving ooit ook probeert te doen? Heb jij het ooit over het geloof met mensen die je kent die niet gelovig zijn, of niet?
11: Heel af en toe, maar om eerlijk te zijn toch vooral met mensen die wel al gelovig zijn. Dan gaan de gesprekken wat makkelijker.
2: Ja, dat is zeker voor het grote merendeel van de mensen zo.
11: Helaas wel.
2: Maar is er ooit een... hebben er zich ooit al gelegenheden gesteld en mensen die jou vragen gesteld hebben of zo?
11: Ja, zeker. Zeker als je iets opvallends doet of bij hebt of aan hebt, dan stellen mensen daar vragen over. Ik had dus een religieus boek bij en zo ben ik aan de praat geraakt met een jonge man. Dus het werkt wel. Mensen hebben er enige interesse in en bijna altijd respect voor.
2: Dus. Ja, oké. Dat is dus wel iets wat je merkt in je omgeving.
11: Ja, toch wel.
2: Dan gaan we nog luisteren naar ons voorlaatste fragmentje. We hebben nog het fragmentje waarin mensen getuigen, waar men vragen of dat zij zelf gelovig zijn of in contact komen met gelovige mensen. En daarna is het tijd voor de statistieken. Dan gaan we te weten komen hoeveel vragen juist beantwoord zijn door hoeveel mensen. Maar eerst gaan wij nog luisteren naar muziek.

0: Enorm bedankt, mevrouw, dat u wou meedoen.
1: Graag gedaan.
0: Zou ik u nog mogen vragen, is geloof iets waar u mee bezig bent of niet echt?
1: Ja, ik kom regelmatig, bijna al dagelijks, de kerk binnen. Voor een kaarsje te branden en voor een beetje te bidden.
0: Ja.
1: En af en toe kom ik naar de misvering, maar niet elke week.
0: Oké, maar het heeft wel iets van betekenis.
1: Ja, ja, ik ben katholiek grootgetrokken, ja. Daar blijft u toch achtervolgen, hè. Ja, dat automatisch vind ik dat ik dat moet doen, ja.
0: Geloof, is dat iets waar jullie mee bezig zijn? Ooit mee in contact komen of niet echt?
2: Ik ben katholiek opgevoed. Altijd naar de mis geweest met mijn ouders. Maar dan is dat wel verwaterd. Maar ik geloof wel ergens in... Dat geloof is nu op de proef gesteld, want een klein 2 jaar geleden heb ik mijn zoon, onze zoon, moeten afgeven. Dus dan is het wel even moeilijk. Wim, mijn man, stamt ook uit een heel gelovig gezin.
0: Oké.
2: Ja, dus we zijn er toch allebei mee grootgebracht.
0: Enorm bedankt dat u hier wel meedoen.
3: Ja, graag gedaan.
0: Ik zou graag nog een laatste vraag stellen. U heeft een paar keer gezegd dat u eigenlijk sinds een jaar echt naar de mis komt.
3: Terug naar de mis, ja.
0: Ja, of terug naar de mis komt. Ja. Zou je daar iets over kunnen zeggen? Hoe is dat gebeurd?
3: Het geeft me vooral ingerust. Ik voel een zekere tekortkoming in mijn leven door het ontbreken van iets transcendent. Iets transcendents. En dat heb ik dan christelijke geloof genoemd. Hè, en zo ben ik dan terug naar hier gekomen. Hè.
0: Oké, en was er een specifieke aanleiding of zo? Of?
3: Nee, toch niet. Nee, toch niet.
0: Meer gewoon een algemene...
3: Ja, een gevoel. Zo van, een buikgevoel. Hè. Je kan dit en dat weten en als evolutietheorie aanhangen en zo. Maar dat is ook ergens door een transcendent iemand in gang gezet. Hè. Ik bedoel, maar ik weet wat ik aan het schrijven ben. Ik schrijf graag vanuit psychologie en filosofie het hiernamaals beschrijven. Ja.
0: Geloof, is dat iets waar jullie mee bezig zijn? Is dat belangrijk voor jullie?
4: Ja.
5: Ik ben wel niet katholiek.
4: Ja. Nou, ik ben daar echt amper mee bezig.
0: Oké.
6: Ja, ik ben katholiek.
0: Jij bent katholiek?
6: Ja.
0: Oké. En is dat belangrijk voor jou of niet?
6: Ja, dat is belangrijk, maar ik ben niet echt zo diep in, snap je?
0: Oké. Ja. Er is nog veel ruimte voor verdieping dan.
5: Voor mij is dat anders.
0: En jij zegt, wat ben je dan?
5: Ik ben orthodox.
0: Ah ja, oké. En dat is iets... Hoe beleef je dat dan?
5: Dat is moeilijk om te zeggen. Dat is echt moeilijk.
0: Is dat iets wat je met je familie doet? Of?
5: Nee, eigenlijk wel. Ja. Maar het is wel een heel groot verschil tussen katholiek en orthodox, eigenlijk.
0: Hangt er vanaf op elk vlak, denk ik.
5: Hmm. Ja, eigenlijk wel,
0: Oké.
7: Ik ben moslim.
0: Jij bent moslim, oké.
8: Okay. Ja, hij ook. Ik ben ook moslim.
0: Zou ik jullie nog mogen vragen? Geloof, is dat iets waar jullie in contact mee komen, ooit of niet echt?
9: Ja.
0: Ja?
9: Ik ken hem, zijn niet christelijk. We geloven in islam.
0: Oké. Okay.
9: Dus daarom kunnen we niet de helft van de vragen niet antwoorden.
0: En is dat belangrijk voor jullie?
9: Ja.
0: Ja?
10: Ja.
0: Oké. Okay. En jij zei ook ja. Ja. Op welke manier dan? Ben je...
10: Christelijk.
0: En is dat belangrijk voor jou?
10: Ja.
0: Je zegt dat is belangrijk voor jou. Wat betekent dat dan?
10: Ik vind dat veel uitmaakt persoonlijk voor mij. En ik geloof daar ook in. Maar het is ook omdat in mijn thuisland zijn ze daar ook zo heel religieus. Omdat ook het eerste christelijk land is.
0: Ben je van Armenië?
10: Ja.
0: Dankjewel, alle twee. Om mee te willen doen.
10: Ja, alsjeblieft.
0: Een laatste vraag mogen stellen?
10: Tuurlijk.
0: Niet zo heel makkelijk om op de vragen te antwoorden.
10: Nee.
0: Is geloof iets waar jullie ooit mee in contact komen of eigenlijk niet?
10: Het afgelopen jaar, anderhalf jaar, heb ik me heel, heel veel verdiept in het geloof. Maar toen heb ik een paar stukken uit de Bijbel gelezen, waarvan ik dacht van, nu ga ik afhaken. Een beetje de laatste tijd. Ja.
0: En jij?
11: Ik gewoon niet.
0: Gewoon niet?
11: Nee.
0: Zou ik nog als laatste mogen vragen, is geloof iets waar jullie ooit mee in contact komen, waar jullie mee bezig zijn of niet?
12: Ja. Godsdienst is een van mijn eerste prioriteiten. Het is eigenlijk heel belangrijk voor mij. Want ja, rond mijn familie is... ik ben moslim, dus islam is heel belangrijk in mijn familie. Want ja, meestal van mijn familieleden bidden en zo. En ik ook. En ja.
0: Oké.
13: Ja, 100%. Dat is niks belangrijker dan geloof. Ik wil altijd gelovig zijn. Ik wil nooit weggaan van het geloof. Ja, dat is heel belangrijk.
0: En wat ben jij?
13: Ook moslim. Ik ben ook moslim.
0: Is geloof iets belangrijk voor jou? Ben je zelf gelovig?
14: Ja. Ja, maar niet zo die verhaal van de Bijbel en zo. Maar ik geloof wel in God.
0: En is dat belangrijk voor jou?
14: Ja, mijn hele familie is katholiek.
0: Enorm bedankt om mee te doen. Zou ik nog een laatste vraag mogen stellen? Is geloof iets waar jullie mee bezig zijn? Ooit mee in contact komen of niet?
14: Nee.
0: Nee?
15: Niet echt.
0: Oké, het zegt jullie niet echt iets.
15: Ik kan wel af en toe naar de dingen gaan een kaart brannen. Hier, dat doe ik wel, maar voor de rest...
0: Zou ik nog een laatste vraag mogen stellen? Is geloof iets waar jullie mee bezig zijn of niet?
16: Eigenlijk wel. Ja, daar zijn we mee bezig.
0: En wat betekent dat dan voor u?
16: Ja. Het hiernaam als...
17: Met ouder worden, hè?
16: Ja.
0: Het is een vraag die zich wel opwerpt dan?
16: Of... Ja, ik denk dus persoonlijk... dat er nog iets is na dit.
0: Ja, oké.
16: Okay. Ik geloof daarin.
18: Welkom terug, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden voor het laatste onderdeel van deze uitzending. Wij gaan de statistieken overlopen om te zien hoeveel juiste antwoorden wij gekregen hebben op onze vragen in de stad Sint-Truiden. En we gaan natuurlijk beginnen met onze eerste vraag. En die ging over Radio Maria. Die luidde, kent u Radio Maria? Dat is natuurlijk geen... vraag met een juist antwoord. Gewoon een antwoord dat we altijd liever horen. En daar hadden 19 mensen nee op geantwoord en 1 persoon had ja geantwoord. We hebben 10 gesprekken gehad in totaal. Maar we hebben eigenlijk over alle gesprekken heen 20 mensen gesproken. Maar voor de rest van de antwoorden zitten ze altijd op 10 gerekend voor de 10 gesprekken. Dan was de tweede vraag ook over Radio Maria. Radio Maria is een katholiek radio. Wij zijn actief hier in Vlaanderen, maar maken ook deel uit van een internationaal radionetwerk. In hoeveel landen zijn wij ongeveer actief?
7: In ongeveer 90 landen.
18: Exact. En dat hadden 3 mensen juist, of 3 groepjes juist. Dan de vragen over het Oude Testament. Op een gegeven moment proberen de mensen een toren te bouwen om de hemel te bereiken. Hoe wordt deze toren genoemd?
7: De Toren van Babel.
18: Helemaal correct. En dat hadden 4 mensen hebben dat juist geantwoord. Hebben Babel gezegd en 1 persoon Babylon. Dus evengoed. De tweede vraag over het Oude Testament. Hoe op de Esau... De oudste zoon van Isaac, die de zoon is van Abraham, verkoopt zijn eerstgeboorterecht aan zijn jongere broer. Hoe heet deze broer?
7: Jacob.
18: Inderdaad. En dat wist eigenlijk niemand. Niemand heeft dat juist kunnen antwoorden. Maar er zijn wel 3 groepjes die na wat hints op de naam Jacob zijn kunnen komen. Of 1 keer de naam James. Dus Jacob. Maar eigenlijk heeft dus eigenlijk niemand dat juist geantwoord. Maar ook wel echt, het was ook wel de moeilijkste vraag die erin zat. Dus heel begrijpelijk. Het Nieuwe Testament. Jezus vertelt de parabel over het zaad, waar een zaaier erop uittrekt om te zaaien. En zijn zaad valt op 4 verschillende soorten bodems. Of ja, 4 oppervlakken. Kunnen jullie er 2 van opnoemen? Maar jij kan er 4 van opzommen, niet Pieter?
7: Ik zal mijn best doen, na de vraag 20 keer gehoord te hebben. Goede grond, het pad, rotsgrond en tussen de distels.
18: Helemaal correct. Er zijn 5 groepjes die 2 juiste antwoorden hebben kunnen geven. Het ging eigenlijk altijd over goede grond en rots. Zo goed als we hebben wel vrij ruim gerekend. Ook wel juist antwoorden, maar dat was vrij goed. En dan ook 4 groepjes die nog 1 juist antwoord hebben gegeven. Dat was dan meestal aarde of vruchtbare aarde. We hebben ook trouwens Petrus als juist antwoord gerekend. Aangezien dat rots betekent. En rots was een juist antwoord.
7: Absoluut.
18: En ook gewoon omwille van de schoonheid van het antwoord. Dan hadden we nog een vraag over Jezus. Aan welk fysiek verschijnsel was te zien dat Jezus doodsangsten doorstond voordat hij verraden werd door Judas?
7: Jezus zweette bloed.
18: Inderdaad, en dat hadden 4 mensen juist geantwoord. Er waren echt wel een aantal mensen die, over het algemeen, er is eigenlijk niemand die echt spontaan geantwoord heeft, hij zweette bloed.
7: Nee.
18: Maar wel een aantal mensen die onmiddellijk gezegd hebben bloed, zweet en tranen, dus dat was juist. En ook, ik vond dat wel opvallend, dat er echt een aantal mensen waren die, wanneer dat we zeiden het heeft met zijn zweet te maken, die dan konden zeggen, ah ja, het is veranderd in bloed.
7: Dat is toch 2 keer gebeurd?
18: Maar ja, dat is 2 keer gebeurd, dat vond ik veel. Mm-hmm. Denk niet.
7: Nee, had ik ook niet verwacht.
18: Mm. Ja, dan moet dan, ik zou denken dat ze dan toch ergens het verhaal moeten kennen, want anders denk je daar toch niet aan.
7: Nee, het is een bizar verschijnsel eigenlijk. Hè. Moet in een achterhoofd gezeten hebben.
18: Ja, dat denk ik ook. Of het moeten, ik weet niet, medische studenten zijn of zo, want het is wel, allez, ik heb eens gehoord, we moeten misschien niet voor waarheid aannemen, maar ik heb eens gehoord dat wel iets is dat vastgesteld is dat als mensen doodsbang zijn, dat ze wel degelijk bloed kunnen zweten. Dus misschien, als ze bepaalde mensen met die niche kennis, dan hadden we nog 2 meer specifiek katholieke vragen. De eerste daarvan luidde als volgt. Waaraan is de maand juni gewijd?
7: Aan het Heilig Hart van Jezus.
18: Ook wel echt een moeilijke vraag. Als je niet katholiek bent, ga je dit nooit tegenkomen zomaar. Dus uiteindelijk niemand juist, maar wel een aantal mensen naar hints. En je kunt zien dat in de loop van de gesprekken mijn hints beter werden, want de laatste 4 hebben dat kunnen raden na een hint. De eerste 6 niet.
7: De meimaand, Maria-maand, die was wel bekend.
18: Ja, dat weten mensen echt wel.
7: Ja, dat speelt nog.
18: Ja, en dat is ook een vraag die we al eens gesteld hebben, vorige keer. Mm. En dat hadden echt wel een mooi aantal mensen mooi geantwoord. Ja. Dat weten mensen wel. De 8e vraag. In welke stad stierven de apostelen Petrus en Paulus de marteldood?
7: In de stad Rome.
18: In de stad Rome, en dat wisten 2 mensen spontaan. En dan waren er nog wel heel wat mensen die Rome of Vaticaanstad geantwoord hebben. Maar dat was dan eerder omwille van de vraag, som een belangrijke stad op voor katholieken of christenen. Maar 2 mensen wisten dat. Dan nog 2 vragen over Sint-Truiden. De heilige Trudo, naar wie de stad Sint-Truiden is genoemd, heeft niet de stad zelf gesticht, maar heeft een andere stichting gedaan en daar rond is dan de stad gegroeid. Wat heeft hij gesticht in wat nu Sint-Truiden is?
7: Hij stichtte de abdij.
18: Inderdaad, de abdij van Sint-Trudo of de abdij van Sint-Truiden. En dat hadden 4 mensen juist.
7: Ja.
18: En 2 die daarop konden komen na een beetje hints gekregen te hebben. Dus.
7: En de eerste dame toonde ons de abdij. Dat kwam zeer goed uit.
18: Inderdaad, fantastische timing. Goed dat zij was en niet de laatste persoon. Want hij heeft ook wel geholpen voor sommige groepjes om het dan te weten. En die stond ook echt vlakbij.
7: Ja, we hadden het moeten weten, maar.
18: Ja, want Sint-Truiden, eigenlijk de grote markt, zijn eigenlijk allemaal verschillende pleinen naast elkaar een beetje.
7: Ja.
18: Je hebt een parking.
7: Voor het gemeentehuis.
18: Ja, inderdaad, voor het gemeentehuis. En dan heb je naast de centrale kerk, de Onze Lieve Vrouwkerk. Daarnaast is een plein. Daarvoor is een plein. En eigenlijk aan de andere kant is er ook nog een plein, wat dan bleek het Heilig Hartplein te zijn.
7: Ja.
18: En dus, het was dus aan aan de andere kant van het plein, naast ons Lieve Vrouwkerk, daar staat er nog een toren van de abdij. We hebben trouwens ook een beetje over al deze pleinen gewandeld, maar zijn redelijk rond de kerk gebleven altijd om, om mensen te vinden. Goed, en dan hadden we nog de laatste kennisvraag, en die ging over de kerk. Die luidde, in welke kerk of waar zijn de relieken van Sint-Trudo bewaard?
7: In de Onze Lieve Vrouwenkerk.
18: Inderdaad, en dat wisten heel veel mensen. 5 mensen hebben de kerk benoemd, Onze Lieve Vrouwenkerk. En 4 mensen wisten dat is deze kerk hier, maar die konden niet, of wisten de naam niet. Maar dus eigenlijk zo goed als iedereen kon daarop antwoorden. Dan hebben we nog een laatste statistiek, Pieter. Wil jij een gokje wagen voor hoeveel rozenkransen en hoeveel balpennen wij hebben uitgedeeld?
7: Oh. Ik denk toch dat de rozenkrans populairder was. Ik hoop het stiekem. Hoeveel? 19 mensen, hè?
18: Ja, we hebben in totaal 20 mensen 20 gesproken mensen. Eigenlijk, maar we hebben 19 voorwerpen uitgedeeld.
7: Ah, oké. Okay. Ik denk 11 rozenkransen en 8 balpennen.
18: Dat zit er helemaal niet zo ver naast. Ik snap de hoop dat er meer rozenkransen zijn uitgedeeld. Maar het is juist niet zo.
7: Oh.
18: Dus 9 rozenkransen en 10 balpennen hebben we uitgedeeld.
7: Tja, ze schrijft goed.
18: Ja, dat is mooi, hè? Het is altijd heel leuk als mensen de rozenkrans kiezen. Dan zijn we eigenlijk aan het einde gekomen van deze uitzending. Is er nog iets dat je graag zou willen zeggen, Pieter? Over de ervaring, hoe dat je het vond?
7: Ik vond vooral heel mooi bij die laatste vraag dat het geloof toch wel belangrijk was voor zeer veel van de mensen die we geïnterviewd hebben.
18: Ja, dat is eigenlijk echt wel. Dat was heel opvallend deze keer.
7: Ja, ik vooraf vrees ik daar een beetje voor, maar de ene na de andere vond het belangrijk.
18: Ja, inderdaad. Dat is een mooie bedenking om op te eindigen. Dan gaan wij nog luisteren naar het allerlaatste fragmentje waar je gaat kunnen horen wat de mensen gekozen hebben, de rozenkrans of de balpen. Maar wij nemen nu al afscheid. Hartelijk bedankt voor het luisteren, iedereen. Jullie kunnen, zouden jullie willen, deze uitzending herbeluisteren, dan kan dat op onze website www.radiomaria.be. Als u naar programma's gaat, dan zal u daar Quo Vadis kunnen terugvinden. En daar kan u deze uitzending herbeluisteren en trouwens ook al onze voorbije uitzendingen. Nog eens hartelijk bedankt, Pieter, om mee te komen.
7: Heel graag gedaan.
18: Jullie allemaal bedankt om te luisteren en tot een volgende keer. Maar eerst nog het fragmentje met het uitdelen van de rozenkrans en de balpen. Enorm bedankt alle twee om te willen meedoen.
19: Dat is graag gedaan.
18: Ik wil jullie graag nog een cadeautje geven als bedanking. Jullie mogen kiezen tussen een rozenkrans of een stilo van Radio Maria.
1: Oh, ik geef de rozenkrans.
18: De rozenkrans, oké, zeer goed. Ja. Alsjeblieft.
20: Ja, dan vind ik de rozenkrans wel heel mooi.
1: Ik ook.
18: Ja. Oké, fantastisch. Ik kan jullie alle twee eentje geven. Ik moet voor de andere even vissen wel in mijn
1: Maar zak. Als we eentje hebben, is het goed.
18: Ah, ja. Zeker?
1: Eentje is goed. Okay. Ja, ja.
3: Ah, ja, een stilo is altijd een meer gedenkteken voor mij.
18: Alsjeblieft.
3: Oké.
18: Okay. Ja, dankjewel, hè. Fijne avond.
3: Ja, en gisteren mee, hè.
18: Ja.
20: Zeker.
18: De micro hebben we wel terug nodig.
3: Dankjewel.
18: Enorm bedankt allemaal om te willen meedoen. Ik zou jullie graag een cadeautje geven als bedanking. Jullie mogen kiezen tussen een stilo van Radio Maria of een rozenkrans. Die zien er zo uit. Een rozenkrans.
20: Oh, okay.
18: Oké, zo goed. Zouden jullie allemaal even in de micro willen zeggen dat jullie, wat jullie gekozen hebben?
21: Een, hoe zeg je dat?
18: Rozenkrans.
21: Een rozenkrans.
18: Krans.
20: Een rozenkrans.
22: Een rozenkrans.
23: Ik een pen.
24: Een pen.
18: Oké, zeer goed.
25: Kan ik nog één ding in de micro zeggen misschien? Zo voor mijn vrienden als het gaat.
18: Ja, we zullen zien of we het afspelen, maar zeg maar.
24: Allee, Avengers, hey.
20: Jij bent echt een
3: Oké.
18: Alsjeblieft.
20: Dankjewel.
18: Alsjeblieft.
20: Dankjewel.
18: Alsjeblieft.
20: Of we gaan naar deze.
26: De stilo. Ik heb geen pennen thuis.
18: Oké. Wat willen jullie graag hebben?
27: De pen.
18: De pen?
27: Ja.
18: En jij?
28: Ook de pen.
29: Ik wil een roze krans.
18: Alsjeblieft.
29: Dankjewel.
0: Ja?
26: Ik heb de pen gekozen.
13: Dat was stil.
12: Ja, geef maar een stil.
25: Het was al moeilijk, ja. Sommige vragen. Ja.
0: Rozenkrans.
26: Ja.
0: Oké, top.
26: Dank je.
0: Alsjeblieft.
26: Een pen.
0: Oké. Wilt u ook iets?
15: Nee, dank je.
26: Oké. Voor de rozenkrans.
0: Oké, zeg goed.
26: Voor de rozenkrans, dank je.
0: Alsjeblieft.
16: Dus we hebben een paternoster gekozen.
0: Zeer goed. Dank je wel.
16: Ik wens je nog een geweldige avond.
0: Jullie ook. Enorm bedankt.
16: Moedig.
0: Dank je.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op U.

Wees niet bang, want ik ben bij jou. Beste luisteraars, bidden wij nog een acte van toewijding aan de barmhartige Jezus. Allerbarmhartigste Jezus, uw goedheid is oneindig en de schatten van uw genade zijn onuitputtelijk. Ik heb een grenzeloos vertrouwen in uw barmhartigheid, die al uw werken overstijgt. Ik wijd me helemaal en zonder voorbehoud toe aan u, om te leven en te streven naar de christelijke volmaaktheid in de stralen die ontspringen uit uw goddelijk hart, doorboord op het kruis. Ik wens uw barmhartigheid te verspreiden door geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid te volbrengen en in het bijzonder door zondaars te bekeren en armen te helpen, de bedroefden en de zieken te troosten, te bidden voor de stervende en de zielen die lijden in het vagevuur. Bescherm mij, want voor uw eigen glorie te dienen, vrees ik alles van mijn zwakheid. Maar tegelijkertijd hoop ik alles te bekomen van uw onuitputtelijke barmhartigheid. O goede Heiland, mogen heel de mensheid de onpeilbare afgrond van uw barmhartigheid kennen, vertrouwen op haar almacht en haar hier beneden en in eeuwigheid verheerlijken. Amen. Jezus, ik vertrouw op u.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Welkom in het programma Boekat. We lezen verder in het boek Juweel van de Nijl van de auteur Tessa Afshar. Hoofdstuk 3. Ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van uw vleugels, totdat de rampen voorbij zijn gegaan. Een vers uit Psalm 57, vers 2b. Theo klom in de mast van zijn schip en zijn spieren spanden zich terwijl hij zich langs de gladde paal omhoog werkte. Bovenaan sloeg hij zijn been om het stevige hout om niet weer omlaag te glijden, terwijl hij om zich heen keek. De aquamarijne wateren van de Middellandse Zee omringden hem, er was geen land in zicht. Ze hadden 7 dagen op zee gezeten. En hoeveel hij ook van dit schip hield, moest hij toegeven dat het met een dozijn mannen aan boord een beetje krap begon te worden. De Parmis was sierlijk. Van de top van haar omhoog gebogen voorpechtlicht tot het achtersteven van het schip kon je niet meer dan 11 lange mannen met hoofd tegen voeten neerleggen. Theo had de gewoonte aangenomen om naar de top van de mast te klimmen als de wind ging liggen, zoals deze ochtend het geval was. Hij had ontdekt dat dit een van de weinige plekken op het schip was waar hij een beetje rust kon genieten. Dat was zijn favoriete plek geworden om bij God te zijn. Tegenwoordig ging het bidden meestal als vanzelf. Maar zo was het niet altijd geweest. Pas 4 jaar geleden was hij tot God gekomen en destijds had hij zich bezoedeld gevoeld, vernietigd tot in zijn kern. Maar zijn vrienden, Priscilla en Aquila en Paulus, hadden hem geleerd in de spiegel te kijken en zichzelf door Gods ogen te bekijken en niet de man te zien die jarenlang was gekweld door nachtmerries. Hij klampte zich vast aan de mast en bad voor zijn bemanning, voor zijn familie om veiligheid tijdens de komende reis. Zijn ziel kwam tot rust. Toen hij eindelijk zijn ogen opende, zag hij zijn kapitein Taharka, die geduldig beneden stond te wachten. "Hoe gaat het?" vroeg Theo. Taharka haalde een massieve schouder op. "Langzaam." Zijn zangerige accent voegde een extra lettergreep toe aan het woord. "Nog steeds geen zuchtje wind." De wagenmenner in Theo moest erkennen dat de snelheid van het schip onder de beste omstandigheden nog te wensen overliet. De diepe kiel, de dubbele beplanking om de romp te verstevigen en extra ballast maakte de Parmis tot een betrouwbaar schip. Het perfecte vaartuig voor een handelaar. Maar dat maakte het nog niet snel. Tel je daar de 1500 terracotta potten vol ballen zeep die ze meevoerde bij op en het tempo was op zijn best bedaard. Maar zelfs dat gestage, moeizame tempo was volkomen tot stilstand gekomen toen de wind een paar uur geleden helemaal was gaan liggen. Het indrukwekkende razeil hing er slap en er nutteloos bij, waardoor het kleine, driehoekige marszeil lusteloos en vruchteloos flapperde. Handelsschepen gebruikten zelden roeiriemen als gewone manier van reizen. Er waren gewoon te veel mannen voor nodig om praktisch te zijn. Op de Parmis had Theo een systeem ontworpen van 6 mannen aan de riemen als de wind ging liggen of zwak was. Dat aantal kon nooit de kracht van een goede wind vervangen. Maar het was beter dan stil liggen. Aan de riemen trekken was hard werken in een krappe ruimte. Maar zijn bemanning had genoeg ervaring om niet met elkaar in de knoop te raken tijdens het roeien. Hij vertrouwde het ruige stel dat voor hem werkte blind.
Ze hadden hem de zee leren kennen, hadden hem geleerd te strijden met zijn gevaren en zich te verheugen in zijn schoonheid. Theo keerde zijn gezicht naar de zon en sloot zijn ogen. Hij voelde de bries subtiel en warm in het begin. Het duurde niet lang of de wind werd sterk genoeg om zijn rood aangelopen gezicht te verkoelen. Hij liet zich naar beneden glijden en rende naar het dek. "De wind trekt aan," vertelde hij Taharka zodra hij daar was. De kapitein sloeg zijn handen tevreden in elkaar. "Kom op, mannen, we hebben een zeil te hijsen." Theo hielp mee met het optrekken van de tuigage, dat kunstig was gevlochten door kleine houten ringen die in het zeil genaaid waren, en een reeks lijnen leidde totdat het zeil helemaal was opgehesen en langzaam opbolde zodra de wind aantrok. "Zo mag ik het zien," zei Taharka. "Boven komen, jongens," schreeuwde Theo langs de ondiepe treden van de trap naar de buik van het schip, waar banken met bouten aan de vloer waren bevestigd. "We hebben het zeil gehesen." De mannen kreunden van opluchting terwijl ze de zware riemen opzij legden. Theo weigerde slaven te gebruiken op zijn schip. Hij huurde liever door de wol geverfde zeelui die elke 6/3 van hun loon waard waren. Deze mannen kenden het ritme van de zee net zo goed als hun eigen hartslag. Binnen een uur gleed het schip door het water en zeilde het met een damesachtige tempo door de serene wateren. De bemanning deed routinematig wat ze moest doen en de 6 roeiers gingen even liggen om te rusten, terwijl Theo 1 roer overnam en Taharka het andere. De kapitein hield de mannen die druk bezig waren kleine aanpassingen aan het tuig aan te brengen met argusogen in de gaten. Ondertussen serveerde de oude Atheense zeeman, die ze Sophocles noemde, vanwege de sterke verhalen die hij met dichterlijk gevoel vertelde, het middagmaal op geschilferde borden. Oudbakken brood, zacht gemaakt in wijn, en daarnaast waren er geconserveerde olijven en verse vis die hij die ochtend met zijn vistuig had gevangen. Tegen de tijd dat de bemanning ging zitten om te eten, was het aanzienlijk harder gaan waaien en Taharka liet de lijnen vieren om het formaat van het grootzeil te verkleinen en het kleine, driehoekige zeil op de boeg bij te stellen. Toen de rest klaar was met eten, bracht Sophocles Theo een bord met dezelfde portie als alle anderen. Theo moest niets hebben van speciale privileges. "Het beste voor jou bewaard, meester," zei Sophocles lispelend, omdat hij een aantal tanden miste. "Ik krijg de graten zeker weer, hé Sophocles." De oude man lachte en toonde een rand tandvlees en 8 of 9 rottende tanden. "Die heb ik bewaard voor bouillon. Jij krijgt de ogen." Theo bedankte de man beleefd en nam zijn bord aan. Hij wist dat Sophocles een grapje maakte. Op hun eerste reis waren de ingewanden en ogen van de vis geen dreigement geweest. De mannen hadden willen weten of hun nieuwe meester uit het juiste hout was gesneden om hen aan te kunnen, of dat hij een in linnen gekleed mietje was dat bij het eerste teken van ontbering gillend op de vlucht zou slaan. Theo had geleerd om vissen in gewanden zonder klagen te eten. "De wind is nu wel erg hard," zei Sophocles met een frons. Theo sopte met zijn ene hand zijn brood in de wijn en hield de andere stevig aan het roer. "Hij trekt gestaag aan vanuit het zuiden." Sophocles staarde naar de horizon. "Die wolken bevallen me niets." Theo overhandigde zijn bord aan de oude zeeman en greep de roerpen steviger vast toen de wind die bijna uit zijn handen rukte.
Zijn gezicht betrok toen hij de wolken bestudeerde waarop Sophocles had gewezen. Als herten die opgejaagd worden door een bergleeuw bewogen ze razendsnel op hen af. Taharka, riep hij. Zijn Cushitische kapitein was weggestapt van het tweede roer om toezicht te houden op de reparatie van een gebroken lijn. Ik zie ze. Taharka kwam naast hem staan. Hij draaide zich abrupt om met soepele bewegingen voor zo'n reusachtige man. Laat dat zeil zakken, brulde hij. Laat zakken. Een ogenblik later begreep Theo de paniek in Taharka's stem. Met een onbegrijpelijke snelheid was het zwaar gaan stormen. Een tempeest dat hen van alle kanten geeselde. Voordat de mannen het zeil konden laten zakken, was het doormidden gescheurd en werd het schip gevaarlijk met de lijzijde de wind ingeslingerd. De golven kwamen met reusachtige, huizenhoge schuimkoppen aanrollen. Ze gooiden het schip omhoog en wierpen het daarna woest omlaag in het hoofddal, zodat de zeelui over dek gleden en ze er niet in slaagden de wilde vlucht van het schip te bedwingen. Een wolkbreuk stortte naar beneden uit de donkere lucht, zo intens dat ze er bijna door verblind werden. Theo fluisterde een gebed, terwijl hij probeerde het roer in bedwang te houden. Hij had al zijn kracht nodig om het alleen maar vast te houden. Een nieuwe monsterlijke golf brak tegen de boeg en plonste over hen heen, met als gevolg dat ze doordrenkt werden met koud water. Het schip liep zo snel vol dat de mannen het niet bij konden houden. De armzalige emmers vol klotsend water die ze overboord gooiden, maakten nauwelijks verschil. Taharka nam het tweede roer over. In het dal van de volgende golf doken ze zonder waarschuwing naar beneden. Het schip helde scherp naar rechts. Uit zijn ooghoek zag Theo Sophocles glijden en met zijn rug tegen de houten latten slaan. Terwijl het schip stampte, sloeg hij in een volmaakte salto overboord. Theo schreeuwde zijn naam, gaf het roer over aan een van zijn mannen en deed een uitval naar het touw dat aan de mast was gebonden voor zulke noodgevallen.

We lezen in het boek Juweel van de Nijl van Tessa Afshar. Hij zag Sophocles' hoofd opduiken op een golf, mikte en gooide het touw naar hem toe, maar het water droeg de oude zeeman net buiten bereik van het touw en voordat Theo het nog eens kon proberen, werd hij verzwolgen door een nieuwe golf. Zijn witte hoofd dook een ogenblik later op. Theo's keel werd droog. De oude zeeman hield het nauwelijks vol. Hij had de kracht niet om terug te komen naar het schip in dat noodweer. Zonder aarzelen bond hij het touw om zijn middel, schreeuwde Taharka's naam en dook toen, voordat hij de bevestiging had gehad dat de kapitein hem had gehoord, in het woeste water van de Middellandse Zee. De pure kracht van de zee benam hem de adem. Een ogenblik hing hij onder water zonder te weten wat boven of onder was. Hij schopte hard, al zijn jaren van intensieve atletische training kwamen hem te hulp en hielpen hem de weg naar het oppervlak te vinden. Door wanhoop gedreven zwom hij tegen de kracht van de golven in, op zoek naar een glimp van Sophocles. Zijn hart bonkte en de krachtige trom maakte hem doof voor alles behalve het gonzen van zijn eigen bloed dat zijn oren vulde. Te lang sinds het witte hoofd boven water was gekomen. Daar, de oude zeeman kwam weer boven met zwak zwaaiende armen. Theo dook naar hem toe en zwom zo snel hij kon, waarbij hij de kramp die in zijn tenen begon en naar zijn kuit omhoog kroop negeerde. De ene arm voor de andere, steeds weer, en zo bevocht hij de zee op weg naar de verdrinkende man. Nog een mond vol lucht, nog een ferme slag, en toen had hij zijn armen om Sophocles heen. Heel even klampte Sophocles zich aan hem vast, terwijl zijn bloed doorlopen ogen hem met verwondering en ongeloof aanstaarden. Daarna verloor hij prompt het bewustzijn en lag als een dood loodzwaar gewicht tegen Theo aan. Theo keek naar het schip en besefte dat het ergste nog moest komen. Hij berekende de afstand met een deskundig oog en het drong tot hem door dat ze te ver waren. Hij zou het niet halen om terug te komen. Niet nu hij tegen de krachtige wind in moest zwemmen en een bewusteloze man bij zich had. Taharka moest hem niet gehoord hebben toen hij in het water sprong. De kapitein worstelde nog met het roer om de Parmis voor schipbreuk te behoeden. Daar hoefde hij geen hulp van te verwachten. Het touw dat Theo om zijn bovenlichaam had geknoopt, hield het. Maar hij kon hen niet simpelweg naar het schip trekken. Het gewicht van de oude marinier zou hem beide lang voordat ze de rom bereikten onder water trekken. Zijn enige keus was tegen de wind in te zwemmen. Theo draaide Sophocles op zijn rug, sloeg een arm om hem heen en begon met zijn vrije arm te zwemmen. Hij kreeg zijn eerste mond vol water binnen toen een golf over hen heen sloeg en zijn tweede en derde terwijl hij probeerde zijn greep op de bewusteloze man niet te verliezen. Met elke slag uitte hij een gebed en vroeg God zijn kracht aan die van hem toe te voegen. En plotseling voelde hij een ruk aan zijn middel. Toen nog een, harder dit keer. Hij keek op. Water verduisterde zijn blik, maar hij zag Taharka gebogen over de reling staan. Hij trok aan het touw. Een uitgeputte grijns brak door op zijn gezicht. Dat bleek een vergissing die hem nog een mondvol zout water opleverde. "Waar zit je verstand?" riep Taharka, toen hij hen enkele minuten later uit de diepte had opgevist. Theo hoestte water op zijn keel, brandde zijn ogen, prikte, Sophocles was aan het verdrinken. "Dus je besloot maar met hem mee te doen." Theo keek toe terwijl een aantal mannen Sophocles naar beneden hielp. "Hoe gaat het met het schip?"
Het heeft net zoveel water binnengekregen als jij. Theo staarde ongerust omhoog naar de grijze lucht. De storm lijkt niet af te nemen. Hij heeft ons uit de koers geblazen. Ik weet niet eens waar we zijn. Zouden we dichtbij een kustlijn kunnen zitten? Dat zou slecht zijn. Een kustlijn betekende immers rotsen. Rotsen en schepen, dat waren geen goede combinatie in een storm. Ik heb een peiling gedaan. We zijn nog niet in de buurt van de ondiepte. De wind huilde woedend. Achter hem leek de mast te wankelen en het volgende ogenblik klonk er een onheilspellend krakend geluid. Pas op! Schreeuwde Taharka. De top van de mast spleet en tuimelde naar Theo toe. Het geknapte uiteinde was als een enorme houten dolk die op zijn buik gericht was. Theo rolde net op tijd weg om niet gespiesd te worden. Mijn mooie mast! Hij krabbelde overeind. Die storm begint me echt kwaad te maken. Neem het roer over van Kleitus, schreeuwde Taharka. Ik ga die zooi regelen. Theo dwong zijn sidderende benen hem te gehoorzamen en loste Kleitus af. Hij herinnerde zich het verhaal dat Paulus hem eens had verteld over de Heer, die een machtige storm kalmeerde en het leven van zijn discipelen redde. Die woorden weer klonken in zijn hoofd. En er kwam een grote stilte. De Heer had de golven niet zomaar verdreven. Hij had de zee niet alleen opgedragen stil te zijn. Nadat hij de storm had bedwongen, was er niet slechts een terugkeer naar het gewone. Er was meer. Er was een grote stilte gekomen. Theo hield zich aan die belofte vast, sprak haar uit in zijn hart. Heer, geef ons dat meerdere dat alleen uw aanwezigheid kan geven. Laat op ons neerdalen uw grote stilte. Hij bad, terwijl het tempest naar hem spuugde en grauwde. Hij wist niet hoe lang hij daar aan het roer stond, met knieën als pudding terwijl hij vurig bad. Ten slotte merkte hij dat de kracht van de regen verminderde. De druppels vormden geleidelijk aan een druilerige nevel in plaats van een rivier. Ook het schip onder zijn voeten leek stabieler en minder in de macht van de bruisende golven. Op dat moment zag hij verderop een scheur in de dikke wolken, groot genoeg om een zwak lichtstraaltje door te laten. Theo haalde diep adem. De hevige storm was gaan liggen. Ze mochten dan achterblijven met een volgelopen schip, een geknakte mast en een half verdronken bemanning. Ze mochten dan wel verdwaald zijn mijlen ver van hun bestemming, maar ze hadden het overleefd. Met een plotseling en grenzeloze zekerheid wist hij dat deze stormwind door God gebruikt kon worden voor een zeker doel. Hij keek naar zijn gebroken mast, zijn gehavende schip, berekende de kosten en gaf het allemaal, alles over aan God. Voor welk doel hij het ook wilde gebruiken. De grote stilte waarom hij gebeden had, daalde op dat moment op hem neer, en met meer kracht dan de storm die hen bijna had vernietigd. Theo koesterde zich in die stilte. Zijn gespannen spieren ontspanden. Taharka arriveerde om hem af te lossen aan het roer. En hoe had je gedacht dat ik de Galenos zou vertellen dat je verdronken was en dat het nota bene je eigen schuld was? Vroeg hij met een gezicht als een donkere wolk. Taharka arriveerde om hem af te lossen aan het roer. En hoe had je gedacht dat ik Galenos zou vertellen dat je verdronken was en dat het nota bene je eigen schuld was? Vroeg hij met een gezicht als een donderwolk. Hij schonk Taharka een zwakke glimlach. Hetzelfde
wat je hem had moeten vertellen als je zijn schip had laten zinken. Theo en Galenos, zijn adoptievader, hadden samen de Parmis gekocht. En Theo's oudste broer had als stille venoot mee betaald. Ze gebruikten het schip voornamelijk om Germaanse zeeballen te verkopen die ze parfumeerden en door het hele rijk als haarpomade aan de man brachten. Het was een echt succes geworden. Theo had er slag van nieuwe klanten in steden te vinden, wat ieder jaar tot grotere bestellingen leidde, terwijl zijn adoptievader de productie van de zeep in Korinthe beheerde. Eens lang voordat Galenos en Theo een partnerschap waren aangegaan, had Galenos een schip verloren en daarmee bijna zijn hele fortuin. Het zou een klap voor hem zijn als er nog een schip van hem was vergaan. Galenos zou hersteld zijn van het verlies van het schip, zei Taharka. Maar of hij jouw dood te boven zou komen, daar ben ik niet zo zeker van. Waarom ben je in zee gesprongen? Je hebt niet meer verstand dan de eerste keer dat ik je 10 jaar geleden ontmoette. Theo grijnsde. Op de leeftijd van 16 jaar had hij een andere storm overleefd en een andere duik in de zee, allemaal dankzij Taharka. Ik heb mijn leven aan je te danken, Taharka, alweer. De kapitein wuifde de opmerking weg. Dit telt amper mee. Mijn tunica is niet eens nat geworden. Hij legde een warme hand op Theo's schouder. Ik heb nog nooit een man ontmoet met zo'n groot hart als jij, Theo. Nog zo onverschrokken. Ik vind het een eer om met je te werken. Daarom zal ik je dit zeggen. De volgende keer dat je me zo laat schrikken, zorg ik met mijn eigen handen voor dat je verdrinkt. Verlegen onder Taharka's lof, krabde Theo op zijn hoofd. Hoe gaat het met Sophocles? Hij veert wel weer op. Die oude taaie is zo blij als een uitgelaten jonge hond dat hij nog leeft. Je kunt hem beter een poosje uit de weg gaan. Hij zal je door weken met eindeloze tranen van dankbaarheid en lange coupletten bedanken om je de lof toe te zingen. Theo stapte gealarmeerd naar achteren. Ik geloof dat ik liever vissenogen eet. De horizon veranderde snel. Dikke wolken verspreidden zich toen de zon een zwakke rentrée maakte. Wat is de schade? We moeten terug naar de haven en snel ook. Het schip heeft een heleboel reparaties nodig. De kiel heeft een pak slaag gehad. Taharka wees naar het oosten. Voor het eerst merkte Theo de omtrek van land op. Hij tuurde. Waar zijn we? Caesarea, denk ik. Theo floot. Ze hadden voor anker willen gaan in Alexandrië, waar hij 500 van zijn terracotta potten met haarpomade had willen uitladen in ruil voor een gelijke lading tarwe. Rome verlangde altijd gretig naar Egyptisch graan. Met elke dag 1 miljoen hongerige monden te voeden, gaf de Senaat eindeloze prestatietoeslagen aan handelaars om graan naar hun stad te brengen. Maar dankzij de storm lag Alexandrië een heel eind naar het zuidwesten van hun huidige locatie. Het noodweer had hen mijlen uit de koers gebracht. Halen we de haven? Als we het schip vertroetelen en als het weer ons ook maar geen vleugje wind meer stuurt, zullen we de haven van Caesarea binnen kunnen hinken. Maar er zullen minstens 2 weken nodig zijn om de boot te repareren. Theo fronste nadenkend zijn wenkbrauwen. 2 weken? Hij zou moeten afzien van zijn bezoek aan Alexandrië. De extra winst die hij had verwacht op te strijken met het verkopen van de tarwe uit zijn hoofd zetten. En dan had je nog de hoge kosten van een aanzienlijke reparatie.
14 dagen kwijt door de storm, betekende dat hij rechtstreeks naar Rome zou moeten, omdat hij een grote bestelling zeep had beloofd aan zijn beste klant daar, een beambte in het paleis van Nero. Ondanks de verliezen voelde hij weer met een nieuwsgierige zekerheid dat God deze verandering van Theo's plannen met een doel had toegestaan. Het was de bedoeling dat ze in Caesarea waren. "We gaan logeren bij Philippus en zijn dochters," besloot hij. "De mannen kunnen een logement vinden in de haven." "Goed plan." Taharka klopte op zijn platte buik. "Philippus mag dan te lang bidden voor het eten, maar de kookkunst van zijn dochters is geschikt voor een koning."

0: Hoofdstuk 4. Haar kinderen staan op en prijzen haar gelukkig. Het is een vers uit Spreuken, hoofdstuk 31, vers 28a. Laten we beginnen bij het begin, zei Nathema haar, terwijl hij zijn handen vouwde. Waarom denk je dat je vader nog leeft? Karilinee beschreef het gesprek dat ze in de avond had afgeluisterd. Nathema haar, mijn grootvader heeft al die jaren tegen mij gelogen. Mijn vader leeft en hij werkt in het paleis.
1: Wat buitengewoon?
0: Alsjeblieft, je moet me helpen hem te vinden.
1: Wat wil je dat ik doe, Karilinee?
0: Je hebt toch wel eens geruchten gehoord over mijn moeder. Hij knikte langzaam. Zoals ik je al eerder heb verteld, er zijn altijd geruchten geweest over wat er gebeurd is. Ik heb gehoord dat je moeder haar verloving met een Romeinse beambte heeft verbroken om met een Kushit te trouwen. Maar zijn identiteit wordt streng geheim gehouden.
2: Waarom geheim gehouden? Eiste mijn grootvader dat?
0: Ik betwijfel of Blandinus zoveel invloed heeft aan het Kushitische hof. Misschien heeft hij het geëist, maar daar zou niemand zich iets van aantrekken.
2: Wie dan?
0: De enige die kan gebieden een gebeurtenis zo strikt geheim te houden is de Kandake zelf. Hij glimlachte vaag. Zal ik een ontmoeting voor je regelen? Karilinee schudde haar hoofd. Ze was de Kandake één keer per ongeluk tegengekomen in de haven, toen ze aan boord ging van de rivierboot naar huis. De vrouw had naar haar gekeken zoals een leeuw naar een lekker hapje zou kijken. Ik zie niet in hoe ik haar zou kunnen overhalen om geheimen aan mij te onthullen.
1: Verstandig meisje.
0: Ik moet naar het paleis komen. Misschien ziet hij me en herkent hij wie ik ben. Misschien komt hij wel uit zichzelf naar me toe.
1: Absoluut niet, Karilinee. Het is te gevaarlijk.
0: Dat was het enige waar haar grootvader en Nathema haar het altijd over eens waren geweest. Ze mocht niet in de buurt van het paleis komen. Nu begreep ze waarom grootvader daar zo fel op tegen was. Hij wilde niet dat ze haar vader toevallig tegenkwam. En Nathema haar wist ongetwijfeld dat haar aanwezigheid in het paleis haar grootvader te zeer zou ontstemmen.
1: Hij zou er niet achterkomen.
0: Natuurlijk wel. Er is niets geheim in het paleis tenzij de koningin zelf het verzegelt. Als je een voet binnen het hof zet, zul je gezien worden. En Blandinus zal het te horen krijgen. Het was onverdraaglijk om aan de gevolgen te denken. Grootvader had nu al een hekel aan Nathema haar, omdat hij door de jaren heen meerdere keren zonder hem ervan op de hoogte te stellen naar hogere beambten in Rome was gegaan met de bedoeling betere handelsovereenkomsten voor Kush te krijgen. Als hij ontdekte dat Nathema haar en Karilinee al die jaren vrienden waren geweest zonder dat hij het wist, zou hij ervoor zorgen dat ze elkaar nooit meer spraken. Karilinee weigerde er zelf maar aan te denken haar dierbare vriend kwijt te raken door wraakzuchtig manipuleren van de oude man. Ze kon deze lang gekoesterde band niet in gevaar brengen. En toch, wat voor keus had ze? Het is mijn laatste hoop, Nathema haar. Nu grootvader met pensioen gaat, zal ik niet meer terug mogen komen als ik Kush eenmaal verlaten heb. Ik zal nooit te weten komen wie mijn vader is. Zijn blik verzachtte. Is het dan zo belangrijk dat je zijn identiteit kent? Ze legde haar vlakke hand op de provisorische tafel.
2: Hoe kun je dat vragen? Je weet dat het alles voor me betekent.
0: Maar hij heeft nooit geprobeerd jou te bereiken, Caroline. Misschien heeft hij daar wel een goede reden voor.
2: Of misschien weet hij niet eens dat ik besta.
0: Natemahar knikte langzaam. Dat is waar. Laat me erover nadenken. Doe intussen niets overhaasts. Caroline trok een mondhoek op.
2: Ik? Overhaast?
0: Steekt hem bij? Nee, hij maakt honing. Natemahar grijnsde en trok zachtjes aan een krul.
2: Je maakt ook een heleboel honing.
0: Hij stond op. Ik moet terug naar het hof. Ik zal je een boodschap sturen als ik iets van belang vind.
3: Hoewel de overstroming van de Nijl de oevers van de rivier voor het grootste deel vruchtbaar hield, deed de woestijn zijn best om naar de groene velden op te dringen. 20 minuten flink doorlopen vanaf de Nijl en je voeten raakten het hete zand van een dorre wildernis. Het bewoonde gebied van Kush nam slechts een smalle strook land parallel aan de oevers van de rivier in beslag. Vroeg in de morgen, voordat haar grootmoeder haar een lange lijst saaie taken kon toewijzen, maakte Caroline een lange wandeling langs de Nijl, waar de druk bevolkte steigers en menigte reizigers de veiligheid van een vrouw alleen verzekerden. De geur van vis vermengde zich met het zoete aroma van gele acaciabloemen die in trossen aan de takken van de bomen hingen. Dichter bij het opaalachtige grijze water van de Nijl rees een subtielere geur op uit de rivier. Een zweem van zoete hyacint kwam van de wortels van de lotusplanten die groeiden in de kleine vijvertjes die zich soms langs de randen van de rivier vormden. Dit was Kush op zijn best, het mysterie van de vruchtbaarheid van de rivier die zijn volk voedde en via zijn bochtige armen naar handelscentra en economische vitaliteit voerde. Ze had zich nergens zo thuis gevoeld als in de buurt van de Nijl. Voordat haar grootmoeder alarm kon slaan en half in paniek ging rondvragen waar haar kleinkind gebleven was, ging Caroline terug naar de hoofdstad. Meroë was een stad van 20.000 mensen. Maar gedurende de dag zwol dat aantal aan tot 1,5 keer zoveel wanneer mensen uit de omstreken de hoofdstad binnenstroomden voor werk, handel, godsdienst of vermaak. Caroline liep door de stegen en glipte het huis binnen voordat haar aanwezigheid werd opgemerkt. Ze bracht de ochtend door met het inpakken van linnengoed gemaakt van het zachte katoen van Kush, terwijl haar gedachten in beslag genomen werden door het mysterie rondom haar vader. Ze schrok op toen haar grootmoeder een groezelig kistje op de berg handdoeken voor haar neerzette. Dat is voor jou. Caroline fronste haar voorhoofd en trok een vinger door de dikke laag stof op de houten kist.
2: Wilt u dat ik uitpak wat erin zit?
0: Je mag ermee doen wat je wilt. Dit is vroeger van je moeder geweest.
2: Caroline's mond viel open. Ze had door de jaren heen een paar dingen van haar moeder gekregen, een aantal bescheiden sieraden, kammen, knopen, wollen en linnen tunica's, een paar kleurige leren schoenen. Ze had dit kistje nog nooit gezien.
0: Is dit van mijn moeder geweest?
2: Grootmoeder knikte. Ze zou gewild hebben dat jij het kreeg. Ze maakte een gebaar in de richting van de stoffige kist en aarzelde, alsof ze zocht naar woorden die niet wilden komen.
0: Ze was net als jij, zei ze tenslotte.
2: Zonder antwoord af te wachten, draaide haar grootmoeder zich om en liep weg. Carine gaapte naar het stoffige kistje. Verstopt in het sierlijke voorwerp lag iets wat van haar moeder was geweest en waar ze nooit iets van had geweten. Ze drukte het kistje tegen haar borst. Het woog niet zoveel. Opeens merkte ze dat het bedompt en benauwd was geworden in het vertrek en ze voelde de drang om de muren die op haar afkwamen achter zich te laten. Met het kistje in beide handen geklemd, liep ze behoedzaam naar de verlaten binnenplaats. Ze had het niet meer met meer zorg kunnen dragen als het de lievelingskroon van de keizerin had bevat. Ze had ook een stofdoek en olie meegenomen en met dat alles installeerde ze zich bij de kleine vijver in het atrium. Ze maakte de doek vochtig met olie en begon voorzichtig over het hout te wrijven. Even later kwam het kistje onder de laag vuil tevoorschijn. Acaciahout en ebbenhout waren door een meesterkunstenaar vervlochten tot een verfijnd golfpatroon op het deksel. Ivoor en gepolijst git voegden glans en diepte toe aan het ongewone ontwerp. Hoewel eenvoudig, was het een exquis kunstwerk, een verweving van donkere en lichte kleuren. Caroline legde haar wang tegen het koele oppervlak en zuchtte diep. Het voelde of ze een deel van haar moeder aanraakte. Langzaam tilde ze het deksel op en gluurde naar binnen. Ze wist niet wat ze verwacht had, maar zeker geen verzameling rollen, zorgvuldig vastgebonden met een stuk verschoten blauw lint. Ze rolde de eerste uit en staarde tot haar verwondering naar een tekening van een van de piramides van Kush. Het was geen mooie tekening die bestemd was om een kamer te verfraaien. Maar haar moeder had een precieze afbeelding getekend met veel aandacht voor hoeken en afmetingen. De steile kanten van de piramide gaven die een lang, slank uiterlijk dat was verfraaid door de aanbouw van een vierkante kapel die aan het monument was verbonden middels een korte, smalle gang. Aan elke kant had haar moeder in een net handschrift een cijfer geschreven. Carilinees mond viel open toen het tot haar doordring dat het berekeningen waren van de afmetingen van de piramide. Haar moeder had een bouwkundige tekening gemaakt. Caroline opende de volgende papyrusrol en zag een bibliotheek, compleet met een reeks bouwtekeningen. Ze bekeek de ene na de andere prachtige tekening met zorgvuldig wiskundige berekeningen en soms met uitgebreide details zoals suggesties voor het type hout, pleisterkalk en de kleuren die in ieder gebouw moest worden gebruikt. In de afgelopen eeuw hadden de Romeinen de studie van de architectuur verheven tot ongekende hoogte. Een architect moest kennis vergaren uit vele takken van kunst en wetenschappen. Hij moest verstand hebben van techniek, ontwerp, geometrie, afmetingen en praktische constructie. De tekeningen van haar moeder toonde een ongewone beheersing van veel van deze vaardigheden. Ze was net als jij, had haar grootmoeder gezegd. Daarmee had ze dus bedoeld dat haar moeder, net als Caroline, dol was geweest op architectuur. Dat ze bouwwerken had bestudeerd en ontworpen. Dat ze geprobeerd had de kunst en wetenschap en techniek achter elke vorm te begrijpen. Caroline klemde het verschoten lint in haar vuist en hield het tegen haar borst. Haar ogen traanden vanwege het verlies van een moeder die haar eigen passie had gedeeld, die zou hebben gevoed en gekoesterd. Ze treurde om de urenlange gesprekken die ze nooit had kunnen voeren,
0: de eindeloze opwinding van nieuwe ontdekkingen voor altijd verloren. Ze streek met een bevende hand over haar ogen en kneep ze dicht. Haar moeder zou haar begrepen hebben. Tot in het diepst van haar kern. Haar moeder zou haar gekend hebben en van haar gehouden hebben zoals ze was. Het verdriet vermengde zich tot Karilines verrassing met een merkwaardige blijdschap. Blijdschap om het vinden van dit stukje verleden. Dat maakte dat Karilene zich op de een of andere manier completer voelde, alsof ze tot dat moment een ontwortelde rozenstruik was geweest en iemand eindelijk haar uitgedroogde wortels in goede grond had geplant. Blijdschap om eindelijk een plaats te vinden waar ze paste. Waarom had niemand haar ooit verteld over haar moeders talent? Tante Blandina had een keer gezegd dat Karilines moeder van tekenen hield. Maar ze had nooit uitgelegd dat haar moeders tekeningen, net als die van Karilene zelf, waren ontstaan uit een verlangen om te ontwerpen. Dit waren geen krabbels van een kinderhand. Ze toonden een rijpheid. Ze waren voortgekomen uit een ziel voor dit werk. De vrouw die deze tekeningen had gemaakt zou trots zijn geweest op Karilines honger naar het scheppen van schoonheid door te bouwen. Toen haar grootvader Karilines interesse in architectuur had ontdekt, had hij haar verboden er op een serieuze manier mee verder te gaan. In Venus' naam, meid, waarom hou je je niet met iets vrouwelijks bezig? Wie heeft ooit gehoord van een vrouw die techniek wil studeren? Hij had haar prompt verboden iets te ondernemen wat verband hield met het ontwerpen en construeren van gebouwen. Het was niet zo dat haar grootvader bang was dat haar onvrouwelijke interesses bewonderaars zou afschrikken, want die had ze niet. Als patriarch van de familie had haar grootvader de verantwoordelijkheid voor het vinden van een echtgenoot voor Karilene. Maar hij had het nooit over de zaak gehad. Nog had hij zijn best gedaan om mogelijkheden te scheppen voor zijn enige kleindochter om geschikte mannen te ontmoeten. Niet één keer had ze een paleisfeest met hem bezocht of kennis gemaakt met de beambten uit Rome en Egypte die soms bij hem op bezoek kwamen. Niet dat ze Quintus Blandinus Geminus haar toekomstige geluk toevertrouwde. De huwelijken die hij voor zijn eigen dochters had gearrangeerd, die waren geen succes geweest. Haar moeder had haar gearrangeerde verloving verbroken om er vandoor te gaan met een man die grootvaders goedkeuring niet kon wegdragen, vermoedelijk omdat ze haar verloofde afstotelijk had gevonden. En tante Blandina sprak nooit met bijzonder veel genegenheid over haar overleden man. Nee, Quintus Blandinus was niet de man om een echtgenoot te kiezen voor Karilene. En maar goed ook, want hij scheen volkomen ongeïnteresseerd om daaraan te beginnen. Ze vermoedde dat zijn gebrek aan belangstelling te wijten was aan zijn overtuiging dat geen enkele respectabele Romein belangstelling had in haar. Een weesmeisje met een huid die het haar tot buitenstaander verklaarde en een afkomst die twijfelachtig leek, althans aan één kant. Karilene zuchtte. Haar leven was beperkt geworden in tante Blandina's huis. Als ze haar vriendschap met Philippus' dochters en Athema haar niet had gehad, zou ze net als haar tante een

haar moeder nooit aan Blandina had verteld dat ze van plan was weg te lopen. Hoe hecht hun band ook was, Geminia had geweten dat haar zus zo'n schandelijk geheim nooit voor hun vader zou kunnen bewaren. Caroline streek met haar vinger over het deksel van het mooie kistje en vroeg zich af waarom haar grootmoeder na al die jaren had besloten haar echtgenoot ongehoorzaam te zijn en deze tekeningen aan haar te geven. Ze vermoedde dat grootmoeder haar uit medelijden een bot had toegeworpen. Voor zover zij wist, had Caroline er geen idee van dat haar vader nog leefde. Als ze haar vader wilde ontzeggen, mocht ze tenminste deze kruimel van haar dode moeder hebben. Maar Caroline wilde meer dan kruimels. Nu ze nagenoeg geen kans had op een huwelijk en een eigen gezin, werd haar verlangen om haar vader te kennen met het uur groter. Hij zou haar echte familie zijn, degene bij wie ze haar hart thuis hoorde. Caroline glimlachte. Dit kistje was nog maar het begin. Ze was niet van plan om zich ooit nog een strobreed in de weg te laten leggen door de snode plannen van haar grootvader.

U luistert naar het juweel van de Nijl. U kunt altijd terugluisteren, even terugblikken via onze website radiomaria.be. En daarvoor gaat u dan naar het programma Boeket.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedenavond, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 5 uur en we bidden samen het avondgebed van de kerk, de Vespers. Op deze vooravond van de 13e zondag door het jaar. De hymne kan u vinden in het getijdenboek op pagina 691. De psalmen vanaf pagina 771 en de korte schriftlezing en de afsluitende gebeden daarop volgend vanaf pagina 774. God, kom mij te hulp.
2: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
1: God die het al geschapen heeft, het al regeert, met licht omgeeft, als met een kleed de dageraad, die s'nachts ons vredig slapen laat. U zij voor deze dag gebracht, de dank en eer weer valt de nacht. Uw lof verschuldigd zingen wij, de avondhymne sta ons bij. Opdat wanneer het daglicht is, ontsluierd door de duisternis, het geloof niet in het duister zwicht, maar door zijn glans de nacht verlicht. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij dirigeert in eeuwigheid. Laat mijn bidden, Heer, tot U opstijgen als wierook. Heer, ik roep U aan, kom mij toch helpen. Luister naar mijn stem als ik U roep.
2: Laat mijn bidden tot U opstijgen als wierook. Mijn geheven handen U een avondoffer zijn.
1: Stel een wacht, Heer, voor mijn mond en bewaak de drempel van mijn lippen.
2: Laat mijn hart niet tot het kwade neigen, niet boosaardig zinnen op bedrog.
1: Dat ik niet met slechte lieden omga en niet aanzit aan hun welvoorziene dis.
2: Laat de vrome voor mijn bestwil mij kastijden, maar de balsem op mijn hoofd van zondaars wens ik niet. Ik blijf bidden bij het leed dat zij mij aandoen.
1: Op een rots gestoten zijn mijn rechters, die mij hoorden spreken zonder bitterheid.
2: Als gesteente op een omgeploegde akker, ligt nu hun gebeente voor de hellepoort.
1: Maar ik richt op U, Heer God, mijn ogen. Tot U vlucht ik, pleng mijn leven niet.
2: Hoed mij voor het net dat zij mij spannen, voor de strikken door de zondaars uitgezet.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laat mijn bidden, Heer, tot U opstijgen als wierook. Gij zijt mijn toevlucht, Heer, mijn bezit in het land der levenden.
1: Luidkeels roep ik tot de Heer. Luidkeels smeek ik Hem om hulp.
2: Al mijn zorgen stort ik voor Hem uit. Al mijn angst leg ik Hem open.
1: Ook al stokt de adem in mijn keel, Gij weet wat mij overkomt.
2: Op de weg waar langs ik ga, hebben zij een strik voor mij gespannen.
1: Wend ik mij opzij en zie ik om, niemand is er die iets om mij geeft.
2: Nergens plaats waarheen ik heen kan vluchten, niemand die mijn leven telt.
1: Tot U roep ik dus, o Heer, ik zeg steeds, Gij zijt mijn toevlucht, mijn bezit in het land der levenden.
2: Schenk dus aandacht aan mijn roepen, want ik voel mij diep ellendig.
1: Ruk me weg voor mijn vervolgers, die veel sterker zijn dan ik.
2: Kom, verlos mij uit de kerker, zodat ik Uw naam kan danken.
1: Vrome mensen zullen mij omringen,
3: als gij mij uw gunst bewijst.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Gij zijt mijn toevlucht, Heer, mijn bezit in het land der levenden. De Heer Jezus heeft zich vernederd, daarom heeft God hem hoog verheven voor altijd.
3: Hij die bestond in goddelijke majesteit heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God.
2: Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden.
3: En als mens verschenen heeft hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood. Tot de dood aan het kruis.
2: Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam verleend die boven alle namen is.
3: Opdat bij het noemen van zijn naam zich iedere knie zou buigen. In de hemel, op aarde en onder de aarde.
2: Opdat iedere tong zou belijden tot eer van God de Vader. Jezus Christus is de Heer.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: De Heer Jezus heeft zich vernederd.
2: Daarom heeft God hem hoog verheven voor altijd.
3: O onpeilbare rijkdom van Gods wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beslissingen, hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Wie kent de gedachten des Heren? Wie is zijn raadsman geweest? Wie kan vergoeding eisen voor wat hij God heeft gegeven? Want uit hem en door hem en voor hem zijn alle dingen. Hem zij de glorie in eeuwigheid. Amen. Hoe groot is het wat gij gedaan hebt, Heer onze God?
2: Hoe groot is het wat gij gedaan hebt, Heer onze God?
3: Alles hebt gij in wijsheid gemaakt.
2: Heer onze God.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Hoe groot is het wat gij gedaan hebt, Heer onze God? Wie zijn kruis niet opneemt en mij volgt, is mij niet waardig, zegt de Heer.
3: Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mijn Verlosser.
2: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
3: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
2: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
3: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
2: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
3: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
2: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
3: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Wie zijn kruis niet opneemt en mij volgt, is mij niet waardig, zegt de Heer.
3: Laten wij de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest verheerlijken en nederig vragen.
2: Heer, sta uw volk bij. Almachtige Vader, laat uw gerechtigheid heersen in deze wereld en uw volk zal leven in vrede.
3: Heer, sta uw volk bij.
2: Laat de heidenen binnengaan in uw rijk en alle volkeren zullen gered worden.
3: Heer, sta uw volk bij.
2: Laat de gehuwden leven in vrede met u en zij zullen elkaar trouw zijn in liefde.
3: Heer, sta uw volk bij.
2: Zegen allen die goed voor ons zijn, en zij zullen eeuwig leven bezitten.
3: Heer, sta uw volk bij.
2: Ontferm u over hen die vielen als slachtoffer van haat, oorlog of geweld, en zij zullen opgenomen worden in de eeuwige vrede.
3: Heer, sta uw volk bij. Bidden we samen het gebed des Heren. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. God, het is uw wil dat wij, met uw genade, kinderen zijn van het licht. Verleen dat wij niet verdwalen in de duisternis, maar dat ons leven van de eenvoud mag getuigen die aan de waarheid glans en aanzien geeft. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
2: Amen.
3: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
2: Amen.

Beste luisteraars, van harte welkom in onze nieuwe aflevering van het programma Het Inzicht. Een oude Engelse hymne uit 1772 gaat als volgt. Er is een fontein gevuld met bloed, onttrokken aan de aderen van Immanuel. En zondaars, ondergedompeld in die stroom, verliezen al hun schuldige vlekken. Lief stervend lam, uw kostbaar bloed zal nooit zijn kracht verliezen, tot heel de verloste kerk gered is en niet meer zondigt. Ik wil vandaag spreken over het kostbaar bloed. De tijd van het jaar nodigt uit om over het kostbaar bloed van Christus na te denken. Voor mij persoonlijk waren er twee kleine aanleidingen om bij dit thema stil te staan. In het begin van 2015 had ik tijdens een bedevaartsreis naar het katholieke Kerala in India een ontmoeting met een bijzondere man. Sunny is zijn naam. Iedereen die wilde, kon persoonlijk met hem spreken en ontving van hem soms heel concrete raad voor moeilijkheden die op dat ogenblik speelden. Maar ieder kreeg na afloop van het gesprek ook een klein gebed mee om dagelijks te bidden. Besprenkel en bezegel, reinig en bevrijd mij door uw kostbaar bloed. Ik had niet zoveel aandacht voor dit gebed en vrij snel na de reis was ik het al vergeten. Tot ik enkele maanden later mijn dagboek over die reis nog eens bovenhaalde en het kleine strookje met het gebed erop op de grond viel. En toen realiseerde ik mij, ik heb dit gebed niet zomaar gekregen, het is belangrijk en ik zal het voortaan bidden telkens ik eraan denk. En dat was vanaf dat moment dagelijks en zelfs meermaals per dag. Vorig jaar in de zomer dan woonde ik in Hasselt het symposium Sacra 700 bij. Dit symposium was georganiseerd naar aanleiding van de 700ste verjaardag van het Eucharistisch Wonder van Vieversel. Een heel boeiend symposium overigens. Maar mijn aandacht werd er getrokken door een uitspraak van een van de sprekers, pater Karel Wallner, een cisterciënzer van de abdij Heiligenkreuz in Oostenrijk. Het symposium stond in het teken van evangelisatie. Pater Wallner deed de volgende eigenaardige uitspraak. De evangelische christenen hebben het kostbaar bloed. Ik heb deze gedachte mee naar huis genomen en ik wilde weten wat pater Wallner bedoelde. Want wij, katholieken, hebben toch ook het kostbaar bloed. Welnu, de evangelische christenen hebben een mooie en boeiende boodschap die ik vandaag graag wil delen. Rond 1908 vonden er in Groot-Brittannië bij de Pinksterchristenen eigenaardige gebeurtenissen plaats die je zou kunnen omschrijven als een grote uitstorting van de Heilige Geest, vergelijkbaar met de uitstorting van de Heilige Geest in de jaren 50, die geleid heeft tot het ontstaan van de charismatische vernieuwing binnen de katholieke kerk. De Pinksterchristenen in Groot-Brittannië deden een geweldige ontdekking, de kracht van het kostbaar bloed. Zij riepen het kostbaar bloed af over mensen en situaties en er gebeurde veel opmerkelijke wonderen. Bloed is een mysterieuze substantie. We hebben het allemaal en we hebben het allemaal nodig. De Heilige Schrift geeft ons inzicht. De Heilige Schrift zegt ons uiteraard niets over de chemische samenstelling van het bloed, maar zegt wel iets dat absoluut de basis vormt voor het mysterie. En dat lezen we in Leviticus 17, vers 11. Want de levenskracht van mens en dier zit in het bloed. Bloed is de drager van het leven en dat weten wij maar al te goed. Als bloed bij een ongeval bijvoorbeeld begint te vloeien en het wordt niet op tijd gestelpt, dan kunnen mensen doodbloeden. Regelmatig zijn er ook oproepen van het Rode Kruis om bloed te geven voor mensen die ernstig ziek zijn.
In januari was een dame uit Rotselaar nog het gezicht van een campagne van het Rode Kruis. Deze dame had afgelopen zomer liefst 56 dagen lang bloedplasma nodig, in totaal 896 zakjes. Maar niet alleen mensenbloed is nevens noodzakelijk, ook bloed van dieren kan een oplossing bieden voor bepaalde ziektes. Zo kwam de firma Ablinks al meerdere malen in het nieuws met de nieuwe ontwikkelingen uit het bloed van kameelachtigen, de nanobodies. Nanobodies zijn minuscule antistoffen die 20 jaar geleden als bij toeval in het bloed van lama's ontdekt werden. Zij bestrijden virussen op een andere manier dan de antistoffen in het bloed van de mens. En een eerste toepassing van de nanobodies wordt tegenwoordig al getest voor de infectieziekte RSV, die vooral bij baby's tot zware complicaties kan leiden. Het leven zit in het bloed. Leven is even mysterievol als bloed. En de mens begrijpt er nog maar heel weinig van. De mens zelf kan geen leven creëren, hoewel hij dat heel graag zou willen doen. Het zou goed zijn dat de mens accepteert dat het leven geschonken wordt door de schepper van alle leven. Maar deze waarheid wordt tegenwoordig helaas door heel wat mensen in vraag gesteld of ontkend. In het tweede hoofdstuk van het boek Genesis lezen we hoe God de mens schiep. De mens was Gods grootste verwezenlijking van de schepping. Hij werd geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. De Heilige Schrift leert ons dat de mens eerbiedwekkend van maaksel is. Een wonder is het wat hij schiep. Dat lezen we in Psalm 139. Een veel groter wonder dan dat van de engelen, tenminste wat betreft vlees en bloed, want de engelen werden als zuivere geesten geschapen. Zo heeft God de engelen geschapen, in tegenstelling tot de manier waarop hij de mens geschapen heeft. Toen God de mens schiep, maakte hij een lichaam uit het stof van de aarde met de stoffen en chemicaliën van deze planeet. Dan blies hij levensadem in dit lichaam. Anders gezegd, hij blies in dit lichaam, gemaakt uit chemicaliën en stof, zijn eigen spirituele leven. En dat leven werd opgenomen door die complexe substantie die wij bloed noemen. Het leven zit in het bloed. Bloed is dus geen leven, maar het draagt het leven. En dat wordt duidelijk als we observeren wat er gebeurt als iemand sterft. Onmiddellijk na de laatste adem is het lichaam nog warm en dat blijft nog een tijdje zo. Maar toch is de persoon gestorven, want het leven is op een mysterievolle wijze weggetrokken uit het bloed. Het leven zelf is geestelijk, maar het heeft een fysieke drager nodig en die drager is het bloed. Het is wonderlijk hoe het bloed de gave van leven die van God komt kan dragen. Het punt van contact tussen God en de mens ligt in het bloed. Daarom is bloed iets mysterievols. Het bevat iets dat geen enkele wetenschapper kan uitleggen. Het bevat kostbaar leven door God geschonken. Ook Jezus' bloed bevatte dat kostbaar leven door God geschonken. Maar er is meer. Het is God zelf die een lichaam voor Jezus bereid had, zoals we kunnen lezen in het 10e hoofdstuk van de Hebreeënbrief. Gij hebt voor mij een lichaam bereid. Dit lichaam werd op een mysterievolle wijze in de schoot van Maria gevormd. Het leven in het bloed van Jezus kwam van de Vader door de Heilige Geest. Daarom zei Jezus, ik ben het leven. Dit bloed, dat in het lichaam van Jezus vloeide, was zuiver. Het was niet besmet door de erfzonde. Jezus droeg geen zonde in zijn lichaam, maar hij stierf voor de zonde van een zondige mensheid. Hij gaf zijn volmaakte leven, dat in zijn volmaakte bloed aanwezig was om een zondige mensheid te redden. Een mensheid
die in zich de dood draagt door de zonde. Zuiver bloed in ruil voor besmet bloed. Leven voor dood. Daarom wordt Jezus beschreven als de laatste Adam. God zond Jezus naar de aarde in de gelijkenis van een zondige Adam, maar met in zijn aderen zuiver onbesmet bloed. God zond hem opdat hij zijn zuivere kostbaar bloed zou vergieten, opdat de mensen zouden leven. Het is belangrijk voor ons dat wij begrijpen dat het bloed van Jezus van een totaal andere aard is dan het onze. Petrus beschrijft het terecht als kostbaar bloed. Het is onmogelijk om de waarde van Jezus bloed in menselijke termen te beoordelen. Het is onbetaalbaar. Het is Gods prijs voor de redding van de mensheid. Stel je eens voor, zou het niet verwonderlijk zijn als Jezus bloed in de bloedbanken van onze ziekenhuizen zou kunnen bewaard worden? Iedereen die een bloedtransfusie van Jezus bloed zou kunnen krijgen, zou dan waarachtig Gods eeuwig leven in bloed ontvangen. Natuurlijk, God heeft nooit bedoeld dat wij redding zouden ontvangen via een bloedtransfusie. Maar wanneer iemand in Jezus vertrouwt en hem in zijn hart als persoonlijke redder ontvangt, gebeurt er een mirakel van dat soort. Jezus bloed begint in ons te stromen en begint ons te reinigen van onze zonden. En dit kan meer letterlijk opgevat worden dan wij zouden durven geloven. Als de zonde en de corruptie in ons bloed gezuiverd zijn en al het spiritueel vuil weggewassen is, is het bloed dat doorheen onze aderen stroomt gereinigd. Door het wonder van de redding ontvangen wij eeuwig leven en geestelijke gezondheid. Het grootste ontsmettingsmiddel in de wereld is het bloed van Christus. Het draagt het eeuwige leven van God.

Welkom terug, beste luisteraars, in ons programma Het Inzicht. En ik spreek vandaag over de kracht van het kostbaar bloed. Probeer wij ons eens de scène op Calvarië voor te stellen. Niemand kon dit ooit op doek vastleggen zoals het werkelijk moet geweest zijn. Sommige mystici hebben in detail hun visioenen over Jezus' bloedige kruisdood beschreven. En misschien benadert de film The Passion hoe het in werkelijkheid gegaan is. Het is weerzinwekkend wat Jezus moest ondergaan. Misschien hebben de Romeinen zelfs de lendendoek van Jezus weggenomen. Hij werd zo blootgesteld als Adam in de tuin, zodat hij zijn eigen naaktheid, en dat waren onze zonden die hij op zich genomen had, met zijn eigen kostbaar bloed kon bedekken. Nu kunnen wij op onze beurt onze spirituele naaktheid door zijn kostbaar bloed bedekken. Een perfecte verzoening of bedekking. Er bestaat geen geschikte lendendoek of vijgenblad waarachter wij onze zonden zouden kunnen verstoppen. We moeten ons van alles ontdoen en verstoken van alle bedekking voor God verschijnen. Dan zal hij ons zijn eigen gezegend kleed van gerechtigheid schenken nadat wij de zuivering door zijn kostbaar bloed aanvaard hebben. Een verrukkelijke waarheid. De doornkroon werd op een ruwe manier op zijn hoofd gezet. Lange scherpe doornen drongen in zijn hoofd en dat veroorzaakte zulke diepe wonden dat dikke druppels bloed naar beneden begonnen te lopen in zijn haar en in zijn baard. Nagels werden in zijn polsen geslagen. Het bloed liep langs beide armen naar beneden. Er werden ook nagels in zijn voeten geslagen. En nog meer bloed liep over het kruis naar beneden vanwege de zonde van de hele wereld. Later werd nog een speer in zijn zijde gestoken en er kwam bloed en water uit. En ook dit bloed druppelde over het kruis op de grond. Al diegenen die naar hem opkeken zagen niets dan bloed. Het was een schouwspel van bloed. Zijn haard en zijn baard waren met zijn eigen bloed doordrenkt. De huid op zijn rug was gescheurd door de vreselijke geeseling en was met zijn bloed bedekt. Het kruis droop van het bloed en ook de grond onder het kruis was met bloed doordrenkt. Het is heel belangrijk voor ons te begrijpen dat volledige verzoening voor onze zonde bekomen werd door het bloed van Christus. Verzoening wil zeggen bedekking, want in de Romeinenbrief lezen we: zalig zij wier ongerechtigheden zijn vergeven en wier zonden zijn toegedekt. Uit genade vergoot Jezus zijn bloed. Het werd met liefde tot de laatste druppel vergoten en het dekt al onze zonden toe. Door duidelijk te begrijpen wat verzoening betekent, hebben wij een geweldige waarheid ontdekt. God heeft ons iets geschonken waarmee wij datgene wat wij niet langer willen, onze zonde, kunnen bedekken. God garandeert ons dat hij onze zonde niet meer ziet als wij in geloof aannemen dat ze met zijn bloed, met het bloed van Jezus, bedekt zijn. Hoe komt dat? Omdat God, als hij het bloed van het lam ziet, de zonde niet ziet. In Leviticus 17, vers 11 lezen wij: want de levenskracht van mens en dier zit in het bloed. Ik sta u alleen toe het te gebruiken op het altaar om verzoening te bewerken, want door de levenskracht bewerkt het bloed verzoening. In de tijd van het Oude Testament nam een zondaar een substituut aan in de vorm van een rein dier. Hij zag het dier sterven in zijn plaats. Sinds de kruisdood van Christus is Christus zelf het substituut. Hij is gestorven in onze plaats. Zijn bloed is vergoten voor de zondaars. In het Oude Testament vinden wij overvloedig bewijzen dat zonden door God enkel konden vergeven worden door het vergieten van bloed. En dat vinden we eveneens terug in het Nieuw Testament.
Volgens de wet wordt nagenoeg alles met bloed gereinigd en zonder vergieten van bloed is er geen vergeving, lezen we in de Hebreeënbrief. Toen Jezus aan het kruis stierf, vergoot en besprenkelde hij als Gods hoge priester zijn eigen bloed vanwege en voor alle mensen. Hij werd gekruisigd rond het feest van Pasen, het feest dat de Joden aan de tijd deed herinneren toen Yahweh zei: als ik rondga om Egypte te slaan en ik zie het bloed aan de beide posten van de deur, dan zal ik uw deur voorbij gaan en zal ik de verderver niet toestaan naderbij te komen om uw huis te slaan. Exodus 12, 23. Op dat precieze ogenblik waarop de Joden de eerste Exodus vierden, de uittocht uit Egypte, voltrok Jezus verzoening voor de tweede Exodus. Voor ieder die in zijn offer gelooft en in de kracht van zijn kostbaar bloed is er een Exodus uit de zonde, een uittocht uit de zonde en uit de gevolgen van de zonde mogelijk. Elk symbool van verzoening uit het Oude Testament is met Jezus Christus vervuld. Door het vergieten van zijn bloed werd de verzoening voltooid. In het Oude Testament werd er bloed gesprenkeld op het altaar, overal rond het altaar, op de hoge priester en zijn gewaden, aan de voet van het altaar, aan de zijkanten van het altaar en 7 maal voor het tabernakel. Jezus vervulde met zijn kruisoffer elk van die verrichtingen. De laatste was vervuld doordat het kruis en de Calvarieberg zich bevonden in het zicht van de tempel, want Calvarie lag buiten de stadswal. Jezus maakte zichzelf tot ons Pasen. Hij is onze hoge priester en redder. Alleen zijn bloed bedekt onze zonde. Als we nadenken over de grote zondelast en schuld die Jezus naar Calvarie droeg, dan moet het ons niet verwonderen dat hij in doodsangsten uitriep

zonde heeft gekend, heeft God immers voor ons tot zonde gemaakt. Omdat Jezus de schuld van onze zonde in zijn eigen lichaam droeg, kon de Vader niet naar hem kijken totdat hij zijn eigen lichaam met zijn bloed had bedekt en stierf. Pas dan kon de Vader opnieuw naar zijn enige geboren zoon kijken. Jezus werd gehoorzaam tot de dood aan het kruis. En nu werden onze zonden verzoend en bedekt met zijn kostbaar bloed. Zijn leven voor ons leven. Dat had de Vader gevraagd. En Jezus had gehoorzaamd. Nadat alles voltrokken was, keek de Vader niet naar onze zonde, maar naar het bloed van zijn Zoon. En dat was genoeg. Zijn Zoon had zijn leven geofferd voor de hele mensheid. Zo was onze redding compleet. Als we het bloed van Jezus Christus vereren, dan zal de Vader liefdevol naar ons kijken met vergeving en reiniging. Maar laat dat geen theoretische formaliteit zijn, zoals wij zoveel geloofswaarheden kennen en er verder niets mee doen. Dit moet een actieve, vitale omhelzing zijn van zijn bloed. Wij offeren niet onze eigen werken, wij offeren alleen zijn bloed. Als God het bloed van zijn Zoon ziet dat wij offeren als de toedekking van onze zonde, dan ziet Hij onze zonde helemaal niet. Hij kan alleen maar naar dat wat onze zonde toedekt kijken, het kostbaar bloed van Jezus. Daarom begrijpen wij dat het bloed is dat verzoening bewerkt.

Beste luisteraars, dit zou het programma Het Inzicht niet zijn als ik ook niet een schaduwzijde van dit verhaal zou belichten. Namelijk al het slechte dat met bloed gedaan wordt. En één daarvan heeft te maken met de wereld van abortus, meer bepaald in de Verenigde Staten. Hoe het met de Belgische situatie zit, kan ik u niet vertellen. Maar vanuit de VS bereiken ons meerdere verhalen die allemaal hetzelfde zeggen. En een belangrijke getuige is de Amerikaan Zachary King. Zijn getuigenis heeft voor enkele jaren in het Katholiek Nieuwsblad gestaan. Tegenwoordig vind je veel van hem terug op YouTube. Er zit ook een boek van hem aan te komen met de veelzeggende titel Abortus is een offer voor Satan. King was in totaal 26 jaar lang satanist. Hij werd op een bepaald ogenblik door een ritueel spel door de duivel zelf verkozen als hoge priester. Een belangrijk deel van zijn satanisch hogepriesterschap bestond uit het assisteren van abortussen via satanische rituelen. En dat gebeurde en gebeurt ook in gesubsidieerde abortusklinieken, waar de directeurs of de abortusartsen vaak ook satanisten zijn. Zachary vertelt hoe hij op zijn 15e zijn eerste rituele abortus uitvoerde. Zijn covenleden, en dat zijn de leden van zijn satanische kring, vertelden hem dat hij zou gaan meedoen met een abortus. Op dat ogenblik had hij geen idee waarover het ging. Er volgde een feest waar mannelijke leden tussen de 12 en de 15 jaar oud seks hadden met een vrouw boven de 18. Ze raakte zwanger en na een tijd moest hij samen met een abortusarts het kind aborteren. Is dat wel legaal? Vroeg hij. Ja hoor, zolang het kind in de buik van de moeder is, kun je het legaal vermoorden, antwoordde het covenlid. De abortus vond plaats in een boerderij. Het ritueel begon om 23:45. De reden voor de abortus? Een plaatselijke politicus de verkiezingen laten winnen. De moord op het ongeboren kind gebeurde om 3:00 s'nachts, het uur van de duivel. De rol van King was om de scalpel naar binnen te brengen, waarbij het bloed op zijn handen moest komen. Alles draaide rond het bloed. Daarna aborteerde de arts de baby en gooide die op de vloer waar wuivende vrouwen zaten. Ze leken wel bezeten. Ze cannibaliseerden de baby. Volgens King krijg je de goedkeuring van Satan als je hem iets offert. Iemand vermoorden is het ultieme offer. Een ongeboren kind vermoorden dat zonder zonde is, is het allerhoogste offer. Hiermee kun je heel goed een toverspreuk laten uitkomen. King heeft in totaal bij meer dan 140 abortussen geassisteerd. Hij getuigt hoe hij dit ritueel onder andere gebruikte voor zangers om succes te krijgen. Hij wist zelfs van iemand die totaal geen talent had om te zingen, maar die na de rituele abortus een wereldster geworden is. Volgens King worden dergelijke rituele abortussen ook in en voor intenties van de topkringen van de economische en politieke wereld uitgevoerd. Een andere getuige met een bijna gelijkaardig verhaal is de Nederlandse Roland Bernard. Deze man is jaren actief geweest in de absolute top van de bankenwereld. Toen hij zijn intrede in die top deed, werd hij gewaarschuwd dat hij zijn geweten in de diepvries moest steken. Hij vertelt zelf dat hij dat ook inderdaad zelfs al voor die tijd gedaan had, toen hij nog maar een gewoon bankier was. Maar na een aantal jaren bij de top begonnen zijn bazen hem uit te nodigen op speciale feestjes. In zijn getuigenissen, die je op YouTube kunt beluisteren, is hij niet in staat om te verwoorden wat er daar precies gebeurde. Maar zijn insinuaties gaan duidelijk in de richting van rituele offers en veel perverse seksualiteit. Trouwens, rituele offers met baby's zijn ook nog altijd actueel bij bepaalde heidense volkeren in het Midden-Oosten.
Zo heb ik een 20-tal jaren geleden foto's gezien van kinderen die slachtoffer waren van dergelijke offers. Het was niet de bedoeling dat zij die gruwelijke offers zouden overleven, maar sommigen deden dat toch. En ze waren dan zwaar verminkt door brandwonden, armen en benen afgehakt enzovoort. Ze werden na de rituelen achtergelaten en de christelijke religieuzen, die ermee vertrouwd waren dat dergelijke praktijken gebeurden, ontfermden zich over de kinderen die het er levend van afgebracht hadden. Ik heb me toen laten vertellen dat er een internationale stichting bestaat om dergelijke kinderen die vreselijk verminkt zijn in de mate van het mogelijke helpen om een waardig leven te leiden. Ik begreep toen ook dat er met Nederland een afspraak bestond om dergelijke kinderen te behandelen. Precieze details ben ik wel vergeten. Helaas bestaan rituele offers ook vandaag nog altijd bij de satanisten en Illuminati. Het is een verdorven wereld waar heel weinig van aan het licht komt. Het is de wereld van de rock, metal en heavy metal, van de filmindustrie en nog zoveel meer. Veel van het succes in dergelijke werelden is te danken aan de rituele offers. Mensen sluiten ook bloedpacten af, zelfs op de dag van vandaag. Ik herinner me nog dat lang geleden onze onderwijzeres ons tijdens de godsdienstlessen vertelde dat er mensen waren die bloedpacten sloten met de duivel. Ze verwees toen uitdrukkelijk naar de vrijmetselarij. Ook naar het feit dat de kerk dit soort van rituelen ten stelligste verbood en dat mensen die dit toch deden absoluut verloren waren. Toch gebeurt het de dag van vandaag en meer dan we kunnen vermoeden. Zo beluisterde ik het getuigenis van de Nederlandse Joyce de Jong Fukema. Joyce was een Wicca van haar 19e tot haar 24e jaar. Wicca is een moderne en populaire vorm van hekserij. Het is een natuurreligie die gebaseerd is op het ritme van de natuur, de maan, de seizoenen en die rekening houdt met de natuurkrachten die daarin actief zijn. Het doel van Wicca is zogezegd de mens in harmonie te brengen met de geestelijke krachten van de kosmos. Die krachten worden vertegenwoordigd door de godin en de god. De aanhangers van Wicca vereren deze godin en deze god en beoefenen magie. Door Wicca geraakt de beoefenaar ongeweten in verbinding met demonen. Wicca is een natuurreligie, zoals ook de aboriginals en de indianen die aanhangen. Het is tevens een mysterie- en ervaringsreligie waarin je ingewijd moet zijn. Wicca kent geen heilige geschriften of religieuze autoriteiten. Heksen geloven in een vrouwelijke godin en in een mannelijke god. En deze goden vertegenwoordigen een rijk vol goden en geesten en dragen verschillende namen. De godin wordt vereerd en opgeroepen in de drie vormen: maagd, moeder en oude wijze vrouw. De twee voornaamste vormen van god zijn de god van de jacht en de god van de vruchtbaarheid. Wicca hecht verder geloof aan kabouters, kobolden, vuurgeesten en andere mysterieuze natuurwezens. Heksen geloven niet in Satan. Ze zijn van mening dat de geestelijke wereld neutraal is en dat een mens een keuze voor het kwade of het goede kan maken. Verschillende middelen en attributen zijn in de hekserij gangbaar, bijvoorbeeld de pendel, tarotkaarten en amuletten. Met tarotkaarten voorspellen heksen de toekomst. Heksen beoefenen magie. Dat is het verkrijgen en uitoefenen van paranormale krachten om gebeurtenissen te sturen. Zij onderscheiden witte en zwarte magie, toch beoefenen doorgaans witte magie, die volgens hen bedoeld is om mensen te helpen om goed te doen. Ze doen dat uit overtuiging dat alles wat ze doen drievoudig op hen terugkomt. Zwarte magie richt naar hun mening slechts kwaad aan. Boeken, films en tijdschriften over hekserij zijn tegenwoordig overvloedig te koop in allerhande soorten boekenwinkels. En ze hebben een grote invloed op het volk.
Zo hebben de razend populaire jeugdboekenserie Harry Potter en de bijhorende films de belangstelling voor hekserij absoluut bevorderd. In Nederland bestaan zelfs heksencafés. Wicca heeft wortels in de Egyptische en Griekse oudheid en is ook beïnvloed door de Kelten met hun druïden. Maar de grondleggers van de moderne Wicca zijn de Britten Alex Sanders, die geleefd heeft van 1926 tot 1988, die zichzelf koning der heksen noemde, en Gerald Gardner, geleefd van 1884 tot 1964, die enkele toonaangevende teksten over Wicca publiceerde, waaronder Witchcraft Today, Hekserij Vandaag, uitgegeven in 1954. En dat tijdschrift heeft Wicca onder de belangstelling van een breed publiek gebracht. Joyce was dus een aantal jaren een Wicca. Ze beoefende witte magie, want ze was er zeker van dat ze daarmee mensen kon helpen. Na haar bekering tot Christus ervoer zij dat achter de godin die ze aanhing, met wie zij een verbond gesloten had, een demonische macht schuilging. Ze had haar verbond getekend met haar bloed en had beloofd dat bij verbreking daarvan, ik citeer, mijn bloed uit dit lichaam mag stromen zoals ik nu dit verbond teken met mijn bloed. Einde citaat. De nacht na haar bekering kwam de tegenaanval uit het rijk der duisternis. Joyce zegt, mijn bloed begon te kolken als lava en mijn hart ging als een razende tekeer. Een stem in mijn binnenste gromde. Het was de stem van een demonische macht, het ware gezicht van de godin met wie ik een bloedverbond gesloten had. Ik besefte dat die neutrale machten kwade geesten zijn. De duivel bestaat dus wel, aldus Joyce. Joyce pakte haar Bijbel en begon er hardop passages uit voor te lezen. Met dit boek in haar armen viel ze uiteindelijk in slaap, maar ze riep steeds, ik ben van Jezus. De kwade machten verdwenen. Joyce heeft haar indrukwekkend getuigenis neergeschreven in een boek getiteld De bezemsteel is terug. Iets totaal anders dan is automutilatie. Als iemand zichzelf verminkt, spreken we van automutilatie. Een typische vorm van zelfverminking is krassen of kerven in de huid tot het bloed, of bijvoorbeeld een sigaret doven op je huid. De bedoeling van zelfverminking is niet om zichzelf te doden. In sommige culturen bestaan er rituele vormen van zelfverminking, bijvoorbeeld als een vorm van boetedoening of als een soort overgangsritueel om je eigen moed te tonen en te tonen dat je pijn kan doorstaan. Uit recent onderzoek blijkt dat maar liefst 1 op de 10 jongeren tussen 14 en 17 jaar zichzelf ooit heeft verwond. Cijfers specifiek voor Vlaanderen geven aan dat het om 14% van de jongeren gaat tussen 12 en 18 jaar. Hoewel dit enkel cijfers zijn voor jongeren, komt zelfverwondend gedrag ook voor bij kinderen en volwassenen. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom mensen zich al dan niet bewust pijn doen. Bijvoorbeeld om zichzelf te straffen, om innerlijke emotionele pijn om te zetten in lichamelijke pijn, of om andere pijnlijke zaken te vergeten. Bij traumaslachtoffers komen vaak momenten op dat ze trauma herbeleven. Automutilatie wordt soms ook door hen gebruikt om deze herbeleving te kunnen stoppen. Soms is automutilatie een manier om met een innerlijke leegte om te gaan of om de omgeving te manipuleren. Vaak wordt geautomutileerd op de zichtbare plaatsen van het lichaam. Zo wordt automutilatie een vorm van taal, een manier om een boodschap over te brengen. Maar het is natuurlijk een negatieve manier van communiceren. Automutilatie heeft ook een verslavend effect. Door jezelf pijn te doen, komt endorfine vrij, een natuurlijke pijnstiller die ook een gevoel van euforie veroorzaakt. Daardoor is het moeilijk om in je eentje te stoppen met automutileren. Automutilatie kan ook een symptoom zijn van een ziekte of een aandoening zoals het borderline-syndroom.
Ook bij autisme kan er sprake zijn van automutilatie. In Japan is rituele automutilatie een traditie onder Yakuza, als ze hun commandant of bendeleider hebben teleurgesteld. Om hun excuses aan te bieden voor hun gemaakte fout, snijden ze zelf met een mes het bovenste deel van hun pink af en bieden dat aan hun meerdere aan. Wanneer ze nog een keer een fout maken, moeten ze dit bekopen met hun leven.

Beste luisteraars, in dit laatste deel van ons programma Het Inzicht, dat vandaag gaat over de kracht van het kostbaar bloed, wil ik graag dieper ingaan op de betekenis van het paasfeest van de Joden, om zo te kunnen vatten wat de kracht van het kostbaar bloed concreet voor ons kan betekenen. Het boek Genesis leert ons dat de oude patriarchen dieren offerden voor Jahwe. Abraham offerde een ram in plaats van zijn zoon Isaac. Noah bouwde na de zondvloed een altaar om er enkele reine dieren te offeren om te danken voor zijn redding. De patriarchen kenden de kracht van het bloed. De Israëlieten in Egypte wisten er ook van, want dit was hen door overlevering verteld en zij zouden het op een dramatische wijze ondervinden. De Israëlieten wisten van het bloed, want hun voorvader Abraham had hen verteld dat zij hun bestaan als volk van God te danken hadden aan Gods barmhartigheid, die voorzien had in een ram als slachtoffer in plaats van Isaac. Als Isaac niet gespaard was, dan was er geen volk van God, want Isaac was Abrahams enige zoon van de belofte. Isaac was op miraculeuze wijze gered door het bloed van een vervangend offer. Elke Israëliet had dit verhaal geleerd en verstond het belang van het bloed. Jahwe had al 9 plagen over Egypte gezonden en nog liet farao de Israëlieten niet vertrekken. Er was bloed nodig om dit te kunnen laten gebeuren. Jahwe sprak tot Mozes en Aaron: maak aan heel de gemeenschap van Israël het volgende bekend. Op de 10e van deze maand moet ieder gezin een lam uitkiezen, ieder huis een lam. Dat vinden we in Exodus 12. Het moest een lam zijn zonder gebrek, het beste, niet zomaar een goedkoop of tweederangs. Elk huis moest een lam hebben, 1 lam voor ongeveer 15 mensen. En hierin zit al een ongelooflijke waarheid voor christelijke families. God wil volledige families redden en christenen moeten voor de redding van heel hun gezin opkomen. De Israëlieten kregen nog verdere instructies. Je moet de dieren vasthouden tot aan de 14e van de maand. Dan moet heel de verzamelde gemeenschap van Israël ze slachten in de avondschemering. Vervolgens moet gij wat bloed nemen en het uitstrijken over de beide deurposten en over de bovenbalk van de deur van alle huizen waar het lam gegeten wordt. Deze nacht zal ik door Egypte gaan en alle eerstgeborenen van Egypte, zowel mensen als dieren, zal ik slaan. Maar het bloed aan de huizen zal een teken zijn dat gij daar woont. Als ik het bloed aan uw huizen zie, zal ik u voorbij gaan. Geen vernietigende plaag zal u treffen als ik Egypte slaag. U moet ook een bundel hyssop nemen en deze dopen in het bloed dat je in een schaal hebt opgevangen. Dan moet u het bloed uit de schaal uitstrijken over de beide deurposten en over de bovenbalk van de deur. Tot aan de morgen mag niemand buiten de deur van zijn huis komen, want als Jahwe rondgaat om Egypte te slaan en het bloed ziet aan de beide deurposten van de deur, dan zal Jahwe uw deur voorbij gaan en zal hij de verderver niet toestaan naderbij te komen en uw huis te slaan. Er vallen in dit relaas van de bevrijding van de Israëlieten uit Egypte verschillende dingen op. Eerst en vooral, als een of andere Israëliet zou gespot hebben met deze ongebruikelijke instructies die God doorheen Abraham gegeven had, of als iemand zou gezegd hebben dat Abraham en Aaron niet in staat waren om het volk nog langer leiding te geven, dan zouden ze zijn omgekomen. Eveneens zouden ze het niet overleefd hebben als ze zouden overgestapt zijn naar een andere godsdienst waar zulke absurde voorschriften niet bestonden. Ten derde, als ze zouden besloten hebben om in het midden van de nacht naar buiten te gaan om te zien wat er gaande was,
Ook dan zouden ze omgekomen zijn, omdat ze dan niet meer onder de bescherming van het bloed stonden. Ten vierde zouden ze eveneens omgekomen zijn als ze niet de moeite zouden genomen hebben om de deurposten met het bloed te bestrijken. Met andere woorden, gehoorzaamheid biedt veiligheid. En dat is een heel belangrijke overweging. Ze nodigt ons uit na te denken over onze eigen gehoorzaamheid. Aan de schrift, aan de kerk, aan de traditie. Het verhaal van de uittocht uit Egypte leert ons dat elke ongehoorzaamheid op de een of andere manier de dood brengt. Yahweh sprak ook over de verderver die niet zou kunnen toeslaan als de deurposten met bloed zouden bestreken zijn. Wie is deze verderver die onmachtig is door het bloed? Het antwoord vinden we in het boek van de Openbaring. Tot koning over zich hadden zij de engel van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon, in het Grieks Apollyon, lezen we in het boek van de Openbaring. Beide namen betekenen vernietiger. De grote vernietiger is niemand anders dan Satan, de koning van de demonen van de afgrond. Het is belangrijk dat wij verstaan dat Satan de vernietiger is. Er komt niets goeds of constructiefs van hem. Hij is de auteur van dood en ellende. Maar de Bijbel verzekert ons dat God oppermachtig is en dat Satan geen verderf kan brengen zonder de toelating van God. Als God hem toch toelating zou geven, dan nog werkt hij het uit als een zegen. Intussen weten wij dat God in alles het heil bevordert van die hem liefhebben, lezen we immers in de Romeinenbrief. Satan is de vorst van deze wereld, maar ook de prins en heerser over het machtgebied van de lucht. Enkel Gods barmhartigheid houdt ons weg van de ongelooflijke kracht van de goddeloze vernietigende engel. Het geloof in de kracht van het bloed van Jezus beschermt ons tegen de duivel en zijn kompanen. Als het bloed niet zou aangebracht zijn op de deurposten en de bovenbalk van de deuren van de huizen van de Israëlieten, dan zou de eerstgeborene in elke familie omgekomen zijn. Het bloed redde hele huishoudens. Maar het kostbaar bloed van Jezus kan ook vandaag onze gezinnen redden. We leven in een moeilijke tijd. Het kwaad neemt hand om hand toe. Vele christenen houden zich bezig met praktijken die duister zijn en die henzelf en hun kinderen openstellen voor de verderver. We moeten strijden tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelen, lezen we in de Efeziërsbrief. Wat biedt ons bescherming? Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. Dat lezen we in Apocalyps 12:11. Het kostbaar bloed van Jezus beschermt ons tegen elke aanval en misleiding. Iets wat we heel gemakkelijk en dagelijks kunnen doen is de deurposten en de bovenbalk van de deur van ons hart en dat van onze kinderen en familieleden bestrijken met het kostbaar bloed van Jezus. Als we dat doen, zijn we beschermd. De verderver kan ons dan niets doen. Het is iets wat ik al geruime tijd doe vanaf het ogenblik dat ik ontwaak. Ik smeek de Heer de deurposten en de bovenbalk van de deur van mijn hart en van al mijn gezinsleden met zijn kostbaar bloed te bestrijken. Ik doe dat vooral als ik weet dat een van mijn kinderen of kleinkinderen iets van plan is waarvan ik weet dat het toch niet zo'n goed idee is. Ik vraag op die manier om bescherming en ik weet met zekerheid dat God mijn gebed verhoort. Ik herhaal dit gebed tijdens de Eucharistie op het ogenblik van de consecratie. Op het ogenblik van de consecratie immers staat niet alleen de priester achter het altaar en heft achtereenvolgens het brood en de beker op, opdat zij lichaam en bloed van Christus zouden worden. Op het ogenblik van de consecratie zijn wij met het hele hemelse hof, met alle engelen en alle heiligen, met de heilige maagd Maria,
met de heilige apostel Johannes en met de heilige Maria Magdalena, die onder het kruis van Jezus stonden, aanwezig op Calvarië. Wij staan onder het kruis van Jezus en we kunnen ons aansluiten bij die eeuwige aanbidding en lofprijzing door het hele hemelse hof, die Jezus loven en prijzen omdat hij door zijn heilig kruis de wereld gered heeft. Op datzelfde ogenblik vergiet Jezus zijn bloed voor onze redding. We kunnen in geloof onder zijn kruis gaan staan en vragen of hij ons besprenkelt en bezegelt met zijn kostbaar bloed. Of hij ons reinigt en bevrijdt door zijn kostbaar bloed. Ik geloof niet dat er sterkere gebeden bestaan. Beste luisteraars, twee kleine gebeurtenissen hebben mij op het spoor gebracht van de verlossende kracht van het kostbaar bloed van Jezus Christus. En ik heb mijn inzichten daaromtrent graag met jullie gedeeld. En nu zou ik graag willen eindigen met een gebed uit 1832, dat geschreven is door jezuïten die missionaris waren in het noorden van Canada. O kostbaar bloed van Jezus Christus, uitgestort om genade te schenken aan alle mensen. Hier staan we nu heel kort bij u. Laat uw kostbaar bloed overvloedig over ons neerstromen, over onze hoofden, onze handen, onze wil, ons geheugen, onze gedachten, onze verlangens, onze genegenheden, onze werken, onze innerlijke en uiterlijke zintuigen. Was alles af, want alles is vuil. Zuiver alles, want alles is verdorven. Genees alles, want alles is ziek. Verander ons door uw aanbiddelijke deugd, opdat wij ons met u zouden kunnen verenigen. O oneindige zuiverheid, maak ons wit. Sier ons, voed ons, red ons, kroon ons. Amen. Beste luisteraars, als u nog vragen heeft of opmerkingen rond dit programma, dan kunt u mailen naar hetinzicht@radiomaria.be of telefoneren naar 016 41 47 47.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en wij bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste blijde mysterie, de engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
5: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde blijde mysterie, Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel.
4: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
5: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weer gevonden in de tempel, te midden van de leraren.
5: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars,

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag lezen we in het Oude Testament bij de wijsheidsboeken in het boek van Jezus Sirach. We lezen hoofdstuk 41, versen 1 tot en met 4. Dood. Hoe bitter is de gedachte aan u, voor de mens die in vrede leeft, te midden van zijn bezittingen. Voor de onbekommerde, met wie het in alles goed gaat, en die nog de kracht heeft om van lekker eten te genieten. O dood! Goed is uw vonnis voor een mens die gebrek leidt, die zijn krachten ziet slinken over een afgeleefd mens, altijd door vrees geplaagd, ontmoedigd en niets meer verwachtend. Vrees niet het vonnis van de dood. Denk aan degene die jou zijn voorgegaan en aan degenen die na je komen. De Heer heeft het zo beslist over alles wat leeft. Waarom weiger jij wat de hoogste genoegen schenkt? Of je 10, 100 of 1000 jaar geleefd hebt, in het dodenrijk kun je je niet beklagen over je levensduur.

De tekst die we hebben gelezen bij Jezus Sirach is een tekst die handelt over iets essentieels, namelijk de dood. De dood is iets dat iedereen zal meemaken. En natuurlijk is dat niet een vreugdevolle gedachte meestal. De dood is zelfs iets dat onze maatschappij vandaag wegduwt. Zeker, het nieuws dat we dagelijks horen handelt vaak over de dood, maar niet op de manier dat we het zouden moeten doen. Want het is iets essentieels omdat iedereen het ooit zal meemaken. En dit zit alles in het plan van God. Zo staat het er. Waarom weiger jij wat de hoogste genoegen schenkt? Nee, zoals het ook in de Heilige Schrift staat, God schept geen genoegen aan de dood. Maar de dood is een gevolg van het niet willen leven met God. We benoemen dat zelfs als de erfzonde. Wanneer Adam en Eva hebben geweigerd om in het aanschijn van God te leven. Sindsdien is de dood aanwezig. Hoe kunnen we dat verder uitleggen? Wel, wanneer Adam en Eva hebben beslist om weg te leven, ver weg te leven van God, dan wisten ze eigenlijk niet meer waar ze naartoe gingen. Zij wisten niet meer waar hun kracht was. Ze wisten niet meer van waar ze kwamen. De erfzonde heeft ervoor gezorgd dat de mens onder een doek leeft en niet meer verder kijkt dan het eigen leven hier. God zag dat en is tot ons gekomen om zichzelf te openbaren uit liefde voor de mens die leefde in ballingschap. En die mens, door de openbaring van God, kan terug ontdekken van waar hij komt en waar hij naartoe gaat. En dat zijn de grote levensvragen. Er zijn er eigenlijk twee. Waar kom ik vandaan en waar ga ik naartoe? En het antwoord voor een gelovige is van God en naar God. Maar alles wat daartussen is, is zo onbeslist en zo ongekend. Zeker het geloof geeft een zeker antwoord. Maar tegelijkertijd leven we hier op aarde met een uitzicht dat de dood is en een begin dat onze geboorte is. En daarmee moeten we het doen. En sommige mensen hebben hier in het leven op aarde misschien meer geluk dan anderen. Sommigen leven in weelde. Dat wil nog niet zeggen dat ze daarom gelukkiger zijn. Maar bij Jezus Sirach zien we verschijnen het woord vrede. Hoe bitter is de gedachte aan de dood voor de mens die in vrede leeft? En dan voegt Jezus Sirach daaraan toe, te midden van zijn bezittingen. Als men vrede heeft hier op aarde, door te denken dat de luxe, het comfort, dat dat hetgene is dat het leven maakt, dan vergist men zich. En natuurlijk is het uitkijken naar de dood dan iets moeilijks, een bittere gedachte. Terwijl degene die lijdt, degene die miserie kent, daarvoor is de dood eigenlijk een soort van oplossing. En dat staat hier beschreven bij Jezus Sirach. Maar daar moeten we nu niet bij blijven. Wij gaan niet uitzien naar de dood, maar door de openbaring van God weten we waar we naartoe gaan, naar God zelf. En dus kunnen wij nu reeds dankzij ons geloof over de dood heen kijken. Jezus Christus heeft dat geopenbaard met zijn verrijzenis. Over de dood heen kijken om te kijken naar het leven
En dan beseffen wij dat wij komen van God, uit liefde, en dat we naar God toe gaan. En die keuze behoort reeds tot dit leven hier op aarde. En dat is het genoegen dat God heeft. Neem niet de dood op zich, maar wel de mens die terug naar hem komt. En de laatste zin die we hebben gelezen was: of je 10, 100 of 1000 jaren hebt geleefd, in het dodenrijk kun je je niet beklagen over je levensduur. Eigenlijk zegt Jezus Sirach hier: het is allemaal maar relatief. Zeker, dat is niet gemakkelijk om te aanvaarden. Zeker niet als het gaat over de dood van een naaste die we goed hebben gekend, die we hebben lief gehad. Het is niet gemakkelijk om dat te aanvaarden. Maar eigenlijk is het toch allemaal maar relatief. Omdat iedereen verwacht wordt om God te ontdekken. Als het begin en het einde van alles. Als degene van wie wij komen en degene naar wie wij gaan. Alles is zowat relatief, als men maar het essentiële niet vergeet. En die dood kan essentieel lijken, omdat iedereen ermee te maken zal hebben, maar eigenlijk is dat voor een gelovige maar een overgang. Maar zolang we hier op aarde in het duister zijn, is het heel moeilijk om het licht te ontdekken. Denken we maar eens aan het moment dat we bijvoorbeeld in een donkere kamer zijn en we moeten het licht zoeken. En dan gaat men aftastend op de muur zoeken naar een knop om het licht aan te doen. En wanneer die knop zelf geen klein lichtje bevat, dan is dat moeilijk. En dan doet men het maar op het gevoel. Wel, zo gebeurt het eigenlijk ook in ons geestelijke leven. Wij kunnen hier op aarde God reeds voelen, God reeds proeven, Gods aanwezigheid reeds ontdekken. Maar het zal pas allemaal duidelijk worden wanneer we in het hiernamaals bij God zullen zijn voor de eeuwigheid. En daar zullen wij ons niet meer beklagen over onze levensduur. Want dan is de eeuwigheid begonnen. De eeuwigheid bij God. En zie hier dus die wijze woorden van Jezus Sirach, die ons eigenlijk de voeten terug op de grond zet. En die ons duidelijk maakt waar we echt naar moeten kijken. Niet naar de dood op zich als een einde, want de dood is een bittere gedachte voor iemand die het heel goed heeft, maar is een mooiere gedachte voor iemand die veel miserie kent. Maar alles lijkt relatief. En God is degene die ons zal helpen om die moeilijkheid van de dood te overwinnen, door nu reeds te kijken naar de eeuwigheid. Lezen we nogmaals bij het boek Jezus Sirach, hoofdstuk 41, versen 1 tot en met 4. Dood, hoe bitter is de gedachte aan u, voor de mens die in vrede leeft, te midden van zijn bezittingen. Voor de onbekommerde met wie het in alles goed gaat, en die nog kracht heeft om van lekker eten te genieten. O dood, goed is uw vonnis voor een mens die gebrek leidt, die zijn krachten ziet slinken, over een afgeleefd mens, altijd door vrees geplaagd, ontmoedigd en niets meer verwachtend. Vrees niet het vonnis van de dood. Denk aan degenen die jou zijn voorgegaan en aan degenen die na je komen. De Heer heeft het zo beslist over alles wat leeft. Of je 10, 100 of 1000 jaar geleefd hebt, in het dodenrijk kun je je niet beklagen over je levensduur.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Welkom bij Vivendo. Muziek en groeten bij Radio Maria. Gepresenteerd door Marianne.

Welkom, beste luisteraars van Radio Maria. In de muziekuitzending van vandaag gaan we luisteren naar liederen om tot rust te komen. Liederen om te mediteren over Gods liefde voor ons. Liederen die rust kunnen brengen in ons hart. En we starten met het heel mooie lied van Diana Trout en Hillside Recording. Zij zingen een prachtig lied dat de titel heeft Quiet, Still. En de zangeres, Diana Trout, zingt het volgende. Daar gaan we weer. Mijn gedachten racen en ik schijn niet te kunnen winnen. Al die gekke gedachten en gevoelens, het is alsof het nooit eindigt. Totdat ik uw stem door mijn lawaai hoor. Totdat uw stem door mijn lawaai breekt. En ik weet dat ik niet alleen ben. Ik ben niet alleen. U zult mijn gevechten vechten als ik maar stil ben. Waarom zou ik blijven rennen als u hier bent? Ik zal gewoon stil zijn. Ik laat u spreken door de stilte. Hier ben ik. Ik verstop me niet meer. U bent in dit moment hier. Ik zal er niet tegen vechten. Ik zal stil zijn. Dit is Diana Trout met het lied Quiet.

En om tot rust te komen, beste luisteraars, is zelfs gewoon de naam Jezus vernoemen iets dat ons kan helpen om die rust te vinden. En de Emmanuelgemeenschap, beste luisteraars, wel, die heeft een lied dat de titel draagt Jezus. En zij zingen gewoon de naam Jezus. We gaan dus luisteren naar dit mooi meditatief lied van de Emmanuelgemeenschap dat als titel heeft Jésus.

En ook de groep Sela heeft verschillende liederen die ons kunnen helpen om te mediteren, om tot rust te komen. En een van die liederen draagt de titel Hier is rust.

En de zanger Fernando Ortega heeft ook een heel mooi lied tot Jezus. Give me Jesus. Geef me Jezus.

We hebben daar juist al kunnen luisteren naar een lied waar we enkel de naam Jezus aanroepen. En het volgende lied, beste luisteraars, is in meerdere talen gezongen. Ze zeggen eigenlijk één zin. Jezus, ik geloof. In verschillende talen. Het komt van Figli del Divino Amore en de titel van het lied is Jesus, I Believe. Jezus, ik geloof.

tot rust te komen, om Jezus centraal te stellen in ons hart en om zo een innerlijke rust te vinden. En een van die liederen die gaan we vandaag beluisteren, beste luisteraars, draagt de titel Remembrance.

De katholieke Franse groep Glorious, die hebben een Engelstalig lied vertaald, Holy Forever, van Chris Tomlin. En ze hebben daar een heel meditatief lied van gemaakt. À jamais, tu es saint. Voor altijd bent u heilig.

En Remco Hackert, beste luisteraars, die heeft een iets traditioneler lied een beetje in een modern jasje gestoken. Het is een mooie tekst, u kent het wellicht. De titel van het lied is Heer, ik kom tot u. En het wordt dus gezongen door Remco Hackert.

En dan gaan we, beste luisteraars, deze muziekaflevering afsluiten. Aflevering waar we hebben kunnen luisteren naar liederen die rust in ons hart kunnen brengen en ons dichter bij Jezus brengen. We sluiten af met een zeer mooi lied van de familie Mariens. I love you, Lord. Ik hou van u, Heer. Beste luisteraars, tot volgende week.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: U luistert naar Mystieke Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
2: Welkom, beste luisteraars. Programma Mystieke Lectuur presenteert sterke en diepe teksten van heiligen en van mystieke auteurs, voornamelijk over de intieme gebedsrelatie met God, pareltjes vanuit onze rijke schat aan christelijke spirituele traditie. In de vorige editie van Mystieke Lectuur hebben we verder de realiteit van ons geestelijk leven meer van nabij geanalyseerd. Het is trouwens het doel van al de bijdragen van Mystieke Lectuur en het zal verder in het centrum van onze belangstelling blijven. We hebben vorige keer aan Romano Guardini, een groot spiritueel theoloog, gevraagd om ons uit te leggen wat er gebeurd is met Lucie Christine en met Jeanne Schmitz-Rolly toen hen die mystieke ervaringen zijn overkomen. Guardini werd geboren in Verona, Noord-Italië, in 1885 en overleed te München in Duitsland in 1968. Hij is een mooi voorbeeld van een contemplatieve theoloog. Daarna zijn we bij Sint Bernardus te rade gegaan met een stukje waarin hij getuigt hoe hij God in zijn leven heeft ontdekt. Aan het einde van de vorige editie stonden we stil bij de concrete, aanwijsbare dingen die in ons leven veranderen wanneer we bewust worden van Gods aanwezigheid. Sint Bernardus bracht ze ter sprake toen hij zich afvroeg langs waar God dan wel is binnengekomen en hoe hij geweten heeft dat hij daar was. Luisteren we nu nog even naar die zin van Sint Bernardus. Het woord is levend en doeltreffend, waarachtig. Van zodra hij binnengekomen is, heeft hij mijn slaperige ziel gewekt. Hij heeft mijn hart, dat hard was, als steen en ziekelijk door elkaar geschud, verzacht en gewond. Hij is ook begonnen met het uittrekken, vernietigen, op te bouwen en te planten, de verdroogde grond te irrigeren, de duistere streken te verlichten, de schuilplaatsen open te breken, de bevroren delen in vuur en vlam te zetten. Hij heeft de kronkelpaden rechtgetrokken en de weggezakte hobbelige paden geëffend. Zo goed dat mijn ziel de Heer heeft gezegend en dat alles in mij zijn heilige naam heeft gezongen. Jawel, het is aan de bewegingen van mijn hart dat ik begrepen heb dat het woord daar was. Dus die concrete dingen, het uittrekken, vernietigen, opbouwen, planten, irrigeren, dat zijn allemaal de vruchten van de Heilige Geest in ons. Die maakt dat de aanwezigheid van God in ons zal aanzetten tot onze bekering. Jawel, zelfs daar is de bekering zowel een vrije acte van onzentwege en tegelijkertijd iets dat God zelf in ons bewerkstelligt. Laten we nog even luisteren naar die woorden van Sint Bernardus. Ik beken dat het woord zich ook aan mij heeft laten kennen, en wel verschillende keren. Regelmatig is hij binnengekomen in mij, en nochtans heb ik nooit gevoeld dat hij binnenkwam. Ik heb gevoeld dat hij daar was. Ik herinner het mij. Ik heb zelfs af en toe een voorgevoel kunnen hebben van zijn komst, maar ik heb deze komst nooit gevoeld, niet meer dan zijn vertrek. Van waar kwam hij, of waar ging hij naartoe terwijl hij mijn ziel verliet? Langs waar is hij gekomen om binnen te komen of weg te gaan? Ik beken dat ik het nog altijd niet weet. En zoals er geschreven staat, de Heilige Geest, je weet niet van waar hij komt, nog waar hij naartoe gaat. Geestelijke leiding geven is een pastorale dienst. Ze bestaat erin om na te gaan of de vruchten van de geest aanwezig zijn. Ze is er niet om de gemoedstoestanden van de ziel te analyseren. Een geestelijk directeur doet niets anders dan wat elke pastoor moet doen. Sint-Jan van het Kruis formuleert dat aspect van ons menselijk zijn heel duidelijk. Hij zegt dat het u steeds terugplaatst in de wet van God en van de kerk. Trouwens, zelfs als je nu visioenen hebt, leviteert, extases hebt, gestigmatiseerd bent, of wat dan ook, niets daarvan is in feite echt relevant, maar het is wel belangrijk na te gaan of God aan het werk is. Is Hij aan het uittrekken, aan het vernietigen, aan het bouwen, aan het planten? Verwarmt Hij wat verkild is? Richt Hij op wat is gevallen? Is de grond die droog was nu geïrrigeerd? Is wat duister was nu verlicht? Dit en nog zoveel meer, dat vertelt allemaal iets over de beweging van mijn hart. Aldus ziet u de continuïteit tussen wat uiteindelijk elke christen zoekt als hij een echte christen is, namelijk om waarachtig te leven. De meer spectaculaire ervaringen waarover we reeds hebben gesproken en de continuïteit ervan, ook als deze het resultaat zijn van wat God in ons tot stand brengt om ons in staat te stellen eenvoudigweg het evangelie te beleven, ze zijn niet de motor, noch het doel van ons christelijk leven. Dat wil met andere woorden zeggen dat het in feite te doen is om het leven in eenheid met God. Deze eenheid vormt zich door het hechten van onze wil aan de wil van God. Dat is het dan ook dat de hele spirituele traditie thematiseert rond de 1 Korintiërsbrief hoofdstuk 6 vers 17. Wie zich met de Heer verenigt, wordt met hem één geest. Hierbij is het goed te weten dat de 1 Korintiërsbrief hoofdstuk 6 vers 17 de sleutel is van alle commentaren van Sint Bernardus, Willem van Saint-Thierry en Rusbroek de Wonderbare inbegrepen. Met een makkelijkere tekst van moeder Teresa van Calcutta willen we het voorbije stuk op een andere manier verduidelijken. Wie kent er moeder Teresa van Calcutta wel niet? Velen onder ons hebben haar zeker op televisie of zelfs persoonlijk ontmoet of gezien. Haar geestelijke gevoelens waren quasi nihil. Ze zei dat ze in een permanente nacht leefde voor wat de religieuze gevoelens betreft en dat God voor haar als dood was. Eigenlijk zeer herkenbaar met wat we lazen bij Sint Bernardus, maar nog een beetje scherper gesteld. Moeder Teresa wist eveneens dat het woord Gods in haar was door de vruchten die ze voortbracht. Daardoor maakte ze over deze spirituele nacht geen zorgen. De cosmonauten in de ruimte zeggen bijvoorbeeld ook dat alles donker is in de ruimte. En wij zien ze alsof ze baden in het licht. Het is zo goed om dit te onderlijnen. Want de mensen die moeder Teresa lezen of teksten van mystiekers zijn altijd geneigd om bang te zijn van dergelijke spirituele of mystieke donkere nachten. Net zoals de kinderen die, als het helemaal donker is, schrik hebben. Al weten ze eigenlijk wel dat dit niet nodig is, wanneer hun ouders zeggen dat alles in orde is. Waarom zijn er nachten? En wat moeten we doen als het nacht is? Wel, als het echt pikdonker is en we geen licht kunnen aansteken, kunnen we niets beter doen dan te slapen. En dat is het dat Sint-Jan van het Kruis u aanbeveelt en uitlegt in al zijn bladzijden over de nachten van de ziel. Daar waar we zeggen, het is donker, ik wil dat niet, daar zegt hij, het is goed, je gaat dus best slapen. Hij zegt ons ook dat de geestelijke directeur doet wat ik jullie daarnet zei. Hij zet je steeds weer in de wet van God en van de kerk, en hij moet ook steeds geruststellen. Wees niet bezorgd, wees niet bang. Je riskeert te reageren en ook aan Sint-Jan van het Kruis te zeggen, lopen dan toch niet het risico om ons te vergissen? Het antwoord daarop is het volgende. Namelijk, wanneer je je zou vergissen, dan zou je niet de nood gehad hebben om geestelijke leiding te komen vragen. En wanneer men de stijl van geestelijk directeur beoefent, dan ziet men meteen wanneer iemand ontrouw is. Die komt het u dan ook niet zeggen. Maar degene die schrik heeft om ontrouw te zijn, die komt het u zeggen, wanneer die dus niet ontrouw is. Zelfs als je biecht hoort, in de biechtstoel, kan je dat merken. Dan zeggen mensen, het is verschrikkelijk, ik ben zondaar. De juiste reactie dan is om te zeggen, dus ben je gered? Nee, is de reactie veelal, ik ben zondaar. En als biechtvader om te antwoorden, dus ben je gered? Waarom lijkt ons dat zo onlogisch? Omdat we denken dat enkel iemand die een deugdvol leven leidt gered is en niet de zondaar. Maar Jezus is gekomen om de zondaars te redden. We zijn allemaal zondaars en niemand staat recht in zijn schoenen voor God. Jezus had het meeste moeite met de farizeeërs en de mensen die dachten dat ze rechtvaardig waren, maar blind waren voor hun zonden. Hij was zeer scherp tegen hen met zijn woorden in de hoop hen tot inkeer te brengen en dus hen in het besef van hun zonden te kunnen redden. Om gered te worden of te kunnen zijn, moet men erkennen dat men zondaar is. Het is niet in de eerste plaats deugdelijk zijn dat van belang is. Het deugdelijk leven is een gevolg van zich verlost te weten, vergeven door iemand die u oprecht en zuiver lief heeft. Het drama van de zondaars bestaat er namelijk in dat ze het niet weten dat ze zondaars zijn. We kunnen het vergelijken met een vis, die ziet ook niet dat die in het water is. Moeder Teresa beleefde deze nacht in volle berusting, waarvan alle mystiekers u zeggen dat dit de normale gang van een volwassen en rijp christelijk leven is. Laten we dat nog echt onderlijnen, dat dit leefbaar is, want anders lopen we nog het risico om schrik te hebben. In het bijzonder denkend aan het geestelijk testament van Moeder Teresa, een 20-tal jaar geleden gepubliceerd, schijnt veel mensen schrik aangejaagd te hebben, daar waar dat helemaal niet nodig is en evenmin de bedoeling ervan is. Laten we nog even de tekst van Sint Bernardus hernemen om het dieper in ons hart te laten binnendringen. Het woord is levend en waarachtig. Van zodra hij binnengekomen is, heeft hij mijn slaperige ziel gewekt. Hij heeft mijn hart, dat hard was, als steen en ziekelijk, door elkaar geschud, verzacht en gewond. Hij is ook begonnen met het uittrekken, vernietigen, op te bouwen en te planten, de verdroogde grond te irrigeren, de duistere streken te verlichten, de schuilplaatsen open te breken, de bevroren delen in vuur en vlam te zetten. Hij heeft de kronkelpaden rechtgetrokken en de weggezakte paden geëffend, zo goed dat mijn ziel de Heer heeft gezegend en dat alles in mij zijn heilige naam heeft gezongen. Jawel, het is aan de beweging van mijn hart dat ik begrepen heb dat het woord van God daar was. Vele mensen vinden het verschrikkelijk wat die arme moeder Teresa van Calcutta heeft doorgemaakt en denken dat ze door God werd gemarteld. Ze was toch in die duistere nacht, dat moet toch verschrikkelijk zijn geweest. En dat is dan nog niet alles, er is nog veel meer. Maar als we zo denken, zitten we er helemaal naast. Het was helemaal niet zo erg voor haar. Ze sliep in zekere zin. Maar als we dat zeggen, dan wordt dat als onmogelijk bestempeld. Wat de meeste mensen willen horen, dat is dat moeder Teresa die beul van een God heeft verdragen. Wij zijn als mensen zo gemakkelijk op zoek naar sensatie en denken die daar te vinden. Maar moeder Teresa leefde zeer rustig aan, in groot vertrouwen, ja, zelfs in het donker. Het goede nieuws interesseert ons niet, en dus de journalisten evenmin, want ze kunnen er daardoor geen geld mee verdienen. We gaan hier nu een tekst lezen waar moeder Teresa ons gaat zeggen dat God onze duisternis komt verlichten. Niet de duisternis van de cosmonauten, maar die van de valse lichten. Zie hier dat ik aan de deur sta en ik klop. Het is waar, ik sta aan de deur van uw hart dag en nacht. Zelfs als je niet luistert naar mij, zelfs als je twijfelt dat ik het kan zijn. Het ben ik, ik ben daar. Ik wacht op het kleinste teken van antwoord van uw kant, het lichtste gemurmel van uitnodiging die me zal toestaan om binnen te komen bij u. Ik wil dat je weet dat elke keer dat je me zult uitnodigen, ik echt zal komen. Ik zal altijd daar zijn, zonder fout, stil, onzichtbaar. Ik kom. Maar met de oneindige kracht van mijn liefde. Ik kom alle gaven van de Heilige Geest brengen. Ik kom met mijn barmhartigheid, met mijn verlangen om je te vergeven, om u te genezen, met alle liefde die ik heb voor u. Een liefde boven alle begrip. Een liefde waar elke hartslag deze is die ik van de Vader zelf heb gekregen. Zoals de Vader mij heeft lief gehad, zo heb ik u lief gehad. Ik kom, dorstig om u te troosten, om u mijn kracht te geven, om u weer op te richten, om u te verenigen met mij in al uw wonden. Als we de gaven van de Heilige Geest vragen in het Veni Sancte Spiritus, het Veni Creator, dan is het dat wat we vragen. Het is niet iets dat ons een geheel andere gemoedstoestand zal geven, maar Hij zal alles in ons versterken, dat liefde, waarheid, licht en warmte en nog zoveel meer verlangt. Dat zijn de gaven van de Heilige Geest. Een belangrijk iets dat we in die tekst van moeder Teresa ook tegengekomen zijn, willen we nog even herhalen, waar Jezus aan het woord is en zegt: een liefde waar elke hartslag deze is die ik van de Vader zelf heb gekregen. Dat wil niets anders zeggen dan dat onze eenheid met de Vader tot stand komt door Jezus. Het is goed dat we verstaan: zoals de Vader mij heeft lief gehad, heb ik ook u lief gehad. En Jezus vervolgt, maar op een andere plaats: heb elkaar lief zoals ik u heb lief gehad. Wat wil zeggen dat de gemeenschap der heiligen bestaat uit de Vader, de Zoon en al degenen die door hun eenheid met de Zoon verenigd zijn met de Vader en met elkaar. Het geheel daarvan is de gemeenschap van de heiligen. Dat is helemaal wat Rusbroek onder het gemeine leven verstaat. Laten we nog even verder lezen uit die tekst die moeder Teresa ons nalaat. Ik ga je mijn licht brengen. Ik kom met God. Het is de kern van ons mens zijn. We komen tot het leven in gebed, mond op mond. En opnieuw vinden we hierin terug de kern van elk menselijk bestaan. Wat maakt dat, als we een paar edities geleden spraken van de man die door een grote glimlach op zijn gezicht verklapte dat de realiteit

God hem lief heeft, hem zelfs als ongelovige niet koud liet. Niet alleen dit, maar alles wat we in onze vorige edities hebben besproken, alles vindt zijn uitleg in deze vitale uitwisseling die het diepst van ons menselijk bestaan is en raakt. God neemt het initiatief van ons gebed zoals we zien. Het is niet de mens die plots het vreemde idee heeft om zich tot God te richten, omdat hij niet weet wat te doen. En dan? Maar het is God die onvoelbaar, ondenkbaar, onhoorbaar en geurloos is. Nooit zouden we het idee hebben om naar hem toe te gaan, mochten we niet ergens diepweg weten dat hij er is. Het kan alleen maar hij zijn die de eerste stap kan zetten. De eerste stap is God die zijn eigen leven geeft aan de mens en vervolgens ontwaakt de mens tot God. En zoals de vitale ademhaling bestaat uit uitademen en inademen, zo is ook het gebed tegelijk in dezelfde act, niet de een na de ander, in dezelfde act de uitwisseling in de welke God uitademend zich verspreidt en de mens inademend zich vult met God. Ja, en daar stuiten we op een klein intellectueel probleem. We hebben de moeilijkheid om deze wederkerigheid te denken, want we denken gemakkelijk dat maandag God zich tot mij richt en dinsdag dat ik me richt tot God om hem te antwoorden. Goed, daar is een probleem dat puur intellectueel is, maar het is zeer belangrijk dat het in dezelfde act is dat inademen en uitademen plaatsvindt. In heel het evangelie zegt men ons dat God ons roept. Jezus roept en zendt zijn discipelen. Het is niet dat hij hen eerst roept en vervolgens leert hij ze dingen en 's anderen daags gaan ze het uitdragen. Het is in dezelfde act van het roepen dat hij zendt. Rusbroek zegt u, de eenheid tot God is altijd wezenlijk en werkelijk. Wezenlijk, roeping, ontvangen, en werkelijk, doeltreffend, uitvoeren, werken. Het zijn er altijd die twee samen. Ze gaan altijd hand in hand. Het goed begrijpen van dit samengaan van ontvangen en uitvoeren is vitaal om het pastoraal leven te bedenken. Waarom is het vitaal? Omdat men vaak denkt dat de abdijen een bank zijn waar een schat aanwezig is. We gaan uit die schat een beetje geld afhalen om het buiten uit te geven. Of, op een andere manier zou men al dus over het spiritueel leven in de kerk kunnen spreken als 's morgens moet men zich bezighouden met de goede God. We laden onze batterijen op zoals we onze draagbare telefoon aansluiten aan de stroom en in de namiddag gaan we aan anderen zeggen dat we verbruiken wat we hebben opgeslaan. Nee, het is in dezelfde act en als je niet verenigd bent met God, de namiddag zoals 's morgens verlies je je tijd zowel 's morgens als 's middags, want de liefde is openheid en tegelijk is het eenheid. En het is daarom dat de enige vraag werkelijk erin bestaat om te zien of men werkelijk is op de plaats waar God ons roept. Maar daar waar hij u roept, is het onderscheid tussen ontvangen en geven zeer secundair en artificieel. Dat is vitaal. Anders zal je van de kerk, de abdijen of kloosters en van de nog bestaande parochies een bank maken, een stockageplaats, in plaats van een levendig iets. Wel loopt het gevaar om te zeggen dat de pastores daar niet meer toe kunnen komen omdat ze werk hebben. Maar er is geen ander werk dan de eenheid met God. Sint Jan van het Kruis neemt het beeld van een venster en niet van een spiegel, om dat proces te verhelderen. Hij zegt dat degene die het evangelie doorgeeft, het doorgeeft niet door reflectie, maar door transparantie. Met het voorbeeld van een venster zegt hij dat als we het venster zien, dan geven we slecht door. Met andere woorden, als we moeten evangeliseren,

weinig of niets. Wat doe ik voor Christus? Wel iets, maar zeer gebrekkig en traag. Wat zou ik moeten doen voor Christus? Alles, o Heer, mits uw heilige genade mij helpt. De meditatie over het rijk van Jezus Christus heeft mij veel goed gedaan. Ik wil deze dikwijls herhalen, zoals ik ook iedere morgen de prachtige en krachtige samenspraak zal herhalen die de meditatie besluit en die ik uit devotie voor mezelf heb overgeschreven. O eeuwige Heer van alle dingen. Ik heb gebied bij Pater Folli en ik bevind mij in een toestand van grote vrede. Laat ieder bedenken dat hij in alles wat het geestelijk leven betreft slechts zoveel voortgang zal maken naarmate hij afstand heeft gedaan van zijn eigen liefde, zijn eigen belang en zijn eigen wil. Het is derhalve duidelijk, de liefde van God, niet de mijne. De wil van God, niet de mijne. Het welzijn van anderen, niet het mijne. En dit alles overal en met grote vreugde. Als een engel van God wordt gij nog door zegeningen, nog door verwensingen bewogen. Welk een schone bemoediging om de wereld te verachten voor degene die zelf Angelo heet en inderdaad ook graag een engel zou willen zijn. De opgestane Christus heeft van het leven van de mens een voortdurend feest gemaakt. De gedachte van de heilige Athanasius sluit deze dagen goed af, dierbare en heilige dagen van geestelijke bewogenheid. Vandaag is het 3 jaar geleden dat ik in Rome kwam voor het werk van de Propaganda Fide. In eerbied gaan mijn gedachten naar de stoel van Petrus, waar ieder apostolaat zijn bestaansredenen aan ontleent. Vanaf deze mooie plaats voor meditatie en rust, van waar men de grootste koepel ontwaart, zend ik aan deze leerstoel der waarheid mijn groet en mijn vurige betuiging van eerbied van mijn verstand en mijn hart. Een zeldzaam mooie zonnedag vandaag. Hoe heerlijk is het hier in de luwte tussen de bomen, het gekwetter van de mussen en de zang van de klokken van de Pieterskerk.

1927. Geestelijke oefeningen te Ljubljana, Slovenië. In het huis der paters Jezuïten van 9 tot 13 november. Ik moet en ik wil steeds meer mens van intens gebed zijn. Dit afgelopen jaar heeft verbetering gebracht in dit opzicht. Ik zal met alle kracht op mijn weg voortgaan, terwijl ik nog meer gewicht zal hechten en zorg zal besteden aan mijn religieuze oefeningen. De heilige mis, brevier, bijbellezen, meditatie, gewetensonderzoek, rozenkrans en bezoek aan het Allerheiligste Sacrament. Ik heb de Eucharistische Jezus steeds bij mij en dit is mijn vreugde. Mogen Hij in mijn huis en in mijn leven altijd een aanleiding vinden tot goddelijk welbehagen. 2. Er is nog meer kalmte nodig, nog meer kalmte en zachtmoedigheid en vrede in mijn aangelegenheden. Als ik niet al het goede kan doen dat ik nodig acht ten bate van de zielen bij de mij toevertrouwde opdracht,

dan moet ik mij door niets van de wijs laten brengen of laten verontrusten. Er bestaat alleen maar plicht om de ingevingen van de naastenliefde te volgen. En dat is voldoende. De Heer weet alles te wenden tot triomf van zijn rijk. Ook het feit dat ik niet meer kan opbrengen. Ook het geweld dat ik mijzelf moet aandoen om uiterlijk werkloos te blijven. Deze kalmte en vrede moet ik met woord en voorbeeld ook op anderen overbrengen. 3. Ik zal steeds meer oppassen bij wat ik zeg. Ik moet ook tegenover mijn vertrouwelingen meer gereserveerd zijn bij het vellen van een oordeel. Ik zal opnieuw deze punten tot onderwerp van mijn gewetensonderzoek maken. Niets moet mijn lippen ontsnappen dat geen lof of mild oordeel is, of dat, hoe dan ook, voor alle niet een aansporing vormt tot naastenliefde, apostolaat en deugdzaam leven. Van nature ben ik zeer wel bespraakt. Ook dit is een gave van God. Maar zij dient met aandacht en respect, dat wil zeggen met mate, gebruikt te worden, zodat men er eerder naar verlangen moet mij te horen spreken dan dat men er genoeg van krijgt. 4. In mijn verhouding tot alle, katholieken of orthodoxe, hoog- of laaggeplaatste personen, zal ik altijd trachten een indruk van waardigheid en goedheid achter te laten, lichtende goedheid, beminnelijke waardigheid. Ik vertegenwoordig, ofschoon op onwaardige wijze, bij dit volk de Heilige Vader. Ik zal er dus op bedacht zijn hem te doen achten en beminnen, ook door mijn persoon. Dit wil de Heer. Welk een opdracht, welk een verantwoordelijkheid. 5. Ten einde mij nuttiger te maken in mijn ambt in Bulgarije, zal ik mij met bijzondere ijver op de Franse en Bulgaarse taal toeleggen. 6. Uit aanwijzingen die ik dit jaar gehad heb, moet ik constateren dat ik ouder word en dat het lichaam af en toe symptomen van zwakheid vertoont. Dat wat ik steeds voor ogen moet houden, is de gedachte aan de dood, zodat deze gedachte mijn leven opgewekter, lichter en tegelijkertijd werkzamer maakt. 7. Jezus, Maria, Jozef, de zielen, de kerk en de paus moet ik in mijn hart dragen. Ik heb sereniteit nodig, kalmte, vreugde in het geven en in het opofferen van mezelf, naar de eis van mijn apostolisch ambt. En in mijn verhouding tot de anderen moet ik de waardigheid, nederigheid, mildheid en edelmoedigheid, geduld en nog eens geduld opbrengen in alle eeuwigheid. Amen.

Het jaar 1928. Jaarlijkse geestelijke oefeningen te Babek aan de Bosporus. Het huis van de paters Lazaristen van 20 tot 24 december 1928. Aantekeningen. 1. Vandaag, op de feestdag van de heilige apostel Thomas, heb ik een generale biecht gesproken over de 25 jaren van mijn priesterschap bij pater Luciano Proi. En de Heer gaf mij een stroom van vrede. 2. 25 jaar priesterschap. Hoeveel gewone en buitengewone gunsten. De vrijwaring voor grote misslagen. De talloze gelegenheden om goed te doen. De goede gezondheid, de voortdurende gemoedsrust. De goede naam onder de mensen die veel groter is dan mijn verdiensten. Het goede resultaat van de verschillende opdrachten die mij door het kerkelijk gezag waren toevertrouwd. Vervolgens de kerkelijke onderscheidingen tot het episcopaat toe, dat niet alleen boven mijn verdiensten uitgaat, maar dat mij geheel onverdiend ten deel viel. Hoeveel genade, o God, dit moet mijn houding steeds liefdevol, nederig en godvrezend doen blijven. 3. Hoeveel zwakte, hoeveel ontrouw in 25 jaar priesterschap. Ik voel dat mijn verstand nog gezond en krachtig is door de grote genade van de Heer. Maar welke matheid, hoeveel kleine tegemoetkomingen aan de luiheid en aan de neiging bepaalde dingen liever te doen dan andere. Het innerlijk ongeduld tegenover dat wat moeite en verdriet kost. Welke verstrooidheid bij het gemeenschappelijk en persoonlijk gebed. Welke haast, soms, om mij ervan af te maken. Hoeveel tijd die verloren is gegaan in lectuur of in dingen die minder horen bij de uitvoering van mijn onmiddellijke plicht. Hoeveel kleine aanvallen op bepaalde punten, dingen en kleinigheden, waaraan ik daarentegen voorbij had moeten gaan als een vreemdeling. Hoe lichtvaardig heb ik tekortgeschoten in de naastenliefde, zij het dan in correcte en vrome vorm. Welk een mengelmoes nog in de fantasie en in de geest van het menselijke en het wereldse met het heilige, bovennatuurlijke en goddelijke, van de wereldse geest met de geest van het kruis van Christus. Daarom moet ik mij altijd als een armzalig mens beschouwen, als de slechtste en meest onwaardige bisschop van de kerk, door de medebroeders ternauwernood het medelijden en medegevoel geduld, slechts de nederigste plaats waard, in waarheid de dienaar van allen, niet met woorden, maar met diepe overtuiging en daden, ook naar buitenuit, van nederigheid en onderwerping. 4. Bij deze geestelijke oefeningen heb ik opnieuw een heel diep en heel diep de plicht gevoeld dat ik een echte heilige moet zijn. De Heer belooft mij geen 25 jaar episcopaat, maar hij zegt dat als ik heilig wil worden, hij mij de tijd en de daarvoor benodigde genade zal geven. Jezus, ik dank u. En ik beloof u ten overstaan van hemel en aarde om van nu af aan mijn uiterste best te zullen doen om te slagen. Allerheiligste Maria, mijn lieve hemelse moeder, heilige Jozef, mijn geliefde beschermheilige, ik stel u borg voor mijn gelofte van heden, voor de troon van Jezus, en ik verzoek u mij te hulp te komen. Help mij, opdat ik trouw mag blijven. 5. Daar ik begrijp, en nu eigenlijk eindelijk zonder moeite, dat het begin van de heiligheid mijn volledige overgave is aan de heilige wil van God, ook in de kleine dingen. Daarom wil ik hierop de nadruk leggen. Ik wil niet anders dan de gehoorzaamheid tegenover de beschikkingen en instructies van de Heilige Vader en van de Heilige Stoel.
Ik zal nog direct, nog indirect, ooit een stap wagen om een verandering of iets anders in mijn situatie te forceren. In alles en altijd zal ik leven bij de dag, terwijl ik de mensen maar laat praten en doen. En iedereen die dit wenst, mij voor laten gaan zonder enige bezorgdheid over mijn toekomst. De gebeden die ik het meest zal bidden zullen de twee gebeden van de heilige Ignatius zijn uit het boek voor de oefeningen. Heer, aanvaard mijn gehele vrijheid. En het andere dat aldus begint, o eeuwige Heer van alles, ik bied mijzelf als offer aan. In deze twee gebeden ligt mijn gehele geest besloten. Mogen God mij helpen en op dit punt nooit voor enige verlokking van kerkelijke kringen, waar soms de wereldse geest van het leven binnendringt, te wijken. 6. Ik denk opnieuw terug aan mijn voornemen betreffende het gebedsleven en de verbondenheid met de Heer. En in het bijzonder zal ik letten op de heilige liturgie, op de mis en het bevier, op het aandachtig bidden van de rozenkrans, op de andere oefeningen, waarvan de trouwe uitoefening de bescherming vormt voor de priesterlijke vroomheid. 7. Bij de omgang met anderen moet ik altijd de waardigheid, de eenvoud en de goedheid betrachten, zuivere en lichtende goedheid. En dan moet de liefde tot het kruis zich voortdurend openbaren. Liefde die mij hoe langer hoe meer afstand doet nemen van de aardse dingen en die mij geduldig maakt, onverstoorbaar, onbaatzuchtig, steeds verheugd bij de uitoefening van de bisschoppelijke naastenliefde die sommigen het leven schenkt en met anderen ziek is, die sommigen helpt opbouwen en anderen niet durft beledigen, die zich tot sommigen neerbuigt en zich tot anderen opheft, die voor sommigen vriendelijk is, voor anderen streng, voor niemand een vijand en voor alle een moeder is. Hieraan zal ik vaak denken bij mijn gewetensonderzoek en bij de biecht.

Radio Maria. Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 300. Wat een mijlpaal. Ongelooflijk dat jullie nog altijd met ons onze tocht door de Heilige Schrift aan het ondernemen zijn. Hartelijk bedankt om dat nog altijd met ons te doen. Vandaag, op dag 300, lezen wij samen het tweede boek Maccabeën, hoofdstuk 3, Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstukken 45 en 46, en Spreuken, hoofdstuk 24, versen 10 tot en met 12. Hiervoor gebruiken wij de Willibrord-vertaling uit 1995. En alle voorbije uitzendingen van dit programma kan u ook beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij bevinden ons midden in de periode Maccabeese opstand. We hebben al de grote lijnen gelezen in het eerste boek Maccabeën en nu in het tweede boek Maccabeën zoomen wij in op bepaalde concrete gebeurtenissen en leren we daar meer over. In het boek Wijsheid van Jezus Sirach zijn wij gisteren begonnen aan een soort weergave van de geschiedenis van heel het Oude Testament. We zijn begonnen met Henoch en Noach. Het is niet heel het Oude Testament, want we zijn niet begonnen bij Adam en Eva, maar wel vanaf Noach. Dan hebben we gelezen over de aartsvaders. En vandaag beginnen wij met Mozes om te eindigen met de rechters. Morgen is het dan de beurt aan Nathan en David. Beste luisteraars, zoals altijd gaan wij eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, omdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Het tweede boek Maccabeën, hoofdstuk 3. Hoe God de tempel beschermde. Onder het bestuur van de vrome hoge priester Onias genoot de heilige stad, dankzij zijn optreden tegen het kwaad, een volmaakte vrede en werden de wetten voorbeeldig onderhouden. Het was voorgekomen dat zelfs de koningen hun ontzag voor de heilige plaats toonden en de pracht van de tempel met schitterende geschenken verhoogden. Seleucus, de koning van Azië, bestreed zelfs uit eigen middelen alle uitgaven die voor de offerdienst nodig waren. Maar een zekere Simon uit de familie van Benjamin, die tempeloverste was, kreeg oneenigheid met de hoge priester over het toezicht op de markten in de stad. Omdat hij Onias niet voor zijn inzichten kon winnen, ging hij naar Apollonius van Tarsus, die toen stadhouder was van Zede-Syrië en Fenetië. Hij vertelde hem dat de schatkamer van de tempel in Jeruzalem gevuld was met onnoemelijke rijkdommen, waarvan het totaal niet te berekenen was en in geen enkele verhouding stond tot wat er voor de offers nodig was. Het was mogelijk dat dat geld ter beschikking van de koning kwam. In een onderhoud met de koning deelde Apollonius hem de inlichtingen mee die hem over het bestaan van die rijkdommen verstrekt waren. De koning liet daarop Heliodorus, zijn kanselier, komen en gaf hem de opdracht om de genoemde rijkdommen in beslag te nemen. Onder het voorwendsel de steden van Zede-Syrië en Fenetië te bezoeken, maar in feite om de wens van de koning ten uitvoer te brengen, ging Heliodorus onmiddellijk op reis. Bij zijn aankomst in Jeruzalem werd hij door de hoge priester en de stad vriendelijk ontvangen. Daarna vertelde hij wat hij gehoord had en zette hij het doel van zijn komst uiteen. Op zijn vraag of zijn inlichtingen juist waren, legde de hoge priester hem uit dat het hier ging om het geld van weduwen en wezen dat in bewaring gegeven was, en om het geld van Hyrcanus, de zoon van Tobia, iemand die een hoog aanzien genoot. In tegenstelling tot wat de goddeloze Simon voorgelogen had, bedroeg het totaal dat er aan zilver was 400 talenten en aan goud 200. Overigens was het ontoelaatbaar mensen te benadelen die hun vertrouwen hadden gesteld op de heiligheid van deze plaats en op de eerbiedwaardigheid en onschendbaarheid van de tempel, die over de hele wereld een groot aanzien genoot. Daar stelde Heliodorus de opdracht tegenover die hij van de koning had ontvangen. En hij verklaarde dat het geld in ieder geval in de koninklijke schatkist moest worden gestort. Op de door hem bepaalde dag ging Heliodorus de tempel in om een onderzoek naar die gelden in te stellen. Een grote angst had zich meester gemaakt van heel de stad. De priesters wierpen zich in hun heilige gewaden voor het brandofferaltaar ter aarde en zonden hun gebeden naar de hemel, naar hem die een wet op bewaargeving had uitgevaardigd, en smeekten hem de goederen die men aan de tempel had toevertrouwd ongeschonden te bewaren. De aanblik van de hoge priester kon niemand onberoerd laten. Zijn gelaatsuitdrukking en zijn bleke kleur toonden de angst in zijn hart. Ten prooi aan een hevige verwarring en bevend over zijn hele lichaam, verried de man aan iedereen die hem zag hoezeer hij inwendig leed. In drommen stormden de mensen hun huizen uit om door een openbaar smeekgebed te voorkomen dat de plaats onteerd zou worden. Vrouwen in boetekleren, die onder de borst waren vastgemaakt, vulden de straten. Meisjes die anders teruggetrokken binnenshuis leefden, liepen nu naar de poorten of de muren of keken door de vensters naar buiten. Zij strekten allen de handen uit naar de hemel en baden.
Het was meelijwekkend om te zien hoe iedereen zich zonder onderscheid ter aarde wierp. En met wat voor een angstige bezorgdheid de hoge priester afwachtte wat er ging gebeuren. Terwijl zij tot de Almachtige Heer baden dat hij de bezittingen die men aan de tempel had toevertrouwd, ongeschonden en veilig voor de eigenaars zou bewaren, ging Heliodorus ertoe over zijn besluit uit te voeren. Toen hij met zijn lijfwacht bij de schatkamer aankwam, verscheen de Heer van alle geesten en machten op zo'n ontzagwekkende wijze dat iedereen die het gewaagd had de tempel binnen te dringen, door Gods macht werd getroffen en alle kracht en moed verloor. Zij zagen een prachtig opgetuigd paard, bereden door een angstaanjagende ruiter. Het dier stormde onstuimig vooruit en sloeg met zijn voorhoeven op Heliodorus. De ruiter schitterde in zijn gouden wapenrusting. Bovendien zag Heliodorus twee geweldig sterke jonge mannen, stralend van pracht en schitterend gekleed. Ze gingen aan weerszijden van hem staan en zonder ophouden geeselden en ranselden ze hem. Plotseling stortte Heliodorus door een dichte duisternis overweldigd op de grond. Men nam hem op en plaatste hem in een draagstoel. Zojuist was die man met een groot gevolg en heel zijn lijfwacht doorgedrongen tot de bovengenoemde schatkamer. En nu werd hij hulpeloos weggedragen door mensen die de macht van God openlijk erkenden. Terwijl hij daar lag, door Gods kracht met stomheid geslagen en zonder enige hoop op behoud, prezen zij de Heer die zijn eigen plaats verheerlijkt had. En de tempel, die kort tevoren het toneel was geweest van angst en verwarring, galmde nu door de verschijning van de Almachtige Heer van kreten van blijdschap en vreugde. Enkelen uit het gevolg van Heliodorus haasten zich naar Onias met het verzoek dat hij de Allerhoogste zou smeken het leven te schenken aan de man die al op sterven lag. Bevreesd dat de koning zou kunnen vermoeden dat de Judeërs een aanslag op Heliodorus hadden gepleegd, droeg de hoge priester voor het herstel van de man een offer op. Terwijl de hoge priester het zoenoffer opdroeg, zag Heliodorus dezelfde jonge mannen in dezelfde gewaden opnieuw, en ze zeiden tegen hem: "U moet de hoge priester Onias uitermate erkentelijk zijn, want vanwege hem schenkt de Heer u het leven. En nu u door de hemel gestraft bent, moet u aan iedereen de geweldige kracht van God verkondigen." Na deze woorden verdwenen ze. Heliodorus bracht de Heer, die zijn leven gespaard had, een offer en deed hem de heiligste beloften. Hij nam afscheid van Onias en keerde met zijn leger naar de koning terug. Hij legde voor iedereen getuigenis af van de wonderwerken van de Allerhoogste God, die hij met eigen ogen had aanschouwd. De koning vroeg aan Heliodorus wie hem het meest geschikt leek voor een nieuwe zending naar Jeruzalem. Hij antwoordde: "Als u een vijand hebt of een oproermaker, stuur hem daar dan heen. U krijgt hem afgeranseld terug, als hij het er tenminste levend van afbrengt. Want over die plaats waakt werkelijk een goddelijke macht. Hij die in de hemel woont, past nauwlettend op die tempel en beschermt hem. Iedereen die met boze bedoelingen komt, staat hij dood." Dit was de geschiedenis van Heliodorus en van de redding van de tempelschat. Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstuk 45. Mozes. Uit hem heeft hij een vroom man laten voortkomen, die de genegenheid van iedereen won en geliefd was bij God en de mensen. Mozes, zijn gedachtenis is gezegend.
Hij heeft hem in roem aan de heiligen gelijk gemaakt en hem verheerlijkt door de schrik van de vijanden. Op zijn woord heeft hij onmiddellijk wonderen verricht en hij heeft hem groot gemaakt in het bijzijn van koningen. Hij gaf hem bevelen voor zijn volk en liet hem zijn heerlijkheid zien. Vanwege zijn trouw en zijn nederigheid heeft hij hem uit alle mensen uitverkoren. Hij liet hem zijn stem horen, bracht hem in de donkere wolk en gaf hem van aangezicht tot aangezicht zijn geboden, de wet van het leven en van de kennis, om Jacob te onderrichten in het verbond en Israël in zijn beschikkingen. Aaron. Aaron, zijn broer uit de stam Levi, verhief hij en hij heiligde hem, net als Mozes. Hij sloot met hem een eeuwig verbond en maakte hem tot de priester van het volk. Hij verheerlijkte hem met pracht en kleedde hem met een stralend gewaad. Hij gaf hem volmaakte schoonheid en decoreerde hem met de tekenen van zijn macht. Hij gaf hem het onderkleed, het lange bovenkleed en de efodmantel. Hij omhing hem met granaatappels, met vele gouden belletjes aan alle kanten, die moesten rinkelen als hij liep, en waarvan het geluid in de tempel gehoord moest worden, als teken voor de zonen van zijn volk. Met het heilige gewaad, goud, blauw en purper, het werkstuk van een kunstenaar, met het borstschild van de beslissing, de efod en de gordel, uit scharlaken draad geweven, het werk van een vakman, met kostbare, als zegels gesneden stenen, in goud gezet, het werk van een steensnijder, die als herinnering moesten dienen, stenen met ingegraveerde letters, overeenkomstig het aantal van de stammen van Israël. Hij gaf hem een gouden krans om zijn hoofddeksel, met het zegel van de toewijding erop gelegd. Een prachtig eerbewijs, een machtig werk, een lust voor de ogen, mooi versierd. Zoiets prachtigs is er voor hem niet geweest, en tot in eeuwigheid treft geen vreemde het aan, maar alleen Aarons zonen en zijn afstammelingen. Voor altijd. Zijn offers zullen volledig verbranden, elke dag twee keer, altijd door. Mozes stelde hem als priester aan en zalfde hem met heilige olie. Het werd voor hem een altijd durend verbond en ook voor zijn nageslacht, dat hij al de dagen dat de hemel blijft bestaan, de Heer zou dienen als priester en zijn volk zou zegenen met zijn naam. Uit alle levenden koos hij hem uit om de offers aan de Heer te brengen. Reukwerken en aangename geur, ter gedachtenis, om verzoening teweeg te brengen voor het volk. Hij heeft hem zijn geboden gegeven en volmacht verleend in zaken van recht en wet, om Jacob zijn getuigenissen te leren en Israël met zijn wet te verlichten. Onbevoegden kwamen tegen hem in opstand en waren jaloers op hem in de woestijn. De mannen van Datan en Abiram en de aanhang van Korach in vlammende woede. De Heer zag het en het beviel hem niet. En door zijn verterende toren werden zij vernietigd. Hij verrichtte wondertekens voor hen en verteerde hen in zijn vlammend vuur. Hij vermeerderde de roem van Aaron en schonk hem een erfgoed. Hij gaf hem de heilige bijdragen tot voedsel en schonk hem voedsel in overvloed. Want zij mochten eten van de offers aan de Heer, die hij aan hem en zijn nakomelingen schonk. Maar in het land dat het volk kreeg, mocht hij geen erfelijk bezit ontvangen.
In hun midden kreeg hij geen deel, want de Heer is zijn deel en zijn erfgoed onder de zonen van Israël. Pinegas, de zoon van Eleazar, is de derde geweest die roem verwierf, omdat hij ijverde voor de God van alles en voor zijn volk opkwam en met al zijn moed en geestdrift voor Israël verzoening tot stand bracht. Daarom werd met hem een verbond van vrede gesloten. Hij zou aan het hoofd staan van het heiligdom en van zijn volk. En hij en zijn nakomelingen zouden het hoge priesterschap vervullen, door de eeuwen heen. En terwijl bij het andere verbond met David, de zoon van Isaï uit de stam Juda, de erfopvolging van de koning alleen van zoon op zoon gaat, geldt de erfopvolging van Aaron voor alle generaties na hem. Zegen dus de Heer die goed is en je met pracht en praal heeft gekroond. Moge hij je wijsheid geven in je hart om over zijn volk in gerechtigheid te oordelen, zodat hun voorspoed niet zal verdwijnen en hun roem zal overgaan op de generaties die nog komen. Hoofdstuk 46. Jozua en Caleb. Jozua, de zoon van Noen, was geweldig in de oorlog en hij volgde Mozes op in het profetenambt. Hij werd

hand de zon niet tegengehouden en werd één dag niet tot twee gemaakt? Hij riep de hoogste heerser aan, toen zijn vijanden hem aan alle kanten benauwden. En de grote heer verhoorde hem met hagelstenen van geweldige kracht. Hij liet de oorlog zwaar op dat leger neerkomen en vernietigde zijn tegenstanders op de berghelling, om de volken te laten voelen hoe machtig zijn wapens waren, omdat hij oorlog voerde voor het aangezicht van de Heer. Want Jozua volgde de heerser. Ook in de dagen van Mozes had hij trouw getoond. Hij en Caleb, de zoon van Jefune. Zij verzetten zich tegen de gemeenschap. Zij weerhielden het volk van zonde en maakten een eind aan het kwalijke gepraat. En alleen die twee werden gespaard uit 600.000 voetknechten om hun erfdeel binnengeleid te worden. Het land dat overvloeit van melk en honing. En de Heer gaf Caleb kracht die hem tot zijn oude dag bijbleef, zodat hij het bergland kon beklimmen. De generaties na hem kregen het als erfdeel. Zo konden alle zonen van Israël ervaren dat het goed is de Heer te volgen. De rechters. En dan de rechters, ieder met zijn eigen faam, van wie het hart niet ontuchtig werd en die zich niet van de Heer hebben afgewend. Hun gedachtenis zal gezegend zijn. Dat hun gebeente weer opnieuw tot leven zal komen op de plaats waar zij rusten. En dat hun naam op hun zonen zal overgaan. Samuel, geliefd bij zijn Heer, de profeet van de Heer, stelde het koningschap in en zalfde heersers over zijn volk. Volgens de wet van de Heer sprak hij recht over het bijeengekomen volk, en de Heer zag genadig neer op Jacob. Door de waarheid van zijn uitspraken bewees hij een echte profeet te zijn, en vanwege zijn woorden werd hij aanvaard als een waarachtig ziener. Toen zijn vijanden hem van alle kanten benauwden, riep hij de Heer aan, de Machtige, terwijl hij hem een zuiglam offerde. En de Heer liet uit de hemel zijn donder klinken en niet met groot gedruis zijn stem horen. Hij verdelgde de veldheren van Tyrus en al de vorsten van de Filistijnen. En toen het ogenblik gekomen was waarop hij voor altijd ging rusten, getuigde hij ten overstaan van de Heer en van zijn gezalfde. Geen geld, zelfs geen sandaal, heb ik ooit van iemand aangenomen. En er was toen geen mens die hem beschuldigde. Zelfs na zijn overlijden profeteerde hij en kondigde de koning zijn einde aan. Hij verhief uit de aarde zijn stem om door zijn profetie de zonde van het volk uit te wissen. Spreuken, hoofdstuk 24, versen 10 tot en met 12. Als jij je zwak toont op de dag van het onheil, is je kracht maar gering. Red degenen die weggeleid worden om te sterven, en behoed hen die wankelend naar de slachting gaan. En zeg jij, wij wisten het niet. Hij die de harten doorgrondt, weet er alles van. En hij die op je let, neemt het waar en vergeldt de mens naar zijn daden.

Beste luisteraars, welkom terug in Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 300 van ons leesjaar. En we hebben zo net gelezen het tweede boek Maccabeën, hoofdstuk 3. Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstukken 45 en 46. En Spreuken, hoofdstuk 24, versen 10 tot en met 12. Dan is het nog tijd voor een citaat van Rabanus Maurus. De gewaden van de hoge priester zijn niets anders dan de werken van de deugden en de wijze leer die de priester van de Heer waarlijk sieren, aangezien hij deze voortdurend moet bezitten. En om deze reden zei hij: u hebt hem gekroond met instrumenten van deugdzaamheid. De wijzen van hart, die door God zijn vervuld met een geest van voorzichtigheid, om juist die gewaden te maken, zijn de profeten en apostelen, evenals de andere leraren van de waarheid. Zij tonen ons met de grootste duidelijkheid hoe priesters en dienaren van het altaar moeten leven en hoe zij moeten onderwijzen, door voorbeeld en daad of met woorden van aansporing. De gewaden die door Mozes en zijn broer Aaron zijn gemaakt, dat wil zeggen de Heilige Schrift, zijn wat Paulus aangeeft en aanbeveelt aan leiders door te zeggen: bisschoppen, als bestuurders van God, moeten onberispelijk zijn, niet arrogant, niet opvliegend, niet verslaafd aan wijn, niet gewelddadig, niet begerig naar oneerlijke winst, maar gastvrij, liefhebbend het goede, verstandig, rechtvaardig, vroom, zelfbeheerst, vasthoudend aan de zekere leer volgens de overgeleverde leer. Zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van dag 300 van ons leesjaar. 300 is al heel mooi, maar dat is nog niet het volledige jaar. Dus gaan wij morgen verder, dan zijn wij dag 301 en dan lezen wij het tweede boek Maccabeën hoofdstuk 4, Wijsheid van Jezus Sirach hoofdstukken 47 tot en met 49 en Spreuken hoofdstuk 24 versen 13 tot en met 16. Hartelijk bedankt, beste luisteraar, om al heel deze periode met ons te luisteren naar de Heilige Schrift en of mee te lezen. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.

0: Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om verenigd met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de dood, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.
4: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.

0: Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vierde blijde mysterie, Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme

0: zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weer gevonden in de tempel, te midden van de leraren. Pas na 3 dagen zoeken vonden ze hem in de tempel terug. En zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn?
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde als in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
6: bid voor ons.
2: Heilige Jozef,
6: bid voor ons.
2: Heilige Aartsengel Michael,
6: bid voor ons.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
6: Amen. Amen.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Judith. Hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 21. Toen de mannen in de vergadering tot bedaren waren gekomen, richtte Holofernes, de opperbevelhebber van het Assyrische leger, zich tot Achior, ten aanhoren van heel de menigte vreemdelingen en alle Moabieten. Wie ben jij? Achior, jij en de huurlingen van Ephraim, dat je ons zo de les komt lezen, dat je ons durft te zeggen dat wij niet tegen het volk van Israël ten strijde moeten trekken, omdat hun God hen met zijn schild zou beschermen. Wie is er dan God, behalve Nebukadnezar? Hij zal zijn macht sturen en hen van de aardbodem verdelgen, en hun God zal hen niet kunnen redden. Integendeel, wij, dienaren van Nebukadnezar, zullen hen als één man vermorzelen, en ze zullen niet bestand zijn tegen de kracht van onze paarden. Wij zullen ze met onze ruiterij overspoelen. Hun bergen zullen dronken worden van hun bloed en hun vlakten zullen bezaaid worden met hun lijken. En hun voetvolk zal geen schijn van kans hebben tegen ons, maar jammerlijk ten onder gaan, zegt koning Nebukadnezar, de heer van heel de aarde. Hij heeft gesproken en zijn woorden zullen niet ijdel blijken. Maar jij, Achior, huurling uit Ammon, vanaf deze dag, waarop je die voor jou zo rampzalige woorden gesproken hebt, jij zult mijn gezicht niet meer zien, totdat ik mij gewroken heb op dat volk uit Egypte. Daarna zullen mijn soldaten en officieren hun zwaard tussen je ribben steken. Je zult neervallen, te midden van de gesneuvelde Joden, zodra ik me tegen hen keer. Mijn dienaren zullen je wegvoeren naar het bergland, waar ze je zullen achterlaten in een stad, bij een van de bergpassen. En je zult niet eerder omkomen, maar samen met hen zul je sterven. En mocht je nog de stille hoop koesteren dat zij niet zullen worden verslagen en met vertrouwen de toekomst tegemoet zien, weet dan dat van de woorden die ik heb gesproken er niet één zijn uitwerking zal missen. Holofernes gaf de dienaren die bij zijn tent stonden het bevel om Achior te grijpen en hem naar Betulia te brengen om hem aan de Israëlieten uit te leveren. Zijn dienaren grepen hem en gingen met hem vanuit de legerplaats naar de vlakte waar ze bergwaarts gingen tot ze bij de bronnen onder Betulia aankwamen. Zodra de mannen van de stad hen zagen, namen ze hun wapens op, verlieten de stad en klommen ze naar de top van de berg waarop hun stad gelegen was. Vanaf daar beletten zij de Assyriërs naar boven te komen door stenen op hen af te slingeren. Nadat zij onder tegen de helling dekking hadden gezocht, boeiden ze Achior, lieten hem aan de voet van de berg liggen en keerden terug naar hun heer. De Israëlieten gingen vanuit de stad naar beneden, ze kwamen bij Achior, maakten hem los en brachten hem naar Betulia, bij de magistraten van de stad. Dat waren toen Uzia, de zoon van Misha, uit de stam Simeon, Gabris, de zoon van Gotoniel, en Carmi, de zoon van Melchiel. Die riepen alle oudsten van de stad bijeen. Ook alle jonge mannen en vrouwen kwamen naar de vergadering. Ze plaatsten Achior in het midden van het volk en Uzia vroeg hem wat er gebeurd was. Achior deelde hun mee wat er in de raad van Holofernes besproken was, alles wat hij zelf ten aanhoren van de Assyrische bevelhebbers had gezegd, en hoe Holofernes had staan snoeven tegen het huis Israël. Toen viel het volk in aanbidding voor God neer en riep uit: Heer, God van de hemel, zie hun overmoed. Wees begaan met de vernedering van onze generatie en kijk neer op degenen die u zijn toegewijd. Ze bemoedigden Achior en prezen hem zeer. Uzia nam hem mee uit de vergadering mee naar zijn huis, waar hij voor de oudsten een maaltijd aanrichtte. En heel die nacht smeekte zij de God van Israël om hulp.

Judith. Hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 32. De volgende dag gaf Holofernes aan heel zijn leger en al zijn hulptroepen het bevel om op te trekken in de richting van Betulia, de bergpassen te bezetten en de strijd aan te binden met de Israëlieten. Zo braken die dag al zijn troepen op. Zijn krijgsmacht bestond uit 170.000 man voetvolk en 12.000 ruiters, de legerbagage en de daarbij behorende manschappen niet meegerekend. Een onafzienbare menigte. Ze legerden zich in het dal bij Betulia, aan de kant van de bron, over een gebied dat zich in de breedte uitstrekte van Dothan tot Belbaim en in de lengte van Betulia tot Kiamon, aan de rand van Esdrelon. Bij het zien van die menigte werden de Israëlieten met ontzetting geslagen en zeiden tegen elkaar: "Ze komen het hele land kaalvreten. Niets zal het uithouden onder hun gewicht. Geen bergtoppen, geen ravijnen of heuvels." Ieder greep zijn wapens. Op de torens legden ze vuren aan en ze bleven wacht houden gedurende heel die nacht. De dag daarna liet Holofernes onder de ogen van de Israëlieten in Betulia heel zijn ruiterij uitrukken. Hij verkende de toegangswegen naar de stad, inspecteerde de waterbronnen, legde er beslag op en plaatste er wachtposten. Daarna keerde hij naar zijn troepen terug. Toen kwamen de aanvoerders van de zonen van Esau, de commandanten van de Moabieten en de bevelhebbers van het kustgebied, allen hun opwachting bij hen maken en zeiden: "Laat onze gebieder naar ons woord luisteren, dan zal uw leger geen schade lijden. Het volk van de Israëlieten vertrouwt niet op zijn lansen, maar op de hoogte van de bergen waarop ze wonen. Het is dan ook niet gemakkelijk om hun bergtoppen te bereiken. Bind daarom, heer, niet de strijd met hen aan als in een gewone veldslag. Dan zal er van uw leger niet één man sneuvelen. Blijf in uw kamp. Verbied alle manschappen de legerplaats te verlaten. Maar laat uw dienaren de waterbron die aan de voet van de berg ontspringt bezetten. Want daaruit voorzien alle inwoners van Betulia zich van water. Ze zullen vergaan van de dorst en hun stad overgeven. Wij en onze mannen zullen de omringende bergtoppen bezetten en er wachtposten plaatsen, om te verhinderen dat ook maar iemand de stad verlaat. Dan zullen zij met vrouwen en kinderen van de honger omkomen, en nog voordat het zwaard hen treft, zullen hun lijken de straten van hun woonplaats bedekken. Zo zult u hen zwaar laten boeten voor hun opstandigheid, omdat ze niet goedschiks tegemoet zijn gekomen." Hun voorstel beviel Holofernes en zijn staf, en hij gelastte te doen wat zij gezegd hadden. Een afdeling ammonieten brak op, samen met 5000 Assyriërs. Zij legerden zich in het dal en maakten zich meester van de watervoorzieningen en de bronnen van de Israëlieten. De zonen van Esau en de ammonieten beklommen het gebergte tegenover Dothan en namen daar instellingen in. Sommige van hun mannen stuurden ze in zuidoostelijke richting om stellingen in te nemen tegenover Echrebel, in de buurt van Goes, aan de Morchuburbeek. De rest van de Assyrische krijgsmacht bleef in de vlakte gelegerd en nam heel het gebied in beslag. Hun tenten en uitrusting vormden een onafzienbaar kamp, want het leger was ontzaglijk groot. De Israëlieten riepen de Heer hun God aan, want ze begonnen de moed te verliezen, nu al hun vijanden hen omringden en er geen kans was om aan hen te ontkomen. Heel het Assyrische leger, met voetvolk, wagens en ruiters, hield hen 34 dagen lang omsingeld. De inwoners van Betulia zagen hoe hun watervoorraden opraakten. De reservoirs waren bijna leeg. Niet één dag kon men naar behoefte drinken, want het water was gerantsoeneerd. Hun kleine kinderen kwijnden weg. De vrouwen en de jonge mannen begaven het van de dorst.
en aan het eind van hun krachten vielen ze neer in de straten van de stad en in de doorgangen van de poorten. Heel het volk, met jonge mannen, vrouwen en kinderen, kwam bij Uzia en de magistraten van de stad bijeen en riepen de oudsten luidskeels toe. Laat God recht spreken tussen u en ons, want u hebt ons veel onrecht gedaan door de Assyriërs niet welwillend tegemoet te treden. Nu komt niemand ons te hulp, integendeel, God heeft ons in hun handen uitgeleverd. En laat ons voor hun ogen van de dorst omkomen en jammerlijk ten onder gaan. Roep ze dus en geef de stad over als buit voor het volk van Holofernes en heel zijn leger. Het is immers beter ten prooi te vallen aan hen, al zullen we hun slaven worden. We brengen het er toch levend af en hoeven niet te zien hoe onze zuigelingen voor onze ogen sterven en hoe onze vrouwen en kinderen het begeven. Wij bezweren u bij hemel en aarde, bij onze God en de Heer van onze voorvaderen, die ons straft voor onze misdaden en voor de misdaden van onze voorvaderen, dat u vandaag nog zult doen wat wij gevraagd hebben. Heel het verzamelde volk brak uit in één grote jammerklacht. En luidskeels riepen ze God, de Heer, aan. Daarop sprak Uzia hen toe. Houd moed, broeders. Laten we het nog 5 dagen volhouden, in de hoop dat de Heer onze God zich over ons zal ontfermen. Hij zal ons niet voorgoed aan ons lot overlaten. Maar mocht die termijn verstrijken, zonder dat er hulp komt opdagen, dan zal ik doen wat u hebt voorgesteld. Toen liet hij het volk uiteengaan, ieder naar zijn post. Ze gingen naar de muren en de torens van de stad en stuurden vrouwen en kinderen naar huis. Er heerste grote verslagenheid in de stad.

Judith. Hoofdstuk 8. Versen 1 tot en met 36. Dat kwam Judith te horen. Ze was de dochter van Merari, de zoon van Ox, de zoon van Jozef, de zoon van Uziel, de zoon van Helkia, de zoon van Anania, de zoon van Gideon, de zoon van Raphaïn, de zoon van Achitub, de zoon van Elia, de zoon van Chilkia, de zoon van Eliab, de zoon van Nathanael, de zoon van Salamiel, de zoon van Sarasadai, de zoon van Israël. Haar man heette Manasse en behoorde tot dezelfde stam en familie als zij. Hij was gestorven in de tijd van de gerstoogst. Terwijl hij toezicht hield op de schovenbinders in de vlakte, kreeg hij een zonnesteek. Hij ging liggen op zijn bed en stierf in Betulia, zijn woonplaats. Ze begroeven hem bij zijn voorvaderen op het veld dat tussen Dothan en Balamon ligt. Al 3 jaar en 4 maanden leefde Judith als weduwe. Op het dak van haar woning had ze een tent laten zetten. Om haar lendenen droeg ze een zak en ze ging als weduwe gekleed. En al de dagen van haar weduwschap vastte zij, behalve op de vooravond van de Sabbat, op de Sabbat zelf, de dag voor en tijdens de nieuwe maan, evenals op de feest- en vreugdedagen van het huis van Israël. Zij was een mooie verschijning, zeer mooi om te zien. Haar man Manasse had haar goud en zilver nagelaten, dinaren en dinaressen, vee en akkers. Dit alles beheerde zij. Niemand wist iets kwaads over haar te vertellen. Ze was zeer godvrezend. Judith hoorde van de heilloze eisen die het volk aan de magistraten van de stad gesteld had, omdat het door watergebrek alle moed had verloren. Ook hoorde ze dat Uzia hen onder ede beloofd had de stad na 5 dagen uit te leveren aan de Assyriërs. Ze stuurde haar kamenier, die met het beheer van al haar goederen belast was, naar Gabris en Carmi, de oudsten van haar stad, met het verzoek bij haar te komen. Toen ze bij haar gekomen waren, zei ze tegen hen: "Luister naar mij, magistraten van Betulia. Het was verkeerd van u om het volk vandaag te beloven en u daartoe tegenover God met een eed te verbinden, om de stad aan onze vijanden uit te leveren, als de Heer u binnen 5 dagen niet te hulp komt. Wie bent u, dat u het gewaagd hebt God op de proef te stellen en dat u zich vandaag als gewone mensen boven God hebt gesteld? U probeert de raadsbesluiten van de Almachtige Heer te doorgronden, maar nooit in de eeuwigheid zult u daarin slagen. De diepte van het mensenhart kunt u niet peilen en de bewegingen van zijn geest niet vatten. Hoe kunt u dan God, die dat alles gemaakt heeft, doorzien, zijn gedachten doorgronden en zijn inzichten begrijpen? Nee, broeders, maak de Heer onze God niet kwaad. Ook als hij ons niet binnen 5 dagen te hulp komt, dan blijft hij toch bij machten om ons op de tijd die hij uitkiest te redden of te vernietigen voor het oog van onze vijand. Maar u moet niet proberen om besluiten af te dwingen van de Heer onze God. God laat zich niet zoals een mens in het nauw drijven. Nog kan men hem de wet voorschrijven als aan een mensenkind. Laten we daarom geduldig blijven wachten tot hij ons komt redden en bidden dat hij ons te hulp komt. Hij zal ons verhoren als het hem aanstaat. Want in onze tijd is er bij ons, tot op de dag van vandaag, geen stam of familie, geen gewest of stad waar men buigt voor met de hand gemaakte goden zoals dat vroeger gebeurde. Daarom werden onze vaderen overgeleverd aan zwaard en plundering en gingen zij rampzalig ten onder aan onze vijanden. Maar wij erkennen geen andere God dan hem.
Daarom mogen wij erop vertrouwen dat hij ons en onze families niet zal vergeten. Krijgen zij ons in hun macht, dan valt ook heel Judea hun in handen en zal ons heiligdom worden geplunderd. En voor die ontwijding zullen wij met ons bloed moeten boeten. Ook de dood van onze broeders, de verovering van het land en de verwoesting van ons erfdeel zal God op ons hoofd laten neerkomen, door ons als slaven onder de volken te verspreiden. We zullen een voorwerp van spot en hoon zijn voor wie ons kopen. Onze slavernij zal geen uitzicht bieden op gratie, maar de Heer onze God zal haar een blijvende schande laten zijn. Welaan dan, broeders, laten we onze landgenoten tonen wat we waard zijn. Hun leven hangt immers van ons af. En het heiligdom, de tempel en het altaar staan of vallen met ons. Laten we de Heer onze God danken dat Hij ons op proef stelt, zoals Hij met onze voorvaderen heeft gedaan. Denk aan wat Hij met Abraham gedaan heeft en hoe Hij Isaac op de proef heeft gesteld en alles wat Jacob overkomen is in Syrisch Mesopotamië, waar hij de kudde weidde van Laban, de broer van zijn moeder. Want zoals hij hen zwaar op de proef heeft gesteld om hun hart te testen, zo bestraft hij ons niet om ons te straffen. Degene die zich tot hem richten, straft de Heer uit zorg voor hun welzijn. Daarop zei Uzia tegen haar: alles wat u gezegd hebt is verstandig gesproken. Niemand zal er iets tegenin kunnen brengen. Het is niet de eerste keer dat u van wijsheid blijk geeft. Heel het volk weet dat u al in uw jeugd een scherp inzicht toonde. De bedoeling van uw hart is goed. Maar het volk leed hevige dorst en het heeft ons een belofte afgedwongen en een eed van ons geëist die we niet mogen schenden. U bent een vrome vrouw. Bid daarom voor ons, dat de Heer onze waterbakken vol laten regenen. Dan zullen we niet langer van dorst wegkwijnen. Judith antwoordde: luister, ik ga iets ondernemen, waarvan de faam zal doordringen tot de verste generaties van ons volk. Zorg dat u vannacht bij de poort staat. Dan zal ik met mijn kamenier de stad uitgaan. En binnen de termijn die u hebt vastgesteld, voordat u de stad aan de vijand wilt uitleveren, zal de Heer Israël door mijn hand redden. Maar probeer niet te achterhalen wat ik ga doen. Ik zeg er niets over, totdat ik het heb uitgevoerd. Uzia en de magistraten zeiden tegen haar: ga in vrede, en mogen de Heer God u bijstaan om onze vijanden te straffen. Ze verlieten de tent en keerden terug naar hun post.

Judith. Hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 14. Judith strooide as op haar hoofd, ontdeed zich van haar kleding, behalve van haar boetekleed, en wierp zich ter aarde. Terwijl in Jeruzalem, in het huis van God, het wierookoffer werd opgedragen, riep Judith met luide stem de Heer aan. Heer God van mijn vader Simeon, u hebt mijn vader een zwaard ter hand gesteld, om wraak te nemen op de vreemdelingen, die de gordel van een maagd losmaakten, om haar te schande te maken, haar ledematen ontbloten om haar te onteren en haar schoot ontwijden om haar te beschamen. Ofschoon u verboden had zoiets te doen, hebben zij dat toch gedaan. En daarom hebt u hun aanvoerders uitgeleverd aan de dood, en hun bed, dat zich schaamde over hun verraad, hebt u door verraad in bloed gedrenkt. U hebt de slaven gedood, tezamen met de heren op hun troon. Hun vrouwen hebt u aan uw geliefde zonen als buit gegeven, hun dochters aan hen uitgeleverd, en heel hun bezit onder hen verdeeld, omdat zij brandden van ijver voor u, de ontering van hun bloed verfoeiden en u te hulp riepen, o God, mijn God, verhoor ook mij, de weduwe. U bent het die dat alles bewerkt hebt, evenals wat eraan vooraf ging en wat erop volgde. Wat vandaag is en morgen komt, hebt u beraamd. Wat u in de geest had, is gebeurd. De dingen waartoe u besluit, dienen zich aan en zeggen, hier zijn we, want al uw wegen hebt u reeds gebaand, en wat u beslist, hebt u reeds voorzien. Zie, de Assyriërs zetten een hoge borst op vanwege hun legermacht. Zij snoeven op hun paarden en ruiters, gaan prat op de sterke arm van hun voetvolk en vertrouwen op schild en speer, op boog en slinger. En ze weten niet dat u de Heer bent, die alle oorlogstuig kan vernietigen. Uw naam is Heer. Verpletter dan met uw macht hun leger. Breek in uw woede hun kracht. Ze zijn immers van plan om uw heiligdom te ontwijden, de tent te ontheiligen waarin uw heerlijke naam woont, en met ijzer de horens van uw altaar af te slaan. Zie hun overmoed. Stort uw woede uit over hun hoofd. Schenk mijn hand de kracht die ik, weduwe, nodig heb om mijn plan uit te voeren. Sla door het verraad van mijn lippen de slaaf samen met zijn heer en de heer samen met zijn knecht. Verbrijzel hun trots door de hand van een vrouw. Want uw kracht ligt niet in een groot aantal, noch ligt uw macht bij de sterken. Maar u bent de God van de vernederden, de hulp van de geringen, de steun van de zwakken, de beschermer van de miskenden, de redder van de wanhopigen. God van mijn vader, God van het erfdeel van Israël, gebieder van hemel en aarde, schepper van de wateren, Koning van heel uw schepping, verhoor mijn smeekbeden. Laat mijn bedrieglijk woord als een bloedige geesel neerkomen op hen die gruwelijke plannen smeden tegen uw verbond, uw heilige woning, de berg van Sion en het huis dat uw zonen bezitten. Laat heel uw volk en alle stammen ondervinden dat u God bent, de God van alle macht en sterkte. Want is er geen ander dan u, die het huis van Israël beschermt.

0: Judith.
1: Hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 23. Nadat Judith aldus de God van Israël aangeroepen had, Nadat Judith aldus de God van Israël aangeroepen had,

Daarna nam ze een bad, zalfde zich met kostbare olie, maakte haar haar op en zette een hoofdtooi op. Ze trok haar vreugdekleren aan, die ze gedragen had toen haar man Manasse nog leefde. Ze deed sandalen aan haar voeten, tooide zich met haar halssnoer

snoeren, armbanden, ringen, oorhangers en al haar sieraden. Ze maakte zich zo mooi op dat ze de aandacht moest trekken van iedere man die haar zou zien. Ze gaf haar kamenier een leren zak met wijn en een kruik olie. Ze vulde een tas met geroosterde gerst, gedroogde vruchten en witte broden. Ze plooide alles samen en gaf het haar kamenier. Ze gingen op weg naar de stadspoort van Betulia. Daar troffen ze Uzia aan, met de oudsten van de stad, Gabris en Carmi. Toen die zo anders van gezicht en zo anders gekleed, bewonderden ze haar grote schoonheid en zeiden: dat de God van onze vaderen u genadig mag zijn en dat hij uw plannen laat slagen tot de glorie van de Israëlieten en tot de verheffing van Jeruzalem. En Judith boog voor God. Vervolgens zei ze: laat de stadspoort voor mij openmaken, dan kan ik op weg gaan om te volbrengen wat u met mij besproken hebt. Daarop gaven ze de jongeren het bevel om de poort voor haar te openen, zoals zij gevraagd had. En dat deden ze. Judith verliet de stad samen met haar dienstmeisje. De mannen uit de stad keken haar na, terwijl ze de berg afdaalde. Toen ze de overzijde van het dal bereikt had, verloren ze haar uit het oog. Terwijl ze dwars door het dal trokken, kwam de voorhoede van de Assyriërs op haar af. Ze hielden haar staande en vroegen haar: wie ben jij? Waar kom je vandaan en waar ga je heen? Judith antwoordde: ik ben een Hebreeuwse, maar ik ben van mijn volk weggelopen, want het zal niet lang meer duren of het zal ten prooi vallen aan u. Ik ga naar Holofernes, de opperbevelhebber van uw leger, om hem eerlijke inlichtingen te verschaffen. Ik zal hem een weg wijzen waarlangs hij moet gaan, om heer en meester te worden van heel het bergland, zonder dat het een van zijn mannen het leven kost. Toen de mannen haar zo hoorden spreken en haar gezicht zagen dat een wonder van schoonheid was, zeiden ze tegen haar: u hebt uw leven gered door dadelijk naar onze heer te komen. Welnu, ga naar zijn tent. Enkelen van ons zullen u begeleiden en u in zijn handen geven. Als u voor hem staat, wees dan niet bang. Vertel hem wat u zojuist gezegd hebt en hij zal u goed behandelen. Zij kozen uit hun midden 100 man. Die voegden zich bij haar en haar kamenier en brachten hen naar de tent van Holofernes. Heel de legerplaats liep uit, want het gerucht van haar komst had zich door het kamp verspreid. Ze vormden een kring om haar heen, terwijl ze nog buiten de tent van Holofernes stond, in afwachting van het ogenblik dat ze bij hem zou worden aangediend. Ze bewonderden haar schoonheid, en door haar kregen ze ontzag voor de Israëlieten, en ze zeiden tegen elkaar: wie zou een volk kunnen verachten dat zulke vrouwen heeft? Het zou dwaas zijn ook maar één van hun mannen te sparen. Als zij de kans krijgen, bedriegen ze nog de hele wereld. Toen kwamen de lijfwachten en dienaren van Holofernes en ze brachten Judith in de tent. Holofernes lag op zijn rustbed, onder een purperen gordijn, versierd met goud, smaragd en edelstenen. Men meldde hem dat zij er was en hij ging naar de voortent. Zilveren flambouwen werden voor hem uitgedragen. Zodra Holofernes en zijn gevolg Judith zagen, raakte iedereen in verrukking over de schoonheid van haar verschijning. Zij wierp zich ter aarde om hem hulde te betuigen. Maar zijn dienaren lieten haar opstaan.

Judith. Hoofdstuk 11. Versen 1 tot en met 23. Holofernes sprak tot haar. Wees gerust, mevrouw. Vrees niet. Nog nooit heb ik iemand kwaad gedaan die Nebukadnezar, de koning van heel de aarde, wenst te dienen. Als dus uw volk, dat in het bergland woont, mij niet had geminacht, dan zou ik mijn speer niet tegen hen hebben opgegeven. Ze hebben het zichzelf aangedaan. Maar zeg me eens, waarom bent u van hen weggelopen en naar ons toegekomen? U bent zeker gekomen om uw leven te redden. Heb goede moed. Van deze nacht af zult u veilig zijn. Niemand zal u onrecht aandoen. Men zal u goed behandelen zoals allen die mijn heer koning Nebukadnezar dienen. Judith antwoordde hem, wees zo goed te luisteren naar uw slavin. Sta uw dienstmaagd toe het woord tot u te richten. Van wat ik mijn heer deze nacht ga zeggen, is geen woord gelogen. Als u de aanwijzingen van uw dienstmaagd opvolgt, zal wat God met u onderneemt een volledig succes worden. En mijn heer zal niet in zijn opzet falen. Zo waar Nebukadnezar, de koning van heel de aarde, leeft en bij de macht van hem die u heeft gezonden,

ik aan kennis, zo geniaal als veldheer. Wij zijn op de hoogte van de redevoering die Achior in uw raad heeft gehouden. Want de mannen van Betulia hebben hem gespaard en hij heeft hun alles verteld wat hij bij u gezegd heeft. Daarom, machtige heer, veronachtzaam zijn woorden niet, maar neem ze ter harte, want ze zijn waar, ons volk wordt niet gestraft en niet door het zwaard bedwongen, tenzij het zondigt tegen God. Welnu, mijn heer zal niet worden teruggeslagen, zodat hij onverrichter zaken moet wegtrekken, want de dood zal hen overvallen. De zonde heeft vat op hen gekregen. Daardoor zullen ze de woede van God opwekken, zodra ze een misstap begaan. Toen ze gebrek kregen aan levensmiddelen en het water schaars werd, vatten ze het plan op om hun vee te slachten en besloten ze zelfs datgene te eten wat hun verboden was. Ook hebben ze zich voorgenomen de eerstelingen van de tarwe en de tienden van wijn en olie die zij bestemd en bewaard hebben voor de priesters die in Jeruzalem dienst doen voor het aangezicht van onze Heer, zelf op te eten, hoewel niemand van het volk die zelfs maar mag aanraken. En ze hebben naar Jeruzalem, waar men tot datzelfde handelwijze is overgegaan, boden gestuurd, om van de raad van de oudsten daarvoor verlof te krijgen. Zodra dat afkomt en zij ernaar handelen, zullen zij aan u worden uitgeleverd en zo ten onder gaan. Toen ik, uw dienares, van dat alles op de hoogte kwam, ben ik van hen weggelopen. God heeft mij gezonden om door u dingen te ondernemen waarvan heel de wereld versteld zal staan. Want uw dienares is godvruchtig en dient dag en nacht de God van de hemel. Voortaan, mijn heer, blijf ik bij u. Maar 's nachts moet uw dienares naar de ravijn gaan om tot God te kunnen bidden. Hij zal mij zeggen wanneer zij hun zonden hebben bedreven. Ik kom u dan op de hoogte stellen. U rukt met heel uw leger uit en niemand van hen zal u weerstaan. Ik zal u dwars door Judea naar Jeruzalem leiden. In het hart van de stad plaats ik uw zetel. U zult met hen kunnen doen wat u met schapen zonder herder kunt doen, en geen hond zal naar u blaffen. Hiervan werd mij de voorkennis gegund, en ik ben gezonden om wat mij gezegd is aan u over te brengen. Haar woorden vielen bij Holofernes en heel zijn gevolg in goede aarde. Ze stonden verbaasd over haar wijsheid en zeiden: in heel de wereld, van het een uiteinde van de wereld tot het andere, vindt deze vrouw in schoonheid en wijsheid haars gelijke niet. Holofernes zei tegen haar: God heeft er goed aan gedaan u uit uw volk naar ons toe te zenden. Daardoor maakt hij ons sterk, maar bewerkt hij de ondergang van hen die mijn heer hebben veracht. U bent verrukkelijk om te zien en welbespraakt. Als u doet wat u gezegd hebt, zal uw God mijn God zijn en zult u zetelen in het paleis van koning Nebukadnezar en gevierd zijn over heel de aarde.

Judith. Hoofdstuk 12. Versen 1 tot en met 20. Daarna liet hij haar naar de plaats brengen waar het zilveren servies stond. Hij gaf de opdracht haar van zijn eigen spijzen voor te zetten en van zijn wijn te drinken te geven. Maar Judith zei: "Ik zal er niet van eten, zodat mij geen valstrik kan overvallen, maar van wat ik zelf heb meegebracht zal ik eten." "Maar," vroeg Holofernes, "als uw proviant op is, waar kunnen wij dan zulk voedsel voor u vandaan halen? Volksgenoten van u zijn er niet onder ons." Judith antwoordde: "Zowaar u leeft, mijn heer, uw dienares zal ze, wat ze bij zich heeft, niet opgemaakt hebben, voordat de heer door mij zijn plan heeft uitgevoerd." Daarop brachten Holofernes' adjudanten haar naar de tent. Daar sliep ze tot middernacht. Tegen de ochtendwaken stond ze op en stuurde iemand naar Holofernes met het verzoek: "Laat mijn heer zijn dienares verlof geven om te gaan bidden." Holofernes gaf zijn lijfwacht het bevel haar niets in de weg te leggen. Zo verbleef zij 3 dagen in de legerplaats. 'S Nachts ging ze naar de ravijn van Betulia, waar ze zich waste in het kamp bij de waterbron. Daarna smeekte ze de Heer, de God van Israël, haar weg zo te laten zijn dat ze het volk uit zijn nood zou kunnen opheffen. Daarna keerde ze gereinigd terug en bleef ze in de tent. Tegen de avond gebruikte ze haar voedsel. Op de 4e dag richtte hij Holofernes een maaltijd aan, uitsluitend voor zijn dienaren. Geen van de hoge officieren werd uitgenodigd. Hij zei tegen de eunuch Bagoas, die zijn huishouden beheerde: "Probeer die Hebreeuwse vrouw, die bij jou is, over te halen om met ons te komen eten en drinken. We zouden ons toch moeten schamen als we zo'n vrouw lieten lopen, zonder van haar gezelschap te genieten. Als we niet proberen haar te roepen, lacht ze ons uit." Bagoas ging van Holofernes naar Judith en zei tegen haar: "Laat de schone jonge dame niet aarzelen om naar mijn heer te komen, om vandaag in zijn tegenwoordigheid gevierd te worden en vrolijk met ons wijn te drinken, zoals een van de Assyrische meisjes in het huis van Nebukadnezar." Judith antwoordde: "Wie ben ik, dat ik mij tegen mijn heer zou durven verzetten? Alles wat hem aanstaat, zal ik zonder uitstel doen. Dat zal een vreugde zijn voor mij, tot de dag van mijn dood." Ze stond op en tooide zich, met de kleding en al de opschik waarmee vrouwen zich sieren. Haar dienstmeisje ging vooruit en spreidde tegenover Holofernes de zachte huiden uit die zij van Bagoas gekregen had en waarop zij dagelijks voor de maaltijd aanlag. Judith kwam binnen en ging aanliggen. Holofernes raakte buiten zinnen. Zijn binnenste kwam in beroering en een felle begeerte om met haar samen te zijn greep hem aan. Vanaf de dag dat hij haar voor het eerst gezien had, zocht hij naar een gunstig ogenblik om haar te verleiden. Holofernes zei tegen haar: "Drink wat en wees vrolijk met ons." Judith antwoordde: "Heel graag, heer, want sinds de dag van mijn geboorte heeft het leven me nog nooit zo toegelachen als vandaag." En voor de ogen van Holofernes begon ze te eten en te drinken wat haar dienstmeisje had klaargemaakt. Holofernes was verheugd over haar en hij dronk zeer veel wijn, meer dan hij ooit in zijn leven gedronken had.

Judith. Hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 20. Toen het avond was geworden, achtte het gevolg van Holofernes het ogenblik aangekomen om weg te gaan. Pagoas stuurde de dienaren weg en sloot de tent van buiten af. Ieder zocht zijn legerstede op, uitgeput door het overmatig drinken. Alleen Judith bleef in de tent achter. Holofernes lag languit voorover op zijn bed. Hij was stomdronken. Judith had tegen haar dienstmeisje gezegd dat ze zoals elke dag ook nu moest wachten bij de tent, waar ze de nacht zou doorbrengen, totdat zij naar buiten kwam om naar ze zij te gaan bidden. Hetzelfde had ze tegen Pagoas gezegd. Iedereen was nu weg. Volstrekt niemand was in de slaapkamer van Holofernes achtergebleven. Judith stond naast zijn bed en bad in stilte. Heer, God van alle kracht, zie in dit uur welwillend neer op het werk dat mijn handen gaan volbrengen tot glorie van Jeruzalem. Nu is het ogenblik gekomen om u te ontfermen over uw erfdeel, door mijn plan te laten slagen en de vijanden die ons bedreigen te vernietigen. Ze liep naar de bedstijl, vlak bij het hoofd van Holofernes en pakte daar zijn zwaard. Ging naar het bed toe, greep Holofernes bij zijn hoofdhaar en zei: Heer, God van Israël, geef mij nu de kracht. Toen liet ze met alle kracht het zwaard tot tweemaal toe op zijn nek neerkomen en sloeg hem het hoofd af. Ze rolde zijn lichaam van de legerstede en trok het gordijn van de stijlen af. Kort daarna kwam ze naar buiten en gaf het hoofd van Holofernes aan haar kamenier. Deze deed het in haar levensmiddelentas en samen gingen ze op pad, zoals ze steeds gedaan hadden als ze gingen bidden. Nadat ze door de legerplaats heen waren, liepen ze in een boog door het ravijn, beklommen de berghelling van Betulia en kwamen bij de poort van de stad aan. Vanuit de verte riep Judith de poortwachters toe: Doe open, doe de poort open! God, onze God, is met ons. Nog steeds toont hij zijn gewelddadige kracht ten gunste van Israël tegen de vijand. Ook vandaag heeft hij dat weer gedaan. Toen de mannen van de stad haar stem hoorden, haastten ze zich naar beneden, naar de poort en waarschuwden de oudsten. Iedereen, van groot tot klein, kwam samen, want niemand had verwacht dat ze nog zou terugkeren. Ze openden de poort om hen binnen te laten. Ze ontstaken licht en gingen in een kring om haar heen staan. Judith riep hun luid toe: Prijs God, prijs hem, prijs God, die zijn erbarmen niet aan het huis van Israël heeft onttrokken, maar in deze nacht onze vijanden door mijn hand heeft vernietigd. Ze haalde het hoofd uit haar tas tevoorschijn en toonde het hun. Hier is het hoofd van Holofernes, de opperbevelhebber van het Assyrische leger. En hier is het gordijn waaronder hij zijn roes lag uit te slapen. De Heer heeft hem gedood door de hand van een vrouw. Zowaar de Heer leeft die mij behoed heeft op de weg die ik gegaan ben, mijn schoonheid heeft hem verleid tot zijn ondergang, zonder dat hij met mij een zonde heeft kunnen bedrijven die mij zou hebben beschaamd of onteerd. Heel het volk ontstak in vreugde. Het boog zich neer om God te aanbidden en in koor riep het uit: U bent geprezen, onze God, die vandaag de vijanden van uw volk vernietigd hebt. En Uzia sprak haar toe: Gezegend bent u, dochter, door de Allerhoogste God, meer dan alle vrouwen ter aarde. En geprezen is God de Heer, die hemel en aarde geschapen heeft. En die het zo heeft beschikt dat u de aanvoerder van onze vijanden het hoofd hebt afgeslagen. Zolang er mensen zijn die de macht van God gedenken, zal de herinnering aan uw vertrouwen in God blijven voortleven. Dat hebt u, God, tot uw blijvende roem gegeven. En laat hem u alle goed schenken, omdat u uw leven gewaagd hebt toen ons volk werd vernederd. Ons ondergang hebt u bezworen door rechtschapen Gods wegen te bewandelen. En heel het volk riep: Het zij zo, het zij zo.

Judith. Hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 19. Daarna sprak Judith hen als volgt toe: Luister naar mij, broeders, neem dit hoofd en hang het op aan de borstwering van de stadsmuur. Zodra de ochtend aanbreekt en de zon opgaat over het land, moet ieder van u naar de wapens grijpen en moeten alle weerbare mannen de stad uittrekken. Stel een aanvoerder over hen aan en doe alsof u naar beneden gaat en de vlakte intrekt, naar de voorpost van de Assyriërs. Maar daal niet af. Dan zullen zij ginds hun wapenrusting opnemen en naar hun kamp gaan om de generaals van het Assyrische leger te wekken. Maar als ze samendrommen bij de tent van Holofernes, zullen ze hem niet vinden. Dan zal de paniek hen overvallen en zullen ze voor u op de vlucht slaan. Met alle bewoners van Israëls grondgebied moet u hen dan daarna achterna zitten om ze op hun vlucht neer te slaan. Maar eerst moet u de ammoniet Achior bij me roepen, omdat hij met zijn eigen ogen de man kan herkennen die het huis van Israël heeft veracht en hem als een ter dood veroordeelde op ons heeft afgestuurd. Ze gingen naar het huis van Uzia om Achior te halen. Nauwelijks was hij gekomen en had hij het hoofd van Holofernes gezien, getoond door iemand uit de volksvergadering, of hij viel voorover en verloor het bewustzijn. Toen ze hem overeind hadden geholpen, wierp hij zich neer aan de voeten van Judith, om haar zijn hulde te betuigen en zei: Wees geprezen in alle tenten van Juda en onder alle volken. Iedereen die uw naam hoort, zal met ontzag worden vervuld. Wees nu zo goed om te vertellen wat u in deze dagen gedaan hebt. Omringd door heel het volk, vertelde Judith hem toen wat zij allemaal had gedaan, vanaf de dag van haar vertrek tot aan het ogenblik waarop zij met hem sprak. Toen ze uitgesproken was, brak het volk los in luid gejuich, zodat de stad van vreugdekreten weerhalmde. Toen Achior zag wat de God van Israël verricht had, geloofde hij vast in hem. Hij liet zich besnijden en behoorde vanaf die dag tot het huis van Israël. Bij het aanbreken van de ochtend gingen zij het hoofd van Holofernes buiten aan de stadsmuur. Iedereen greep naar de wapens en ze trokken in groepen naar de bergpassen. Zodra de Assyriërs hen zagen, waarschuwden zij hun officieren. Die vervoegden zich op hun beurt bij de generaals en de hoofdofficieren, ieder bij zijn eigen commandant. Ze kwamen bij de tent van Holofernes en zeiden tegen degene die zijn huishouden begeerde: Wek onze heer, want die slaven wagen het om op ons af te komen, om de strijd aan te binden en zich tot de laatste man te laten uitroeien. Pagoas ging naar binnen en sloeg tegen het tentgordijn. Hij verkeerde immers in de veronderstelling dat Holofernes met Judith lag te slapen. Maar toen niemand gehoor gaf, schoof hij het gordijn open, ging het slaapvertrek binnen en vond het lijk van Holofernes, languit op de verhoging liggen waarop zijn bed stond. Het hoofd was afgehouwen. Hij uitte een luide kreet en wenend en jammerend en schreeuwend scheurde hij zijn kleren. Hij liep naar de tent waar men Judith had ondergebracht, maar vond haar niet. Hij rende naar buiten, naar het volk en schreeuwde: Die slaven hebben verraad gepleegd. Eén Hebreeuwse vrouw heeft schande gebracht over het huis van koning Nebukadnezar, want Holofernes ligt daar binnen op de grond en zijn hoofd is eraf. Toen de Assyrische legercommandanten dat hoorden, scheurden ze hun kleren en raakten ze in paniek. Er was een geschreeuw en een zeer luid geroep in de legerplaats.

Judith, hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 14. Ook alle soldaten die nog in de tenten waren raakten van streek toen ze het nieuws vernamen. Angst en beven overvielen hen. Niemand durfde nog langer bij zijn buurman te blijven. Ze stroomden het kamp uit en sloegen de wegen in door de vlakte en het bergland, door één gedachte bezield: vluchten. Toen ook de soldaten die in het bergland rondom Betulia gelegerd waren op de vlucht sloegen, stormden alle strijdbare mannen van Israël op hen af. Uzia stuurde koeriers naar Betomestaim, Bebe, Gobe en Kola en over heel Israëls grondgebied om te melden wat er zich had afgespeeld en om iedereen op te roepen zich op de vijand te storten en hem te vernietigen. Gevolggevend aan deze oproep stortten de Israëlieten zich als één man op de Assyriërs en sloegen hen terug tot Goba. Ook uit Jeruzalem en het bergland kwamen ze aanzetten, want ook daar was het bericht doorgedrongen van wat er zich in het vijandelijke kamp had voorgedaan. De mensen uit Gilead en Galilea dreven hen terug tot het gebied van Damascus en brachten hun zware verliezen toe. De inwoners van Betulia, die niet meegetrokken waren, wierpen zich op het legerkamp van de Assyriërs, plunderden het en maakten grote rijkdommen buit. Wat overbleef, viel ten deel aan de overige Israëlieten, nadat die van de achtervolging waren teruggekeerd. Ook de dorpen en de nederzettingen in het gebergte en de vlakte konden een flinke buit bemachtigen. Er was immers een onafzienbare hoeveelheid. De hoge priester Joachim en de raad van Israëls oudsten kwamen uit Jeruzalem om te zien welke weldaden de Heer aan Israël bewezen had en om Judith te bezoeken en haar geluk te wensen. Ze gingen bij haar binnen en prezen haar eensgezind. U bent de glorie van Jeruzalem, de trots van Israël, de roem van ons volk. U hebt dat alles zelf gedaan. U hebt Israëls heil bewerkt en God geeft daarin zijn genoegen gevonden. Wees gezegend door de Almachtige Heer in eeuwigheid. En heel het volk riep: het zij zo. 30 dagen lang plunderde het volk de legerplaats. Aan Judith gaven zij de tent van Holofernes, zijn zilveren servies, zijn rustbedden, het vaatwerk en heel zijn huisraad. Zij nam het in ontvangst, laadde een deel op haar muilezel en liet al het overige in de wagens laden, die ze had laten inspannen. Alle Israëlitische vrouwen kwamen aanlopen om haar te zien. Ze prezen haar en voerden ter ere van haar dansen uit. Judith nam olijftakken en deelde die uit aan de vrouwen in de kring. Zij en haar gezellinnen zetten olijfkransen op hun hoofd. En ze ging voor heel het volk uit en leidde de ronde dans van alle vrouwen. De Israëlitische mannen volgden in wapenuitrusting. Iedereen was met kransen getooid en zongen hymnen. Judith hief het volgende danklied aan, te midden van alle Israëlieten en het hele volk, zong haar deze lofzang na.

Judith, hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 25. Hef voor mijn God een lied aan met paukenslag. Zing voor de Heer met cymbalen. Voeg psalm bij lofdicht, ter ere van Hem. Verhef en roem zijn naam. Want God is een Heer die oorlogen vermorzelt. Uit een legerkamp, te midden van het volk, heeft Hij mij ontrukt, aan de hand van mijn vervolgers. Assur kwam uit de bergen uit het noorden. Met een leger van 10.000 naderde hij. Hun troepen vulden de rivierbeddingen. Hun paarden bedekten de heuvels. Hij zwoer mijn grenzen te zullen platbranden. Mijn jonge mannen te doden met het zwaard. Mijn zuigelingen ter aarde te smijten. Mijn kinderen prooi te laten zijn. En mijn jonge meisjes buiten maken. De Almachtige Heer heeft hen vernietigd door de hand van een vrouw. Want jonge kerels hebben hun held niet geveld. Geen titanenzonen hebben hem neergeslagen. Geen reizige reuzen hebben hem overrompeld. Maar Judith, de dochter van Merari, heeft hem verlamd door de schoonheid van haar gelaat. Haar weduwdracht legde zij af om Israël van de onderdrukking te verlossen. Met welriekende olie zalfde zij haar gezicht. Op haar haar deed zij een hoofdtooi. Ze trok een linnen kleed aan om hem te misleiden. Haar sandaal verrukte zijn oog. Haar schoonheid nam zijn geest gevangen. Het zwaard kliefde zijn nek. De Perzen huiverden van haar durf. Haar moed verbijsterde de meden. Toen uit mijn vernederde volk de strijd kreet. Mijn uitgeputte volk schreeuwde. En zij brachten verwarring. Het verhief zijn stem en zij namen de vlucht. Kinderen van jonge vrouwen doorstaken hen. Ze sloegen de zonen van de open overlopers neer. Iedereen kwam om in de veldslag van mijn Heer. Ik zing voor mijn God een nieuw lied. Heer, groot en verheven bent u. Wonderbaarlijk in kracht, onoverwinnelijk. Dat al uw schepselen u mogen dienen. Want u hebt gesproken en ze waren er. U zond uw geest en hij bracht tot stand, er is er geen die uw stem weerstaat. Bergen en wateren sidderen tot op hun grondvesten, voor uw aangezicht smelten rotsen weg als was. Maar hen die u vrezen, toont u nog steeds uw genade. Gering is elk offer, hoewel riekend ook, en onbeduidend het vet voor u verbrand. Maar hij die de Heer vreest, is waarlijk groot. Wee de naties die zich tegen mijn volk keren. De Almachtige Heer zal hen straffen op de dag van hun oordeel. Aan vuur en wormen zal hij hun vlees prijsgeven. Van pijn zullen ze huilen tot in de eeuwigheid. In Jeruzalem aangekomen, bogen ze zich voor God. En toen heel het volk gereinigd was, offerden ze hun brandoffers, hun vrijwillige gaven en geschenken. Judith gaf heel het bezit van Holofernes, dat het volk haar geschonken had, als wijngeschenk. Ook het gordijn, dat zij zelf uit zijn slaapvertrek had meegenomen, wijdde zij aan God. 3 maanden lang vierde het volk feest voor het heiligdom in Jeruzalem. En Judith bleef bij hen. Daarna vertrok iedereen naar zijn eigen erfdeel. Ook Judith ging terug naar Betulia en bleef verder op haar land. Bij haar leven al werd zij beroemd door heel het land. Velen dongen naar haar hand, maar zij verbond zich met geen man zolang zij leefde, nadat haar echtgenoot Manasseh overleden was en bij zijn volk bijgezet was. Ze werd zeer oud en bereikte de leeftijd van 105 jaar in het huis van haar man. Haar kamenier schonk zij de vrijheid. Zij stierf in Betulia en men begroef haar in de grot van haar man Manasseh. Het huis van Israël rouwde 7 dagen lang om haar. Voor haar dood had zij haar goederen verdeeld onder de naaste verwanten van haar man Manasseh en haar eigen familie. Zolang Judith leefde en nog lange tijd na haar dood was er niemand meer die de Israëlieten opschrikte.

Esther, hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 22. In het tweede jaar van de regering van Artaxerxes de Grote, op de eerste dag van Nisan, had Mordekai, de zoon van Jair, de zoon van Simi, de zoon van Kis, uit de stam Benjamin, een droom. Mordekai was een Jood, woonachtig in de stad Susan. Een man van aanzien, die een functie had aan het koninklijk hof. Hij behoorde tot de ballingen die door Nabuchodonosor, de koning van Babylon, uit Jeruzalem waren weggevoerd, tezamen met Jechonias, de koning van Juda. Dit was zijn droom. Er waren kreten en tumult, donderslag en aardbeving. Heel de wereld was in beroering. Er kwamen twee grote draken, beide gereed om te vechten. Ze brulden hard. Op hun gebrul maakten alle volken zich op voor de strijd, om te strijden tegen een volk van rechtvaardigen. Het was een dag van donkerte en duisternis. Onderdrukking was er en benauwenis, ellende en grote beroering over de aarde. Heel het rechtvaardige volk werd met ontzetting geslagen, vol angst voor de rampen die hen bedreigden. Zij bereidden zich voor op hun ondergang en riepen God aan. Uit hun roepen kwam een vloed van water voort, uit een kleine bron een grote rivier. Het werd licht, de zon kwam op, en de vernederden werden verheven en zij verslonden de hooggezetenen. Wakker geworden kon Mordekai deze droom, waarin hij had gezien wat God besloten had te doen, niet van zich afzetten. Hij trachtte met alle middelen de zin ervan te doorgronden, tot de nacht toe. Toen Mordekai zich in het paleis te rusten had gelegd, samen met Gabata en Tara, de twee eunuchen van de koning, die met de bewaking van het paleis belast waren, hoorde hij hen met elkaar overleggen en kwam hij op de hoogte van hun plannen. Hij kwam erachter dat ze een aanslag beraamden op koning Artaxerxes en hij waarschuwde de koning voor hen. De koning nam de twee eunuchen een verhoor af. Zij bekenden en werden weggevoerd. De koning liet deze gebeurtenissen opschrijven om de herinnering eraan te bewaren. Ook Mordekai legde deze gebeurtenissen schriftelijk vast. De koning gaf Mordekai een functie aan het hof en beloonde hem met geschenken. Maar de Bugeer Haman, de zoon van Hamadatus, die bij de koning hoog in aanzien stond, nam het voor de twee eunuchen van de koning op en zocht een gelegenheid om Mordekai en zijn volk te schaden. Het was in de dagen van Ahasveros, de Ahasveros die van Indië tot Kus als koning heerste over 127 provincies, in die dagen dat Ahasveros de koning op zijn koninklijke troon in de vesting van Susan zetelde. In het derde jaar van zijn koningschap richtte hij een feestmaal aan voor al zijn rijksgenoten en dienaren. De legeraanvoerders van Perzië en Medië, de edelen en de bestuurders van de provincies waren aanwezig. Hij spreidde de rijkdom en de luister van zijn koningschap en de stralende pracht van zijn heerlijkheid ten toon, vele dagen achtereen, 180 dagen. Toen die dagen verstreken waren, gaf de koning voor al het volk dat in de vesting van Susan woonde, van groot tot klein, een feest van 7 dagen, in de binnentuin van het koninklijk paleis. Linnen, wit en violet van kleur, hing met koorden van byssus en van purperen stof aan zilveren ringen, die vastzaten aan albasten zuilen. Op een plaveisel van purpersteen en wit marmer, parelmoer en kostbaar gesteente, stonden aanlegbedden van goud en zilver. Er werd geschonken in gouden bekers, de ene al mooier dan de andere, en er was een overvloed aan koningswijn, die met koninklijke gulheid gegeven werd. Niemand mocht echter, zo luidde het bevel, tot drinken gedwongen worden. De koning had al zijn hofmeesters de opdracht gegeven om iedereen naar wens te bedienen. Ook koningin Basti gaf een feest voor de vrouwen in het paleis van Ahasveros de koning. Op de 7e dag gaf de koning, vrolijk geworden door de wijn, aan Mehuman, Bizeta, Garbona, Bichta, Abachta, Zetar en Karkas, de 7 eunuchen die Ahasveros de koning persoonlijk bedienden, de opdracht om koningin Basti voor de koning te brengen, getooid met haar koninklijke diadeem. Hij wilde het volk en de rijksgenoten laten zien hoe mooi zij was, want zij was mooi om te zien.
Maar Vasti, de koningin, weigerde te komen op bevel van de koning, bij monde van de eunuchen. De koning was hevig verontwaardigd en ontbrandde in ziedende woede. Hij wendde zich tot de wijzen die de tijden kenden. Het was namelijk de gewoonte dat de aangelegenheden van de koning werden voorgelegd aan de gezamenlijke wet- en rechtsgeleerden. Zijn naaste medewerkers, Karsena, Setar, Atmata, Tarsis, Meres, Marsena en Memucan, de 7 rijksgroten van Perzië en Medië, die het aangezicht van de koning mochten zien en die de hoogste posten in het koninkrijk bekleden. Hij zei tegen hen: "Wat moet er volgens recht en wet gebeuren met Vasti, de koningin, nu zij niet heeft gehoorzaamd aan het bevel dat Ahasveros, de koning, haar door de eunuchen heeft laten overbrengen?" Daarop nam Memucan het woord, ten overstaan van de koning en de rijksgroten. "Koningin Vasti heeft niet alleen tegenover de koning misdaan, maar ook tegenover alle rijksgroten en tegenover alle mensen in alle provincies van Ahasveros, de koning. Deze geschiedenis met de koning zal namelijk alle vrouwen te oren komen en dan zullen zij minachtend op hun echtgenoten gaan neerzien. Ahasveros, de koning, zullen zij zeggen, gaf opdracht om koningin Vasti voor zijn aangezicht te brengen, maar zij kwam niet. Vandaag nog zullen alle vrouwen van de rijksgroten van Perzië en Medië, die van de geschiedenis met de koningin gehoord hebben, dat aan de rijksgroten van de koning laten horen. En daar zal heel wat minachting en ruzie van komen. Als het de koning goeddunkt, laat dan een koninklijke beschikking uitgaan die opgeschreven wordt bij de wetten van Perzië en Medië, zodat zij onherroepelijk wordt, dat Vasti niet meer mag verschijnen voor Ahasveros, de koning, en dat de koning haar koninklijke waardigheid aan een andere vrouw zal geven, die beter is dan zij. En als het door de koning uitgevaardigde decreet bekend wordt in heel het koninkrijk, dat grote koninkrijk, dan zullen alle vrouwen hun echtgenoten respecteren, van hoog tot laag. Dit voorstel vond instemming bij de koning en de rijksgroten, en de koning handelde naar het voorstel van Memucan. Hij stuurde brieven naar alle provincies van de koning, naar elke provincie in haar eigen schrift en naar elk volk in zijn eigen taal. Iedere man moest heer en meester zijn in zijn eigen huis en moest de taal van zijn eigen volk blijven spreken.

Veros, de koning, en gingen zijn gedachten weer uit naar Vasti, naar wat ze gedaan had en wat hij over haar besloten had. De hovelingen die de koning dienden, zeiden: er zouden voor de koning mooie jonge meisjes gezocht moeten worden. De koning zou in alle provincies van zijn koninkrijk zaakgelastigden moeten aanstellen, met de opdracht om alle mooie meisjes in de vesting van Susan bijeen te brengen in de vrouwenverblijfplaats, onder de hoede van de koninklijke eunuch Hege, de bewaker van de vrouwen. Hij moet de meisjes van schoonheidsmiddelen voorzien. Het meisje dat de koning het meest behaagt, zal koningin worden in de plaats van Vasti. De koning was met dit voorstel ingenomen en hij liet het ten uitvoer brengen. In de vesting van Susan woonde een Jood die Mordecai heette. Hij was de zoon van Jair, de zoon van Simi, de zoon van Kis, uit de stam Benjamin. Mordecai behoorde tot de ballingen die door Nebukadnessar, de koning van Babel, uit Jeruzalem waren weggevoerd, tezamen met Jechonia, de koning van Juda. Hij was de voogd van Hadassa, ook wel Esther geheten, die de dochter van zijn oom was en geen vader en moeder meer had. Het meisje was mooi van gestalte en mooi om te zien. Na de dood van haar vader en moeder was zij door Mordecai als dochter aangenomen. Toen het besluit en het bevel van de koning bekend waren geworden en vele meisjes in de vesting van Susan bijeen werden gebracht, waar ze onder de hoede van Hege kwamen, werd ook Esther naar het koninklijk paleis gebracht en onder de hoede gesteld van Hege, de bewaker van de vrouwen. Het meisje viel bij Hege in de smaak en verwierf zijn gunst. Daarom gaf hij haar zonder uitstel alle schoonheidsmiddelen en de voeding die ze nodig had. Ook stelde hij de beste 7 slavinnen van het koninklijk paleis tot haar beschikking en bracht haar met de slavinnen naar de mooiste vertrekken van de vrouwenverblijfplaats. Esther had over haar volk en haar familie niets gezegd. Dat was haar door Mordecai verboden. Er ging geen dag voorbij of Mordecai wandelde langs de voorhof van de vrouwenverblijfplaats om navraag te doen hoe Esther het maakte en wat er met haar gebeurde. Ieder meisje moest, volgens de verordening voor de vrouwen, een schoonheidskuur van 12 maanden doormaken. 6 maanden werd ze met mirreolie behandeld en 6 maanden met balsams en andere vrouwelijke schoonheidsmiddelen. Wanneer ze dan aan de beurt was om bij Ahasveros, de koning, te komen, werd haar alles wat ze uit de vrouwenverblijfplaats wenste, meegegeven naar het paleis van de koning. Ze ging er 's avonds heen en kwam 's ochtends weer terug, maar ging dan naar een andere vrouwenverblijfplaats, waar ze onder de hoede kwam van Sagas, de eunuch van de koning, de bewaker van de bijvrouwen. Ze kwam niet meer bij de koning terug, tenzij de koning genoegen in haar had gevonden en zij met name werd geroepen. Toen Esther, de dochter van Abigail, de oom van Mordecai, door wie zij als dochter was aangenomen, aan de beurt was om bij de koning te komen, vroeg ze niets anders mee dan wat de koninklijke eunuch Hege, de bewaker van de vrouwen, haar had aangeraden. Toch was iedereen die haar zag vol bewondering voor haar. Toen Esther bij Ahasveros, de koning, in het koninklijk paleis gebracht werd, was het de 10e maand, de maand Tebet, in het 7e jaar van zijn koningschap. De koning kreeg Esther meer lief dan alle andere vrouwen en zij verwierf zijn gunst in genegenheid meer dan alle andere meisjes. Hij zette haar de koninklijke diadeem op het hoofd en maakte haar koningin in plaats van Vasti. De koning richtte een groot feestmaal aan voor al zijn rijksgroten en dienaren, het feestmaal van Esther. Hij kondigde een vrije dag af in de provincies. Toen er weer meisjes bijeengebracht werden, zat Mordecai in de koninklijke poort. Esther bleef zwijgen over haar familie en over haar volk, overeenkomstig het bevel van Mordecai. Zij gehoorzaamde nog steeds aan Mordecai, zoals in de tijd toen zij onder zijn voogdij stond. In die dagen, toen Mordecai in de koninklijke poort zat, waren er 2 eunuchen van de koning, Bigthan en Teres, behorend tot de dorpelwachters, die in bittere woede een aanslag op Ahasveros, de koning, beraamden. Mordecai kwam dat te weten en bracht koningin Esther op de hoogte, die het namens Mordecai aan de koning vertelde. Een onderzoek bevestigde de juistheid van de mededeling en men hing het tweetal op aan een paal. Onder het oog van de koning werd het gebeurde in de kronieken opgetekend.